Deuteronomium, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 20. Wanneer alles wat ik u nu heb voorgehouden over u gekomen is, de zegen en de vloek, en wanneer u het in uw hart overdenkt, onder welke volken de Heer uw God u ook heeft verspreid, zodat u zelf met uw kinderen terugkeert tot de Heer uw God, en hem met heel uw hart en heel uw ziel weer gehoorzaamt, zoals ik u dat vandaag voorhoud, dan zal de Heer uw God u in uw vroegere staat herstellen. Hij zal zich over u ontfermen en u opnieuw bijeenbrengen uit al de volken waaronder hij u verspreid had. Al bent u verspreid tot het einde van de wereld, de Heer uw God zal u weer bijeenbrengen. Hij zal u vanuit daar terughalen en u naar het land brengen dat uw voorouders in bezit genomen hadden. En u zult het weer in bezit nemen. Hij zal u

gelukkig maken en nog talrijker dan uw voorouders. De Heer uw God zal uw hart en dat van uw nakomelingen besnijden, zodat u hem zult beminnen met heel uw hart en heel uw ziel, en daardoor het leven zult bezitten. Dan zal de Heer uw God al deze vervloekingen laten neerkomen op de vijanden en tegenstanders die u achtervolgd hebben. Maar u zult weer gehoor geven aan de Heer en alle geboden volbrengen die ik u vandaag geef. De Heer uw God zal u rijke voorspoed schenken in alles wat u onderneemt, in de vrucht van uw schoot, in de worp van uw vee en in de opbrengst van uw grond. Want de Heer zal er weer vreugde in vinden om u gelukkig te maken, zoals hij dat ook bij uw voorouders deed. Maar dan moet u aan de Heer gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden die in dit wetboek staan opgetekend. Dan moet u met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer uw God. De geboden die ik u vandaag geef zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen: wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen. Ze zijn niet over zee en u hoeft niet te zeggen: wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen. Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen. Ik houd u vandaag leven en geluk voor, maar ook dood en ongeluk. Als u luistert naar de geboden van de Heer uw God, die ik u vandaag geef, als u de Heer uw God bemint, zijn wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomt, dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit gaat nemen. Maar als uw hart afdwaalt, als u niet luistert en u laat verleiden, zodat u zich voor andere goden neerbuigt en die vereert, dan kondig ik vandaag aan dat u zult omkomen en dat u niet lang zult leven op de grond die u na de overtocht of de Jordaan in bezit gaat nemen. Ik neem vandaag de hemel en aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies het leven. Dan zult u met uw nakomelingen het leven bezitten, door de Heer uw God te beminnen, naar hem te luisteren en aan hem gehecht te blijven. Want dat betekent voor u leven en lengte van dagen op de grond die de Heer uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob onder Ede heeft toegezegd.

Deuteronomium, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 30. Aan het slot van zijn woorden tot Israël zei Mozes tegen hen: Ik ben nu 120 jaar en nauwelijks meer tot iets in staat. Bovendien heeft de Heer mij gezegd: U komt de Jordaan niet over. Maar de Heer uw God zal bij de overtocht voor u uitgaan. Hij zal die volken voor u vernietigen, zodat u hun land in bezit kunt nemen. Jozua zal bij de overtocht voor u uitgaan, zoals de Heer gezegd heeft. De Heer zal hen vernietigen, zoals hij Sichon en Och, de koningen van de Amorieten, in hun land heeft vernietigd. En als de Heer hen aan u overlevert, moet u met hen precies zo handelen als ik u heb voorgeschreven. Wees sterk en moedig. Wees niet bang en heb geen schrik voor hen, want de Heer uw God trekt zelf met u mee. Hij laat u nooit alleen, hij laat u niet in de steek. Toen riep Mozes Jozua, en in tegenwoordigheid van heel Israël zei hij tegen hem: Wees sterk en vol moed. U zult dit volk in het land brengen dat de Heer aan hun vaderen onder ede beloofd heeft. U zult hun dat land in bezit geven. De Heer gaat voor u uit. Hij zal met u zijn. Hij laat u niet aan uw lot over en laat u niet in de steek. Wees dus niet bang of bevreesd. Daarna stelde Mozes deze wet op schrift en overhandigde die aan de Levitische priesters die de ark van het verbond van de Heer dragen en aan alle oudsten van Israël. En Mozes beval hun: Op het loofhuttenfeest van ieder zevende jaar, het jaar dat voor de kwijtschelding is aangewezen, wanneer Israël voor de Heer verschijnt op de plaats die hij uitkiest, moet u deze wet in het bijzijn van heel Israël voorlezen. Roep dan het volk bijeen, mannen, vrouwen, kinderen en vreemdelingen in uw steden. Zij moeten ernaar luisteren en de Heer uw God leren vrezen, zodat zij al de bepalingen van deze wet nauwgezet volbrengen. Ook hun kinderen, die er nog geen weet van hebben, moeten ernaar luisteren en de Heer uw God leren vrezen, zolang u leeft op de grond die u na de overtocht van de Jordaan in bezit gaat nemen. En de Heer sprak tot Mozes: Het ogenblik van uw dood is gekomen. Roep Jozua en ga met hem naar de tent van samenkomst. Dan zal ik hem aanstellen. Toen Mozes en Jozua in de tent van samenkomst gekomen waren, verscheen de Heer in een wolkkolom die bij de ingang van de tent bleef staan. De Heer sprak tot Mozes: U gaat nu bij uw vaderen rusten, maar dit volk zal ontuchtig achter vreemde goden aanlopen van het land waar het komt. Het zal mij verlaten en het verbond verbreken dat ik met hen gesloten heb. Op die dag zal mijn toorn tegen hen ontbranden. Ik zal hen aan hun lot overlaten en mijn gelaat voor hen verbergen, zodat iedereen hen kan verslinden en veel rampen en tegenslagen hen treffen. Op die dag zal het zeggen: Deze rampen hebben mij getroffen, opdat mijn God niet met mij is. Maar ik zal op die dag mijn gelaat blijven verbergen, vanwege al het kwaad dat zij hebben gedaan door zich tot andere goden te wenden. Schrijf daarom het volgende lied op en leer het de Israëlieten. Leg hun dit lied in de mond, zodat ik een getuigenis tegen hen heb. Want ik ga deze mensen naar de grond brengen die ik hun vaderen onder ede beloofd heb, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Daar zullen zij zich volop dik eten, zich tot andere goden wenden en die vereren. En mij zullen zij versmaden en mijn verbond verbreken. En als hen dan een menigte rampen en tegenslagen treft, zal dit lied tegen hen blijven getuigen, omdat het voortleeft bij hun nakomelingen. Maar al te goed ken ik de plannen die zij vandaag al hebben, nog voordat ik hen in het land heb gebracht dat ik hun onder ede beloofd heb. En op die dag schreef Mozes dit lied en leerde het de Israëlieten. De Heer stelde Jozua de zoon van Nun aan en zei: Wees sterk en volmoed, want u zult de Israëlieten in het land brengen dat ik hun onder ede beloofd heb. Ik zal met u zijn. Toen Mozes al de bepalingen van deze wet op schrift had gesteld, beval hij de Levieten die de ark van het verbond van de Heer dragen: Neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van de Heer uw God. Daar zal het als getuige tegen u dienen. Ik weet maar al te goed hoe opstandig en hardnekkig u bent,
Nu reeds, terwijl ik nog in leven ben, bent u al in opstand gekomen tegen de Heer. Wat zal het dan worden als ik dood ben? Roep alle stamoudsten en schrijvers bijeen. In hun bijzijn zal ik deze woorden uitspreken en de hemel en de aarde tegen hen tot getuige nemen. Want ik weet dat u na mijn dood tot zware zonde zult vervallen, dat u zult afwijken van de weg die ik u heb voorgeschreven. Dan zal het onheil u treffen, omdat u kwaad doet in de ogen van de Heer en hem tart door de maaksels van uw handen. Toen sprak Mozes ten aanhoren van de hele gemeente van Israël de woorden van dit lied.

Deuteronomium, hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 52. Hoor hemelen, wat ik ga zeggen, luister aarde naar de woorden van mijn mond. Mijn boodschap zal zijn als stromende regen, mijn leer als de druppende dauw, als fijne regen op gras, als dauw op opkomend gras. De naam van de Heer roep ik uit. Breng eer aan onze God. Hij is de rots, wat hij doet is volmaakt, al zijn wegen zijn recht. Een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig is hij en waarachtig. Zij vervielen in zonde en zijn niet zijn zonen, maar een onbetrouwbare, verdorven generatie. Is dat uw dank aan de Heer, dwaas, onnozel volk? Hij is toch uw vader, hij heeft u verwekt, hij heeft u gemaakt en het leven gegeven. Denk aan de dagen van vroeger. Herinner u de tijd van voorbije generaties. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudsten, zij zeggen het u. Toen de Allerhoogste bezit toewees aan de volken en hij de mensen ieder hun deel gaf, heeft hij de grenzen van de volken bepaald naar het getal van Gods zonen. Het deel van de Heer was zijn volk. Jacob het land dat hem ten deel viel. Hij vond het in de woestijn, in de wildernis, dat oord vol gehuil. Hij heeft het verzorgd en bewaakt, het behoed als de appel van zijn oog, als een arend die waakt over haar jongen en boven hen heen en weer vliegt, haar vleugels uitspreidt en hen opneemt en draagt op haar wieken. Alleen de Heer heeft zijn volk geleid. Geen vreemde God stond naast hem. Hij voerde hen naar de hoogte van het land, de oogst van het veld gaf hij hun te eten. Met honing uit de rotsen voedde hij hen, met olie uit keihard gesteente, met boter van koeien en melk van schapen, met vette lammeren, rammen en bokken uit Bassan, met de fijnste bloem van de tarwe en wijn uit het bloed van druiven. En Jacob at en raakte verzadigd. Maar Jezeroen werd vet en opstandig. Dik werd hij, vet en zwaar. Hij verliet de God die hem had gemaakt, onteerde de rots die zijn heil was. Zij tartten hem met vreemde goden, tergden hem met gruwelijke beelden. Zij offerden aan demonen, niet-goden, godheden die zij nooit hadden gekend. Nieuwelingen, pas opgekomen, die hun vaders nooit hadden geëerd. De rots die u voortbracht, hebt u verlaten. De God die u verwekte, hebt u vergeten. De Heer zag het. Gekrenkt als hij was, verwierp hij zijn zonen en dochters. En hij sprak: ik verberg voor hen mijn gelaat. Ik wil zien hoe het dan met hen afloopt. Een onbetrouwbare generatie zijn zij, mensen op wie men niet aan kan. Met niet-goden hebben zij mij getart, met hun goden van niets mij getergd. Nu tart ik hen met een niet-volk en terg hen met een natie van niets. Het vuur van mijn toorn is ontbrand, dringt door tot de diepte van het dodenrijk. Het verzengt de aarde en al wat er groeit en verteert de grondvesten van de bergen. Ik bedelf hen onder rampen, al mijn pijlen verschiet ik op hen. Moordende honger, vernielende pest, verwoestende ziekten. Ik stuur dieren met scherpe tanden en giftige slangen op hen af. Buiten brengt het zwaard de dood en in hun huizen de schrik bij jonge mannen en meisjes, bij zuigelingen en grijsaards. Ik zou hen vernietigd hebben en hun naam bij de mensen uitgewist, had ik niet de spot van hun vijanden gevreesd, het onbegrip van hun belager, die zeggen zou: onze macht heeft hen overwonnen, de Heer heeft er niets toe gedaan. Want het is een volk zonder begrip en alle inzicht ontbreekt hun. Waren zij wijs, zij zouden het vatten en acht slaan op wat nog komen gaat. Hoe kon één man er 1000 verjagen en 2 mannen er 10.000 doen vluchten, als niet hun rots hen verkocht had, als de Heer hen niet in de steek had gelaten? Onze rots is niet als de hunne. Dat zullen zij zelf erkennen. Hun wijnstok stamt uit Sodom, uit de wijngaarden van Gomorra. Hun druiven zijn giftige druiven, zij dragen bittere trossen. Hun wijn is slangenvenijn en wrang als addergif. Wees overtuigd, dat alles bewaar ik. In mijn schatkamers berg ik het op. Voor de dag van wraak en vergelding, de tijd dat hun voeten wankel worden. Ja, hun ongeluksdag is nabij. Wat voor hen is bestemd, nadert snel. De Heer zal recht spreken over zijn volk.
Hij erbarmt zich over zijn dienaren. Als hij ziet dat hun kracht is vergaan en dat het bittere einde hen bedreigt, dan zal hij zeggen: waar zijn hun goden? De rots waarop zij vertrouwden, die het vet van hun slachtoffers aten en dronken de wijn die zij plengden. Dat zij maar opstaan om u te helpen, dat zij u omringen met hun bescherming. Erken dan dat ik het ben, ik alleen, er is geen God buiten mij. Ik ben het die dood maakt en levend. Ik sla wonden en heel ze ook weer. Er is niemand die redt uit mijn hand. Ik hef mijn hand naar de hemel en ik zeg: zowaar ik in eeuwigheid leef, ik scherp mijn fonkelend zwaard en maak mij gereed voor het oordeel. Ik neem wraak op mijn vijanden. Ik bestraf degenen die mij haten. Ik voer mijn pijlen dronken met bloed. Mijn zwaard verslindt vlees, bloed van geslagenen en gevangenen, van de langharige leiders van de vijand. Verheug uw volken over zijn volk, want hij wreekt het bloed van zijn dienaren, neemt wraak op zijn vijanden en zuivert het land voor zijn volk. Mozes kwam naar voren en droeg met Hosea, de zoon van Nun, ten aanhoren van het volk de hele tekst van dit lied voor. En toen hij voor heel Israël deze toespraak had beëindigd, zei hij tegen hen: neem alle woorden ter harte die ik vandaag als getuigenis tegen u gesproken heb. En beveel uw kinderen dat zij alle bepalingen van deze wet stipt naleven. Want het gaat om een belangrijke zaak voor u, waar uw leven van afhangt. Ja, daarvan hangt af hoe lang u zult leven op de grond die u aan de overkant van de Jordaan in bezit gaat nemen. Dezelfde dag sprak de Heer tot Mozes: ga het Abarim-gebergte op, op de berg Nebo in Moab, recht tegenover Jericho. Dan kunt u Kanaan zien, het land dat ik de Israëlieten in bezit geef. Daar zult u sterven, op de berg die u beklimt, en met uw voorvaderen worden verenigd, zoals uw broer Aaron, die op de berg Hor overleed en met zijn voorvaderen werd verenigd. Want u bent mij ontrouw geweest bij de wateren van Meribit Kades in de woestijn Sin, omdat u mij bij de Israëlieten niet als heilig hebt behandeld. Vanuit de verte mag u kijken naar het land dat ik de Israëlieten schenk, maar u zult er niet binnengaan.

Deuteronomium, hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 29. Dit is de zegen die Mozes, de man van God, voor zijn dood over de Israëlieten uitsprak. Hij zei: De Heer is van de Sinaï gekomen, uit Seir stralend over hen opgegaan, van het Parangebergte in luister verschenen. Ontelbare heiligen waren met hem, machtige gingen aan zijn zijde. Met liefde omringt u uw volk, de heiligen zijn in uw hand, en zij zitten aan uw voeten en komen op uw woord omhoog. Mozes heeft ons een wet gegeven, als bezit voor de gemeente van Jacob. Er is in Jezeroen een koning gekomen toen de leiders van het volk vergaderden, toen Israëls stammen bijeenkwamen. Ruben moet leven, hij mag niet sterven, al is hij klein in getal. Over Juda zei hij: Luister, Heer, naar het roepen van Juda en breng hem terug bij zijn volk, sterk zijn handen en help hem tegen zijn vijand. Over Levi zei hij: Geef aan Levi uw Toemim, de Urim, aan uw getrouwen, die u betroefd hebben bij Massa, getoetst bij het water van Meriba. Hij is het die zei van zijn vader en moeder: Ik bekommer mij niet om hen. Hij schonk aan zijn broers geen aandacht en keek niet om naar zijn kinderen. Maar aan uw woord hield hij vast, aan uw verbond bleef hij trouw. Zij leren Jacob uw geboden en Israël uw wet. Zij brengen u geurige gaven, op uw altaar branden zij offers. Zegen, Heer, zijn kracht. Begunstig al wat hij doet. Breek zijn tegenstanders de lendenen, zodat zij niet meer opstaan. En over Benjamin zei hij: De beminde van de Heer woont veilig. Hij beschermt hem iedere dag. Hij woont tussen zijn heuvels. Over Jozef zei hij: Gezegend door de Heer is zijn land, met de edele dauw uit de hemel, met het water van diep onder de aarde, met het mooiste dat rijpt in de zon, dat groeit bij de wisselende maan, met het puik van de aloude bergen en het beste van de eeuwige heuvels, met het beste dat de aarde bezit, en de gunst van hem die woont in de doornstruik. Deze zegen komen op het hoofd van Jozef, op de kruin van de gewijde onder zijn broers. Prachtig is hij, een eerstgeboren stier met horens als een buffel. Hij stoot er de volken mee neer, allemaal, tot het einde van de aarde. Dit zijn de tienduizenden van Efraïm, de duizenden van Manasse. Over Zebulon zei hij: Vier feest, Zebulon. Als u uittrekt, vier feest, Issachar, in uw tenten. Zij roepen hun verwanten naar de berg, waar zij passende offers brengen. Zij halen rijkdom uit de zee en verborgen schatten uit het zand. Over Gad zei hij: Gezegend is hij die ruimte geeft aan Gad. Hij ligt op de loer als een leeuw. Een arm en een schedel is zijn buit. Het beste koos hij voor zichzelf, waar de taak van leider hem wachtte, waar de hoofden bijeenkwamen. Hij deed wat de Heer van hem vroeg. Hij hield zich aan besluiten voor Israël. Over Dan zei hij: Dan is een jonge leeuw, die voorwaarts stormt vanuit Bassan. Over Naftali zei hij: Naftali heeft de gunst van de Heer, hij is vervuld van zijn zegen, hij bezit de zee en het zuidland. Over Asar zei hij: Asar is gezegend boven alle zonnen en de meest geliefde van zijn broers. Hij zal zijn voeten baden in olie. Zijn grendels zijn van ijzer en brons. Zijn sterkte blijft voor altijd. Er is geen God als de God van Jezeroen. Hij rijdt langs de hemel om u te helpen, met verhevenheid over de wolken. De God van oudsher is uw toevlucht. Wijd open zijn de armen van de eeuwige. De vijand drijft hij voor u uit. Hij beveelt u: sla hem neer. Israël woont veilig, ongestoord in Jacobs verblijf, in een land van koren en most, waar de hemelen druipen van dauw. Wie, Israël, is er gelukkig als u, een volk bevrijd door de Heer? Hij is het schild dat u redt, het zwaard dat u hoog houdt. Uw vijanden kruipen voor u en u zet uw voet op uw nek. Yeah.

Deuteronomium, hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 12. Toen ging Mozes vanuit de vlakte van de Moab de berg Nebo op, naar de top van de Pisga, recht tegenover Jericho. En de Heer liet hem het hele land zien, Gilead tot aan Dan, heel Naftali, het gebied van Ephraim en Manasse, het gebied van Juda tot aan de zee in het westen, de Negeb, de Jordaanstreek, de vlakte van Jericho, de palmenstad, tot Soar toe. Toen zei de Heer tegen hem, dit is nu het land dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heb, en waarvan ik heb gezegd, aan uw nakomelingen zal ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, ofschoon u de overtocht daarheen niet zult meemaken. Daar, in Moab, stierf Mozes, de dienaar van de Heer, zoals deze dat gezegd had. Hij werd begraven in het dal bij Bet Beor in Moab. Tot vandaag toe weet niemand waar zijn graf ligt. Mozes was 120 jaar toen hij stierf. Zijn ogen waren niet verzwakt en zijn krachten niet afgenomen. In de vlakte van Moab treurden de Israëlieten 30 dagen om Mozes, totdat de rouwtijd voorbij was. Jozua, zoon van Noen, was vervuld van de geest van wijsheid, sinds Mozes zijn handen op hem had gelegd. En de Israëlieten gehoorzaamden hem en deden wat de Heer aan Mozes had opgedragen. Er is in Israël nooit meer een profeet opgetreden als Mozes, die de Heer van aangezicht tot aangezicht gekend heeft, en die, door de Heer gezonden, in Egypte bij de farao, bij zijn hovelingen en bij heel zijn land al die tekenen en wonderen deed, en met grote macht voor de ogen van Israël indrukwekkende daden verrichtte.

Joshua. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 18. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, sprak de Heer tot Joshua, de zoon van Noen, de helper van Mozes. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu moeten ze zich voorbereiden om met heel dit volk de Jordaan over te trekken naar het land dat ik aan de Israëlieten ga geven. Zoals ik Mozes beloofd heb, geef ik u iedere plek die uw voetzool betreedt. Uw gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot de Libanon en van de grote rivier, de Eufraat, heel het gebied van de Hethieten tot de grote zee in het westen. Niemand zal u kunnen weerstaan, uw leven lang. Ik zal met u zijn zoals ik met Mozes ben geweest. Ik zal u niet opgeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig. U zult dit volk in het bezit brengen van het land dat ik hun vaderen onder ede beloofd heb. Wees zeer sterk en moedig en onderhoud nauwkeurig heel de wet die mijn dienaar Mozes u gegeven heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts nog naar links, dan zal het u goed gaan, waar u ook gaat. Nooit moet u ophouden in dit wetboek te lezen. U moet het dag en nacht in gedachten houden en u moet alles wat daarin geschreven staat nauwkeurig volbrengen. Dan zult u voorspoed en geluk hebben in alles wat u doet. Ik herhaal, wees sterk en moedig en laat u niet door angst verlammen, want de Heer uw God is met u, waar u ook gaat. Toen gaf Joshua aan de schrijvers de opdracht om het kamp rond te gaan met het bevel. Maak proviant klaar, want over 3 dagen trekt u over de Jordaan om het land in bezit te nemen dat de Heer uw God u in eigendom geeft. Tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasseh had Joshua gezegd: denk aan de opdracht die Mozes, de dienaar van de Heer, u heeft gegeven. De Heer uw God heeft u rust gegeven en u dit land geschonken. Uw vrouwen en kinderen en uw vee kunnen in het land blijven dat Mozes u in het overjordaanse gegeven heeft. Maar uw mannen moeten zich wapenen voor uw broeders uittrekken om hen te helpen. Zodra de Heer aan uw broeders dezelfde rust geschonken heeft als aan u en ook zij het land in bezit hebben genomen dat de Heer uw God hun heeft, mag u terugkeren en genieten van het bezit van uw eigen land, dat Mozes, de dienaar van de Heer, u ten oosten van de Jordaan gegeven heeft. Zij hadden geantwoord: wij zullen al uw bevelen opvolgen en overal heen gaan waar u ons zendt. Zoals wij altijd naar Mozes geluisterd hebben, zullen wij ook luisteren naar u. Moge de Heer uw God met u zijn, zoals hij met Mozes is geweest. Iedereen die zich tegen een bevel van u verzet en niet naar u luistert als u ons iets opdraagt, zal ter dood gebracht worden. Wees dus sterk en moedig.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden u samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer.

door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen nu voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop dat pater Maximiliaan Kolbe eraan denkt om een apostolaat te beginnen in Rusland. En dat in een tijdperk dat natuurlijk Rusland nog onder het heerschappij zat van het communistische regime. Een opdracht die bijna onmogelijk leek. En we leren hoe de heilige pater Maximiliaan Kolbe daarnaartoe keek en daarmee omging. We waren aangekomen naar het moment waarop hij een bezoek brengt aan Moskou. In 1933 gaat hij van Japan naar Polen, zoals we al zagen, en toen trok Rusland hem bijzonder aan. In oktober 1932 kwam hij met pater provinciaal overeen een nieuwe reis naar Moskou te ondernemen. Men zou, schreef hij, enkele dagen in Moskou kunnen blijven om beter de omgeving en de mogelijkheden te bestuderen, om met de uitgaven van de ridder in het Russisch te kunnen beginnen. Maar reeds in die jaren was de politieke situatie zo moeilijk dat aan geen enkele vorm van apostolaat te denken viel. En toch was pater Maximiliaan niet ontmoedigd. Hij ging voort met zijn naaste medewerkers aan te sporen al het nodige materiaal te verschaffen dat voor de verspreiding van de ridderschap in Rusland geschikt zou zijn. Tot dat doel liet hij inschrijfformulieren drukken in het Litouws, het Letlands en het Russisch en begon hij de Poolse uitgaven van de ridder naar Litouwen en Letland te verzenden. Zijn bedoeling was op deze manier het terrein te effenen om in Litouwen een seminarie te stichten dat roepingen uit de Baltische landen zou opnemen en zou voorbereiden voor het apostolaat in Rusland, volgens de geest van de ridderschap. Of dit werk nutteloos is geweest, wie zal het zeggen? Wat Rusland betreft schijnt het dat pater Maximiliaan enigszins op de hoogte was van de toekomst. Heeft onze lieve vrouw hem in Japan, behalve de verzekering van de eeuwige gelukzaligheid, ook de triomfdagen van zijn apostolaat ontsluierd? Er zijn feiten die in deze richting wijzen. In februari 1937 organiseerde de hoofdzetel van de ridderschap een officiële herdenking van het vierde lustrum van haar stichting. Deze plechtigheid werd gehouden in de Sala dell'Immacolata, bij het klooster van de 12 apostelen te Rome. De voornaamste spreker was pater Maximiliaan zelf, die naar Rome gekomen was om met de generaal van de orde de mogelijkheid te bestuderen om in Rome een algemeen bestuur of centrum van de ridderschap op te richten. Na zijn samenvatting van het apostolaat, zoals dit in de afgelopen 20 jaren door het ridderschap was verricht, verzekerde hij op bijna profetische toon: de grootste dag waarop het beeld van de onbevlekte door de ridders geplaatst zal worden in het hart van Moskou zelf, achten wij niet ver, nog een pure droom. Pater Maximiliaan wist dat er aan de verwezenlijking van dit ideaal voorwaarden verbonden waren. Deze sprak hij niet uit in zijn herdenkingsrede, maar vertelde hij aan een van de 7 eerste leden van de ridderschap, pater Quiricus Pignalberi,

veel moeilijkheden overwonnen waren, dat in het centrum van Moskou het beeld van de onbevlekte geplaatst zou worden, maar dat eerst een bloedige beproeving noodzakelijk was. Ik vatte zijn uitdrukking op als een beproeving die over de stad der onbevlekte zou komen. Enkele dagen later in Rome herhaalde hij deze zinspeling. Dit gebeurde na de feestelijke herdenking van 11 februari in het klooster van de 12 apostelen. Ik herinner mij nog goed dat hij zei dat de bloedige beproeving noodzakelijk was. Ik schrok van dit bericht, dat hij op zo'n besliste wijze uitsprak. Maar hij hield vol en zei dat het zo goed zou zijn en zelfs dat het nodig was. Het schijnt niet dat pater Maximiliaan de bedoeling had op zijn dood te zinspelen. Zoals pater Pignalberi redeneert, lijkt het logischer dat de beproeving betrekking had op de stad der onbevlekte en misschien wel op heel Polen. Zinspeelde pater Maximiliaan op de oorlog die onder de nazi's zou ontketend worden, waaronder Niepokalanov verwoest werd en veel van haar kloosterlingen omkwamen in de concentratiekampen. Of op een nog vredere beproeving waarin de mystieke stad een martelveld werd door haar geloofsbelijdenis. Onbekend met de toekomst wensen wij pater Maximiliaan Niepokalanov toe altijd de wil van de onbevlekte te vervullen. Dat haar de genade gegeven worden door het lijden de triomf van de onbevlekte op het atheïsme te bespoedigen. Een apostel met het temperament van pater Maximiliaan kon niet van de radio wegblijven. We hebben reeds gesproken over zijn pogingen om binnen de muren van Niepokalanov een radiozendstation te bouwen dat, zo zei hij, voor exclusief gebruik van de onbevlekte bestemd was. Maar voor het zover was, probeerde pater Maximiliaan periodieke zendtijd van de staatsradio te krijgen voor berichten over Niepokalanov. De toestemming werd steeds geweigerd, omdat er in de hogere sferen van dit staatsapparaat elementen zaten van de vrijmetselarij. De populariteit van Niepokalanov was echter door de machtige drukkerij en de vele uitgaven zo groot geworden dat pater Maximiliaan voor het vieren van het tweede lustrum van het bestaan van de Mariastad toch de gelegenheid kreeg zich via de radio van Warschau tot het Poolse volk te richten. Dit gebeurde op 8 december 1937. De tekst van deze rede is bewaard gebleven, in eenvoudige, simpele woorden zoals hij dat gewend was, maar indringend en overtuigend sprak hij over de geschiedenis van de ridderschap en van Niepokalanov. Over het 10-jarig bestaan zei hij: wat hebben wij in deze 10 jaren bereikt? Wij moeten erkennen dat in vergelijking met de goddeloze Cominform ons werk van heel geringe betekenis is. Maar als wij kijken naar onze mogelijkheden, dan moeten wij bekennen dat wij met de hulp van de onbevlekte ijverig gewerkt hebben. Niet voor ons persoonlijk voordeel, maar enkel en alleen voor de liefde tot de onbevlekte. Vandaag telt de ridderschap in Polen 600.000 leden. De ridder heeft een oplage van 750.000 exemplaren. De kleine ridder heeft er 180.000. En de kleine krant met een oplage van 130.000 exemplaren wordt ook gekocht door de armsten van de bevolking, tot wie een grotere krant geen toegang heeft. Maar niet allen kennen de onbevlekte goed genoeg. Niet alle mensen beminnen haar. Velen zoeken het geluk waar het niet te vinden is en hebben niet de kracht zich een beetje te verheffen. Eens kwamen er Joden naar Niepokalanov op zoek naar papierafval. De jongste vroeg of hij de bijzondere stad mocht bezichtigen. Toen hij alles had gezien en ons leven had leren kennen,

zei hij. Ik ben communist, maar ik moet erkennen dat hier het ware communisme beleefd wordt. En inderdaad, zo is het. In Jipokalanov bestaat het ware gemeenschappelijke leven. Wanneer de geest van Jipokalanov, de geest van de ridderschap van de onbevlekte, ons vaderland en heel de wereld zal doordrongen hebben, wanneer de onbevlekte de koningin zal zijn van elk hart dat onder de zon klopt, dan zal het paradijs op aarde neerdalen. Niet het hersenschimmig paradijs van de communisten en socialisten, maar, in zoverre het in deze wereld mogelijk is, het paradijs van een waarachtig geluk, waarover de bewoners van Jipokalanov zich nu reeds verheugen. In Jipokalanov immers is er een familie, waarvan de vader God is, de moeder de onbevlekte, de oudste broer de goddelijke gevangen van liefde in de heilige Eucharistie, en alle anderen zijn geen kameraden, maar broers, de minderbroeders, die elkaar wederzijds liefhebben.

Op die herdenkingsrede volgden ontelbare adhesiebetuigingen die zowel aan Radio Warschau als aan Jippo Kalanov gericht waren. Daarom kreeg pater Maximiliaan verlof een tweede toespraak te houden op 2 februari 1938. Zijn onderwerp was ditmaal het werk dat in 1937 in Jippo Kalanov verricht werd. Hij gaf een overzicht van de uitgaven en dit gaf hem de gelegenheid een oproep te doen tot de sympathisanten om mee te helpen. Niet alleen met gaven, maar nog meer met nieuwe kloosterroepingen. Ook in het afgelopen jaar, zei hij, is de pers het belangrijkste werk van Jippo Kalanov geweest. De ridder der onbevlekte is de voornaamste verspreider geweest van de liefde die aan de onbevlekte verschuldigd is. Hij kwam in de grote steden, maar ook in de meest afgelegen dorpen. Hij komt overal. Meer dan 75.000 exemplaren worden verspreid in de provincie Poznan. Tussen de 50.000 en 70.000 gaan naar de afzonderlijke provincies van Warschau, Bialystok, Kielce, Lublin, Lemberg, Lodz en Van Pommeren. Aan de oostelijke provincies worden ongeveer 35.000 exemplaren verzonden en allen naar de provincie Polesië gaat het kleinste aantal, namelijk 10.000. Bovendien gaan 25.000 exemplaren naar Polen, die in het buitenland wonen. Met een meer bescheiden oplage volgt de kleine ridder, die probeert om in de harten van de onschuldige jeugd de liefde te brengen tot haar, die met kracht de zielen beschermt tegen het morele verval. En dan is er de kleine krant. Voor dit werk hebben wij alleen al in het voorbije jaar meer dan 1600 ton papier en ongeveer 35 ton inkt gebruikt. Men zal ons vragen, waar komen de fondsen vandaan om deze geweldige uitgaven te dekken? Vanaf de eerste dag rekenen wij niet op een vast inkomen, maar wij vertrouwen enkel en alleen op de goddelijke voorzienigheid die door de onbevlekte de mensen van goede wil opwekt ons te helpen. En daar wij omwille van de onbevlekte alles hebben verlaten en ons helemaal aan haar hebben toegewijd om de zielen van onze medemensen te winnen en ons derhalve in onze persoonlijke behoeften te beperken en geen werk te schuwen, schamen wij ons niet ons ook tot de anderen te richten opdat zij ons helpen in ons werk uit liefde tot de onbevlekte. In het afgelopen jaar zijn weer 30.000 nieuwe leden opgenomen in de ridderschap van de onbevlekte, waarvan 600 geëmigreerde Polen en 1.000 buitenlanders. Maar wie zijn die arbeiders van de onbevlekte die gekleed met het Franciscaans habit Jippo Kalanov bevolken? Wel, zij komen uit alle delen van Polen. De centrale provincies zijn het best vertegenwoordigd tussen de 50 en 70 per provincie. Uit de provincies van het westen komen er tussen de 25 en 50 en uit de oostelijke provincies komen ongeveer 20 per provincie en er ontbreken ook niet enkele broeders uit de Poolse diaspora's. Op verschillende manieren heeft de onbevlekte hen tot haar dienst geroepen. Maar meestal is zij eerst de huizen binnengegaan door de ridder, een magneet die hun harten aangetrokken heeft. En later is in hen het voornemen gerijpt zich helemaal aan onze lieve vrouw toe te wijden. Verleden jaar is 80% van de aspiranten trouw gebleven. 86% van de postulanten. 88% van de novicen, 93% van de tijdelijke professen en van degenen die hun eeuwige geloften hebben afgelegd, 100%. Degenen die niet hun eigen heiliging en de medewerking in de heiliging der mensen als doel hebben en alleen maar komen om een vak te leren, worden in Jippo Kalanov niet gelukkig
en gaan vroeg of laat heen. Wat zijn we in dit lopende jaar van plan? Verleden jaar hebben wij het 10-jarig bestaan gevierd van Jeppo Kalanoff en het 4e lustrum van de ridderschap. Er scheiden ons nog slechts 5 jaren van het zilveren jubileum. In het eerste van deze 5 jaren willen wij het aantal leden van de ridderschap verdubbelen en daarom richten wij ons tot u allen om lid te worden en, als men reeds lid is, een nieuw lid aan te werven. Terzelfder tijd openen wij de poorten van Jeppo Kalanoff, die we eigenlijk dicht moesten houden vanwege plaatsgebrek, voor nieuwe kandidaten. Wij openen de poorten voor nieuwe roepingen die de bedoeling hebben zich toe te wijden aan de onbevlekte, voor de verovering van de zielen, voor de onbevlekte, en door middel van haar voor het heilig hart van Jezus. Onze bedoeling is aan deze roepingen het geluk van de geest te geven waartoe geen enkel genoegen van de wereld in staat is. Zo willen wij sterke, gezonde en goede mannen, niet verzwakt door zinnelijke lusten, voorbereiden om eens de steunpilaren van ons vaderland te zijn. Die ver weg staat van de godsdienst en van God, begrijpt ook de onbevlekte niet en zal daarom evenmin iets begrijpen van de geest van Jeppo Kalanoff. Op zijn hoogst zal hij in de stad van de onbevlekte een godsdienstig fanatisme zien. Om de grootheid van de onbevlekte te begrijpen, is het nodig zijn eigen nietigheid te erkennen. Is het noodzakelijk haar nederig om genade te vragen haar beter te mogen kennen en in zich haar goedheid en macht te ervaren. Het loont de moeite het te proberen. Na deze uitzending kreeg pater Maximiliaan geen gelegenheid meer voor de radio te spreken. Toen door de regering ook nog het verlof geweigerd werd om in Jeppo Kalanoff zelf een radiozendstation te bouwen, moest de staatsradio op aandrang van de luisteraars regelmatig berichten uitzenden over Jeppo Kalanoff. Buiten de pers wilde pater Maximiliaan nog een andere vorm van apostolaat, namelijk de briefwisseling, waarvan hij eiste dat ze met grote nauwkeurigheid gevoerd werd. De correspondentie is heel belangrijk, omdat men een direct contact heeft met de mensen. Zij is geestelijke leiding. Degenen die onze brieven ontvangen, weten wel niet wie er schrijft, maar zij weten dat Jeppo Kalanoff hen antwoordt. Dat ze contact houden met de plaats die van de onbevlekte is. Met een brief kan men meer bereiken dan door de ridder, want deze wordt voor iedereen geschreven, terwijl een brief persoonlijker is. In Jeppo Kalanoff arriveerden gemiddeld 500.000 brieven per jaar. Alleen al in 1937, na de terugkeer van pater Maximiliaan uit Japan, kwamen er 750.000 brieven aan uit Polen, ongeveer 9.000 van Polen uit het buitenland en iets minder van anderen. Natuurlijk waren erbij die voor verdere correspondentie niet in aanmerking kwamen, daar zij zich beperkten tot het aangeven van een intentie waarvoor men een gift zond voor de ridder. Maar heel vaak ging het om gewetenszaken, of werd er raad gevraagd of gebed. In zijn toespraak via de radio van Warschau las hij er enkele voor die diepe indruk maakten op de luisteraars. Al een hele tijd, schrijft een communist, ontvang ik de ridder der onbevlekte. Verleden jaar heb ik u geschreven en verzocht deze zending te stoppen. Ik heb toen openhartig gezegd dat ik niet meer geloofde en dat ik sinds vele jaren niet meer ga biechten. Nu moet ik er zelfs aan toevoegen dat ik lid ben van een organisatie die vijandig staat tegenover de kerk, daar ik communist ben. Uw tijdschrift is werkelijk verstorend, vergeef mij deze uitdrukking, want u verliest de moed niet. Houd geen rekening met het feit dat het abonnement niet betaald wordt. U stuurt het even goed iedere maand zonder eraan te denken dat het geen baat heeft. In de herfst
heb ik u een briefkaart gestuurd met hetzelfde verzoek de zending te stoppen omdat ik naar Rusland vertrok. Toen ik weer thuis kwam, heb ik alle nummers van de ridder gevonden en bovendien nog een kalender. Vandaag ontvang ik de ridder opnieuw en ik herhaal mijn verzoek op te houden met uw tijdschrift te sturen. Stuur het liever naar een familie die werkelijk katholiek is, die het met liefde kan ontvangen en niet enkel met nieuwsgierigheid. Denk niet dat ik uw tijdschrift minacht, nee. Uw onbevlekte was voor mij ook eens mijn moeder. Maar nu heb ik mij onttrokken aan haar bescherming. Voor mij is er nu geen barmhartigheid meer. U moet ook niet denken dat ik gelukkig ben. Nee, duizendmaal nee. Een zondaar is erg ongelukkig. Hij schaamt zich omdat zijn ziel bedekt is met wonden, verwijderd van God en weggejaagd door de mensen. Daar hij geen hoop heeft op redding, lijdt hij verschrikkelijk. Wanneer men dan de ridder leest, die over de genaden spreekt welke op voorspraak van de onbevlekte werden ontvangen, worden de wonden opengereten. Men verliest zijn rust, men wordt bang, dan krijgt men angst. Ik heb al leed genoeg en ik smeek u mij voor verder leed te sparen. Als God mij later de genade geeft van bekering, zal ik zelf vragen mij uw tijdschrift weer te sturen. Nu heb ik God niet nodig, evenmin als ik de kerk nodig heb en nog minder een priester. Toch zou er een moment kunnen komen waarin ik weer verlang naar God en de priester, maar zo'n grote genade zal mij niet gegeven worden, want het spreekwoord zegt dat de dood zal zijn zoals het leven geweest is. Vergeef mij mijn oprechtheid. Toch vraag ik u bij de onbevlekte even aan mij te denken, volgens mijn intentie. Kon dit soort brieven, en zo waren er vele, onbeantwoord blijven. Vandaar dat pater Maximiliaan een grote organisatie wilde van de administratie van Jipokalanov, waar hij een aparte afdeling had om de correspondentie met bekwame spoed af te werken. Op de deuren van de verschillende kantoren las men onder andere deze letters, M.I.P., M.I.M. De eerste betekenden de Poolse, de andere de mondiale ridderschap der onbevlekte. Er was één afdeling, en deze was de voornaamste, die achter de M.I. nog ik had staan. Dus M.I. ik. En pater Maximiliaan legt deze titel zelf uit. Als ieder van ons persoonlijk probeert een ding en eigendom te zijn van de onbevlekte, dan doet hij het voornaamste werk van de ridderschap. Ridderschap, ik, is het wezen van Jipokalanov. De ridderschap, ik, had nog iets bijzonders. Als de ontvanger de brief leest, moet hij kunnen zeggen: dit is het antwoord van de onbevlekte, want Jipokalanov wordt helemaal bestuurd en beheerst door de onbevlekte. We weten niet of de afdeling van de correspondentie de kopieën bewaarde van de miljoenen brieven die uit Jipokalanov verzonden werden. Maar als zij bewaard zijn en niet verwoest door de bombardementen, dan zouden zij kunnen aantonen wat een ijver pater Maximiliaan aan de dag legde in deze delicate zaak voor de bekering en heiliging van de mensen.

Over de administratie van Jepokalanov verklaart prins Drukilobeki het volgende. Hij bleef maar vertrouwen op de onbevlekte. Ik trachtte invloed uit te oefenen op de administratie van Jepokalanov. Ik deelde zijn gedachten niet. Toen Jepokalanov groter geworden was, vroeg ik hem over de boekhouding, de schulden enzovoort. Hij wilde van geen comptabiliteit weten. Hij wilde enkel vertrouwen op de onbevlekte. U zal zich wel afvragen hoe pater Maximiliaan voorzag in de heus niet geringe uitgaven van een hypermoderne drukkerij en uitgeverij. Hoe hij de Franciscaanse armoede in overeenstemming kon brengen met die geweldige stroom aan geld. Niet alleen voor de machines en hun onderhoud, maar ook nog voor het levensonderhoud van bijna 1000 kloosterlingen. De kentekenen en de sporen die pater Maximiliaan van de Franciscaanse armoede eiste, zijn reeds duidelijk geworden toen we u vertelden over de stichtingen van Jepokalanov en Mugenzai Nosono. Toch is het de moeite waard om er wat dieper op in te gaan. Pater Maximiliaan, zoon en trouwe volgeling van vader Franciscus, toont in heel zijn leven en in zijn werken een constante beleving van de strengste armoede volgens de regel en de constituties van de orde waartoe hij behoorde. Persoonlijk was zijn armoede streng serafijns. Pater Florian Gojura drukte het als volgt uit. Volgens mijn mening onderhield de dienaar Gods de armoede op een bovennatuurlijke wijze. Wat hij had, beschouwde hij niet als zijn eigendom, maar als zaken die hem geleend waren. Ik weet uit eigen ervaring dat de dienaar Gods tevreden was met eenvoudige dingen waar hij zuinig mee omging. Als hij twijfelde, vroeg hij zich af wat onze heilige vader Franciscus zou doen in zijn geval. Zijn kloostercel was minder dan bescheiden gemeubileerd. Hij had een bed, een schrijftafel, 2 of 3 stoelen en een kast. Hij had geen waskom, maar onder zijn bed stond een emmertje dat hij eronder vandaan haalde om zich geknield te wassen. Wat het gebruik van geld betreft, onderhield hij streng het voorschrift van de regel het nooit bij zich te houden. Was hij op reis en had hij reisgezellen bij zich, dan gaf hij het geld aan een van hen in bewaring die erover kon beschikken voor de noodzakelijkste uitgaven. Ik heb niet gemerkt dat de dienaar Gods gehecht was aan aardse zaken, maar integendeel, dat hij met heel zijn hart de kloosterlijke armoede en de geest van armoede beminde. Wanneer ik, wat de beleving van de armoede betreft, Jepokalanov, bestuurd door de dienaar Gods, vergelijk met andere kloosters, dan moet ik zeggen dat Jepokalanov de anderen overtrof en zonder meer een les en een voorbeeld van armoede was in de orde. Als een echo van deze waarneming klinkt de getuigenis van dokter Stanislaus Wasowitz, de behandelende geneesheer van pater Maximiliaan. In Jepokalanov trof mij de uitstekende organisatie waarvan pater Maximiliaan ontegenzeggelijk de motor was. De toewijding van de broeders van Jepokalanov voor hun werk en niet te vergeten hun grote ijver bewijzen overduidelijk dat het gehele klooster doordrongen was van dat prachtige ideaal God te dienen door de onbevlekte. Ook dit is een verdienste van pater Maximiliaan. In zover ik zelf heb kunnen waarnemen, trof mij vooral de enorme tegenstelling tussen de meest moderne, de meest luxueuze inrichting van de afzonderlijke werkplaatsen en de armoede die het primitieve benaderde, waar het ging om de persoonlijke behoeften, zowel van pater Maximiliaan als van alle broeders. En een volgende keer, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we verder in dit programma Heiligen Getuigen en leren we door onder meer de getuigenis van broeder Zeno Zebrowski
een van de vier broeders van de eerste tocht naar Japan, in het proces van Nagasaki ook wat meer kennen over dus die armoede die pater Maximiliano bovennatuurlijke wijze beleefde. We lazen nu voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel, en hopen dat u er ook een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. We zijn deze maand niet op stap gegaan naar een nieuwe stad, maar wij gaan terugblikken op de mooie momenten van het afgelopen jaar. We zijn 10 keer op stap geweest en vorige uitzending hebben wij u al de statistieken meegegeven, welke steden het best hebben geantwoord op de verschillende vragen. En deze uitzending gaan wij focussen op de vrijwilligers die zijn meegeweest. 10 keer is er iemand zo lief geweest om met ons op stap te willen gaan, om wildvreemden aan te spreken in onze Vlaamse steden en hen een beetje het vuur aan de schenen te leggen en 10 kennisvragen te stellen over het geloof. Iets wat ze meestal helemaal niet zien aankomen. En om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in ons land. En 10 keer dus hebben wij een vrijwilliger meegenomen. En daarover gaan we het iets meer hebben, deze uitzending. We gaan de verschillende provincies waar wij op bezoek geweest zijn overlopen, van oost naar west. Dus wij beginnen met Limburg, met de meest oostelijk gelegen stad die wij bezocht hebben, namelijk Hasselt. In Hasselt was vrijwilliger Thomas mee. Hij heeft ons geholpen met de techniek en hij heeft ook vragen gesteld aan de voorbijgangers. Maar hij kon niet te gast zijn bij ons in de studio voor de opname achteraf. En dus kan hij zichzelf niet introduceren aan jullie, beste luisteraars. Maar zijn naam komt jullie misschien bekend voor, want hij is al lang vrijwilliger voor Radio Maria. En hij is ook lid van de Raad van Bestuur van Radio Maria. Maar aangezien we geen fragment hebben waar hij zichzelf aan ons voorstelt, gaan wij in de plaats de voorbijgangers die wij hebben geïnterviewd in Hasselt zich laten voorstellen aan jullie. Ook al enkele vragen die we hen daar gesteld hebben, zal u kunnen horen. En misschien ook af en toe een grappige opmerking van de mensen die wij hebben geïnterviewd. Beste luisteraars, wij staan hier op de Wintermarkt in Hasselt. En we hebben een jonge man en een jonge vrouw gevonden die onze vragen wilden antwoorden, waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
3: Brit.
4: Renzo.
2: Aangedaan. Ik ben Marieke. Hebben jullie daar een beetje van gehoord dat er een nieuwe paus verkozen is dit jaar?
3: Ja.
2: Of helemaal
3: niet?
4: Ja, vorig jaar.
2: Vorig jaar, mijn excuses. We zijn 2026.
3: Ja. Leo.
2: Helemaal juist, ja. Yes. Leo de 14e. Straks, wij zijn hier in Hasselt en we hebben 2 jonge mannen en een jonge vrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt dat jullie willen meedoen.
5: Graag gedaan.
2: Zou jullie even je voornaam willen zeggen?
5: Ja. Arend.
6: Emil.
3: Emma.
7: En wanneer is dat live?
2: Dit wordt uitgezonden komende vrijdag van 10:30 tot 12:00.
5: Ja, Katzenbrecht.
2: En dan ook de zaterdag daarop om 1:00. Dat is misschien iets makkelijker om te...
8: Een herhaling, ja.
5: Ja, oké. Okay. Zaterdag om 1:00.
8: Radio Maria.
5: Ja. Dat zijn het in mijn oma.
2: Tof.
5: Ja.
2: Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
9: Mijn naam is Maarten.
10: En ik ben David.
2: Aangenaam, Maarten en David.
9: Aangenaam.
2: Ik ben Marieke.
9: Dag Marieke.
10: Dag Marieke.
2: Jullie zijn de eerste die er 2 konden op.
9: Hey. Oei, dat is wel sad. Dat is, ja, allee, dat is goed voor ons.
2: Goed
9: maar,
2: voor jullie.
9: Ja.
2: Tot welke religieuze orde behoort onze huidige paus?
11: Nog bedankt.
9: De Jezuïten. Is dat ook één?
3: Ik snap dat je dat gokt, want de vorige paus was een jezuïet.
9: Ah, oké.
3: Okay. Maar niet onze huidige paus.
9: De Augustijnen.
3: Hij wordt er gewoon los vals gespeeld.
9: Oh, vals gespeeld? Nee, ze toonde een berichtje van haar vriend. Ja. Kom eens terug en rond West-Vlaanderen, dan zal ik dat kunnen.
0: Kom, aangepaste vragen. Ja.
3: Brugge hebben we al eens gedaan. Hè.
9: Ah, voilà.
3: In Brugge was de vraag, hoe heet de basiliek in Brugge?
9: Tja, ik ben eigenlijk niet van Brugge. Maar ik zeg altijd Brugge, omdat mensen mijn dorpje in Zevenzeelen niet kennen. Dus,
3: ja, oké, okay, maar zo.
9: De basilisk in Brussel is van Koekelberg.
3: Dus je hoeft niet te antwoorden.
0: En in Zevenzeelen?
9: In Zevenzeelen is er geen basilisk.
0: Nog niet.
9: Ja.

0: Tippenwip.
1: Dat is dichtbij.
2: Ja.
1: Ja.
2: Als het hoort bij Diepenbeek.
1: Dank u wel. Eerst en vooral om het interview aan te nemen. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat zijn jullie voornamen?
3: Mijn voornaam is Ismaël.
4: Mijn is Berkan.
5: En die van mij is Oscar.
1: Oké, drie jonge mannen hier op de kerstmarkt hier in Hasselt. Dank u wel. En dan de laatste vraag.
6: Wacht, mijn moeder belt even.
1: Ah ja, maar als je moeder belt, moet je opnemen. Hè? Een zeer goed idee. We gaan verder met de twee andere kandidaten.
7: Mijn naam is Hanne.
8: En ik ben Kati.
1: We zijn hier op de kerstmarkt in Hasselt. En ik heb hier een jonge dame gevonden. Ik ben Thomas. Wat is uw voornaam?
5: Mijn voornaam is Zoe.
1: En ik heb hier twee jonge mannen tegengekomen. Ik ben Thomas. Wat zijn jullie voornamen?
5: Ja, ik heet ook Thomas.
9: En ik heet Kobe.
1: Maar we hebben al direct iets gemeenschappelijk. Perfect. Perfect.
10: Beste luisteraars, de tweede stad in Limburg die wij aangedaan hebben, is Sint-Truiden. Daar mochten wij mensen aanspreken in het gezelschap en met de hulp van vrijwilliger Pieter. Wij gaan luisteren hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna luisteren wij naar een fragmentje opgenomen in Sint-Truiden. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
11: Zeker. Ik ben Pieter, ik kom uit Bilzen. Ik ben wel een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was toen ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
10: Toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
11: ja.
10: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
11: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
10: En denk je over het algemeen, want we spreken zo mensen uit het niets aan, mm-hmm. om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan een houding was er tegenover?
11: Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. Dat ook.
10: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
11: Enkele toch wel. Denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
10: Covadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
11: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
10: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
11: Helaas wel.
10: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld aan mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
11: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
10: Dus. Ja, oké. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
11: Ja, toch wel.
10: Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
12: Oei, oei.
10: Waaraan is de maand juni gewijd?
12: Juni?
10: Ja. Geen idee?
12: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
10: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
12: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
10: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
12: Nee.
13: Is dat Maria-maand?
14: Nee, dat is mij.
13: Nee, dat is mij. Just.
10: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
13: Juni.

0: We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
1: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
0: Och.
1: Ik weet niet of jullie dat gezien hebben of niet. Nee. Ik dacht er maar aan.
0: Nee,
1: dat is misschien
0: we hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij komen.
1: Ja, iets van reclame of zo? Nee.
0: Maar,
1: het heeft iets met Jezus te maken.
0: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
1: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
0: Verlos ons uit ons lijden. Ja.
2: Oogst?
1: Dat zou gekund hebben.
2: Ja, ik weet het niet.
1: Het heeft iets met Jezus te maken.
2: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet. Maar
1: je moet dus geen zorgen maken.
2: Oké.
1: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
2: Die daar hangt?
1: Ja, enige wat daarop afgebeeld is.
2: Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe.
1: Nee. Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
3: Juni. Juni is mee te maken met Jezus. Sorry?
1: Ja, het heeft te maken met Jezus.
3: Is dat niet misschien
4: LGBT,
3: de tafel? Misschien dat je maakt, misschien dat je terug... op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien, met zijn vader.
1: Dat had gekund, ja. Het is...
5: Hey, Pierre, je bent wel slim, hè?
3: Ik weet dat, ja.
5: Precies is het eerste.
1: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn, waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
6: Maand juli.
1: Juni, ja.
6: Juli of juni?
1: Onze huidige maand, juni.
6: Die pas begonnen, juni.
1: Ja.
6: Ik weet het niet. Ik ook niet. Ik ook niet. De maand juli. Dat is deze maand.
1: Ja, juni, deze maand.
6: Ik weet het niet.
1: Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
7: Is het iets relevant met Jezus? Of?
1: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
7: Hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
1: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
7: Ah, zo, maar u zei dat die vrouw...
1: Heb ik dat gezegd dat hij een vrouw had?
7: Nee, wacht, heeft dat niet. Iets met vrouw. Heeft dat niet.
1: Heb ik het gezegd?
7: Gewoon iets met liefde.
5: Ah, met liefde.
1: Ah, oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
7: Met zijn liefde voor de wat?
1: Voor alle mensen. Het heeft ook met een lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
7: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo? Zoiets?
0: Nee.
1: Nee?
0: Geen idee.
1: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
0: In juni?
1: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde, als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor...
0: Hart.
8: De maand juni.
1: Ja.
8: Dat is verjaar, dus dat weet ik.
1: Proficiat.
8: Ja. En dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn vandaag.
1: Echt? Ah, mega dus, leuk. Voilà. Proficiat.
8: Dus.
1: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
8: Ja.
1: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool... Wat zou dat kunnen zijn?
8: Wat? Het hart.
6: Het hart.
9: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet meer. Dat is de hooimaand. Nee. Juni. Nee.
1: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
9: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
1: Pinksteren is voorbij, ja.
9: Is voorbij.
10: Moeilijke vragen.
1: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
9: Een roos.
1: Had je gekund?
9: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè?
1: Ah, is dat zo?
9: Ja, het heilig hartplein.
1: Ah, ja, inderdaad. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in dit programma Quo Vadis. De volgende stad waar wij het over gaan hebben is Tiene. Daar zijn wij in december op bezoek geweest. Dat was voordat de radio zelf naar Tiene is verhuisd. Het was een beetje in anticipatie daarvan. Naar Tiene was vrijwilligster Els mee. Ook een vrijwilligster die jullie zeker al kennen, namelijk de voorzitter van Radio Maria België. Laten wij luisteren hoe zij zichzelf introduceert. En zoals ik al zei, hadden we weer een vrijwilliger mee die zo lief was om mee te gaan op tocht naar Tiene. Een vrijwilliger die jullie waarschijnlijk bekend in de oren zal klinken. Els, zou u even aan onze luisteraars willen voorstellen?
4: Zeker, Marieke. Dus ik ben Els. Ik ben inderdaad al vele jaren vrijwilliger bij de radio, maar eerder achter de schermen, dus zo vaak kom ik niet op de radio. In 2012 ben ik begonnen als bestuurslid en in die tijd kwam ik ook regelmatig op woensdagvoormiddag om de permanentie van de balie te verzekeren. Dus ik nam dan de telefoontjes van onze luisteraars aan en ik werkte ook een beetje het adressenbestand bij. En nu, sinds 3,5 jaar, ben ik voorzitter van de radio. Maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik heb een fantastisch bestuur achter mij. En samen met hen proberen we eigenlijk de radio in de goede banen te leiden.
1: Ja, hartelijk bedankt Els dat u mee wou gaan naar Tiene. Ik denk, als ik erop terugkijk, er was een markt bezig op de Grote Markt.
4: Klopt.
1: Dus daarom zijn we eigenlijk ook heel de tijd op de Grote Markt in Tiene gebleven, omdat er wel wat volk aankwam. Ik denk ook dat we best een mooie selectie van mensen hebben kunnen spreken. Het waren op de markt zelf misschien eerder oudere mensen die inkopen aan het doen waren. Maar we hebben wel ook jongere mensen, een beetje alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen kunnen spreken. Dus ik denk dat het daar ook een heel geschikte plaats was.
4: Inderdaad. En tegen de middag eigenlijk kwamen er toch ook wel een beetje schooljeugd eraan. Dus dat was ook wel leuk om die mix te hebben. Het was eigenlijk ook wel heel bedrijvig daar op de Grote Markt, want ze waren de kerstmarkt ook op aan het zetten. Dus af en toe moesten we ons een keer verplaatsen, omdat we echt heel veel geboor hoorden van die houten hutjes die klaargemaakt werden. Maar het was wel heel gezellig daar.
1: Ja, en dat zullen de luisteraars ook meekrijgen, want af en toe hoor je het ook in de fragmenten. Toch niet genoeg aan de kant gaan staan.
4: Ja. De mensen heel, heel vriendelijk, heel open ook. Ja, daar was ik toch wel van verbaasd hoe snel dat mensen eigenlijk hun hart en ziel blootleggen aan mensen die ze totaal niet kennen.
1: Ja, absoluut. Dat vond ik ook echt. Dat ze zowel over het algemeen vriendelijk waren als we ze aanspraken. Soms loopt er eens iemand door of zo, maar dat is normaal, dat is overal zo. Maar dat ook in gesprek, dat ze echt wel praten over hun ervaringen, over hun gevoelens, dat vond ik echt mooi om te zien.
4: Ja, want dikwijls hebben we toch na de 10 vragen die altijd gesteld worden, zijn we meestal nog eventjes in gesprek gegaan. En dat vond ik eigenlijk wel een van de leukere delen ook, om de mensen beter te leren kennen en te zien hoe zij met het geloof omgaan en het beleven en daarmee in gesprek te gaan.
1: Ja, inderdaad, dat was mij echt opgevallen deze keer. Dat we veel na het gesprek, na de opname, nog zijn blijven praten. Natuurlijk hadden we ook een heel goede gelegenheid om dat te doen, want we konden ook altijd aan hen vertellen, de radio verhuist naar Tiene, bij de zusters passionisten, je kunt moeder Martha haar graf gaan bezoeken, daar bij haar bidden. En dat was dan ook onmiddellijk een aanleiding om het gesprek eigenlijk verder te zetten.
4: Ja, klopt. Ja.
1: Dus we hebben ook al veel mensen uitgenodigd om ons te komen bezoeken.
4: Ja, we gaan veel volk daar over de vloer krijgen.
1: Zo, beste luisteraars, dat was het over vrijwilligster Els die meeging naar Tiene. Als laatste over ons bezoek aan deze stad in kader van het programma Quo Vadis luisteren wij nog naar het fragment waar wij de mensen vroegen of zij zelf gelovig zijn, wat het geloof hen zegt en zo meer.
5: U zegt dat u gelovig bent.
11: Ja.
5: Is dat belangrijk voor u in uw leven?
11: Ja, ik heb me daaraan vast.
5: Ze,
11: ja. Ik ben mijn man.
1: Het is voor u houvast, het geloof.
11: Ja.
1: Oké.
11: Okay. Klaar. Ik ga niet naar het katholiek.
1: Zou ik u nog een laatste vraag mogen stellen? U bent moslim, zegt u?
12: Ik ben moslim, ja.
1: Komt u ooit in contact met katholieken of christenen?
12: Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Contact zo samen. Ik werk met de mensen. Wij praten over islam, over katholiek. Maar het staat op de Koran ook van Maria. Van Jezus. Dan we zijn niet zo ver. We zijn niet zo ver. En de God blijft altijd voor iedereen. De ene God.
1: U kon niet zoveel van de vragen beantwoorden. Komt u ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Bent u gelovig opgevoed zelf? Of?
11: Dat wel. Ja, maar dat is al even geleden. Dus ja, ik heb mijn communies gedaan, alles. Maar
1: u doet er niets meer mee?
11: Nee, eigenlijk niet, nee.
1: Oké, en denkt u dat dat nog een toekomst heeft, geloof? Of denkt u van niet?
11: Jawel, zeker en vast wel. Ja. Okay. Veel jongeren ook terug die geloven, hè. En dan een houvast voor iemand. Dat geloof ik wel.
1: Kent u mensen die gelovig zijn?
13: Ja.
1: Spreekt u daar ooit met hen over of niet?
13: Soms. Heel soms.
1: En zijn het vrienden of familie?
13: Vrienden, familie en gewoon, ja.
1: Bent u gelovig opgegroeid? Zegt u dat iets?
14: Ik heb mijn plechtje communie gedaan. Ik ben gevormd door kardinaal Seunens. Maar dat was in in 62 was dat. Dus ik ben nu 77 jaar. Dat was in 1962, hè. Hier ook in de Sint-Germanuskerk ben ik gevolgd.
1: Oké, je bent een echte tiener daar.
14: Dat hoort, ja. Aan mijn rouw, hè. Dat kunnen we niet afleren als tiener.
15: Ja, ik ben katholiek opgevoed. Altijd katholiek naar school geweest. En ik ben ook, als ik dat mag zeggen, politiek mandatarisch geweest voor een katholieke partij, als ik dat zo mag noemen, dus okay. CD&V. Dus misschien had ik dan wat beter wel moeten scoren en wat beter dan antwoorden. Val ik een beetje door de mand misschien, maar kom. Ik heb geantwoord wat ik wist, hè.
1: Ja, zeker, ja. Het is niet iets dat u mee bezig bent met het geloof, nee.
15: Ja, minder als vroeger toch wel, ja.
1: Zou ik u mogen vragen of u hebt op een katholieke school gezeten?
16: Ja, katholiek opgevoed, ja. Godsdienst gedaan, maar ik ben ik heb zoveel miserie in mijn leven dat ik mijn geloof een beetje kwijt ben, om eerlijk te zijn.
1: Okay. Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat jullie, zijn jullie katholiek opgevoed? Zegt jullie dat iets geloof of helemaal niet?
11: Wij zijn katholiek opgevoed, ja. Maar dat is een beetje met de jaren verwaterd. Maar wij zijn wel katholiek opgevoed. Ja. We zijn gevormd al een twee.
1: Ja.
11: Ja. We komen wel uit een katholiek gezin, ja.
17: Bonnie.
11: Ja, het is
17: ja, weggegaan met de jaren. Door al de miserie, zou ik maar zeggen, dat je in de wereld ziet, is dat wel een beetje afgezwakt.
1: Dank u.
11: Maar ik begrijp wel dat daar mensen kracht en moed uitputten uit het geloof. Omdat er zijn heel veel mensen, als je echt met de rug tegen de muur staat, dat dikwijls nog het enige is wat de mensen hebben om je aan vast te houden. Die hoop, dat geloof. En ja, dat blijft er toch nog wel altijd in zitten, hè. Zo, ja, dan hou vast aan het geloof en de hoop. Ja. Ja.
1: Is dat iets wat u zelf ook ervaren heeft, als u het moeilijk heeft, of niet?
11: Toch wel. Okay. Ja, toch wel.
18: Dat is mooi.
11: Dat je daarover nadenkt en dat je denkt van, ja.
18: Ja, toch wel.
11: Toch wel, maar ik denk dat ook is doordat je ook een deel van katholiek opgevoed bent. Ik denk dat diep van binnen dat blijft zitten.
18: Ja, dat wel.
11: En dat met zijn momenten dan toch terug naar boven komt. En dat je denkt van, ja.
17: Misschien kan hem ons nog helpen. Hè?
11: Ja, en niet alleen om te helpen. Soms, ik durf dat eerlijk toegeven. Soms dat je zegt van, dat je precies een gesprek aangaat. Zo van, jong, wat?
18: Ja, dat is juist.
11: Moet dat nu? Ja. Daarom niet om hulp vragen. Omdat, het is iets spiritueel ook. Ik bedoel, geloof is iets heel, heel specifiek, iets heel raars ook. Maar dat je soms denkt van, ja, dat heb ik. Ja, ik heb dat soms wel, ja.
1: Hartelijk bedankt, mevrouw, om onze vragen te willen antwoorden. U had een mooi aantal van de vragen juist.
19: Ja, ik ben ook christelijk opgevoed, hè, maar ben nu zelf niet meer echt gelovig, maar dat maakt nu niet uit. Hè. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel zijn. Ik wou dat ik het was, maar ik ben het niet. Ik kan het niet. Allee, dat is gewoon een keuze. Hè. Allee, dat geloof is een geloof. Allee, ja, ik ga daar niet over discussiëren. Maar ik weet, allee, vroeger met mijn vriendin ging ik ook 's middags bidden bij het Paterkin in Hasselt. Omdat zij dat heel belangrijk vond, omdat ze erin geloofden. En ik heb altijd respect gehad voor mensen die dat wel hebben. Dus ik vind leven en laat leven. En ik heb, ja, meer kan ik daar niet over zeggen. En ik heb dat met alle geloven een beetje. Zolang als dat niet extreem wordt, dan... Daar heb ik het wat moeilijk mee. Want dan wil je niet meer anderen laten leven. Hè? Dan wil je je ding opdringen en dat vind ik niet oké.
20: Het zijn al zo genoeg moeilijke tijden. Hè? We hebben wel een beetje hoop nodig.
21: Als... Ja, absoluut.
20: Het is niet leuk gelijk het nu gaat. Mm-hmm. Nu ja, ik hoor ook wel dat de jeugd ook terug veel geloviger wordt.
21: Het zijn zoekend, hè?
20: Ja, maar dat is ook, ik snap dat wel. Ik snap het. Gelijk mijn vader, die was compleet niet... Allee, die was kwaad op het geloof. Mm. En die vlak voor zijn dood, een week ervoor, heeft hij zich nog bekeerd terug.
21: Echt? Oh, zo mooi.
20: Ja, omdat hij toch schrik had dat hem dan toch niet in de hemel zou komen. Ja. En dan denk ik, ja.
21: Ja, soms als je boos bent op iets... dat is ook een beetje een erkenning dat het er is, hè. Ja, soms is dat gewoon een worsteling die je moet doormaken.
20: Ja, want ik moest wel naar de kerk gaan van hem, hè. Dus ik moest wel gaan, maar ik vond dat niet eerlijk. Allee, waarom moet ik gaan en hij niet?
21: Ja,
20: okay.
21: Zo.
20: Allee,
21: ja.
20: Okay. Maar, het is wat het is. En ik heb de Bijbel wel bestudeerd. Ik vind dat allemaal heel, heel mooie dingen. En ik vind wat daarin staat wel helemaal oké. Maar ik geloof niet in een God. Dus...
21: Je hebt geen persoonlijke band eigenlijk.
20: Nee. Ik geloof... Eigenlijk geloof ik een beetje in de goedheid. Dat fundamenteel de goedheid toch nog altijd gaat overheersen.
21: Oké.
20: We zien dat niet altijd, maar ik denk wel dat dat de bedoeling is dat we moeten evolueren naar betere mensen altijd. En dat de slechte dingen, alles... Ik vind wel dat alles wat in je leven over gebeurt, heeft een reden. En heeft een doel. En kan u soms met je twee voeten terug op de grond zetten, kan u inzicht geven. Dus daar geloof ik dan weer wel in zo'n dingen.
21: Ja.
20: Also, om dat echt op iemand te plakken, zullen we maar zeggen.
21: Het was een beetje moeilijk om de vragen te beantwoorden.
22: Ja.
21: Ken je mensen die gelovig zijn?
22: Ja.
21: Vrienden of familie? Of?
22: Ja, vrienden, familie.
21: En heb je het daar ooit met hen over?
22: Nee, ja, eigenlijk niet. Tenzij we in de les zitten.
21: Hm.
22: Zo heel soms, maar eigenlijk niet.
21: En is het iets waar je zelf mee bezig bent of niet?
22: Nee. Heel eerlijk, nee.
23: Beste luisteraars, vooraleer wij verder gaan met de stad Leuven, luisteren wij naar een nummer gekozen door Els toen wij in stap waren in Tiene.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomerse editie van het programma Quo Vadis. Wij zetten onze tocht door de Vlaamse provincies verder met de stad Leuven. Daar waren wij naartoe gegaan in de maand april samen met zuster Kasia. Laten wij samen luisteren naar enkele vragen die ik haar achteraf in de studio gesteld heb en natuurlijk haar antwoorden daarop. En dan luisteren we ook nog naar een fragment van ons bezoek aan de stad Leuven. Kan u een beetje beschrijven, zuster, wat voor dag het was? Heeft u kou geleden?
1: Ja, inderdaad, was koud, maar ik was goed gekleed en dat was. Ik heb dat niet aan het begin toch niet gevoeld dat is zo een beetje fris, ik kan zeggen. Maar de uitspraken van de mensen hebben me zo warm gemaakt. Dat is. Ja, voor mij dat was een mooie ervaring.
0: Zuster, toen ik u vroeg om mee te gaan voor dit programma, wat dacht u dan? Wat ging er in uw hoofd om?
1: Ja, ik moet zeggen dat in mijn hoofd was, ik kan zeggen zo licht zonder iets te verwachten. Ik heb nog nooit, ja, ik heb gehoord die programma, dus ik wist het, dat zijn vragen die u stelt aan de mensen, maar ikzelf heb nog nooit dat gemaakt, dus ik wist het niet hoe dat gaat zijn. Maar wat ik heb meegemaakt, voor mij was echt een mooie ervaring. De mensen waren zo ook blij om mee te doen. Dat was echt tof.
0: Dus u bent eigenlijk met een open blik meegegaan?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik wou u nog vragen of dat u verwachtingen overeenstemde met de realiteit, maar u had dus niet bepaald echt verwachtingen.
1: Nee, omdat ik denk dat alles wij komen zo bij de mensen, dat die kunnen, soms u weet wel, maar plots zo komen niet de juiste antwoorden. En daarom tijdens die gesprekken, ik heb voor alle mensen gebeden dat de Heilige Geest mag komen bij hem om hem te helpen om goede antwoord te geven.
0: Is u iets opgevallen bij deze vragen, zuster?
1: Ja, dat veel mensen hebben zo precies geweten, gezocht in hun hoofd. Waarschijnlijk vroeg of laat hebben gehoord de verhaal en die vraag die wij hebben gesteld. Ik denk dat meer. Dat is een les voor mij, dat, en ik denk dat ook voor de luisteraars. Soms wij weten iets, maar wij herinneren niet meer waar dat is gebeurd of hoe lang geleden. En ik denk dat Radio Maria is een goede optie om ons goed te formeren. Ik kan zeggen, hele jaar. Als wij luisteren, wij kunnen meer weten, wij kunnen meer begrijpen ook. Als wij weten meer, wij kunnen ook meer beminnen. Als wij willen God beminnen, wij moeten meer over hem weten. En dat is iets dat is van mij ook persoonlijke ervaring. Hoe meer ik lees de Bijbel of andere catechismus van de kerk of andere dingen die brengen bij ons de informaties, juiste informaties, dat wij kunnen meer beminnen, meer begrijpen ook. Ja, ik denk zo.
0: Als cadeautje willen we jullie graag nog een keuze laten tussen een rozenkrans of een stilo.
2: Geef mij dan maar een balpen.
0: Een balpen? Oké, okay. Zeer goed. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Goh, ja, geef me zo eentje maar dan.
0: Rozenkrans?
3: Ja, dank je.
0: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
4: Ik zal een rozenkrans nemen.
3: Ah, top.
5: Top. Deze.
0: Rozenkrans?
5: Ja.
0: Top.
3: Alsjeblieft.
2: Dank je.
3: Fijne dag nog, dankjewel.
4: Wat een sky lief.
1: Ja, wat jullie.
5: Ik heb ook een pen nodig.
4: Ik wil een roze krans.
1: Oké, dankjewel. Ik heb een rozenkrans, daar zie
4: ik
1: graag.
4: Ik heb een roze krans gekozen.
6: Ik heb ook een roze krans gekozen.
7: Ik heb een stilo gekozen.
8: Ik heb ook een roze krans gekozen.
1: Namelijk een stilo, dat is handig om te schrijven.
3: Oké, zeer goed.
1: Dankjewel.
3: Alsjeblieft. Een roze kans, ja. Zeer goed. Een stilo?
9: Okay. Een dikke,
3: een
9: dikke.
3: Een dikke, ja. Oké.
10: Okay. Mm, de roze krans.
4: Ja. Ik ga de pen nemen. Handig voor school. Dat kan ik gebruiken. Dankjewel.
0: Beste luisteraars, dan is het tijd voor een nieuwe provincie. We zijn natuurlijk ook naar Antwerpen getrokken. En de eerste stad die wij in die provincie aangedaan hebben was de hoofdstad van de provincie, de stad Antwerpen. En daar was vrijwilligster Marie-Christine mee met ons op stap. Wij gaan luisteren naar mijn gesprek in de studio met Marie-Christine nadat wij samen naar Antwerpen gegaan waren. En dan natuurlijk ook een fragment met vraag en antwoord van de voorbijgangers in Antwerpen. Zoals de vorige keren heb ik dat natuurlijk niet alleen gedaan, maar is er een vrijwilliger meegegaan. En deze keer zal de vrijwilliger jullie wellicht bekend in de oren klinken, want zij is een vaste waarde op onze radio. Het is de vrijwilligster Marie-Christine. En ze zit ook bij mij in de studio. Marie-Christine, hartelijk bedankt dat u mee bent gegaan met ons.
11: Ja, graag Marie. En ik had dus, beste luisteraars, de eer om mee te mogen met Marieke naar Antwerpen.
0: Ja. Marie-Christine, zou je misschien nog voor de luisteraars die misschien nieuw zijn bij de radio kort willen zeggen wie je bent?
11: Ja, ik ben Marie-Christine. Ik ben dus ook een vrijwilligster die samen met mijn echtgenoot een programma verzorgen van klassieke muziek, namelijk Klassiekuur. Maar ook natuurlijk staan wij ook nog ten dienste bijvoorbeeld voor het gebed, bepaalde dagen of bepaalde momenten. We doen het toch al 14 jaar en zolang dat Radio Maria België bestaat dus. En daar zijn wij natuurlijk heel blij om, dat we dat nog mogen doen en kunnen doen. Ja.
0: We zijn ook altijd heel blij om jullie erbij te hebben.
11: Dankjewel, Marieke.
0: Toen ik u vroeg om mee te gaan, heb je onmiddellijk ja gezegd?
11: Ik heb wel onmiddellijk ja gezegd, maar ik was verbaasd. Ik verschoot mij. Ik moet er even nadenken. Maar ja, ik wil dat doen, natuurlijk. ik vond dat wel heel fijn om het te mogen doen. En te meer ook omdat ik wel toch wel graag met de mensen praat. Gewoon hen aanspreken, gewoon praten met hen over van alles en nog wat, ja.
0: Je was ook, toen dat we in Antwerpen waren, was je ook duidelijk heel enthousiast, want de allereerste persoon die we zagen, we waren nog in de parkeergarage.
11: Ja.
0: Ja. Heb je onmiddellijk aangesproken en hebben we onmiddellijk een gesprek mee mogen hebben. Dat vond ik heel leuk.
11: Tuurlijk. Ik zag, dat was zo'n lieve dame. Hè? En ik dacht toch, laten we meteen van wal steken. Hè? Het was eigenlijk voor mij de eerste keer zoiets. En dan denk ik, ja, je moet direct beginnen. Hè? Direct durven. Voilà.
0: Ja, de andere twee personen die al meegegaan zijn, waren alle twee een stuk terughoudender. Maar dat was bij jou wel anders. Je was er onmiddellijk ingevlogen.
11: Ja, ik moest mij soms een beetje inhouden, hè. Ja. Het was heel fijn eigenlijk om dat te mogen doen, ja. Ja.
0: En had je op voorhand een beeld van hoe het de dag zou verlopen?
11: Ja en nee. Nee, eigenlijk meer nee als ja, want je weet eigenlijk niet hoe dat de mensen gaan reageren. Eerlijk gezegd had ik eerder verwacht dat mensen veel gemakkelijker nee zouden zeggen. Dus dat ze zouden zeggen, nee dank u. Maar ik denk dat dat misschien maar twee keren gebeurd is. En dan nog bij iemand die eigenlijk door tijdsgebrek, want die had een afspraak en die zei, ja, duurt het lang, want anders wil ik wel, maar ik heb eigenlijk een dringende afspraak. Dus, en dan hebben we die mens, dan hebben we ons goed hart getoond en hem maar laten gaan. Ja.
4: Ja, inderdaad, het is iets dat iedereen altijd denkt, dat het moeilijk zou zijn om mensen te vinden. Ja. Maar eigenlijk hebben wij tot nu toe echt nog geen last gehad.
11: Nee, om... en zowel jonge als oude, hè, mensen, oudere mensen, maar ook, ik wil zeggen ook jonge mensen, tieners en zo, die toch wel... Dat vond ik wel plezant eigenlijk. Hè?
4: Ja.
11: Ja.
4: En nu dat we samen op stap geweest zijn, hoe kijk je er daar terug?
11: Wel, moest ik het nog eens vragen? Ben ik altijd bereid. Alleen, het was wel koud die dag. Dus en ik had mij warmer moeten kleden. En jij ook, denk ik. Hè? Want ja, je staat buiten. Hè? Je bent buiten op weg. En er was toch een beetje wind. En wat nog allemaal. Dus het was wel even koud.
4: Ja, het was zeker bij momenten koud.
11: Ja.
4: En heb je nog veel aan de ervaring teruggedacht?
11: Heel vaak. Heel vaak zo van... ja, gewoon mijn gedachten laten gaan over... de antwoorden die we kregen, of het eigenlijk een beetje het gebrek ook aan antwoorden. Ik had eigenlijk verwacht dat de mensen toch nog iets meer zouden geweten hebben. Gewoon door herinnering of eender wat. Ja, dat was mij wel een beetje opgevallen. Ja.
4: Uw man, Mark, vertelde mij dat je nog dagen hebt zitten nagedieten.
11: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, dat was inderdaad zo.
4: Oké, zeer goed.
11: Ja.
4: Dan...
11: Nu ja, ik heb wel ervaring om met, in gesprekken te gaan, gewoon al met onze eigen kinderen. Ja, dat is iets, en nu nog altijd. Dan bepaalde kinderen, ja, die, van er gewoon mee in gesprek te gaan. Het zij over het geloof, het zij over de toestand, hoe dat de wereld draait en zo. Maar dat is altijd met elkaar verbonden natuurlijk. En ja, dat heeft... Dat geeft een goede oefening, hè?
3: Wat gebeurde er met de profeet Jona toen hij weigerde naar Nineveh te gaan?
5: Jonas. Jonas. Dat weet ik niet.
9: Jonah and the whale?
3: Ja.
9: What happened? Ik kan het niet in het Nederlands zeggen. In Engels is oké? Okay?
3: Ja, doe maar.
9: Yeah, was he swallowed by the whale?
5: Geen idee.
3: Jona. Is dat niet degene die in een vis belandt is of zo?
12: Maar daar ben ik totaal niet bekend mee, met die profeetsels.
13: geen idee.
14: Ja, ook geen idee, sorry.
3: Het is de profeet die op een schip was en er stak een storm op. En de mensen aan boord dachten, ah, God is boos op ons. We zitten hier in een storm. Wiens schuld is het? En Jona geeft toe, ik ben het. En dan gooien ze hem overboord. En wat gebeurt er dan? Enig idee?
13: Geen idee.
14: Wordt opgegeten?
15: Nee.
16: Door?
14: Ah, oh, is...
13: Een haai. Ik weet het niet.
14: Door uit een monster.
17: Ik geloof dat het de wolf is, pas zeker, jongens, de wolf. Is.
18: Dat is het Oude Testament.
11: Yes.
18: Ik zei verbannen. Hij werd verbannen van de familie.
19: Wie is Jona?
3: Dat is een hele goede vraag.
20: Moet... Ik denk dat
19: je... Je bent echt de verkeerde mensen.
20: Ja, wij weten echt niks van...
21: Dat is
22: geen idee.
21: Ik heb
22: je
21: niet meer bestaan.
22: Oh.
21: Jeetje.
22: Geen idee.
3: Enig idee?
22: Nee, ook. Geen idee. Ja.
3: Dus het heeft te maken met de zee, als dan hulp kan zijn?
22: Ah ja, dus de zee, dus hij stond voor de zee. En dan heeft de zee gesplitst. En dan ging hij door.
3: Dat is Mozes, dat is niet Jona.
22: Ah, dat is Mozes.
3: Ja,
22: ja. Nee, dan met de zee, geen idee wat er dan met die zee gebeurt.
0: Beste luisteraars, de tweede stad waar wij zijn naartoe gegaan in de provincie Antwerpen was Mechelen. En toen was vrijwilliger Koen zo vriendelijk om met ons mee te gaan. Wij gaan luisteren naar hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna is het tijd voor muziek. Vrijwilliger Koen is meegegaan. Dag Koen. Hallo. Zou jij jezelf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
15: Wel, mijn naam is Koen en eigenlijk wat belangrijk is om te weten is dat ik vrijwilliger ben bij Radio Maria en zaterdag mee mocht met Marieke naar Mechelen.
0: Hoe heb je dat ervaren om bij mee te gaan naar Mechelen?
15: Wel, het was de eerste keer dat ik mensen mee mocht interviewen, dus dat was een mooie ervaring, leerrijke ervaring. En ik ben verschoten van uw professionalisme, hoe goed u dat doet.
0: Dank u. Denk je, Koen, als je aan mensen uit jouw omgeving denkt die niet gelovig zijn, denk je dat ze op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
15: Op de eerste vraag zeker. Ja. De tweede vraag zou men er, denk ik, niet ver naast zijn, omdat de mensen van mijn generatie toch nog godsdienstles hebben gehad.
0: Ja.
15: En ik denk dat er toch de meesten daar dicht bij de buurt of erop zouden zijn, ja.
0: En de andere vragen die we hen gesteld hebben, denk je dat het ongeveer hetzelfde zou zijn geweest als de mensen in Mechelen hebben geantwoord?
15: Ja, denk ik wel, ja. Ja. Dat zal ongeveer hetzelfde geweest zijn, ja. Ja. Je merkt zowel dat de kennis toch wel wat minder is als je... Nou, bijvoorbeeld, ik heb een aantal socialistische vrienden. Daar is die kennis wat minder bij. Wat op zich niet slecht is natuurlijk. Als je het niet gelezen hebt, dan kan je het niet weten. Maar ja.
0: Oké. Okay. En is dat iets wat je doorheen je leven veel gedaan hebt? Met mensen daarover spreken? Of eerder niet?
15: Ik vind het, als je zo wat zoekende bent, als je jong bent, dan is bijna automatisch dat je mensen zoekt om er te kunnen over spreken. En dat je die gesprekken, ja, ik heb die wel graag gevoerd. Ik voer die nog altijd graag, zo over geloof praten met mensen. En dat mag soms zelfs al eens een verhitte discussie zijn. Als het met goede vrienden is, dat je elkaar al jarenlang kent, dan mag dat het verschil in opvattingen wel heel duidelijk geformuleerd worden. Maar ik vind het altijd boeiend, ja, over geloof bezig zijn, ja. Of geloof nadenken en geloof praten, andere visies horen, ja. Ik vind dat altijd verrijkend.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. Het is tijd om een nieuwe provincie aan te doen. En aangezien wij werken van oost naar west, is het tijd voor de provincie Oost-Vlaanderen. Wij zijn in de maand mei naar Aalst getrokken. En dit samen met vrijwilligster Anna. Wij gaan luisteren hoe zij zichzelf introduceert, hoe zij enkele van mijn vragen beantwoordt. En dan luisteren wij nog naar een fragment opgenomen in Aalst. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom Anna.
1: Hallo, dankjewel.
0: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
0: Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Jorader Maria had, zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. Maar ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, ah, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel, ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek? Misschien, ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig of stellen wel zich, als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo, of ik ben daar naartoe geweest of dat, dan zeggen ze, ah, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo? Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven en ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik kan niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als het zo gaat van, oh, het was een weekend en ik ben op retraite geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo. Ja, dat ik dat niet wegsteek.
0: Enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
2: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, okay, dus eigenlijk vrij vreemd voor jou?
2: Ja, dus, het tweede wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké, okay. En is dat iets waar je je voor zou interesseren of helemaal niet?
2: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Okay. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
3: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
3: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
4: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
5: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
6: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
6: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Het moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso, maar dat was wel aan de katholieke lagere school en zo geweest, dus dat zat wel een beetje erin of zo. Maar Ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
3: Okay.
6: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor. Dus.
3: Okay, ja, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
7: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
6: Ja, we hebben ook vrienden die gelovig zijn. Dus ik denk dat het verschillende gelovigen... dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
3: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
8: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
3: En u bent zo opgegroeid, ja?
8: Ja, zo opgegroeid.
3: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
8: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed bent, ja.
3: Oké. Okay. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt of helemaal niet?
9: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus, okay.
3: Ja. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
9: Ik ben bewust niet zo... Ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
3: Is geloof iets waar dat jullie ooit mee in contact komen of niet?
10: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
3: Oké, okay, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
10: Nee, niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
3: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niets is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
11: Ja, voor mij zo. Ik ben een atheist.
3: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
12: Of... Ik niet.
13: Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus okay. Niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja.
3: Voilà. Oké. Okay. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
14: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
3: Oké, dus niet echt eigenlijk?
14: Nee.
3: Oké. Okay. En jij?
15: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
3: En... Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
15: Nee, ik zal me daar niet zoveel vragen bij.
3: Okay.
14: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
3: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
16: Af en toe, ja, toch wel.
3: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
16: Dat ik soms eens bid. Bidden. Dat wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Hè? Ja.
3: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
17: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus... Daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
3: En praten jullie daar ooit over?
17: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer... Als we zelf les hebben over religie... Dan vergelijken we eigenlijk een beetje... Wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
3: Jij krijgt zedeleer, zei je.
17: Ja.
3: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
17: Nee. Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
3: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
18: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan, dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan, mijn twee, dus ja, en hij ook, Senne.
19: Ik heb ook mijn twee communies.
18: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan, en dan heeft ze beide gedaan.
3: Oké. Maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
18: Nee, niet echt, nee.
3: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
18: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
3: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
18: Nee.
3: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
18: Soms wel als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
12: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
19: Goh, bezig. Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Ja, daar ben ik er opgegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Ik. Denk na.
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor onze tweede stad in de provincie Oost-Vlaanderen. In oktober, dat was onze tweede uitzending, bezochten wij Gent samen met vrijwilligster Lize. Laten wij luisteren naar enkele fragmentjes uit deze uitzending. Maar net zoals vorige keer zijn we niet alleen op stap gegaan in Gent, maar hadden wij een vrijwilligster bij ons. En ik heb deze vrijwilligster Adelijn. Dag Lize.
20: Hallo.
0: Hallo. Zou je jezelf even kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
20: Dus ik ben Lize, ik ben net afgestudeerd als interieurarchitecte en ik ben ook net 24 geworden.
0: Het zijn twee grote, hoe zeg je dat, milestones in je leven.
20: Ja, inderdaad, mijlpalen.
0: En ik had u gevraagd of dat je mee wou gaan. Heb je getwijfeld toen ik het je vroeg, of niet?
20: Goh, ik ben nu werkzoekende, dus ik dacht... Ik heb er eigenlijk niet lang over nagedacht. Ik heb gewoon gedacht, kom, we doen dat gewoon. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar kijk, dat is ook wel eens gezond om te doen, nietwaar?
0: Ja.
20: En het is voor de goede zaak, dus.
0: En hoe heb je het ervaren? Had je op voorhand een bepaald beeld van hoe het zou zijn? En was dat dan in lijn met je verwachtingen? Of?
20: Goh, ik ben eigenlijk met een hele open blik daar naartoe gegaan. Ja, ik had niet echt verwachtingen ook. Ik laat het gewoon op mij afkomen en we zien wel hoe het wordt, wat het wordt. En als we het dan hadden gedaan, dan was ik wel blij dat ik ben meegegaan met jou. Gewoon, je ziet toch hoe open mensen zijn.

0: met het geloof te maken hebt of zo. Dus ik had wel... het was naar verwachting, de antwoorden, zal ik maar zeggen. Hier en daar, als ze dan zo die moeder met haar twee kinderen zei van... Ja, oma luistert er nog wel veel naar en zo. Dan, ja, dan denk je, ah ja, oké, tof. Maar ja, het was een beetje naar verwachting, die vraag, denk ik.
1: Ja, ja, de mensen inderdaad die de radio kenden... was het dan omdat ze luisteraars kennen... Ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Die er duidelijk dan ook wel over vertellen, want anders zouden zij dat ook niet weten, denk ik dan.
0: Nee, inderdaad, ja. Klopt.
1: Had je iets gedacht van hoe dat mensen zouden reageren wanneer dat we ze eerst aanspreken? Dat ze, ik weet niet, had je gedacht dat er veel mensen zouden nee zeggen? Of dat mensen wel bereid zouden zijn?
0: Ja, in het begin was het... wel een beetje een zoektocht om zo de juiste mensen te vinden, allee, die bereid waren. Maar eens ze dan begonnen waren, na de eerste twee, dan waren mensen ook wel meer bereid om deel te nemen aan het interview. En ook altijd heel open en positief.
1: Ja, ik vroeg mij een beetje af of dat misschien ook aan ons ligt. Dat de eerste twee, denk ik, dat we hebben aangesproken... zeiden nee, maar daarna heeft eigenlijk iedereen ja gezegd.
0: Ja, dat kan inderdaad wel. Dat aan ons, allee, zo, dat we het iets gewoner waren om de mensen aan te spreken, die ervaring, die eerste stappen zetten, is toch altijd ook een beetje een leerproces.
1: Ja.
0: Ja, dat kan er inderdaad wel mee te maken hebben. Ja, inderdaad, ik had er nog niet zo over nagedacht.
1: Ja,
0: maar klopt, ja.
1: Ik denk het misschien dat wij het al een beetje anders uitstralen, eens dat we er een beetje in zitten.
0: Ja. Ja, inderdaad, dat zal het wel waarschijnlijk geweest zijn.
1: En ik vond het wel een beetje jammer van de eerste man die we hadden aangesproken. Want terwijl we met hem aan het spreken waren, had ik gezien dat hij een kruis rond zijn nek aan had.
0: Ah ja, dat was mij nog niet opgevallen.
1: Ja, maar hij had dus nee gezegd, dus dat was een beetje jammer.
0: Ah ja. Dat was misschien eerder om esthetische redenen het kruis.
1: Dat kan ook altijd, ja. Dat is zeker een mogelijkheid. Denk jij dat de mensen in jouw omgeving die je kent, die niet gelovig zijn, denk jij dat zij op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden of niet?
0: Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat heel goed in de lijn zal liggen van de interviews die we hebben gedaan, dat dat een beetje gelijkaardig zal zijn. Zo hier en daar wel... Ik moet zeggen dat mensen die echt nog niks met het geloof te maken hebben gehad, dat die wel het nieuwsgierigste zijn. Als ik gewoon kijk naar mijn vriendengroep, mensen die echt niks met het geloof te maken hebben, die durven wel zoiets een diepgaande vraag stellen of zo, waar ik zelfs ook al het idee van heb van, oh, wacht even, ik ga even goed moeten nadenken vooraleer ik u een deftig antwoord geef. En dat zijn wel de mensen die totaal nog niet met geloof of zo in contact zijn gekomen. Dus dat is wel iets wat mij in de laatste jaren is opgevallen. Ja, ik heb het toch wel een paar keer gehad. Ook in het middelbaar. Dat is zo bij de zesde middelbaar. Ik denk dat mensen dan ook zo echt meer op zoek gaan naar een doel in hun leven. Is er iets groters dan gewoon de mensheid? Dat mensen dan echt zo op zoek gaan naar een identiteit en zo, nieuwsgieriger zijn. En dan komen ze met zo'n vragen. En dan weten ze dat je gelovig bent of zo. En dan,
1: Ben jij de persoon aan wie ze de vraag stellen dan?
0: Want ik denk ook dat er niet veel anderen zijn die echt nog zo in iets specifieks geloven. En ik denk wel dat die nieuwsgierigheid niet alleen... naar ons geloof gaat, maar ook naar andere geloofstrekkingen of zo. Maar het is toch die nieuwsgierigheid die kenmerkend is over mensen die echt nog niks met geloof, niet met geloof zijn opgegroeid of niet naar een katholieke school zijn gegaan of zo.
1: Die er nog helemaal geen beeld van hebben.
0: Nee, inderdaad. Ja. En wel zoiets hebben van, er is wel iets groters, maar wat of waar of hoe...
1: Met welke hoeveelheid eten kon Jezus een menigte van duizenden voeden bij de eerste wonderbare spijziging?
2: Brood en vissen.
3: Ja,
2: Dat was een ganse menigte zeker, hè?

0: een beginaantal. Je hebt dan niet drie, dat is een heilig getal.
1: Maar het is niet direct een balletje rinkel, nee. Misschien brood? Misschien dat één brood? Of...
2: Nee, dat weet ik echt niet. Nee. Ik heb echt geen idee.
3: Ook geen idee wat voor voedsel het was?
2: Ja, waarschijnlijk brood.
3: Al helemaal juist.
2: En wijn?
3: Nee.
2: Of water?
3: Geen... Nee. Het gaat echt over eten, geen drinken.
2: Vis?
3: Ja, helemaal juist. Brood vis. En vis. Een gokje voor de hoeveelheden?
2: Misschien 10 broden en 10 vissen of zo.
4: Hoeveelheid eten?
3: Ja. Misschien kunnen we beginnen met wat voor eten was het?
4: Dat zal waarschijnlijk brood zijn, hè?
3: Helemaal waar. En nog iets anders ook?
4: Brood en wijn?
3: Nee, het is niet wijn. Dus dat gaat echt over voedsel, niet over drank. Okay.
4: Brood en... ik had niet weten.
3: Het is brood en vis.
4: Vis?
3: Ja, en enig idee wat de hoeveelheid was?
4: Ik heb geen idee van...
5: Dat zou ik moeten weten. Maar ja, nee, dommage.
3: Enig idee om welk soort eten het gaat?
5: Ik meen dat het om die broden gaat.
3: Helemaal juist. Broden maar... en nog iets anders ook.
5: Vis?
3: Inderdaad, helemaal juist.
5: En ik weet dat ze dat vermenigvuldigd hebben, maar ik zou... Ik meen het... 3 broden. Ik zou het niet weten.
6: Nee. Brood en wijn. Of is dat...
3: Het is niet wijn. Het is echt eten. Brood en nog één iets.
6: Nee.
3: Nee? Nee. Vissen. Een gokje voor de hoeveelheid? Of,
6: Nee.
3: Nee.
7: 1 brood en wijn? Nee.
3: Brood water. Is al juist. Het is geen drank. Het
7: water
3: is ook
7: en
3: één...
7: brood. Ah, brood en een vis.
3: Ja, inderdaad. Dus broden en vissen, maar het is niet 1 brood en 1 vis. Het is...
7: Meer weet ik niet meer.
8: Met hoeveel soorten brood en vis?
3: Ja, brood en vis, inderdaad. En weet u hoeveel broden en hoeveel vissen?
8: Een gok 12.
6: Nee,
3: misschien een gokje over wat voor eten het gaat?
6: Het enige wat in me opkomt is brood.
3: Dat is al juist. Brood is al juist. Nog iets anders van voedsel?
6: Misschien iets van fruit of zo.
3: Nee, het zijn vissen.
6: Okay.
3: Brood en vis.
6: Okay.
3: En wil u een gokje wagen voor de hoeveelheid? Of,
6: Ik zeg enkel veel.
9: Het was 1 brood en water. Er werd wijn van gemaakt, zoiets.
3: Het is niet met water en wijn. Dus brood is al juist. Brood, ja. Maar dan nog iets van voedsel.
9: En dan weer water.
3: Het zijn nog vissen. Vissen, ja.
9: Vissen?
3: Ja. Dus wil u nog een gokje wagen voor hoeveel brood en hoeveel vissen, of niet?
9: Nou, ik denk, wat zullen we zeggen... 5-5.
10: Ja, ook deze weet ik niet.
3: Enig idee van wat voor voedsel het zou geweest zijn?
10: Brood.
3: Dat is al helemaal juist. Er is nog één iets anders ook. Brood en
10: wijn.
3: Nee.
10: Dat is ook geen voedsel natuurlijk. Dat
3: is... Heel veel mensen hebben het al gezegd. Ja. Het is niet wijn, het is echt voedsel. Ja.
10: Ah, ja. Echt brood en graan, denk ik dan. Ik vind... Maar dat is...
3: Nee. Het is nog vissen.
10: Ah, ja,
3: brood vissen. En vissen. Okay. Een gokje voor de hoeveelheid?
10: Een tiental broden was misschien wat weinig, nee?
3: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor de laatste provincie waar wij het over hebben in deze uitzending. De provincie West-Vlaanderen. En als eerste stad bezochten wij daar Kortrijk, met vrijwilligster Eline. Eline, zou jij je even willen voorstellen aan onze luisteraars?
11: Zeker, ja. Ik ben Eline, ik ben 25 jaar, ik woon in Brugge. En ik studeer en werk, dus de combinatie. En ik had inderdaad de eer om met jou op pad te gaan in Kortrijk.
3: Ik ben blij dat je het een eer noemde om mee te gaan.
11: Ja, het was heel spannend, maar ook wel een leuke ervaring.
3: Heb je op voorhand getwijfeld toen ik vroeg om mee te gaan?
11: Een beetje wel, omdat ik geen ervaring heb met radio en hoe die dingen werken. Maar ik dacht, het is uit de comfortzone, dus ik ga het een keer proberen.
3: En nu dat je erop terugkijkt, heb je bepaalde indrukken die zijn blijven hangen?
11: Ja, het was sowieso al een verscheiden publiek. En ik vond het wel mooi om te zien dat de meeste mensen wel... bereid waren om zo vragen te antwoorden over het geloof en de Bijbel. En ja, de antwoorden vond ik soms wel verrassend. Ik denk dat.
3: Misschien moeten we ook aan de luisteraars een beetje een beeld geven van hoe de dag zelf in Kortrijk was.
11: Ja.
3: We zijn op een maandag voormiddagmiddag geweest. Allee, rond de middag waren we in Kortrijk. Het was een heel zonnige dag. Er was heel veel volk. Want blijkbaar is er in Kortrijk elke maandag voormiddag tot 2 uur een markt gaande. Op de grote markt, maar ook op de straten er rond. En er was echt heel veel volk op die markt.
11: Mm-hmm. Dat was natuurlijk wel handig om vragen te kunnen stellen.
3: Ja, absoluut. Dat was heel handig. En we hadden ook echt een goed plaatsje gevonden. We zijn eigenlijk de parkeergarage uitgewandeld. En we waren juist geparkeerd aan de rand van de markt.
11: Mm-hmm.
3: Dan konden we heel makkelijk daar blijven staan. En er was veel doorlopen. Er waren veel mensen die daar passeerden. Maar we waren niet echt in de drukte van de markt zelf.
11: Klopt.
3: Dus dat was eigenlijk een perfecte plaats.
11: Ja, het was echt een doorgang waar dat iedereen naar de markt ging of van de markt terugkwam.
3: Ja, inderdaad. En ook qua uur was het ook goed, want we hebben van alle leeftijden mensen kunnen spreken.
11: Mm-hmm.
3: Beetje mensen van verschillende achtergronden ook.
11: Ja, het was een verscheiden publiek.
3: Ja, inderdaad. Dat is altijd leuk, hè? Dat is leuker.
11: Ja.
3: Dus ook in die zin was het zeker een goede plaats om te staan.
11: In het zonnetje.
3: In het zonnetje, exact. En de luisteraars zullen het ook wel, de fragmenten die we al hebben laten horen, het ook wel gehoord hebben dat het markt was. Want je hoorde dus wel een beetje de bedrijvigheid. En dan tegen het einde, de markt, ik had dus online op voorhand gezien dat die tot 14 uur daar was, de markt.
11: Mm-hmm.
3: Maar al een stuk op voorhand waren ze die eigenlijk al aan het opbreken.
11: Ja. Net waar wij stonden.
3: Ja, inderdaad. Dus dat hebben jullie misschien al gehoord. Dat zullen jullie zeker de komende fragmenten ook nog horen. Dat ze daar met metalen palen uit elkaar aan het halen zijn en zo.
11: Ja.
3: En eigenlijk zijn we daar... We hebben al onze gesprekken op die plaats gehad. Behalve de laatste, geloof ik. Of misschien de twee laatste. Ik denk alleen de laatste.
11: Ja, inderdaad. De rest was allemaal op de markt.
3: Ja.
11: Op de markt zelf.
3: Ja, en dan waren we al een beetje richting station aan het wandelen. Zodat ik dat je terrein zou halen, daar Brugge.
11: En het is gelukt. Ja. We hebben denk ik alle gesprekken op 2 uurtjes kunnen doen. Ja.
3: Ja, inderdaad, zoiets. Het ging echt vlot. Veel mensen hebben willen meedoen.
11: Ja, dat was wel tof om te zien dat de meeste mensen wel open waren. Ook al wisten ze nog niet wat hun te wachten stond.
3: Ja, inderdaad. Vragen. En ook, het was zelf op een bepaald moment zo dat we zo rap mensen na elkaar hadden die wouden, dat ik niet meer kon bijhouden hoeveel gesprekken we al gehad hadden.
11: Ja.
3: Dan gewoon de een na de ander, dat kon ik niet noteren tussenin.
11: Ja, inderdaad.
3: En zo hadden we dan ook, we dachten eigenlijk dat we al 10 gesprekken gehad hadden.
11: Mm-hmm.
3: Maar dat bleek toch niet waar te zijn.
11: Nee. Dus dan moesten we nog snel één persoon of één koppel aanspreken.
3: Ja, inderdaad. En ik ben ook heel blij dat we dat nog gedaan hebben.
11: Want het was nog een mooi gesprek ook. Met iemand die zo heel open was. En we hebben haar een beetje doen herinneren aan het katholieke geloof. Iets wat ze denk ik zo had meegekregen in haar jeugd.
3: Ja.
11: En een beetje verwaterd was.
3: Ja, inderdaad, exact. En zij vond het ook heel leuk, de manier waarop we het deden.
11: Mm-hmm.
3: Ze zei dat ook achteraf. Dat is echt een leuke manier om nog eens eraan herinnerd te worden.
11: Ja, inderdaad. Dat is leuk om te horen.
3: Ja. Eline, is er een van de gesprekken die speciaal jou is bijgebleven?
11: Even denken. Misschien dat laatste gesprek is wel bij mij blijven hangen. Van dat meisje dat eigenlijk vroeger wel naar de kerk ging en nu niet meer. Maar dat ze daar wel nog altijd appreciatie voor heeft. En ik hoop vooral bij al die mensen die misschien ooit katholiek zijn opgevoed, dat die misschien na deze gesprekken terug een Bijbel opnemen of misschien toch een keer een kerk binnenstappen. Dus ik had wel zo het gevoel dat er wel een opening is bij veel mensen, maar dat het ook wel verdwenen is voor het grootste deel om zo echt het katholieke leven te leven.
3: We zijn hier in Kortrijk.
2: Ja.
3: Welke grote zalige ligt begraven in Kortrijk?
12: Welke grote zaliger ligt er begraven in Kortrijk? Sint Maarten.
13: Nee, ligt niet begraven, dat is Tours in Frankrijk.
12: Geen flauw idee.
13: Nee, geen idee. Hij is ook hier in het klooster geweest, is hier gestorven. Hij ligt niet begraven echt in het centrum van Kortrijk. Het is iets meer aan de rand, in de Sint-Antoniuskerk.
12: Ah, Sint-Antoine, nee.
13: Nee.
12: Nee.
13: Nee, die was ook Sint-Antonius, dus... Is niet
12: heilige,
13: van deze
12: heilige van het verlies, zeker is dat niet. Van iets dat je verloren bent, ja, dan moet je nog Sint Antonius.
13: Exact. Ja. Ik weet niet of jullie van Kortrijk zijn.
14: Nee.
13: Dan wordt het misschien een beetje een moeilijke vraag.
14: Geen idee.
13: Dicht Braven is Sint Antoniuskerk, maar dat zal waarschijnlijk ook niet helpen.
14: Nee.
15: Broeder Isidor.
16: What his name is?
13: Ja.
16: Oké. Okay. Imagine if it's Peter. Can I get a clue?
13: I would, but I don't really know which clue to give.
16: Nee, ik weet het niet.
17: Ja, ik heb daar weet. Maar is dat natuurlijk niet zo.
18: Een hele korte zon. Steenstreuvel.
19: Sint Maarten. Nee, dat zijn moorselen, Sint Maarten.
13: Hij ligt in de Sint-Antoniuskerk begraven, als dat kan helpen.
19: Sint-Antonius.
13: Nee.
19: Oké, okay, ja, geen idee.
20: Kies er door.
21: Goed, ik...
13: Ja, is helemaal...
21: Niet, niet zo lang. Okay. 3 maanden, dus...
13: Ah, dat is helemaal niet lang.
21: Ja, niet.
16: Isidor? Ja, broeder Isidor?
13: Hij weet dat.
21: En nu, zeker niet.
13: We zijn... Zijn we daar niet tegengekomen? Wij gaan soms een kerk uit. Het is de Sint-Antoniuskerk in Kortrijk.
11: Sint-Antonius?
13: Nee.
11: Nee.
13: Was logisch geweest, maar dat is niet het juiste antwoord.
3: En zo, beste luisteraars, komen wij aan onze laatste stad die wij bezocht hebben afgelopen jaar in het kader van het programma Quo Vadis. En dat is de stad Brugge. Het was de allereerste uitzending van Quo Vadis. De eerste stad die wij bezocht hebben in september 2025. En wij hadden toen vrijwilligster Theresia mee. Wij gaan luisteren naar wie zij is en naar enkele van haar antwoorden op mijn vragen. En Theresia, die heb ik aan de lijn. Zou jij je kort eens willen voorstellen?
22: Ja, hallo. Ik ben Theresia, 26 jaar en ik woon in Gent.
3: Theresia, ik heb jou gevraagd of jij met ons mee wou gaan op stap in Brugge. Heb jij daarover getwijfeld toen ik jou die vraag stelde? En wat waren je verwachtingen op voorhand? Dat je al een beetje een beeld van hoe dat zou zijn? Van hoe de mensen zouden reageren of niet?
22: Ik had gedacht dat er veel meer mensen weigerachtig zouden staan om geïnterviewd te worden. Daarvan was ik wel echt aangenaam verrast. Dat de meeste mensen wel het zagen zitten en vrij open en spontaan waren.
3: Al was het wel bij ons in Brugge het geval dat het in het begin een beetje moeilijker ging. Dat we mensen aan het vragen waren of dat ze wouden meedoen. En dat we heel veel toeristen hadden. In het begin toch redelijk wat mensen die nee gezegd hebben.
22: Ja, dat klopt. Ja, op het begin wel. Ik denk dat dat ook vooral lag aan het feit dat we dan op openbare plaatsen waren. En dan mensen te veel bekeken voelden, waardoor dat ze misschien niet spontaan durven zijn.
3: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dat het, we waren op straat of op de markt, waar heel veel mensen rondom ons stonden.
22: Ja.
3: Ja, en dan daarna, eens dat we in het Minnewaterpark waren, met de kust.
22: Ja, klopt.
3: Toen ging het veel vlotter, hè? Dan hebben we eigenlijk niet iedereen, maar echt de grote meerderheid van de mensen die we aangesproken hebben, hebben dan onmiddellijk ja gezegd. Om,
22: ja.
3: Ja.
22: Nou, ik denk op die rustige kant van een park en het feit dat niet iedereen rond je direct kan horen wat hij zegt tijdens dat interview. Mensen toelaat om samen mee te willen doen.
13: Ja, en dat geldt voor de interviewer ook eigenlijk. Ik vind dat ook veel aangenamer.
22: Ja. Klopt wel. Ja. Het voelt meer een persoonlijk gesprek als je het in een park doet dan op de grote markt waarin je het gevoel hebt dat iedereen meeluistert. En dat je meer begint te letten op de woorden.
13: Ja, inderdaad. En wat vond je dan nu, als je er nu op terugkijkt? Heb je zo algemene indrukken hoe dat je de dag beleefd hebt?
22: Ik ben wel blij hoe dat is gelopen. In de zin dat ik initieel dacht dat ik er minder vreugde uit zou halen. Ik dacht dat de gesprekken vrij oppervlakkig gingen zijn. Maar ik vond het wel leuk dat we ook wel vaak in de diepte gingen. En dat mensen vrij persoonlijke dingen ook zeiden. Waardoor dat het wel een dag was die, ondanks de uitputting van de eerste uren waarin dat we weinig kandidaten hadden, toch vreugdevol en energierijk is afgerond.
13: Ja, ik denk eens dat we in het park waren, dat we dan onmiddellijk heel veel energie bij kregen. Dan is zo'n gesprek, ja geeft je daar echt energie.
22: Ja.
13: Is er een gesprek dat je speciaal is bijgebleven?
22: Ja, ik denk dat gesprek met die dame uit Nederland. Die ons vertelde dat ze anderhalf jaar geleden bekeerd is. Ik vond dat wel mooi, want dat was zo'n toeval of knipoogje van Maria. Dat je van alle mensen dan net juist iemand interviewt die eigenlijk nog maar net bekeerd is.
13: Ja, absoluut. En dat was ook het eerste gesprek dat we in het park gevoerd hebben. Dus ook het eerste gesprek nadat het wat moeilijker was om mensen te vinden, dat was ook onmiddellijk echt een opkikker om andere mensen nog aan te spreken.
22: Ja, klopt.
3: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van Quo Vadis. Zou u een van deze uitzendingen van het voorbije jaar willen integraal herbeluisteren? Dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En in september staan wij voor u klaar met een gloednieuwe uitzending van Quo Vadis in een andere Vlaamse stad. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed, de lezingendienst van maandag in de 20e week door het jaar. We beginnen dit getijdengebed met Psalm 24 als openingspsalm. Deze kan u meevolgen op pagina 665. De hymne kan u meevolgen op pagina 700 van het Grote Getijdenboek. En de psalmen zijn de psalmen van de vierde week. En deze kan u meevolgen vanaf pagina 1011. Pagina 1011. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laat ons de Heer met gejubel begroeten, Hem met liederen eren. Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet bedriegt. Hij zal gezegend zijn door de Heer, door God zijn heilige rechtvaardigd. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem, dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons de Heer met gejubel begroeten, Hem met liederen eren. Gesterkt, vervuld met nieuwe kracht, verrijzen wij uit slaap en nacht, en zingen, Vader, tot uw eer, en bidden u, wees bij ons, Heer. Ons eerste lied zij u gewijd, ons hart ga vurig naar u uit. Wees, Heilige, ons eerst begin, dan gaan wij trouw de arbeid in. Zoals voor het grote zonnelicht de nacht van kwaad en duister zwicht, zo worden wat ons 's nachts benart in het licht verdreven uit ons hart. Wij bidden dat Gij met ons gaat, snijd uit ons weg al wat ons schaadt. Te allen tijd brengt dan, o Heer, het koor der zingende uw eer. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Hoe goed is de Heer voor hen die rechtschapen door het leven gaan. Hoe goed is de Heer voor rechtschapen mensen, die zuiver van hart door het leven gaan. Toch waren mijn voeten bijna gestruikeld, mijn schreden haast afgedwaald, omdat ik jaloers was op goddelozen, omdat ik de voorspoed van zondaars zag. Zij hebben geen last van ziekte en kwalen. Gezond is hun lichaam en welgedaan. Zij hebben geen zorgen als andere mensen. In menselijk lijden delen zij niet. Zo lopen zij rond met hoogmoed als halssnoer. Gehuld in een mantel van machtsvertoon. Hun welgedaanheid brengt onrecht voort. Hun geest stroomt van eigendunk over. Zij spotten en spreken boosaardige woorden en dreigen op hoge toon. Zij zetten een mond op tegen de hemel. Op aarde roert zich hun tong. De mensen lopen hen overal na en drinken hun woorden als water. Zij zeggen, hoe zou God het merken? Wat weet hij daarboven ervan? Zo gaat het de mensen die zonde bedrijven. Zij worden rijk zonder zorg. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe goed is de Heer voor hen die rechtschapen door het leven gaan. Hun lachen zal in rouw verkeren, hun vreugde in droefheid. Heb ik dan voor niets mijn hart zuiver gehouden? Mijn handen gewassen in onschuld? Want altijd word ik gekweld en geslagen, getuchtigd van dag tot dag. Wanneer ik gezegd had, ik praat maar als zij, dan zou ik niet meer tot uw kinderen horen. Maar hoe ik ook nadacht en wilde begrijpen, het bleef mij een kwellende vraag. Totdat ik begrip kreeg voor Gods geheimen en zag hoe het eind van hun leven was. Want gij laat hen gaan langs een glibberig pad en plotseling glijden ze uit. Dan storten ze neer in een ogenblik, verdwijnen in panische schrik. Zij zijn voor u, Heer, als een boze droom, een hersenschim bij het ontwaken. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hun lachen zal in rouw verkeren, hun vreugde in droefheid. Die u verlaten gaan allen te gronde, mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Waarom is mijn geest dan verbitterd geweest? Waarom krompt mijn hart ineen? Onwijs was ik toen en zonder begrip. Een dom stuk vee in uw ogen. Ik zal toch altijd dicht bij u zijn. Gij houdt mijn hand stevig vast. Gij leidt mij volgens uw raadsbesluit. Gij zult mij in ere herstellen. Wie anders dan u heb ik in de hemel? Niets wil ik op aarde dan u. Als schieten mijn krachten en moed tekort. Mijn steun en mijn erfdeel is God. Die u verlaten gaan allen te gronde. Die ontrouw zijn brengt gij ten val. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Mijn toevlucht te zoeken bij God. Uw daden maak ik aan allen bekend. Die komen in Sion's poorten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die u verlaten gaan allen te gronde, Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Hoe heerlijk smaken mij uw belofte, Heer. Als honing zijn zij in mijn mond. Eerste lezing uit het boek Prediker. De ijdelheid van het genieten en van de menselijke wijsheid. Ik, prediker, zei bij mezelf: zoek het eens in het plezier en geniet van het goede. Maar ook dat bleek ijdel. Lachen is dwaasheid, zeg ik, en plezier maken levert niets op. Zo heb ik het ook eens geprobeerd met de wijn. Het was de wijsheid die mij dat ingaf. Ik wil erachter komen of in de dwaasheid nu het geluk ligt waar de mensen voor werken onder de zon, heel hun kortstondig bestaan. Toen richtte ik mijn aandacht weer op de wijsheid en vergeleek ze met dwaasheid en onverstand. Wat kan een opvolger doen? Niets meer dan zijn voorganger. Ik weet wel dat wijsheid iets voor heeft op dwaasheid, zoals licht iets voor heeft op duisternis. Een wijze heeft ogen in zijn hoofd, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar tegelijk stel ik vast dat beide eenzelfde lot beschoren is. Daarom zeg ik bij mezelf: als mijn lot hetzelfde is als dat van een dwaas, waar heeft mijn wijsheid dan toe gediend? Zo kwam ik tot de slotsom: ook dat is ijdel. Aan een wijze blijft men evenmin denken als aan een dwaas. Op den duur worden beide vergeten. Het is treurig, maar de wijze sterft net als de dwaas. Ik werd het leven moe. Al het gedoe onder de zon stond me tegen. Het is allemaal ijdel en grijp je naar wind. Het vreselijkste leek mij dat ik alles wat ik met mijn zwoegen onder de zon had bereikt, aan mijn opvolger moest achterlaten. En wie weet of hij een wijs man zal zijn of een dwaas. Toch zal hij beschikken over alles wat ik met mijn wijsheid bij elkaar gebracht heb onder de zon. Ook dat is ijdel. Ik zag geen enkele zin meer in al mijn zwoegen en tobben onder de zon. Want heeft iemand door zijn kennis en wijsheid moeizaam iets gepresteerd, hij moet het toch overlaten aan een ander die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is ijdel, onzinnig. Wat heeft een mens dan aan zijn gezwoeg, aan al zijn zorgen en tobben onder de zon? Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is ijdel. Het beste voor de mens is nog eten en drinken en genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft. Want ook dat, zo begreep ik, komt uit de hand van God. Of je het nu goed hebt of in de zorgen zit, het gaat nooit buiten hem om. Als iemand die hem bevalt, schenkt God wijsheid, kennis en blijdschap. Maar een zondaar laat hij moeizaam sparen en vergaren, om het dan over te dragen aan iemand die hem bevalt. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind.

Het beste voor de mens is genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft, want ook dat komt uit de hand van God. Aan iemand die hem bevalt, schenkt God wijsheid, kennis en blijdschap, want ook dat komt uit de hand van God. Tweede lezing uit een homilie van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa, over het boek Prediker. Een wijze heeft ogen in zijn hoofd, terwijl een dwaas in het duister tast. Als iemand na het ontdekken van de ijdelheid van ondergeschikte zaken opkijkt naar zijn hoofd dat Christus is, zoals Paulus ons uitlegt, dan zal hij gelukkig geprezen worden terwille van zijn scherpziend oog. Hij richt immers zijn ogen daarheen waar geen duisternis van het kwaad is. De grote Paulus en nog andere grote personen hadden, evenals hij, ogen in hun hoofd. En zo ook alle anderen die in Christus leven, bewegen en zijn. Net zoals iemand die in het licht staat geen duisternis kan zien, kan hij die het oog op Christus richt, het niet op waardeloze dingen laten rusten. Wie dus ogen in zijn hoofd heeft, en met hoofd bedoel ik het actief beginsel van alle dingen, die richt zijn blik op elke deugd, want Christus is de absoluut volmaakte deugd. Hij richt de blik op de waarheid, de rechtvaardigheid, de onvergankelijkheid, kortom, op alle goede dingen. Een wijze heeft ogen in zijn hoofd, terwijl een dwaas in het duister tast. Want wie zijn lamp niet op de standaard zet, maar onder de rustbank, maakt zijn licht tot duisternis. Hoeveel mensen die een verheven strijd verwikkeld zijn en bezig zijn met de beschouwing van wat werkelijk is, worden daarentegen beschouwd als blind in stoffelijke zaken en als nutteloos. Zo zegt ook Paulus zich erop te beroemen dwaas te zijn terwille van Christus. Zijn verstand immers en zijn wijsheid hadden niets te maken met de dingen waarmee wij zo bezig zijn. Daarom zegt de apostel, wij zijn dwaas terwille van Christus. Alsof hij zeggen wou, wij zijn blind met betrekking tot het leven hier beneden, omdat we naar boven kijken en omdat we ogen hebben in ons hoofd. Daarom had hij geen huis en tafel, was hij arm, een zwerver, naakt, terwijl hij honger en dorst leed. En wie bespeurde geen medelijden met Paulus toen hij hem zag als iemand die in ketenen geklonken en door slagen gefolterd werd, rondzwalkend op zee, na een schipbreuk of in boeien rondgesleept? Maar hoewel Paulus dergelijke dingen onderging toen hij onder de mensen verkeerde, verzuimde hij toch niet om voortdurend ogen in zijn hoofd te hebben, terwijl hij zei, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard. Dat komt op hetzelfde neer als zeggen, wie zal me de ogen uit het hoofd drukken en die overbrengen naar een plek die smadelijk en aards is? Ons spoort Paulus aan te doen wat hij ons voorhoudt, te zoeken wat boven is, wat hetzelfde is als te zeggen de ogen in zijn hoofd te hebben.

Zoals het oog van de slaaf, gericht op de hand van zijn meester, zo richt zich ons oog op de Heer onze God, tot Hij zich om ons bekommert. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten. Zo richt zich ons oog op de Heer onze God, tot Hij zich om ons bekommert. Laat ons bidden. Heer God, Gij zijt een toevlucht voor wie zijn zwakheid kent, een kracht voor wie zich wendt tot U. Bevestig ons in het geloof, dat wij Uw naam verkondigen aan alle volken die Gij geroepen hebt, door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 6, voorbereiding op de maatschappij. Toen viel de klap. Fribbel had gelogen. Ik zat in een heel andere club. Mijn naam was meer dan eens voorgekomen op een bord waarop ik nooit gekeken had. Met mijn clubverzuim had ik een ernstig misdrijf gepleegd. De straf was een pak ransel, toegediend door het hoofd van de kol, in de aanwezigheid van de voltallige kolpres. Tegen dit hoofd, een roodharige, pokdallige jongen met een naam als Borretsch of Porridge, kan ik geen wrok voelen. Voor hem was het een routinezaak. Maar ik moet hem een naam geven in verband met de clou van deze geschiedenis. De afgezant, een iets wat lagere blad dan het hoofd zelf, die mij ontbood voor de strafoefening, probeerde mij het gruwzame van mijn misdaad te doen inzien met de woorden: "Wie ben jij? Niemand. Wie is Porridge? De belangrijkste persoon die er is." Ik vond toen, en vind nog altijd, dat dit niet erg ter zake was. Hij had mij twee uitstekende lessen kunnen voorhouden. Hij had kunnen zeggen: "We zullen je leren nooit op informatie uit de tweede hand te vertrouwen, als die ook uit de eerste hand te krijgen is." Een heel nuttige moraal. En hij had kunnen zeggen: "Hoe kwam je erbij dat een blot geen leugenaar kan zijn? Maar wie ben jij? Niemand." Hoe waar dat ook mag zijn, lijkt mij nogal irrelevant. Impliciet betekent het dat ik club zou hebben verzuimd uit arrogantie of uit verzet. En ik vraag mij nog altijd af of de spreker zelf geloofde wat hij zei. Vond hij het nu echt aannemelijk dat een volkomen hulpeloze vreemdeling, nieuwkomer in een samenleving die geregeerd werd door een onweerstaanbare klasse, van wiens gunsten al zijn kans op geluk afhing, al in de eerste week meent zijn tong te moeten uitsteken naar de belangrijkste persoon die er is? In mijn latere leven ben ik dit probleem heel vaak tegengekomen. Wat bedoelt een bepaald type examinator als hij zegt: "Zulk werk inleveren is een belediging voor de examinatoren"? Vindt hij werkelijk dat de gesjeesde kandidaat hem beledigd heeft? Nog een probleem is de vraag welk aandeel Fribbel had in mijn kleine catastrofe. Wilde hij mij een poets pakken? Had hij mijn broer nog iets betaald te zetten? Of was hij gewoon, wat ik nu het waarschijnlijkst vind, zoals onze voorouders het noemden, een rettel? Een klepmaaier die heel de dag gedachteloos, bijna willoos, juiste en onjuiste informatie uit zijn mond laat stromen. Sommigen denken misschien dat hij, wat zijn motieven oorspronkelijk ook geweest mogen zijn, zich had kunnen melden om te bekennen wat zijn rol was geweest toen hij zag wat mij boven het hoofd hing. Maar dat lag niet erg voor de hand. Hij was maar een heel kleine blad. Hij was nog bezig omhoog te komen langs de sociale ladder. Burridge stond bijna even ver boven Fribbel als Fribbel boven mij. Door zich te melden zou Fribbel zijn sociale rang in gevaar hebben gebracht. En dat in een gemeenschap waar sociale opklimming het enige belangrijke was. De school is een voorbereiding op de maatschappij. Om Wijfern recht te doen, moet ik erbij zeggen dat Fribbel een naar onze maatstaven niet erg gelukkig voorbeeld van blotschap was. Hij had
tegen de regels der galanterie gezondigd, op een manier die, zo zegt mijn broer, in zijn dagen niet aanvaardbaar was geweest. Ik zei daarstraks dat de taarts op verzoek en niet onder dwang werkten. Maar Fribbel gebruikte wel degelijk een heel trimester lang alle bevoegdheden die hij als prefect bezat om een jongen te kwellen, laten we zeggen Parsley, die zijn aanzoek had afgewezen. Dit was niet moeilijk voor Fribbel. Met de talloze regeltjes die een jongerejaars bijna zonder het te weten kon overtreden, kon een prefect ervoor zorgen dat een gegeven jongen altijd in overtreding was. Terwijl, dankzij het knechtjesbestel, ook gemakkelijk te regelen viel dat hij op geen enkel uur van de dag vrij was. Zo leerde Parsley wat het betekende zelfs maar een lagere blut af te wijzen. Deze geschiedenis zou indrukwekkender zijn als Parsley een deugdzame jongen was geweest en als hij geweigerd had op ethische gronden. Helaas was hij een kapperstoel die alle ruggen past. Was in de dagen van mijn broer de mooiste jongen bij uitstek geweest en was nu zowat over zijn bloeitijd heen. Fribbel was voor hem de grens. Maar Fribbels pogingen tot dwang waren de enige in hun soort die mij ooit ter oren zijn gekomen. Over het geheel bezien, en als je bedenkt wat een verleiding al die voorrechten en vleierij voor een adolescent zijn, waren onze bluts nog niet zo kwaad. De count was zelfs vriendelijk. De parrot was alleen maar een grote dwaas. Erger niet. Yards of Face, zo werd hij ook wel genoemd. Stopfish, volgens sommigen een vredaard, hield er zelfs ethische principes op na. In zijn jonge jaren was hij, zo hoorde ik, door velen als taart begeerd, maar hij had de eer aan zichzelf gehouden. Leuk om te zien, maar je hebt nooit iets aan hem. Een vroom ventje, zo werd er op Wyvern over hem geoordeeld. Het moeilijkste verdedigen is misschien Tennyson. Zijn winkeldieverij kon ons weinig schelen. Sommigen vonden het wel gochem van hem, als hij uit de stad kwam met meer dassen en sokken dan waarvoor hij betaald had. Vervelender vonden wij zijn favoriete straf voor ons het gepeupel. Een clip. Bij de schoolleiding had hij niettemin naar waarheid kunnen aanvoeren dat dit gewoon een draai om de oren was. Daarbij zou hij dan niet hebben gezegd dat het slachtoffer met zijn linkeroor, linkerslaap en linkerwang bijna, net niet helemaal, tegen een deurpost moest gaan staan en dan een oplawaai van rechts kreeg. Er werd ook verholen gemopperd als hij een pleincrickettoernooi organiseerde. En ik geloof dat deelname hieraan verplicht was, al dan niet expliciet. Inschrijfgeld ophaalde en dan geen toernooi hield en ook niets terugbetaalde. Maar u zult zich herinneren dat dit de Marconi-tijd was. En het prefectschap is een voorbereiding op de maatschappij. En één ding moeten we ze allemaal nageven. Ook deze Tennyson. Ze waren nooit dronken. Ik kreeg te horen dat hun voorgangers een jaar voor mijn komst soms midden op de dag zeer dronken door de gangen van het huis liepen. In feite kwam ik in het huis, hoe raar het een volwassene ook in de oren zou hebben geklonken, juist op een moment dat er een geest van vastberaden morele herbewapening heerste. Dat was de strekking van een reeks toespraken die we in mijn eerste week van de prefect te horen kregen in de House-bibliotheek.
Met een overvloed aan dreigementen werd ons duidelijk gemaakt dat wij voorwaarts moesten, of opwaarts, of in welke richting zedenhervormers hun decadente publiek ook maar hebben willen. Tennyson was groots bij die gelegenheid. Hij had een fraaie bas en zong solo in het koor. Ik kende een van zijn darts. Mogen ze allen rusten in vrede. Hun lot was harder dan het meest rancuneuze knechtje hun zou hebben toegewenst. De meeste werden opgeslokt door Ieper en Somme. Zij waren gelukkig zolang hun goede dagen duurden. Mijn afranseling door die puistige porridge was op zichzelf geen verschrikking. Het probleem was wel, denk ik, dat ik nu, dankzij Fribbel, opgevallen was. Ik was het gevaarlijke soort nieuwe jongen dat club verzuimde. Ik denk althans dat dit wel de voornaamste reden moet zijn geweest waarom Tennyson een hekel aan mij had. Er moeten nog meer redenen zijn geweest. Ik was groot voor mijn leeftijd, een lange slungel, en dat neemt je niet in voor je meerderen. Bij het sporten hadden ze ook niets aan mij. Wat vooral niet deugde, was mijn gezicht. Ik ben iemand van het type dat te horen krijgt: en haal die blik van je gezicht. Zie hier opnieuw hoezeer het leven een mengeling van recht en onrecht is. Ongetwijfeld heb ik in verwaande of boze buien vaak geprobeerd arrogant of vernietigend te kijken. Maar op zulke momenten schijnt niemand daar iets van te merken. Anderzijds moest ik meestal de blik eens van mijn gezicht halen, juist als ik zo kruiperig mogelijk probeerde te zijn. Zou er onder mijn voorvaderen een vrije burger zijn geweest wiens uitdrukking tegen mijn wil nog op mijn gezicht lag? Het knechtjeswerk is, zoals ik al eerder heb aangegeven, voor de Bloods het belangrijkste middel om zonder in overtreding te komen het leven voor de jongere jaars tot een afmatting te maken. Het systeem verschilt per school. Op sommige scholen heeft een bepaalde Blood een bepaald knechtje. Zo gaat het meestal in schoolverhalen. Het wordt soms voorgesteld als, wat het voor zover ik weet soms ook inderdaad is, een vruchtbare verstandhouding als van ridder tot schildknaap, waarbij dienstverlening door de ene partij beloond wordt met een zekere steun en bescherming door de andere. Maar wat dit systeem ook voor verdiensten mag hebben, wij ervoeren die niet op wijfelen. Bij ons was het knechtjesbestel zo onpersoonlijk als de arbeidsmarkt in het Victoriaanse Engeland. Ook in dat opzicht was het kool een voorbereiding op de maatschappij. Alle jongens onder een bepaalde leeftijd vormden een arbeidsfonds dat gemeenschappelijk bezit was van alle Bloods. Wilde een Bloods zijn OTC-uniform eens laten borstelen of zijn schoenen laten poetsen of zijn studeerkamer laten doen, dan riep hij. We kwamen dan allemaal aanhollen en natuurlijk droeg de Blood het werk op aan de jongen die hij het minste mocht. Dat uniform kostte uren. En daarna moest je je eigen uniform nog doen. Dit was de meest gehate opdracht. Schoenen poetsen was op zichzelf niet zo vervelend, maar wel onder de gegeven omstandigheden. Het viel in een uur dat van cruciaal belang was voor een jongen als ik, die een beurs had en in een hogere klas was geplaatst,
en het met de uiterste inspanning maar net kon bijbenen. Zo kon het succes van een dag weer eens afhangen van de kostbare 40 minuten tussen het ontbijt en de ochtendlessen. Als je met andere jongens van jouw jaar de opgegeven vertaalthema's doornam. Dit kon alleen als je aan de schoenpoetserij wist te ontkomen. Natuurlijk kost het poetsen van een paar schoenen geen 40 minuten. Maar je tijd ging heen met in de rij staan bij het schoenenhok, samen met andere knechtjes, om te wachten op je beurt met de borstels en de schoensmeer. De hele aanblik van die kelder, het donker, de geur en voor het grootste deel van het jaar de ijzige kou, kan ik mij nog levendig herinneren. U moet natuurlijk niet denken dat wij in die tijden van overvloed een tekort aan dienstpersoneel hadden. Er waren twee officiële bootboys die door de huismeester betaald werden voor het poetsen van alle laarzen en schoenen. Aan het eind van een trimester kregen zij van iedereen, ook van ons, knechtjes, die dagelijks zowel hun eigen schoenen als die van de pluts hadden gepoetst, een fooi voor bewezen diensten. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Om redenen die alle Engelse lezers zullen begrijpen, anderen krijgen er in het volgende hoofdstuk iets over te horen, vind ik het vernederend en beschamend hier te moeten melden dat het knechtjesbestel mij op den duur ging tegenstaan. Echte voorstanders van de public school zullen mij niet geloven als ik zeg dat ik moe was. Maar dat was ik. Hondsmoe, trekpaardsmoe, bijna zo moe als een kind in een fabriek. Naast het knechtjeswerk was er nog veel meer dat hiertoe bijdroeg. Ik was groot en wellicht uit mijn krachten gegroeid. Mijn werk in de klas ging bijna boven mijn kunnen. Ik had in deze tijd veel narigheid met mijn gebit, met veel nachten van schreeuwende pijn. Ik herinner mij niet ooit, behalve in de loopgraven aan het front, en ook daar niet altijd, zo schrijnend en voortdurend vermoeid te zijn geweest als op Wyvern. O, die meedogenloze dageraad, de gruwel van het ontwaken, de onafzienbare woestijn van uren voordat het weer bedtijd was. En bedenk ook dat een schooldag, zelfs zonder knechtjesdienst, nauwelijks ontspanning biedt voor een jongen die niet van sport houdt. Gaat hij van het klaslokaal naar het sportveld, dan betekent dat alleen dat het werk waarvoor hij nog een zekere interesse kan opbrengen, wordt afgewisseld met werk waarvoor hij dat niet kan, waarbij mislukking nog strenger gestraft wordt en waarbij hij, wat het ergste is, moet doen alsof het hem interesseert. Dit doen alsof, deze voortdurende namaakbelangstelling voor dingen die voor mij het toppunt van verveling waren, was geloof ik nog het meest afmattende. Als u zich even wilt voorstellen dat u 13 weken achtereen dag en nacht gevangen zit, ongewapend, in een genootschap van fanatieke golfspelers, of speelt u golf, neem dan vissers, theosofen, bimetallisten of Duitse studenten met een voorliefde voor autobiografie, die allemaal een revolver bij zich hebben en waarschijnlijk op u zullen schieten zodra de indruk ontstaat dat een conversatie u niet meer boeit, dan heeft u een idee van mijn leven op school. Zelfs de stoere Cahabucca in Fribon deinsde terug voor zo'n lot. Want sport en pikante avonturen waren de enige gespreksonderwerpen en geen van beide interesseerde mij. Maar ik moest voor beide zaken een schijn van interesse ophouden. Want naar een public school ga je nu juist om een normale, gezonde, gezellige jongen te worden, om je blik naar buiten te richten. Excentriciteit wordt streng gestraft. U moet hieruit niet concluderen dat de meeste jongens het sporten fijner vonden dan ik. Voor tientallen jongens was het vanzelfsprekend dat je bofte wanneer je niet naar clubs hoefde. Om vrijaf te krijgen van clubs had je de handtekening van de huismeester nodig. En deze onbeduidende Merovingische krabbel liet zich wel nabootsen. Een handige vervalser, ik kende iemand van dit gilde, kon zich een regelmatige aanvulling op zijn zakgeld verschaffen met het vervaardigen en verkopen van valse handtekeningen. Dat eindeloze praten over sport had drie oorzaken. Ten eerste, een echt, zij het niet erg praktisch gericht, enthousiasme van het soort dat de massa's naar het stadion drijft. Zelf spelen wilden er niet velen, maar er waren wel velen die wilden kijken om plaatsvervangend te delen in de overwinning van de kool of huisploeg.
Ten tweede werd dit natuurlijk gevoel zorgvuldig aangewakkerd door alle bluts en bijna alle masters. Lauwheid in deze was de grootste zonde die je kon begaan. Enthousiasme moest dus indien aanwezig worden overdreven en gespeeld indien afwezig. Bij cricketwedstrijden liepen lagere bluts op het publiek te letten om iedere matheid bij het applaus te signaleren en te straffen. Het doet denken aan de voorzorgsmaatregelen die genomen werden als keizer Nero zou gaan zingen. Want het hele Bloddery-gebouw zou natuurlijk ineenstorten als de bluts op sportieve wijze gingen sporten voor de ontspanning. Er dienden toeschouwers en erepodia te zijn. En dit brengt ons bij de derde oorzaak. Voor jongens die nog geen blut waren, maar die wel atletisch waren aangelegd, was sport in wezen een moyen de parvenir. Ontspanning was het voor hen evenmin als voor mij. Zij gingen naar het sportveld, niet zoals een man naar zijn tennisclub gaat, maar zoals toneelgekke meisjes naar een auditie gaan, angstig en gespannen, verscheurd door duizelingwekkende hoop en misselijkmakende vrees, zonder gemoedsrust, tot het moment waarop ze de aandacht trekken die misschien hun eerste stap op de maatschappelijke ladder betekent. En ook dan niet gerust, want stilstand is achteruitgang. In feite had de georganiseerde en verplichte sport ervoor gezorgd dat in mijn tijd het spelelement bijna geheel uit het schoolleven verdwenen was. Er was geen tijd om, in de eigenlijke zin van het woord, te spelen. De rivaliteit was te hevig, de beloning te schitterend, de hel der mislukking te erg. Ongeveer de enige jongen die speelde, maar niet bij de sporten, was onze Ierse graaf. Hij vormde dan ook een uitzondering op alle regels. Niet doordat hij een graaf was, maar doordat hij een ontembare Ier was, anarchist van nature, door geen maatschappij klein te krijgen. In zijn eerste trimester rookte hij al een pijp. Hij ging wel eens op vreemde, nachtelijke expedities naar een naburige stad. Niet om de vrouwen, denk ik, maar om wat onschuldig keetschoppen, om onder het janghagel te verkeren en om het avontuur. Hij droeg altijd een revolver. Dat herinner ik mij nog goed, want hij had de hebbelijkheid om één patroonkamer te vullen en dan je studeervertrek binnen te komen en de rest van het magazijn op je leeg te schieten. Als dat het juiste woord is. Zodat je leven ervan afhing of hij goed telde. Ik vond destijds en vind nog steeds dat dit, in tegenstelling tot het knechtjeswerk, iets was waartegen geen verstandige jongen bezwaar kon maken. Hij tartte hiermee zowel masters als bluts. Het was volkomen nutteloos en hij had geen kwade bedoelingen. Ik mocht die Ballygunion wel. Ook hij vond de dood in Frankrijk. Ik geloof niet dat hij het ooit tot bloed heeft gebracht. Was dat wel gebeurd, dan zou het hem niet eens zijn opgevallen. Hij gaf niets om ereplaatsen of maatschappelijk succes. Hij doorliep het kool, maar schonk er geen enkele aandacht aan. Ook Popsy, een leuk roodharig meisje, werkster op de privéafdeling, mag denk ik wel gerekend worden tot de spelbevorderende elementen. Als Popsy gevangen werd en lijfelijk ons deel van het huis werd binnengedragen, door de count, als ik het goed heb, was zij een en al gegichel en gekrijs.
Zij was te verstandig om haar eer te verliezen aan een blut. Maar er gingen geruchten dat zij, wanneer hij haar op de juiste plaats en tijd trof, wel eens tot het geven van bepaalde anatomische lessen te bewegen was. Misschien was dit gelogen. Ik heb nog nauwelijks een master genoemd. Eén zeer geliefde en vereerde master zal in het volgende hoofdstuk optreden. Over anderen valt nauwelijks iets te zeggen dat het vermelden waard is. Ouders kunnen zich moeilijk voorstellen, en masters misschien nog moeilijker, hoe onbelangrijk de meeste masters zijn in het schoolleven. Van het goed en het kwaad dat een schooljongen wordt aangedaan, doen zij over het algemeen maar weinig en weten zij nog minder. Onze eigen huismeester moet een rechtschapen mens zijn geweest, want hij gaf ons uitstekend te eten. Voor de rest behandelde hij zijn huis op een edelmoedige, niet nieuwsgierige manier. Soms deed hij 's avonds laat een ronde over de slaapzalen. Maar altijd met zware voetstappen en nadat hij bij een deur even gekucht had. Hij was geen gluurder en geen spelbreker, deze eerlijke man. Leven en laten leven. Ik raakte meer en meer vermoeid en ging Wijferen haten. Ik had geen oog voor het eigenlijke kwaad dat de school mij deed. Geleidelijk leerde ik er pedant te worden. Dat wil zeggen, intellectueel pedant. Ofwel, iemand die in de slechte zin van het woord geleerd doet. Maar dit komt in een volgend hoofdstuk ter sprake. Aan het slot van dit hoofdstuk moet ik herhalen, want dit was de algemene indruk die Wijferen bij ons heeft achtergelaten, dat ik vermoeid was. Bewustzijn werd het grootste kwaad. Slaap het hoogste goed. Te kunnen liggen, buiten bereik van stemgeluiden te zijn. Niet langer te hoeven veinzen, grijnzen, sluipen en wegduiken. Daarop richtte zich alle verlangen. Was er morgen maar niet weer een dag, kon het slapen maar eeuwig duren. Beste luisteraar, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We gaan verder met het lezen uit het boek Verrast door vreugde. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 7, Licht en schaduw. Geen enkele toestand, hoe ellendig ook,

andere is dat, zoals ik al eerder zei, de zonde in kwestie één van de twee is, gokken is de andere, die voor mij geen enkele verleiding inhouden. Ik wil mij wachten voor zinloze scheldredes tegen vijanden met wie ik nooit in gevecht ben geweest. Dat wil dus zeggen dat je al dat andere kwaad waarover je het zo uitvoerig geschreven hebt... Inderdaad, ja. En mooi is anders. Maar het doet momenteel niet ter sprake. Ik moet nu vertellen hoe ik op Wyvern bedankt werd. Toen ik er binnenkwam, was ik nog nooit op de gedachte gekomen dat ik met mijn persoonlijke voorkeur voor tamelijk goede boeken, voor Wagner, voor mythologie, misschien wel enigszins verheven was boven mensen die alleen maar tijdschriften lazen en alleen maar luisterden naar ragtime-muziek, die toen in de mode was. Dit zou ongeloofwaardig klinken als ik er niet bij zei dat ik voor dit soort verwaandheid behoed was gebleven door pure onwetendheid. Ian Hay heeft eens een beeld geschilderd van de lezende minderheid op een public school, waarin de jongens het over G.B.S. en G.K.C. hadden op de manier waarop andere jongens stiekem rookten. Beide soorten werden gedreven door hetzelfde verlangen naar een verboden vrucht en naar de grote mensenstatus. En ik neem aan dat het soort jongens dat hij beschrijft wel uit Chelsea of Oxford of Cambridge konden komen, waar ze thuis over de eigentijdse literatuur hoorden spreken. Maar ik zat in een heel andere situatie. Ik was bijvoorbeeld een groot Shaw-lezer toen ik op Wyvern kwam. Maar ik had nooit vermoed dat Shaw lezen iets was om trots op te zijn. Shaw was gewoon één auteur, naast vele anderen, in de boekenkasten van mijn vader. Ik ging hem lezen omdat er in zijn Dramatic Opinions heel wat over Wagner stond. En die naam alleen al lokte mij. Vervolgens las ik het meeste van wat we verder van Shaw hadden staan. Maar zijn reputatie in de literaire wereld was mij niet bekend en interesseerde mij niet. Ik wist niet dat er een literaire wereld bestond. Mijn vader vertelde me dat Shaw een kwakzalver was, maar dat er wel wat te lachen viel in John Bull's Other Iceland. Zo ging het met alles wat ik las. Niemand, godzijdank, had het lezen bij mij ooit bewonderd of aangemoedigd. William Morris werd door mijn vader om onverklaarbare redenen altijd aangeduid als dat wisselpainter, die fluitschilder. Ik kon op Chartres wel met mezelf ingenomen zijn, ongetwijfeld was ik dat, omdat ik goed in Latijn was. Dit gold hier als verdienstelijk. Maar het officiële onderwijs hield zich op heilzame afstand van Engelse literatuur, zodat de mogelijkheid van ijdelheid mij op dat punt onthouden werd. Ik had nog nooit van mijn leven een verhaal, een gedicht of een kritiek in mijn eigen taal gelezen, anders dan omdat de eerste paar bladzijden mij bevielen. Ik wist natuurlijk wel dat de meeste andere mensen, jong en oud, niets gaven om de boeken die ik las. Een heel klein aantal genoegens kon ik met mijn vader delen. Een iets groter aantal met mijn broer. Afgezien hiervan waren er geen contactpunten. En dit accepteerde ik als een soort natuurwet. Als ik er al ooit over nadacht, gaf het mij, geloof ik, een licht gevoel, niet van verhevenheid, maar van minderwaardigheid. Het was zo vanzelfsprekend dat een veelgelezen nieuwe roman een

volwassener, normaler, wereldwijzer soort lectuur was dan wat ik allemaal las. Een zekere schaamte of schuchterheid raakte verbonden met alles waarin je een diep en persoonlijk genoegen vond. Toen ik op het kool kwam, was ik veel meer geneigd mij voor mijn literaire voorkeuren te verontschuldigen dan er prat op te gaan. Maar deze onschuld ging verloren. Hij werd al vanaf het begin een beetje ondergraven door alles wat mijn klasseleraar begon te vertellen over de glorieën der literatuur. Ik werd eindelijk ingewijd in het gevaarlijke geheim dat anderen hier, net als ik, enormous bliss, reusachtige zaligheid hadden gevonden en gek van schoonheid waren geweest. Bij de andere groentjes van mijn jaar ontmoette ik bovendien een paar jongens die van de Dragon School in Oxford kwamen, waar zojuist Naomi Michison als tiener haar eerste toneelstuk geschreven had. En ook van hen kreeg ik vaag de indruk dat er een wereld bestond waarvan ik nog nooit had gedroomd. Een wereld waarin bijvoorbeeld poëzie een openlijk en algemeen aanvaard verschijnsel was, zoals sport- en liefdesavontuurtjes dat op Wyvern waren. Ja, een wereld waarin het genoegen scheppen in zulke dingen bijna een verdienste was. Ik voelde mij zoals Siegfried bij zijn eerste vermoedens dat hij niet de zoon van Mime was. Mijn smaak was blijkbaar onze smaak. Als ik tenminste de wijk kon ontmoeten bij wie dit onze hoorde. En was het onze smaak dan, via een gevaarlijke gedachtensprong, misschien ook wel goede smaak of de juiste smaak? Want deze gedachtensprong betekent een soort zondeval. Zodra goede smaak van zichzelf weet, gaat er iets van het goede verloren. Het is dan echter nog niet noodzakelijk ook de volgende trede af te dalen, door over te gaan tot minachting van de barbaren die deze smaak niet delen. Helaas deed ik dit wel. Tot dat moment was ik op Wyvern wel steeds ongelukkiger geworden, maar had ik mij ook bijna geschaamd voor mijn ongelukkigheid en bleef ik bereid om, als ik de kans maar kreeg, de Olympiërs te bewonderen. Was ik nog steeds een beetje geïmponeerd, meer beduusd dan rancuneus. U moet bedenken dat ik tegenover het Wyvern-ethos machteloos stond. Er geen partij tegen kon kiezen, want er was geen tegenpartij. Een kaal ik stond tegenover iets wat nu eenmaal de wereld scheen te zijn. Maar zodra dat ik een wij werd, hoe vaag ook, en Wyvern niet meer de wereld, maar een wereld was, veranderde alles. Het was nu mogelijk om, althans in gedachten, terug te slaan. Ik herinner mij nog wat misschien wel precies het moment van deze verandering was. Er stond een prefect voor me. Zijn naam was Blug of Club of zoiets, die mij het een of ander bevel in mijn gezicht boerde. Het boeren was niet beledigend bedoeld. Een knechtje kan men evenmin beledigen als een dier. Gesteld dat Bulp een gedachte aan mijn reactie had gewijd, dan zou hij hebben aangenomen dat ik zijn oprispingen wel grappig vond. Wat mij over de drempel van pure pedanterie trok, was zijn gezicht. De bolle wangen, de dikke vochtige hanglip, het dorperse mengsel van suf en sluw. De boerenbummel, dacht ik. De heikneuter, de lompe donder. Ik ben blij dat ik hem niet ben.
al zou ik al zijn macht en privileges hebben. Ik was pedant geworden. Een highbrow. Het interessante is dat het schoolsysteem op deze manier precies geleid had tot dat wat het in zijn advertenties beloofde te voorkomen of te genezen. U dient namelijk te begrijpen, als u zelf nooit in deze traditie ondergedompeld bent geweest, dat het er allemaal om begonnen was de malligheid bij de kleinere jongens eruit te slaan en ze hun plaats te wijzen. Als de jongerejaars niet als knechtjes moesten dienen, zei mijn broer eens, dan zouden ze onuitstaanbaar worden. Vandaar dat ik een paar bladzijden geleden zei me te schamen voor de bekentenis dat ik nogal moe werd van het eindeloze knechtjeswerk. Als je dit zegt, zal iedere echte verdediger van het systeem ogenblikkelijk een diagnose hebben. En deze diagnose luidt altijd eender. Aha, roepen ze dan. Dus dat is de moeilijkheid. Meneer voelt zich te goed om de schoenen van zijn meerdere te poetsen. Kun je nagaan hoe hard het nodig is dat jij als knechtje dient? Dit systeem is er om jongetjes zoals jij van hun verwaandheid te genezen. Dat het ongenoegen van een knechtje ook andere oorzaken zou kunnen hebben dan dat hij zich te goed voelt, zal ik niet willen toegeven. Kennelijk hoef je het geval slechts naar het leven der volwassenen te transponeren om te zien hoe logisch het allemaal is. Als er een VIP in je buurt woont die de bevoegdheid heeft om op ieder tijdstip buiten je kantooruren iedere dienst van je te vragen die jij wil, als je op een zomeravond moe van je werk thuiskomt met nog meer werk om voor de volgende dag voor te bereiden en dan mee moet naar de golfbaan om zijn caddy te zijn tot het donker wordt, als hij je tenslotte zonder bedankje laat gaan met een koffer vol kleren die je de volgende ochtend voor het ontbijt geborsteld en gereinigd moet terugbezorgen en een grote mand met vuil linnengoed dat je vrouw moet wassen en verstellen, en als je onder dit regime niet altijd volmaakt gelukkig en tevreden bent, wat zou de oorzaak dan anders kunnen zijn dan dat je verwaand bent? Niets toch? Want ieder vergrijp dat een eerstejaar leerling pleegt moet bijna per definitie voortkomen uit brutaliteit of verzet. En ongelukkig zijn, ja zelfs een tekort aan wild enthousiasme, is een vergrijp. De bouwers van de Wyvernse hiërarchie waren zich blijkbaar voortdurend bewust van een groot gevaar. Het leek hun vanzelfsprekend dat je de zaak niet op zijn beloop kon laten. Want anders zouden jongens van 19, die in de regionale rugbyploeg speelden en als bokser voor hun school uitkwamen, overal worden neergeslagen en op hun huid gezeten worden door jongens van 13. En dat zou immers een zeer stuitend schouwspel zijn. Er moest daarom een zorgvuldig uitgedacht systeem worden ingevoerd om de sterke tegen de zwakke te beschermen. De hechte corporatie van oude rotten tegen het troepje nieuwelingen die vreemden zijn voor elkaar en voor iedereen. De arme, bibberende leeuwen tegen de woeste en verscheurende schapen. Hier schuilt natuurlijk wel enige waarheid in. Jonge jongens kunnen onbeschoft zijn. Een half uur gezelschap van een Frans jongetje van 13 zal de meeste mensen het gevoel geven dat er toch wel iets te zeggen valt voor het knechtjesbestel. Toch ontkom ik niet aan de gedachte dat de grotere jongens zich ook wel hadden kunnen handhaven zonder alle gecompliceerde garanties, schouderklopjes
en aanmoediging die zij van de autoriteiten kregen. Want deze autoriteiten, niet tevreden met het uitroeien van malligheid bij de schapen, waren natuurlijk steeds in de weer met het zaaien en opkweken van een minstens zo'n grote hoeveelheid malligheid bij de leeuwen. Macht en privileges en een juichend publiek bij hun sportwedstrijden. Zou de jongensnatuur hier niet zonder enige hulp al het nodige en meer dan het nodige hebben gedaan?

We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiend verhaal.

0: Dit is Radio Maria. Het getijdengebed van de kerk.
1: Een goede morgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Maria. Het is tijd geworden voor het ochtendgebed van de kerk te Louden. De hymne vindt u pagina 702, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1118. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Wij treden biddend in uw licht, op u is onze hoop gericht, die alles wat op aarde leeft, te allen tijd uw liefde geeft. O God, Vader, die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid, geef dat uw alverlossend woord in groot vertrouwen wordt aanhoord. God, Zoon, die door uw offerdood de deur naar het leven weer ontsloot, wij vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. O God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk.
2: In de ochtend, Heer, schenkt gij ons uw rijkste zegen.
1: Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw.
2: Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voorgebracht, zijt gij God van eeuwig tot eeuwig.
1: Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van Adam.
2: Voor u zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is. Een uur van een slaap in de nacht.
1: Ons leven breekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld.
2: Des morgens ontkiemt het en het schiet het op. Des avonds is het verwelkt.
1: Wij worden verzengd door de gloed van uw toorn. De storm van uw gramschap jaagt over ons heen.
2: Gij hebt onze schulden tevoorschijn gehaald. Ons heimelijk kwaad voor het licht van uw aanschijn.
1: Nu gaan onze dagen somber voorbij en zuchtend verstrijken de jaren.
2: De mate van ons leven is 70 jaar. Of als wij heel sterk zijn, 80.
1: Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg. En snel komt het uur van vertrekken.
2: Wie ons er beseft de macht van uw toorn, uw onzagwekkende gramschap.
1: Leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart.
2: Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt gij ons? Wees toch uw dienaars genadig.
1: Schenk ons in de ochtend volop uw zegen, dan jubelen wij heel de dag van geluk.
2: Vergel nu met vreugde de dagen van leed, de jaren dat het ons slecht ging.
1: Laat zien aan uw dienaars waartoe gij in staat zijt. En toon aan hun zonen uw heerlijkheid.
2: U luister, Heer God, mag u over ons stralen. Bestuur onze handen bij al wat zij doen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In de ochtend, Heer, schenkt gij ons uw rijkste zegen.
2: Loft de Heer vanaf de randen der aarde.
1: Zingt een nieuw lied voor de Heer en looft hem vanaf de randen der aarde.
2: Die varen op zee in al wat er leeft, de eilanden met hun bewoners.
1: Juichen moet de woestijn met haar dorpen. De tenten kampen waar Kedar verblijft.
2: Jubelen zij die de rots bewonen. Hoog van de bergtoppen klinken hun roep.
1: Huldigen moeten zij allen de Heer. Zijn lof op de eilanden laten horen.
2: De Heer trekt uit als een oorlogsheld. en krijgsman Blaken van strijdluist.
1: Zijn stem laat hij klinken, zijn strijdkreet schalt. Zijn vijanden zal hij bedwingen.
2: Lang heb ik gezwegen, stil en geduldig. Maar nu schreeuw ik luid als een barende vrouw.
1: Een wildernis maak ik van bergen en heuvels, waar alles wat groen is verdort.
2: Ik laat de beken verdrogen, de waterplassen staan leeg.
1: Dan leid ik blinden waar ze niet zien, langs paden die ze niet kennen.
2: Duisternis maak ik tot licht voor hen, en recht maak ik bochtige paden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de Heer vanaf de randen der aarde.
2: Loof de naam des Heeren, Hij die staat in Heeren tempel.
1: Loof de naam des Heeren, loof Hem, dienaars van de Heer.
2: Hij die staat in Heeren tempel, in de voorhof van Gods huis.
1: Looft de Heer, Hij is genadig, eert zijn hoogverheven naam.
2: Jacob heeft Gij uitverkoren, Israël tot zijn bezit.
1: Ja, ik weet het, machtig is de Heer, onze Heerser meer dan alle goden.
2: In de hemel en op aarde doet Gij wat Gij wil, op de zee en in de diepste oceanen.
1: Wolken voert hij aan vanaf de rand der aarde. Regen slaat hij neer met bliksemvuur. Haalt de storm tevoorschijn uit zijn schuren.
2: Alle eerstelingen van Egypte sloeg hij. Mensen, kinderen, zowel als vee.
1: Hij deed tekenen en wonderen voor hen. Voor de farao en al zijn knechten.
2: Vele volkeren heeft gij verslagen. Sterke koningen heeft gij gedood.
1: Sichon van de Amorieten, Och de vorst van Bazan, alle koningen van Kanaan.
2: In hun landen schond gij aan een ander, gaf gij tot bezit aan Israël zijn volk.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de naam des Heeren, Hij die staat in Heeren tempel.
2: Uit het boek Judith. Danken wij de Heer onze God, dat Gij ons beproeft, zoals Gij met onze voorvaderen gedaan hebt. Herinnert u hoe Gij met Abraham gehandeld hebt en Isaac op de proef hebt gesteld, in al wat Jacob overkomen is. Want zoals Gij hen zwaar beproefd heeft om hun hart te keuren, zo tuchtig Gij ook ons, niet om ons te straffen. Want degenen die zich tot Hem richten, tuchtigde Gij uit zorg voor hun welzijn.
1: Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang.
2: Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang.
1: Zingt voor Hem een nieuw gezang.
2: Rechtschapenen past een lofzang.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang. Geprezen zij de Heer, omdat Gij naar ons omziet en ons bevrijdt.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
2: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
1: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
2: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn heilige verbond gestand doen.
2: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
2: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van uw zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: Om licht te brengen in de duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. En bidden wij nu tot Christus, want Hij verhoort en redt allen die op Hem hopen. Brengen wij Hem onze lof.
3: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
2: God, rijk in erbarming, wij zeggen U dank voor de grote liefde waarmee Gij ons hebt liefgehad.
3: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
2: Heer, Hij brengt met de Vader alles in allen tot stand. Maak door de kracht van Uw Geest alle dingen nieuw.
3: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
2: Open de ogen van alle mensen, dat wij vandaag niet blind blijven voor Uw wonderen werken.
3: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
2: Hij roept ons vandaag tot Uw dienst. Help ons elkaar te dienen met de gaven die ieder van U heeft ontvangen.
3: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
1: En bidden wij voor al deze intenties.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, Gij hebt de aarde aan de mensen toevertrouwd om haar te beheren en te bewerken. En de zon laat Gij schijnen om hun van nut te zijn. Geef ons vandaag Uw genade om met toewijding ons werk te verrichten tot eer van Uw naam en tot welzijn van onze naasten. Door onze Heer Jezus Christus, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer zij met U.
2: En met Uw geest.
1: En zegene U allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: God, onze beschermer, wend uw blik niet af. Zie om naar uw gezalfde, want één dag in uw huis is beter dan 1000 dagen daarbuiten. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Broeders en zusters, beleiden we nu eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, gij nodigt ons telkens weer uit valse zekerheden prijs te geven en u te volgen met een onverdeeld hart. Wij bidden u dat wij met blijdschap op uw uitnodiging ingaan en het leven ontvangen dat gij bereid hebt voor allen die u lief hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Eerste lezing uit de profeet Ezechiël. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, met een plotselinge slag ga ik u thans de lust van uw ogen ontnemen. Gij moogt echter niet jammeren. Gij moogt niet schreien en geen tranen storten. Gij moogt alleen zwijgend zuchten. Maar rouw misbaar moogt gij niet maken. Bind uw hoofddoek om, doe uw schoenen aan uw voeten, bedek niet uw baard en eet niet het brood dat de mensen u brengen. 'S morgens had ik tot het volk gesproken en 's avonds stierf mijn vrouw. De volgende morgen deed ik wat mij was opgedragen. Toen vroeg het volk mij: 'Wilt gij ons niet eens uitleggen wat die dingen die je daar doet voor ons betekenen?' Ik zei tot hen: 'Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Zeg aan het volk Israël: zo spreekt God de Heer. Nu ga ik mijn heiligdom ontwijden, die sterkte waarop gij zo trots zijt, de lust van uw ogen, het verlangen van uw hart. En uw zonen en dochters, die gij hebt moeten achterlaten, zullen vallen voor het zwaard. En dan zult gij moeten doen wat ik nu gedaan heb: uw baard niet bedekken, het brood niet eten dat de mensen u brengen, uw hoofddoek om het hoofd dragen en uw schoenen aan uw voeten. Gij mocht dan niet jammeren en niet schreien. Gij zult wegkwijnen om uw schuld en gij zult onder elkander zuchten. Ezechiël zal voor u een teken zijn. Wanneer het komt, moet gij juist zo doen als hij gedaan heeft. Dan zult gij erkennen dat ik de Heer ben.' Tot daar deze lezing. De rots die u voortbracht, hebt ge verlaten. De rots die u voortbracht, hebt ge verlaten. De rots die u voortbracht, hebt ge verlaten. Vergeten de God die u heeft verwekt. De Heer zag het aan en in toorn ontbrand verwierp hij zijn zonen en dochters. De rots die u voortbracht, hebt ge verlaten. Hij sprak: 'Mijn gelaat verberg ik voor hen. Ik wil eens zien hoe dit afloopt. Het is een geslacht dat verdorven is. Het zijn onbetrouwbare lieden.' De rots die u voortbracht, hebt ge verlaten. Zij tarten mij met hun goden van niets. Zij tergen mij met armzalige wezens. Dan tart ik hen ook met een volk van niets. Dan terg ik hen ook met armzalige mensen. De rots die u voortbracht, hebt ge verlaten.' Alleluia. Ontvang het goddelijk woord niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Eens kwam iemand naar Jezus toe om te vragen: 'Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?' Hij zei hem: 'Waarom wilt ge van mij weten wat goed is? Eén slechts is er goed. Als gij het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden.' 'Welke?' vroeg hij. Jezus antwoordde: 'De bekende. Gij zult niet doden. Je zult geen echtbreuk plegen. Je zult niet stelen. Je zult niet vals getuigen. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste beminnen als uzelf.' 'Dat heb ik allemaal onderhouden,' verklaarde de jonge man. 'Waarin schiet ik nog tekort?' Jezus sprak tot hem: 'Wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar huis. Verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen. Daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om mij te volgen.' Maar toen de jonge man deze raad hoorde, ging hij ontdaan heen, omdat hij vele goederen bezat. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. net voor de lezing van het evangelie mochten we horen de volgende zin die de heilige Paulus ooit heeft geschreven. Ontvangt het goddelijk woord niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God. We staan er misschien niet elke dag bij stil, maar het gaat hier over de Heilige Schrift. Hetgeen erin geschreven staat, is een woord van God.

een richtlijn te geven voor het leven. En dit is het antwoord dat hij dan ook geeft op de vraag: wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Het is een vraag die wij misschien ook zouden kunnen stellen. En Jezus zegt eigenlijk heel gewoon: zie hier de geboden. Je zult niet doden, je zult geen echtbreuk plegen, je zult niet stelen, je zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder en gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Jezus herhaalt de geboden, behalve dan de geboden die betrekking hebben op God. Jezus herhaalt de geboden die ons eigenlijk in staat stellen om op een goede manier te leven met de naaste. Waar zijn de geboden van God naartoe? Maar daarvoor moeten we misschien het begin van het antwoord goed begrijpen. Het begin van het antwoord dat Jezus geeft is: waarom wilt je van mij weten wat goed is? Eén slechts is er goed. En hier handelt Jezus eigenlijk over God. Erkennen wie God is, is erkennen dat God goed is. Niet een wraakzuchtige God, niet een strenge God, maar een goede God. En dat zijn de geboden voor God. Gewoon erkennen dat God God is, dat Hij goed is. En dus, jawel, Jezus herhaalt eigenlijk alle geboden. Die voor God, die voor de naaste, die voor zichzelf. De jonge man heeft dat allemaal gedaan, zegt hij. Ik heb mij eraan gehouden. Dat goddelijke woord dat ons is gegeven in de 10 geboden, ik heb mij eraan gehouden. Maar Jezus zegt dat dat nog niet voldoende is. Het kan altijd meer, het kan altijd beter. En dat is iets dat ook wij in ons leven soms onszelf moeten afvragen. Heb ik wel genoeg gedaan? Doe ik wel voldoende om mij echt, zeg maar, te verzetten tegen de zonde? Om echt te leven volgens de geboden die God heeft gegeven en die niet komen van een mens, maar van God? Aanvaard het woord zoals het echt is, als een woord van God. Jezus sprak: wilt je volmaakt zijn, verkoop dan alles wat je bezit, geef het aan de armen, daarmee zult je een schat in de hemel bezitten. De volmaaktheid zit hem in volledig ontdoen van, zeg maar, het aardse, het wereldse. Nee, Jezus vraagt ons niet om niet meer mens te zijn, we zijn allemaal mensen, maar om ons te ontdoen van hetgeen dat vergankelijk is. Wij moeten ons richten op hetgeen onvergankelijk is. Als jij het leven wilt binnengaan, zo zei hij in het begin, onderhoud dan de geboden. Het leven is het onvergankelijke. Daar moeten we ons op richten. Dat is het doel. Het doel is niet de dood. Het doel is niet deze wereld en deze aarde. Het doel is het ware leven in God voor de eeuwigheid. We hebben de geboden ontvangen. Als we die beleven, dan hebben we het leven al gekregen. Maar de volmaaktheid zit hem in het volledig ontdoen van het wereldse, het aardse. Kom dan terug, zegt Jezus nog op het einde, om mij te volgen. Een volgeling van Jezus is ontdaan van de wereld en hecht zich aan hetgeen er echt toe doet, de hemel. Wat het ook mogen kosten, wat het ook van inspanning mogen vragen. Ook al is de inspanning zelf misschien soms eens een kruis opnemen omwille van het nee zeggen tegen de zonde, het helpt ons om het ware leven binnen te gaan. De reactie van de jonge man is een reactie die begrijpelijk is en die misschien ook de onze soms zou zijn. Hij ging ontdaan heen omdat hij vele goederen bezat en had dus moeite om er zich van te ontdoen, om zich niet meer gehecht te weten aan de wereld, maar aan de hemel. En daartoe, broeders en zusters, vragen wij vandaag tijdens deze Eucharistie om volledig gehecht te zijn aan Jezus en alleen aan Jezus.

om ons te houden aan de geboden, dat we daartoe de kracht ontvangen van Jezus en dat we eigenlijk naar de volmaaktheid zouden kunnen groeien. Door onthecht te leven van hetgeen vergankelijk is en ons eigenlijke doel altijd voor ogen te houden, het onvergankelijke, het ware leven, het eeuwige leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, Almachtige Vader. Heer, aanvaard onze gaven waarvoor Gij ons uw gaven geeft. Schenk uzelf aan ons, nu wij u aanbieden wat Gij ons reeds geschonken hebt, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En
0: verheft uw hart.
1: Ons, Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Uw goedheid riep ons in het leven, maar de zonde bracht de dood. Volgens de wet waren wij terecht veroordeeld, maar uw liefde heeft ons vrijgekocht door Christus onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost en west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht, om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover een dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, omdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, Koen, zijn hulpbisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u. Amen. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Amen.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Bij de Heer is barmhartigheid, bij hem is overvloed van verlossing.
1: Gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

En laat ons nog bidden. Heer, door deze Eucharistie zijn wij deelgenoten geworden van Christus. Nederig beroepen wij ons op uw grootheid en vragen dat wij eens delen in uw heerlijkheid en hier op aarde reeds gelijken op Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. De Heer zij met u. En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hij gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag horen we professor Herman de Deyn aan het woord over de apostolische exhortatie van paus Franciscus Gaudete et Exultate, over de heiligheid.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, een tijdje geleden heb ik een pauselijke exhortatio gelezen, een apostolische exhortatio van paus Franciscus. Die exhortatio, de betekenis van dat begrip is aanmoediging, opwekking. Dat is dus een soort brief, een lange brief, een soort lezing, als je wilt, waarin de paus een of ander thema centraal stelt. De exhortatio die ik gelezen heb, min of meer toevallig, heette Gaudete et Exultate. Dat betekent verheugt u en juicht, zoals de heiligen in de hemel. En in die exhortatio, in die lezing en aanmoediging van de paus, wil hij twee dingen doen eigenlijk. Hij wil ten eerste het thema van de heiligheid ter sprake brengen. Dat is misschien in deze tijd een beetje een vreemd thema, maar we zullen zien dat dat thema eigenlijk door en door menselijk is. Heiligheid is een soort kenmerk van de echte mens, als het ware, en natuurlijk ook van de echte gelovigen. En de paus wil niet alleen op basis van een lange traditie van denken en spreken daarover zijn eigen ding doen, als het ware, maar hij wil tegelijkertijd ook laten zien wat de problemen zijn vandaag met het nastreven van heiligheid. En vandaar dus de titel, vooral van het derde hoofdstuk. Daar vooral heb ik zitten lezen. Dat gaat over de roeping van de gelovigen tot heiligheid. En ten tweede over de hinderpalen om die heiligheid te bereiken in de hedendaagse wereld. Ik begin met het eerste thema. Wat is dat eigenlijk, heiligheid? Wel, het woord heilig, in het Engels holy, heeft een heel oude stam, en dat is eigenlijk de stam van heel zijn, geheeld zijn of volmaakt zijn. En natuurlijk, dat is een thema dat ook in onze tijd, zij het niet onder het woord heiligheid, aan bod komt. Iedereen wil vandaag eigenlijk top zijn, perfect zijn, de beste zijn, tot de elite behoren. De vraag is of dat wel echte heelheid, echte volmaaktheid is. De christelijke volmaaktheid heeft iets heel specifiek en tegelijkertijd iets heel menselijk. Het is een volmaaktheid die niet betekent dat men op alle mogelijke manieren top moet zijn. Maar het is een volmaaktheid ten aanzien van die dingen in het leven waar het er echt op aankomt. En de vraag is, ja, hoe dat die volmaaktheid en die heiligheid eruit ziet. Wel nu, het is een heiligheid, een heelheid, een volmaaktheid, waarbij men de levenswijze waarin men volmaakt is, waarin men beseft dat dat eigenlijk niet zonder meer ons eigen werk is. Dat het een kwestie is niet van zelfbeschikking, niet van kunnen doen wat men wil, maar eigenlijk een gave, een genade. Dus de volmaaktheid, dat is zeer paradoxaal, maar het menselijke en het religieuze zijn allebei paradoxaal eigenlijk. Het paradoxale is dus dat de echte volmaakte mens, de heilige, dat die tegelijkertijd de nederige is. Dat is een enorme paradox. En die paradox wordt heel mooi gerealiseerd, als het ware, verwerkelijkt in de echte heiligen. En het voorbeeld van de echte heilige, dat is eigenlijk Maria. Dus zij is in zekere zin een volmaakte gelovige, een heilige. Maar dat komt juist omdat zij de genade van God wist dat zij de genade van God gekregen had om te doen wat zij moest doen. En die genade alleen kan haar sterkte geven om te doen wat ze moet doen. En we zien hier een heel interessante aspect van het christelijke, katholieke geloof. Een echte gelovige, dat is iemand die gelooft, vertrouwt dat iets kan, hoopt het te bereiken met alle inspanning die men kan inzetten. En tegelijkertijd weet dat die manier van leven het dat aankunnen een gave is van God. Het is dus die paradoxale combinatie van heiligheid en nederigheid. Tussen haakjes, dat is eigenlijk heel menselijk ook. Ook buiten de religie. Diegene die echt top is, die weet tegelijkertijd dat hij de capaciteiten om dat te worden eigenlijk niet zelf gemaakt heeft. Hij heeft die zelf gekregen. Ik ben een wielerliefhebber en ik herinner mij uit mijn jeugd een ronde van Vlaanderen gezien te hebben waarin de toenmalige favoriet, die was absolute favoriet om die ronde te winnen. Het was het jaar 1989, geloof ik. En dat was Edwig van Hooydonk. En Edwig van Hooydonk, op het einde van die ronde waren ze nog met enkele hele grote kleppers van de renners samen. Maar op het einde van die rit, van die fameuze ronde, op de Bosberg, iets voorbij Gerardsbergen, stormde hij weg. En hij slaagde erin om tegen alle anderen in, tegen de allergrootsten in, toch tot aan de meet in Meerbeek bij Nienhoven, vooruit te blijven en dus de Ronde van Vlaanderen te winnen. Wel, toen gebeurde er iets ongelooflijks en iets treffend. Toen Van Hooydonk, die de gedoodverfde winnaar was, die alle koersen won in die tijd, op dat moment, toen hij op het podium stond en de bloemen in ontvangst kreeg, barstte hij in tranen uit. Ziet je, dat is heelheid. Dat is echt volmaaktheid. Echt top zijn. Het is slagen in iets dat wonderlijk en bewonderenswaardig is. En tegelijkertijd weten, het is niet zonder meer aan mij te danken. Het is te danken voor de christen aan de goddelijke genade. Een heilige is dan ook tegelijkertijd iemand die niet zijn eigen wil doet zonder meer, maar die gehoorzaam is. Gehoorzaamheid in de originele betekenis van het woord. Je ziet, het is altijd goed om na te denken over de diepere betekenissen van de woorden die dikwijls een grote waarheid bevatten. Wel, dat is niet alleen zo met heiligheid. Dat is ook zo met het woord dat fundamenteel verbonden is met heiligheid, namelijk gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid betekent niet slavernij. Gehoorzaamheid betekent horen, luisteren, openstaan voor de wil van een ander. Niet eigenwillig zijn, niet egocentrisch zijn, maar met alle macht van zijn wezen, met alle kracht die men heeft, zich inzetten voor een voor een boodschap, voor een stem en haar boodschap die men gekregen heeft van de hoge rand. En opnieuw, dat is precies wat Maria deed toen ze zei bij de boodschap van de engel Gabriel dat zij de dienstmaagd des Heren was en dat zij wilde doen wat God haar gevraagd had. Er is een tweede begrip dat nauw verbonden is met heilig. En dat is heiligen. Dat is een werkwoord. Er zijn niet alleen heiligen. Die heiligen, die heiligen God. En wij doen dat ook in de Eucharistie. In de Eucharistie zingen wij heilig, heilig, heilig. Dat is het Sanctus. En in het Sanctus heiligen wij God, de Heer van alles, van wereld en hemel en aarde. En dat heiligen, dat is tegelijkertijd, dat is diep verheerlijken. Dat is, met de woorden zelf van de exhortatie van de paus, zich verheugen en jubelen. In de mis is eigenlijk, de Eucharistie is eigenlijk het heiligen van God en van Jezus Christus. Het verheerlijken van God. We gebruiken ook soms de uitdrukking, geheiligd zij de naam des Heren. Dat is een beetje vreemd natuurlijk, opnieuw op het eerste gezicht. Wat is dat eigenlijk, het heiligen van de naam? Wel, om dat goed te verstaan, moet men weten dat de naam, wel, dat is in zekere zin diegene zelf waarover het gaat. Dus wanneer we de naam heiligen, wanneer we de naam eerbiedigen, dan eerbiedigen we diegene die de naam draagt. Opnieuw, dat is zeer menselijk, dat is een gewoon menselijke werkelijkheid ook. Als wij iemand willen eren die overleden is, dan eren we ook de naam. We herinneren ons de naam. En in het herinneren van de naam herinneren we ons de persoon. In het eren van de naam eren we de persoon die die naam droeg. In het Joodse denken is de naam van God iets heel speciaal. De naam van God is in zekere zin, drukt het diepste van God zelf uit. En vandaar ook dat we die naam speciaal moeten eerbiedigen. Vandaar ook het verbod om te vloeken, om de naam te misbruiken. Ook in het gewone leven is dat zo. De naam van iemand onteren, de naam misbruiken, bespotten, is heel erg. Om persoon te eerbiedigen, moeten we ook zijn naam eerbiedigen. Wel, dat is ook in de godsdienst zo. Dus heiligen die de heiligen waartoe wij ook kunnen en moeten behoren, die heiligen heiligen samen God. Met andere woorden, er is een direct verband tussen het soort leven, het volmaakte leven van heiligen en de eredienst. Dus er is een verband tussen, opnieuw, een diepe waarheid in het katholicisme, tussen de twee fundamentele begrippen van het monastieke leven, maar ook van het leven van alle gelovigen, namelijk ora et labora. Een heilige moet werken en moet bepaalde fundamentele werken doen. Dat betekent op de allereerste plaats niet gewoon werken, maar de werken van barmhartigheid. Dus het labora is ten diepste het barmhartig zijn voor zichzelf en voor de anderen. Het zorgen. Het labora gaat altijd samen bij de volmaakte, in de volmaakte perspectief, met ora, met devotio, met andere woorden, met de liturgie. Vandaar dat in het christelijke leven die dingen absoluut centraal staan. De werken van barmhartigheid en de eredienst. En de eredienst en de werken van barmhartigheid, die hebben te maken met niet alleen iets puur etherisch, iets puur spiritueel, of om zo te zeggen. Nee, het gaat om iets zeer lichamelijk. De echte spiritualiteit is een lichamelijke spiritualiteit. Het is zorg dragen voor het menselijk lichaam. En ook in het bidden. Bidden is niet puur geestelijk. Het is bidden met handen en voeten. Het is zingen en dansen. Het is een mooi beeld uit de Apocalyps dat de heiligen in de hemel samen met de engelen juichen en dansen voor het aanschijn van God. Dus de hemel, dat is niet een triestige plaats. Dat is een fantastische plaats. Dat is de plaats van de dans en het gejuich in het aanzien van het absolute wonder. We gaan nu even kort onderbreken.

Goed, we hernemen onze uiteenzetting over de exhortatio van Paus Franciscus, waarin hij twee dingen doet. Ten eerste nadenken over wat is dat eigenlijk, heiligheid, heelheid, de volmaaktheid van de gelovigen. Maar ten tweede, en daarover gaan we het nu hebben, wat zijn de hinderpalen vandaag om heilig te worden of te zijn in de wereld van vandaag, in de context van deze maatschappij. De paus zegt dat die hinderpalen eigenlijk dezelfde zijn als altijd. Hij verwijst daarbij naar twee ketterijen, om het zo te zeggen, die van in het begin van het christendom praktisch aanwezig waren en die de heiligheid ook toen in de weg stonden. En die twee oude ketterijen, die zijn volgens hem ook vandaag nog aanwezig. Die zijn aanwezig in de maatschappij waarin wij leven. En wij moeten die dus proberen te vermijden. Wij moeten daar bewust zijn dat een bepaald soort ideologie, zo zouden wij die ketterijen vandaag noemen, dat een bepaald soort ideologieën ons verhinderen om heilig te zijn op de juiste wijze. Die twee ketterijen noemt hij enerzijds het gnosticisme en anderzijds het pelagianisme. Het gnosticisme, dat is eigenlijk een heel oude ketterij die verband houdt met de verhouding tussen geloof en weten. Het gnosticisme denkt dat het geloof fundamenteel eigenlijk kennis zou moeten zijn. Het woord zegt het zelf, de gnosis. Alle nadruk ligt op het kennen. En het geloof is maar belangrijk in zoverre het tot dat kennen leidt. Het kennen is eigenlijk belangrijker dan het geloof en dan de eredienst die daar, zoals we al gezien hebben, noodzakelijk mee verbonden is. Wat in het gnosticisme dus belangrijk is, is tot een weten te komen dat andere mensen niet hebben. Tot een soort elite van kennis, elite van ingewijden te behoren. En tegelijkertijd, doordat alle nadruk ligt op het kennen en op het weten, is er een soort negatie, een verwaarlozing van het lichamelijke, van de incarnatie. En het gnosticisme negeert zelfs in die oorspronkelijke ketterij het menselijke van Jezus. Dat is puur bijkomstig.

slotte is het gnosticisme ook gekenmerkt als in zekere zin antilichamelijk, extreem, spiritueel. Gekenmerkt door een soort ascetisme, een soort overdreven, bijna haat tegenover het lichamelijke. Een onverschilligheid tegenover het aardse. En dat gnosticisme, dat gericht zijn op willen, weten en tot ingewijden behoren, kan twee manieren van weten naar centraal stellen. Enerzijds een soort speciale verlichtingskennis die wij innerlijk zouden ontvangen van direct van de Heilige Geest en waarbij we de kerk eigenlijk niet nodig hebben. Ofwel een theologische kennis die uitzonderlijk is en die alleen door uitzonderlijke mensen kan verworven worden. En waarin eigenlijk het mysterie, dat wil zeggen de paradox, het paradoxale karakter van het christendom miskend wordt. Wel, die kenmerken van het gnosticisme, die hebben we eigenlijk vandaag ook. Die kunnen vandaag ook optreden. Er is ook vandaag een tendens om bij de gelovigen zelf, bij sommige gelovigen zelf, om het geloof, het vertrouwen, dat eigenlijk de basis is van het geloof, te vervangen door kennis. Een extreme interesse in theologische spitsvondigheden, in verzoening tussen theologie en wetenschap en dat soort dingen. Een extreme nieuwsgierigheid ook naar hoe de dingen in elkaar zitten en hoe alles theoretisch bij elkaar zou passen. Wel, dat gaat eigenlijk in tegen wat fundamenteel is in een heilig leven, zoals we daar straks gezien hebben, namelijk eenvoud, vertrouwen, verwondering. Die doet bewonderen, die doet juichen, die leidt tot liturgie, tot eredienst. Wel, al die dingen die komen in een bepaald soort godsdienstigheid, in een soort gnostische vorm van godsdienstigheid op de achtergrond. En ten tweede natuurlijk ook de negatie van de incarnatie. Ook dat zien we vandaag. Er is een enorme nadruk in zekere zin op het lichamelijke. Maar dat lichamelijke is een puur middel. Waar het eigenlijk op aankomt is zichzelf. Niet de eerbied voor het eigen lichaam en voor de lichamelijkheid van de ander. Met andere woorden, benadrukken van tot de elite behoren, tot diegenen behoren die weten hoe alles in elkaar zit, die alles op basis daarvan ook gaan in handen nemen. Wel, dat is eigenlijk bijna een negatie van barmhartigheid tegenover de anderen, tegenover de eenvoudigen. Daar tegenover stelt de paus in zijn exhortatio dat we aandacht moeten hebben voor het lichamelijke en vooral voor het gelaat. Het gelaat van de vader, zegt hij, en het gelaat van de ander, van de broeder. Het gelaat van de vader, wat is dat eigenlijk? Wel, dat is de geïncarneerde mens, God, dat is Christus. Dus het menselijke in Christus, dat kun je niet ontkennen. Dat is absoluut centraal. Het is via de mens, Jezus, dat we tot de Vader, de Godheid, moeten geraken. Ten tweede moeten we aandacht hebben voor het gelaat van de ander. Vooral van die anderen die in de ogen van de wereld, in de ogen van de huidige maatschappij, eigenlijk bijzaak zijn. De paus gebruikt het nogal sterke woord, het zijn deche.
Ze zijn als het ware afval van de maatschappij. Het zijn mensen die aan de uitkant van de maatschappij zitten. Wel, de barmhartigheid, het religieuze labora, moet vooral zijn een zorg voor de allerminsten, de allerkleinsten, zoals Jezus ook zegt in het evangelie. En dat wordt allemaal ontkend vandaag natuurlijk. Alleen de elite telt in zekere zin, alleen de vooruitgang, alleen de kennis telt. Er is ten tweede de ketterij van het pelagianisme. En dat is een ketterij die niet zozeer te maken heeft met de kennis, met het weten, maar een ketterij die te maken heeft met willen en handelen. En deze ketterij, die denkt dat de mens in de oorspronkelijke betekenis van pelagianisme betekende een soort utopische, zelfgenoegzame visie op de mens als wezen dat in se goed is en dat in feite in zekere zin aan God gelijk kan worden. Dat leidt natuurlijk tot activisme, tot zelfontplooiing terug. Dus de pure zelfbeschikking op basis van weten, hè, is hier een zelfbeschikking op basis van handelen, op basis van activisme. En de paus vindt dat opnieuw dit soort mentaliteit, dit soort ideologie, ook vandaag aanwezig is, ook in de kerk als het ware, ook bij gelovigen. Het is de gedachte dat in zekere zin eigenlijk alles van ons afhangt. Waar het op aankomt is, zeker in de huidige tijd, alles te herorganiseren, in handen te nemen. Sociaal, politiek, maar ook kerkelijk. En alle aandacht gaat naar hervorming van structuren. Wel, dat sluit natuurlijk perfect aan bij de hedendaagse mentaliteit dat alles organiseerbaar is. Dat alles gemanaged en beheerst kan worden. Af en toe krijgen we natuurlijk een dikke klop van de hamer, zoals bij de coronacrisis, waarbij blijkt dat we helemaal niet in staat zijn om alles te weten en dat we zeker niet in staat zijn om alles in handen te nemen. En opnieuw, daartegenover die pelagianistische drang, die activistische drang, moeten we terugkeren naar de diepere, ware houdingen. De houdingen van de heiligheid. En dat is natuurlijk het vertrouwen. Ook wanneer we niet zien hoe het goed kan aflopen. De hoop. Maar ook de liefde. Door de barmhartigheid. Door het eerbiedigen van de naam en het gelaat van de minsten van onder de mensen. Dat is eigenlijk wat de paus wil doen. Dus de kern van zijn boodschap is eigenlijk niet streven naar meer weten, niet streven naar meer beheersing. Het is echte spiritualiteit. En wat is die echte spiritualiteit? Het is het terugkeren naar de eenvoud van geest, naar overgave. De capaciteit tot verwondering. Verwondering voor het mysterie. En ook de verantwoordelijkheid die daarmee te maken heeft. Het mysterie van de mens God en de Vader en het mysterie van het gelaat van de ander. En de zorg die daarmee verbonden is. En tegelijkertijd natuurlijk het juichen en zingen wanneer wij in de Eucharistie, in de liturgie, God en de mens God aanwezig weten en de Vader aanwezig weten. En wanneer wij met alle engelen en heiligen het Sanctus kunnen zingen. Op die manier participeren wij reeds op aarde, om zo te zeggen, in het hemelse viering van Jubilate et Gaudete, in het aanschijn van de drievuldigheid. En opnieuw,
Dit is helemaal niet vreemd. Ook in het menselijk leven zijn dat de fundamentele houdingen die diep menselijk zijn. Dat is geloof en hoop, fides. Geloof en hoop, ook ten aanzien in onszelf en in de anderen. En ten tweede, liefde voor de anderen. Dat zijn eigenlijk de fundamentele deugden. En die fundamentele deugden, geloof, hoop en liefde, die moeten en zijn, die worden gevierd in de liturgie, maar die zijn ook nauw verbonden met het alledaagse leven, met de werken van barmhartigheid, met de zorg voor de anderen, zoals de kerk die twee dingen altijd nauw verbonden heeft. Tot volgende keer.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese over Gaudete et Exultate, gegeven door professor Herman de Deyn. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij beginnen vandaag een nieuw document. Een verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie. Met de titel Gravissimum Educationis. Of de verklaring over de christelijke opvoeding. Gepubliceerd op 28 oktober 1965. Bisschop Paulus, de geringste onder de dienaren van God, samen met de vaders van het Heilig Concilie ter blijvende herinnering, verklaring over de christelijke opvoeding. Het zeer grote belang van de opvoeding in het leven van een mens en de steeds grotere invloed daarvan op de sociale vooruitgang in deze tijd heeft de Heilige Ecumenische Kerkvergadering zorgvuldig overwogen. De opvoeding van de jongeren en niet minder ook een zekere voortgezette vorming van ouderen wordt in onze tijdsomstandigheden enerzijds inderdaad gemakkelijker, anderzijds ook des te meer gewenst. Zich meer bewust immers van hun eigen waarde en hun plicht, willen de mensen met de dag meer deelnemen aan het maatschappelijk leven en in het bijzonder aan het politiek en economisch leven. De wonderlijke vorderingen van techniek en wetenschappelijke research en de nieuwe communicatiemiddelen geven de mensen de gelegenheid om geleidelijk meer in het genot van vrije tijd bij hun beslommeringen zich vanzelf wat meer te verdiepen in het geestelijk erfgoed van de cultuur en door de onderlinge band van verenigingen en van vele volkeren elkaar te vervolmaken. Zo tracht men allerwegen de zaak van de opvoeding steeds beter te behartigen. Men stelt verklaringen op over de primaire rechten van de mens, in het bijzonder van de kinderen en de ouders, met betrekking tot de opvoeding, en men legt dit vast in officiële documenten. Het aantal leerlingen neemt snel toe. Wijd en zijd verspreiden de scholen zich en worden ze verbeterd, en allerlei andere opvoedingsinstituten worden er opgericht. Door nieuwe experimenten worden de opvoedings- en onderrichtingsmethoden verfijnd. Men getroost zich ontzaglijke inspanningen om alle mensen erin te laten delen, hoewel nog zeer veel kinderen en jongeren zelfs van fundamenteel onderricht verstoken blijven. En zoveel anderen een aangepaste opvoeding waarin tegelijk de waarheid en de liefde tot hun recht komen moeten missen. Daar nu onze Heilige Moeder de Kerk ter vervulling van de opdracht van haar goddelijke stichter ontvangen, om namelijk het heilsmysterie aan alle mensen te verkondigen en alles in Christus in te richten, zorg moet hebben voor het gehele leven van een mens, ook het aardse voor zover dit samenhangt met zijn hemelse roeping, heeft ook zij bij de vorderingen en de verbreiding van de opvoeding haar eigen aandeel. Derhalve geeft de Heilige Kerkvergadering hier een beginselverklaring over de christelijke opvoeding. Vooral op de lagere scholen, welke beginselen door de speciale postconciliaire commissie verder zullen moeten worden uitgewerkt en door de bisschoppenconferenties aan de verschillende omstandigheden van hun gebied aangepast. Punt
Punt 1. Alle mensen, van welke afkomst, stand of leeftijd ook, hebben vanwege hun waardigheid immers als persoon het onvervreemdbare recht op een opvoeding die met hun eigen doel overeenstemt en die aan het eigen karakter, aan het verschil van geslacht en aan de voorvaderlijke culturele tradities is aangepast en tevens openstaat voor een broederlijk samengaan met andere volkeren, ten einde de ware eenheid en vrede in de landen te bestendigen. Een echte opvoeding nu gaat vergezeld van een vorming van de menselijke persoon in de lijn van zijn einddoel en tegelijk in de lijn van het welzijn van die gemeenschap waarvan de mens lid is en waarin hij, volwassen geworden, een taak zal vervullen. De kinderen en jongeren dient men dus, rekening houdend met de vorderingen van psychologie, pedagogie en didactiek, te helpen bij de harmonische ontwikkeling van hun fysieke, morele en intellectuele gaven. Geleidelijk moeten zij daardoor beter hun verantwoordelijkheid leren aanvoelen bij de correcte uitbouw van hun eigen leven. In gestage en noeste inspanning. En bij het nastreven van de ware vrijheid, waarbij ze de belemmeringen voortdurend en in grootmoedigheid te boven trachten te komen. In de loop der jaren moeten ze een positieve en verstandige seksuele voorlichting ontvangen. Bovendien dienen ze tot deelneming aan het sociale leven zo gevormd te worden dat ze, toegerust met de nodige en juiste middelen, zich in de verschillende groeperingen van de mensengemeenschap een effectieve plaats kunnen verwerven, openstaan voor het gesprek met anderen en graag hun krachten geven ter bevordering van het algemeen welzijn. Eveneens verklaart de Heilige Kerkvergadering dat kinderen en jongeren het recht hebben ertoe te worden opgewekt, de morele waarden met een goed gevormd geweten juist te waarderen en in persoonlijke overgave zich toe te eigenen, alsook God steeds volmaakter te leren kennen en beminnen. Daarom vraagt ze dan ook met klem aan allen die de volkeren besturen of een leidende functie bij de opvoeding hebben, ervoor te zorgen dat de jeugd nimmer van dit heilig recht beroofd wordt. En de zonen van de kerk spoort zij aan edelmoedig hun werk te verrichten op het hele gebied van de opvoeding, vooral met dit oogmerk dat de geëigende weldaden van opvoeding en onderrichting zo snel mogelijk alle mensen overal ter wereld kunnen bereiken. Punt 2. Alle christenen, die toch door de wedergeboorte uit water en de Heilige Geest een nieuwe schepping geworden, kinderen van God genoemd worden en het ook zijn, hebben recht op een christelijke opvoeding. En deze beoogt niet enkel de zojuist beschreven rijpheid van de menselijke persoon, maar is in de eerste plaats daarop gericht dat de gedoopten, doordat zij geleidelijk in de kennis van het heilsgeheim worden binnengeleid, zich met de dag meer bewust worden van de ontvangen geloofsgave.
God de Vader in de geest en in waarheid aanbidden, verwijzend naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 4, vers 23, moeten zij vooral leren in de liturgische vieringen. En zij dienen gevormd te worden om hun eigen leven te leiden volgens de nieuwe mens in gerechtigheid en heiligheid. Verwijzend naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 4, versen 22 tot en met 24. Zo toch bereiken zij de volmaaktheid, de volwassenheid in Christus, en beijveren zij zich voor de uitbreiding van het mystieke lichaam. Verwijzend naar diezelfde brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 13. Bovendien gewennen zij, in het bewustzijn van hun roeping en van de hoop die in hen is, zich aldus eraan te getuigen en een bijdrage te leveren tot de christelijke vorming van de wereld, waardoor natuurlijke waarden, geïntegreerd in het totaalbeeld van de door Christus verloste mens, kunnen bijdragen tot het welzijn van de gehele maatschappij. Om deze reden brengt de Heilige Kerkvergadering de zielenherders hun ernstige plicht in herinnering om alles zo in te richten dat alle gelovigen deze christelijke opvoeding kunnen genieten. Vooral de jongeren, die de hoop van de kerk zijn. Punt 3. De ouders hebben de ernstige plicht hun kroost op te voeden, daar zij toch hun kinderen het leven hebben geschonken. En daarom dienen zij als de eerste en belangrijkste opvoeders van die kinderen te worden beschouwd. En deze opvoedingstaak is van zo groot belang dat zij bij een tekort schieten eigenlijk niet overgenomen kan worden. Het is immers geheel de eigen opdracht van de ouders om een dergelijke sfeer in het gezin te scheppen, bezield door liefde en eerbied jegens God en mens, dat daarin de afgeronde persoonlijke en sociale opvoeding van de kinderen kan gedijen. Het gezin is dan ook voor de eerste school voor de maatschappelijke deugden, die voor alle gemeenschappen onontbeerlijk zijn. Maar vooral in een christengezin, verrijkt met de genadeplicht van het huwelijkssacrament, dient men de kinderen reeds van jongs af volgens het door het doopsel ontvangen geloof te onderwijzen, in kennis van godsdienst en in de naastenliefde. En daar doen zij ook hun eerste ervaring op met betrekking tot een gezonde menselijke samenleving en de kerk. Door het gezin worden zij langzamerhand binnengeleid in het burgerlijk verkeer van de mensen en in het volk van God. Laten de ouders derhalve degelijk beseffen van hoeveel gewicht een waarachtig christelijk gezin is voor het leven en de voortgang juist van het godsvolk. Ook al ligt de opvoedingstaak primair in het gezin, men kan niet buiten de hulpmiddelen van de hele maatschappij. Behalve de rechten dus van de ouders en van anderen, aan wie deze een gedeelte van de opvoedingstaak overdragen, komen ook bepaalde plichten en rechten toe aan de burgerlijke maatschappij, in zoverre het namelijk tot haar competentie behoort
om datgene te regelen wat voor het tijdelijke, algemeen welzijn vereist is. Het behoort bij deze taken om de opvoeding van de jeugd op meerdere wijzen te bevorderen. Door namelijk de plichten en rechten van de ouders en van anderen die aan de opvoeding deelnemen te beschermen en de hulpmiddelen te verschaffen, door volgens het beginsel van officiële subsidies, daar waar de ondernemingen van de ouders en andere instellingen dreigen te stranden, het werk van de opvoeding te voltooien, uiteraard met inachtneming van de wensen van de ouders. Ja, zelfs door, waar het algemeen belang dit vraagt, scholen en eigen instituten op te richten. Om een heel eigen reden tenslotte raakt de opvoedingsplicht de kerk. Niet enkel omdat men haar tot het geven van opvoeding in staat moet achten, omdat ook zij een gemeenschap van mensen is, maar vooral ook omdat zij de taak heeft de weg van het heil aan alle mensen bekend te maken, de gelovigen te doen delen in het leven van Christus en hen in voortdurende zorgzaamheid te begeleiden, opdat zij de volheid van dit leven kunnen bereiken. Aan deze kinderen van haar moet de kerk dan ook die opvoeding geven die hun hele leven met Christus geest doordringt. Maar tevens zet zij zich in voor alle volkeren om een alzijdige vervolmaking van de menselijke persoon te bevorderen, tot welzijn ook van de aardse maatschappij en tot uitbouw van de wereld die meer en meer een menswaardige gestalte moet krijgen. Punt 4. Bij de uitvoering van haar opvoedende taak gaat de eerste zorg van de kerk, hoewel zij bekommerd is om alle geschikte hulpmiddelen, uit naar haar eigen mogelijkheden, waarvan de voornaamste de catechetische onderrichting is. Deze immers verlicht en verstevigt het geloof, voedt het leven volgens Christus geest, voert tot een welbewuste en actieve deelneming aan het liturgisch mysterie en wekt op tot apostolische activiteit. De kerk hecht grote waarde, en zij tracht die ook met haar geest te doordringen en op een hoger plan te brengen, aan de andere hulpmiddelen die tot het gezamenlijk erfgoed van de mensheid behoren en die ten zeerste bijdragen tot de zielenadel en de vorming van de mensen. Hier zijn te noemen bijvoorbeeld de communicatiemiddelen in het maatschappelijk leven, de veelvuldige clubs voor geestelijke en lichamelijke training, de jongerenorganisaties en in het bijzonder de scholen. Punt 5. Te midden van alle opvoedingsmiddelen heeft de school een speciaal belang. Terwijl deze krachtens haar zending dagelijks haar zorgen wijdt aan de uitgroei van het verstandelijk vermogen, ontwikkelt zij de mogelijkheden tot een gezond oordeel. Geeft zij een inleiding in het door voorgaande geslachten overgeleverde erfgoed van de cultuur. Bevordert zij een gevoel voor waarden, bereidt zij de beroepskeuze voor het leven voor en doet zij tussen leerlingen van verschillend karakter en verschillende stand
een vriendschapsband ontstaan. Basis voor een wederzijds begrip. Bovendien vormt zij als het ware een soort centrum aan de activiteit en uitgroei waarvan gezamenlijk moeten meewerken de gezinnen, de leerkrachten, de diverse verenigingen, tot ontplooiing van het culturele, burgerlijke en religieuze leven, de staat zelf en de gehele mensengemeenschap. Een prachtige en evengoed belangrijke roeping hebben zij allen dus, die de ouders helpen bij het volvoeren van hun taak, en dit doen namens de mensengemeenschap. Door namelijk in de school de opvoedingstaak op zich te nemen. Deze roeping vereist speciale gaven van geest en hart, nauwgezette voorbereiding en een voortdurende bereidheid tot hernieuwing en aanpassing.

Puntje 6 van Gravissimum Educationis. De ouders die het eerste en onvervreemdbare recht en de plicht hebben hun kinderen op te voeden, behoren zich in het gelukkige bezit te weten van een werkelijke vrijheid bij de keuze van de scholen. De openbare macht, die moet opkomen voor de bescherming en verdediging van de vrijheden van de burgers, moet dus naar de eisen van de verdelende rechtvaardigheid ervoor zorgen dat staatssubsidies zo worden verleend dat de ouders volgens hun geweten en werkelijk vrij de scholen voor hun kinderen kunnen kiezen. Verder ligt het op het terrein van de staat erin te voorzien dat alle burgers gelijkelijk aan het culturele leven kunnen deelnemen en dat zij naar behoren worden voorbereid op de uitoefening van hun burgerlijke plichten en rechten. De staat moet dus ook het recht van de kinderen op een aangepaste opvoeding en scholing waarborgen. Een waakzaam oog houden op de kwaliteit van de leerkrachten en de vorderingen van de leerlingen. Zorg dragen voor de gezondheid van de scholieren. Kortom, het gehele schoolwezen bevorderen. Het principe van subsidies dient men voor ogen te houden en uitgesloten dient te zijn elke soort van monopoliepositie van bepaalde scholen. Want zulk een monopolie is strijdig met de aangeboren rechten van de menselijke persoon, ook met de vooruitgang en verbreiding van de cultuur zelf, met een vreedzame samenleving van de burgers, en tenslotte ook met de veelvormigheid zoals deze in zeer vele staten momenteel bestaat. De Heilige Kerkvergadering spoort met name de christengelovigen aan om spontaan behulpzaam te zijn. Het zij bij het zoeken naar geschikte opvoedingsmethoden en studieplanning. Het zij bij de vorming van leerkrachten die de jonge mensen goed kunnen opvoeden. Vooral via ouderverenigingen moeten zij met de hun ten dienste staande hulpmiddelen de algemene opdracht van een school en met name de morele opvoeding die daar gegeven kan worden verder uitwerken. Puntje 7. Zich verder ten volle bewust van haar hoogst ernstige plicht om zich vol zorg te beijveren voor de morele en godsdienstige opvoeding van al haar kinderen, moet de kerk haar bijzondere zorg en behulpzaamheid geven aan die tallozen die op niet-katholieke scholen zitten. Dit geschiedde bijvoorbeeld door een levend getuigenis van hen die het onderwijs en de begeleiding geven, door de apostolische activiteit van de medeleerlingen, vooral ook door het dienstwerk van priesters en leken die hun heilsleer brengen en op een aan leeftijd en omstandigheden aangepaste wijze ook een geestelijke hulp verschaffen door de juiste maatregelen naar plaats en omstandigheden. Aan de ouders brengt zij de zware plicht in herinnering dat het hun toekomt alles zo te regelen of zelfs te eisen dat hun kinderen van die hulpmiddelen kunnen genieten en dat de christelijke en profane vorming in goede harmonie gelijk opgaan. In elk opzicht
is de kerk dan ook vol lof voor die regeringen en staatsinrichtingen die, rekening houdend met de veelvormigheid van de hedendaagse maatschappij en met de verplichte godsdienstvrijheid, de gezinnen zo helpen dat ze op alle scholen een opvoeding voor hun kinderen kunnen krijgen die overeenstemt met de eigen morele en godsdienstige beginselen van die gezinnen. Puntje 8. De tegenwoordigheid van de kerk op het gebied van het schoolwezen blijkt nog op een speciale wijze bij de katholieke school. Deze immers beoogt niet minder dan andere scholen een cultureel doel en de menselijke vorming van de jeugd. Het eigene daarbij is echter om in de schoolgemeenschap een milieu te scheppen, geïnspireerd op de evangelische geest van vrijheid en liefde, om de opgroeiende jeugd bij de ontwikkeling van de eigen persoon bij te staan, zodat ze allen tezamen opgroeien volgens de nieuwe schepping die zij door het doopsel zijn geworden. En, tenslotte, om de gehele menselijke cultuur zo in de heilsverkondiging in te bouwen dat de kennis van wereld, leven en mens die de jeugd langzaamaan verwerft, door het geloof wordt verlicht. Zo voedt de katholieke school, meer open, zoals dat hoort, wanneer de leerlingen ouder worden, hen op tot een daadwerkelijke zorg voor het welzijn van de aardse maatschappij. En bereidt zij hen voor op dienstbaarheid bij de verbreiding van het Godsrijk, zodat zij, getraind in een voorbeeldig apostolisch leven, om zo te zeggen, een heilzaam zuurdeeg voor de mensengemeenschap worden. De katholieke school is dus ook in onze dagen van uitzonderlijk belang, daar zij zeer veel kan bijdragen tot de vervulling van de zending van het godsvolk en een grote dienst kan bewijzen aan de dialoog tussen de kerk en de maatschappij, tot wederzijds welzijn. Daarom stelde deze heilige kerkvergadering nog eens nadrukkelijk het recht van de kerk om scholen van elk niveau en van alle richtingen op te richten en te besturen, welk recht reeds in zeer veel documenten van het leergezag is uitgesproken. Zij roept daarbij in herinnering dat de uitoefening van een dergelijk recht ook ten zeerste bijdraagt tot de gewetensvrijheid, tot de bescherming van de rechten van de ouders en zeer zeker ook tot de culturele vooruitgang zelf. Laten echter de leerkrachten bedenken dat het voor het grootste deel van hen afhangt of de katholieke school haar plannen en opvattingen kan verwerkelijken. Juist zij dienen dus met een bijzondere zorgvuldigheid erop te worden voorbereid dat zij in de profane, zowel als de religieuze vakken, de nodige titels behalen en dat zij op de hoogte zijn van de jongste vorderingen van de pedagogiek. In volledige overgave aan hun leerlingen, in onderlinge liefde en bezield van een apostolische geest, moeten zij in leven en leer getuigen voor Christus, de ene leermeester. Zij moeten hun werk verrichten allereerst gezamenlijk met de ouders. Tezamen met hen moeten zij in het gehele opvoedingswerk rekening houden met het verschil van geslachten en met het eigen doel
in gezin en maatschappij, door de goddelijke voorzienigheid voor beide geslachten vastgesteld. Met name de persoonlijke activiteit van de leerlingen zelf moeten ze stimuleren. En ze moeten zich bijzondere moeite geven om hen na de schooltijd verder te begeleiden met raad, vriendschap en ook met speciaal gestichte clubs die de ware kerkelijke mentaliteit bezitten. De Heilige Kerkvergadering verklaart dat het dienstwerk van deze leerkrachten in de ware betekenis van het woord een apostolaat is, noodzakelijk en in overeenstemming met de eisen van onze tijd. En tevens dat het een werkelijk dienstbetoon is aan de maatschappij. De katholieke ouders brengt het hun plicht in herinnering om hun kinderen, voor zover zij daartoe in staat zijn, aan katholieke scholen toe te vertrouwen en deze scholen naar vermogen te steunen en ermee samen te werken tot welzijn van hun kinderen. Puntje 9. Aan dit beeld van de katholieke school moeten alle scholen die in een of ander opzicht van de kerk afhankelijk zijn, zo goed mogelijk worden geconformeerd, ook al kan de katholieke school naar de plaatselijke omstandigheden verschillende verschijningsvormen aannemen. De kerk beschouwt voorzeker als zeer dierbaar ook de katholieke scholen die vooral in nieuwe kerkelijke gebieden ook door niet-katholieke leerlingen bezocht worden. Bij het stichten en inrichten overigens van katholieke scholen dient men met de wisselende tijdsomstandigheden rekening houden. Verder, ook al blijven de scholen te prefereren die lager en uitgebreid lager onderwijs geven en de grondslag voor de opvoeding leggen, toch zijn ook die scholen van groot belang die in de huidige tijdsomstandigheden speciaal vereist worden, zoals bijvoorbeeld de zogenoemde beroepsscholen en technische scholen, de instituten voor volwassenen, de scholen voor maatschappelijk werk en scholen voor hen die vanwege een natuurlijke handicap bijzondere zorg vragen. Alsook de scholen waar de leerkrachten worden voorbereid voor godsdienstonderricht, zowel als voor andere vormen van opvoeding. De Heilige Kerkvergadering spoorde de herders van de kerk evenzeer als de christengelovigen met klem aan om zich daartoe alle offers getroostend de katholieke scholen te helpen, hun taak met de dag beter te kunnen uitvoeren en vooral hun de middelen te bezorgen die arm zijn aan tijdelijke goederen of verstoken van de hulp en de genegenheid van het gezin, of niet in het bezit van de gave van het geloof. Puntje 10. Scholen van een hoger niveau, vooral universiteiten en faculteiten, bevordert de kerk eveneens met zorgzame ijver. Ja, zelfs, voor zover het van haar afhangt, is zij binnen dit kader erop gericht dat de verschillende wetenschappen beoefend worden volgens de eigen beginselen, met de eigen methodiek en met de eigen vrijheid van wetenschappelijk onderzoek. Op deze wijze kan men een steeds dieper inzicht daarin krijgen en bij een zorgvuldige beschouwing van de nieuwe vraagstukken en onderzoekingen in het verloop van de tijden steeds beter doorzien hoe geloof en rede in het ene ware samenvloeien.

om de belangrijke ambten in de maatschappij te bekleden en in de wereld van het geloof te getuigen. Aan katholieke universiteiten, waar geen theologische faculteit bestaat, moet men een theologisch instituut of een leerstoel voor theologie hebben, waar ook aan leken, leerlingen op gepaste wijze lessen gegeven kunnen worden. Daar de wetenschappen vooral door speciale onderzoekingen van groter wetenschappelijk belang voortgang boeken, dienen op de katholieke universiteiten en faculteiten het meest die instituten behartigd te worden die primair bijdragen aan de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek. De Heilige Kerkvergadering beveelt ten zeerste aan dat men zich inzet voor een passende verdeling over de diverse werelddelen van katholieke universiteiten en faculteiten. En dan wel zo dat ze uitblinken, niet door aantal, maar door ijverige wetenschapsbeoefening. En ze moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor veelbelovende studenten, ook al zijn deze onbemiddeld, en met name wanneer deze uit jonge volkeren afkomstig zijn. Aangezien het lot van de maatschappij en van de kerk zelf ten nauwste verbonden zijn met de vorderingen van de studenten in de hogere studies, moeten de herders van de kerk niet enkel een nauwlettende zorg hebben voor het geestelijk leven van de studenten die katholieke universiteiten bezoeken, maar, bekommerd om de geestelijke vorming van al hun kinderen, moeten zij onder meer door bisschoppelijke voorzieningen maatregelen treffen dat er ook bij niet-katholieke universiteiten convicten en katholieke universiteitencentra komen, waar priesters, religieuzen en leken zorgvuldig geselecteerd en voorbereid de universiteitsjeugd een voortdurende geestelijke en intellectuele hulp kunnen bieden. Jonge mensen echter van een grotere begaafdheid, hetzij van katholieke, hetzij van andere universiteiten, dienen met een bijzondere zorg te worden omringd en ertoe te worden aangezet de onderwijsrichting te kiezen. Puntje 11. Van de werkzaamheid van de faculteiten in de gewijde wetenschappen verwacht de kerk zeer veel. Aan die faculteiten immers heeft zij de zeer serieuze taak toevertrouwd om haar eigen leerlingen voor te bereiden, niet enkel voor het priesterlijk dienstwerk, maar vooral voor hetzij het lesgeven op de leerstoel van de hogere kerkelijke studievakken, hetzij het op eigen kracht verder ontwikkelen van deze vakken, hetzij voor de veel lastigere taak van het apostolaat onder intellectuelen. Het is eveneens de opdracht van deze faculteiten de verschillende gebieden van de gewijde wetenschappen dieper te doorzoeken, zodat men een steeds verder uitgediept begrip kan krijgen van de goddelijke openbaring, het van onze voorvaderen ontvangen erfgoed van christelijke wijsheid meer open komt liggen, de dialoog met de gescheiden en niet-christelijke broeders bevorderd wordt en een antwoord geven op de vraagstukken die bij de voortgang van de wetenschappen aan de dag komen. Daarom dienen de kerkelijke faculteiten, met juiste inachtneming van de eigen wetten, de gewijde wetenschappen en wat daarmee samenhangt, vol ijverig te bevorderen en hun toehoorders de mentaliteit bij te brengen om met gebruikmaking ook van de nieuwere methodieken en hulpmiddelen

verdere onderzoekingen te verrichten. Puntje 12. Daar de samenwerking die in diocesaan, nationaal en internationaal verband met de dag meer noodzakelijk is en aan kracht wint, ook in schoolzaken ten zeerste nodig is, moet men er met alle middelen voor zorgen dat een gepaste coördinatie tussen katholieke scholen bevorderd wordt en dat zich tussen deze en de andere scholen een samenwerking ontwikkelt, zoals het welzijn van de gehele mensengemeenschap dit vereist. Een grotere coördinatie en samenwerking, vooral in het milieu van de academische instellingen, levert ook rijkere vruchten op. De verschillende faculteiten dus van elke universiteit kunnen, voor zover het object het toelaat, elkaar bij hun werkzaamheden behulpzaam zijn. En ook de universiteiten kunnen in onderlinge werkverbondenheid samengaan door gezamenlijk internationale congressen te bevorderen, door de wetenschappelijke researchwerkzaamheden onder elkaar te verdelen, door de gevonden resultaten aan elkaar mee te delen, door onderling de docenten van tijd tot tijd uit te wisselen en door alles te bevorderen dat bijdraagt tot verdere hulp op dit terrein. Besluit. De Heilige Kerkvergadering spoort de jeugd zelf met klem aan om in het bewustzijn van het uitnemend belang van de opvoedingstaak bereid te zijn deze edelmoedig op zich te nemen, vooral in die gebieden waar de opvoeding van de jeugd vanwege het tekort aan leerkrachten nog kritiek is. De Heilige Kerkvergadering brengt ook haar grote dank aan de priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en de leken die zich in een evangelische toewijding toeleggen op het prachtige werk van de opvoeding en van de scholen van elk soort en niveau. Zij spoort hen daarbij aan edelmoedig te blijven volharden in de taak die zij op zich genomen hebben en er bij het onderrichten van de leerlingen in Christusgeest, in opvoedkunde en wetenschappelijke studie naar te streven, zo uitstekend te zijn dat zij niet enkel de inwendige vernieuwing van de kerk bevorderen, maar ook dienstbaar zijn en een bijdrage leveren aan haar weldadige aanwezigheid in de hedendaagse, vooral de intellectuele wereld. Het geheel en ieder der punten uitgevaardigd in deze verklaring hebben de instemming gekregen van de vaders van het Heilig Concilie. Ook wij keuren ze goed en stellen ze krachtens de ons door Christus verleende apostolische macht in vereniging met de eerbiedwaardige vaders in de Heilige Geest onwrikbaar vast. En wat in gemeenschappelijk overleg is vastgesteld, laten wij ter ere Gods afkondigen. Getekend te Rome bij Sint-Pieter, 28 oktober in het jaar 1965. Ik, Paulus, bisschop van de Katholieke Kerk. Gevolgd door de handtekeningen van de concilievaders. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij in deze aflevering dus reeds de volledige verklaring horen over de christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis, gepubliceerd dus op 28 oktober 1965.
Wij danken u van ganser harte voor het luisteren. En een volgende keer lezen we u graag voor uit een nieuw kerkelijk document. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.

zie de lach op je gezicht. Ik hoor je zingen bij het water. Ik lees alweer een nieuw gedicht.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we een passage uit het Evangelie van de heilige Marcus, hoofdstuk 5, versen 25 tot en met 34. Er was een vrouw bij die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters en alles uitgegeven wat ze had en er geen baat bij gevonden. Ze was er eerder op achteruit gegaan. Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. Want, dacht ze, als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden. Meteen droogde de bron van haar bloed op en ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen. Maar Jezus, die zelf meteen voelde dat er een kracht van hem was uitgegaan, draaide zich in de menigte om en zei: "Wie heeft mijn kleren aangeraakt?" Zijn leerlingen zeiden tegen hem: "U ziet hoe de menigte tegen u opdringt en u zegt: wie heeft mij aangeraakt?" Maar hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had. De vrouw werd bang en begon te beven omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Ze kwam naar voren, wierp zich voor zijn voeten en vertelde hem de hele waarheid. Maar hij zei haar: "Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede en blijf van uw kwaal verlost."

Het verhaal dat we vandaag hebben gelezen is het verhaal van een zieke vrouw, een verontreinigde vrouw. Volgens de Joodse traditie moest deze vrouw gereinigd worden en werd ze beschouwd als onrein. En dit gedurende 12 jaren. Dat is dan ook het grootste lijden dat die vrouw heeft meegemaakt. Ze werd niet meegeteld. Ze was van geen belang. Ze leed eronder dat ze eigenlijk buitengesloten werd. En ze heeft heel veel gedaan voor haar eigen gezondheid. Ze zoekt de hulp van doktoren. Ze zoekt de hulp van allerlei mensen. Ze legt haar vertrouwen in het menselijke. En natuurlijk is dat niet slecht. We moeten ook de hulp ontvangen die mensen aan ons kunnen geven, vaak gestuurd door God en de goddelijke voorzienigheid. Maar de les die wij vandaag in het evangelie krijgen, is er een van vertrouwen. Waar gaat ons eerste vertrouwen naartoe? Leggen wij onze hoop en ons vertrouwen op het menselijke en op de medemens? Of leggen we onze hoop en vertrouwen in de eerste plaats op God? En het is ook daarom dat Jezus zich laat zien zoals hij handelt in het evangelie van vandaag. Want die vrouw denkt, ik moet de kleren aanraken van Jezus en dan zal ik wel genezen. Die vrouw raakt de kleren aan en wat staat er in het evangelie? Jezus voelt dat er een kracht van hem weggaat. Natuurlijk, Jezus wist heel goed waarom die kracht van hem wegging. Jezus wist heel goed wie er was genezen. Maar hij wenste dat dit ook openbaar werd gemaakt. Beter nog, dat die vrouw er vooruit kwam. Dat zij eigenlijk durfde getuigen van haar geloof en vertrouwen, die ze uiteindelijk heeft gesteld in God en niet meer alleen in de mens. En dat is voor ons een les. God op de eerste plaats zetten. En vanuit God vertrouwen hebben. Ook in onze medemens, maar eerst en vooral omdat God hen kan sturen tot ons. Jezus leert vandaag niet dat we geen vertrouwen zouden moeten hebben, bijvoorbeeld in de geneeskunde. Het tegendeel is eigenlijk waar. Maar wie heeft ons de geneeskunde gegeven? Jazeker, dat komt ook door onderzoeken die de mensen hebben gedaan. Maar wie laat het toe dat het allemaal gebeurt? Wie laat het toe dat men tot inzicht komt van hoe de natuur werkt, hoe de schepping werkt, hoe God alles heeft geschapen? En dus ons eerste vertrouwen, onze eerste hoop moet gaan op Jezus. Moet gaan naar God zelf. En die vrouw heeft dat eindelijk geleerd. En dan zit er eigenlijk nog een detail in het verhaal. Er staat dat die vrouw al 12 jaren ziek is. 12 jaar lijdt zij aan haar kwaal. 12 staat, als het gaat over leeftijd, symbool om tot volwassenheid te komen. Waar volwassenheid wordt gevierd in de Joodse gemeenschap op 12 jaar... Men is dan groot en oud en wijs genoeg om de Tora te lezen. Men is dan eindelijk tot de leeftijd gekomen dat men het woord van God kan ontvangen, begrijpen en ermee leven. En dus als die vrouw 12 jaar onrein is geweest, dan wordt het nu tijd dat zij haar vertrouwen stelt op God. En dus ze komt daardoor tot een zekere geestelijke volwassenheid om het woord van God te kunnen ontvangen. En Jezus wil dat die vrouw dat ook tot uitdrukking brengt. Wie heeft mij aangeraakt? Wie heeft mijn kleren aangeraakt? En die vrouw moet antwoorden, ik was het. Ze werpt zichzelf op haar knieën en geeft toe dat zij degene was die vertrouwen had op God. Jezus zegt haar tot slot nog, mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Eindelijk beseft ze na 12 jaar dat haar grootste vertrouwen gericht moet zijn op God. En dat dat haar redding is. Redding, natuurlijk lichamelijk, een genezing, maar zeker ook geestelijk.
voor ons vandaag een les om onszelf misschien de vraag te stellen: op wie stel ik mijn vertrouwen? Naar wie gaat mijn vertrouwen uit? En laten we ook nog even kort stilstaan bij het andere detail dat verborgen zit in dit verhaal. Wanneer die vrouw zegt: ik wil de kleren van Jezus aanraken, dan wordt er eigenlijk gezegd dat zij de zoom van het kleed van Jezus wil aanraken. En die zoom is een deel van het kleed dat in de traditie van het volk van Israël diende om te denken aan God. De zoom van een kleed was er, als men dat aanraakte, dacht men: ah ja, ik moet God op de eerste plaats in mijn leven stellen. Of beter nog, ik moet denken aan de geboden die God ons heeft gegeven. Aan ons volk, of vandaag bijvoorbeeld aan de kerk. Ik moet denken aan die geboden en zo leven om dichter bij God te komen. Het begin van het vertrouwen ligt hem ook in het aanvaarden dat God iets aan ons heeft gegeven en zelfs iets van ons vraagt. Op het eerste zicht kan dat soms moeilijk lijken, maar men haalt er alleen maar vreugde, vrede en kracht uit. En dat moeten we vandaag begrijpen. Door God een plaats te geven in ons leven, de eerste plaats, en volledig op hem te vertrouwen. En zo hebben we gelezen in het Evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 5, versen 25 tot en met 34. We lezen nogmaals. Er was een vrouw bij die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters en alles uitgegeven wat ze had en er geen baat bij gevonden. Ze was er eerder op achteruit gegaan. Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. Want, dacht ze, als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden. Meteen droogde de bron van haar bloed op en ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen. Maar Jezus, die zelf meteen voelde dat er een kracht van hem was uitgegaan, draaide zich in de menigte om en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet hoe de menigte tegen u opdringt en u zegt: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had. De vrouw werd bang en begon te beven omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Ze kwam naar voren, wierp zich voor zijn voeten en vertelde hem de hele waarheid. Maar hij zei haar: mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede en blijf van uw kwaal verlost.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 1122. We zijn maandag in de 20e week door het jaar, bladzijde 1122. En daaropvolgend vindt u onderaan, bladzijde 1124, de korte schriftlezing. Onderaan, bladzijde 1124. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Geleid mijn schreden, Heer, zoals Gij beloofd hebt. Uitstekend is alles wat Gij verordent. Daarom houdt mijn geest daaraan vast. De uitleg van uw woorden geeft klaarheid. Schenkt wijsheid aan wie onervaren is. Mijn mond sper ik hijgend open. Zo snak ik naar uw gebod. Keer u naar mij toe en wees mij genadig. Zoals gij steeds zijt voor wie u bemint. Geleid mijn schreden zoals gij beloofd hebt. Geen enkel kwaad overheerse mij. Bevrijd mij uit de greep van de mensen. En laat mij volbrengen wat gij beveelt. Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten. Laat mij uw beschikkingen zien. Een vloed van tranen welt op in mijn ogen, omdat men zich niet aan uw wetten stoort. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geleid mijn schreden, Heer, zoals Gij beloofd hebt. Er is maar één wetgever en rechter, maar Gij, wie zijt Gij dat Gij over uw naaste oordeelt? Zie, God verschijnt in de raad van de vorsten. Hij daagt de machthebbers voor zijn gerecht. Hoe lang nog oordeelt Gij onrechtvaardig? En trekt Gij partij voor het kwaad? Komt op voor de zwakke, verdedigt de wees. Doet recht aan geringen en armen. Bevrijdt de verdrukte en helpt de misdeelde. Ontrukt hem aan de hardvochtige hand. Maar ongevoelig en zonder begrip.

eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er is maar één wetgever en rechter, maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt? Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Ik roep tot de Heer in mijn nood. Hij zal mijn bede verhoren. Verlos mij van liegende lippen, van een arglistige tong. Wat moet men u doen, wat verdient ge? Venijnig geslepen tong. Zo scherp als de pijl van een krijger, zo brandend als gloeiende kool. Wee mij dat ik gast ben in Mezik, in Kedars tenten verblijf. Reeds veel te lang moet ik leven onder een twistziek volk. Hoezeer ik ook uit ben op vrede, zij willen niets anders dan strijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Uit het boek Wijsheid. Gij, onze God, zijt genadig en trouw, langmoedig en met barmhartigheid alles besturend. U kennen is volkomen gerechtigheid, en weten van uw macht is de wortel der onsterfelijkheid. Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. En laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, laten wij op deze middag ook de rozenkrans bidden. Dit doen wij samen met 5 luisteraars van Radio Maria. Indien u een volgende keer met ons wil meebidden, laat het ons dan zeker weten op ons nummer 016 47 41 41. Oh, excuseer, op ons nummer 016 41 47 47 of op ons e-mailadres info@radiomaria.be. Wij bidden en mediteren deze middag de glorievolle mysteries. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het eerste glorievolle mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Wij bidden samen met een luisteraar uit Bierbeek. En wij bidden voor het personeel en de bewoners van Sint Camillus Bierbeek en voor de genezing van twee personen.
1: Gegeven zijt, geheiligd zijt uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Amen. Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Het tweede glorievolle mysterie. Jezus stijgt op ten hemel. Wij bidden dit tientje voor de intenties van een luisteraar uit Brugge, voor de redding van de wereld en voor de Heilige Kerk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Boezingen. En wij bidden voor de genezing van zijn rug en voor zijn familie.
1: Waar ben ik? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en zegen de vrucht van lichaam Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en zegen de vrucht van lichaam Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees geroep, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en zegen de vrucht van lichaam Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees geroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is het vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees geroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is het vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees geroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is het vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees geroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is het vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees geroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is het vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees geroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is het vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees geroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is het vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees geroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is het vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vierde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Halle. En wij bidden voor vrede in de wereld en voor vrede in haar familie.
1: Onze Vader die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zit gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zit gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vijfde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Wij bidden samen met een luisteraar uit Londerzeel. En wij bidden voor zegen en genade voor haar kinderen en kleinkinderen en voor hun gezondheid.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van mijn lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Le chapelet de cette douleur de Marie.
1: De rozenkrans van zeven smarten van Maria.
0: Le chapelet de cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire Marial de Tibéro.
2: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
3: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
4: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique,
1: beste luisteraars van Radio Maria België, vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van Kibeo in Rwanda, groeten wij u. Welkom bij deze meditatie over de rozenkrans van de zeven smarten van de maagd Maria. In haar laatste publieke verschijning op 28 november 1989, zei de moeder van het woord tegen de zieners van Kibeo en tegen de hele wereld: mijn kinderen, ik hou van jullie. Ze herhaalde haar woorden drie keer, zodat we ze duidelijk konden begrijpen. Ze voegde eraan toe: ik hou van jullie, ik zegen jullie, ik ben altijd bij jullie. Het was deze moederlijke liefde die haar ertoe aanzette ons op te roepen tot een dringende bekering, ten overstaan van de dramatische toestand van de wereld, om niet in de afgrond te vallen. In de verschijning van 17 juli 1982 zei ze tegen Nathalie Mukazimpaka: als jullie je niet bekeren zullen jullie in de afgrond vallen. Bovendien drong de moeder van het woord aan op bekering door in de verschijning van december 1983 drie keer tot dezelfde zusters hierboven genoemd te herhalen: bekeer je, heb berouw. In haar boodschap aan de zieners van Kibeo ontmaskerde de heilige maagd inderdaad de zonde van de wereld van vandaag, om de zonde niet te overwegen. In de verschijning van op 2 april 1983 zei ze tegen Marie-Claire Mukankango: Heb berouw. Als ik dat zeg, richt ik me niet alleen tot jou, maar ook tot alle anderen. De mensen van onze tijd hebben alles van zijn ware betekenis ontdaan. Wie een fout begaat, aanvaardt niet dat hij verkeerd gedaan heeft. In de boodschap van Kibeo gaat berouw hand in hand met gebed. Bidden op de plaats van hen die niet bidden, in de plaats van hen die niet bidden, en zonder huichelarij. De maagd Maria herinnerde ons aan de rozenkrans van de zeven smarten, die zeer effectief is in de strijd tegen de duivel. Laten we mediteren over deze rozenkrans, biddend voor vrede en de bekering van de wereld. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren, door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Akte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. Dit berouw wil ik leven en sterven.
4: Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij, door de geest bewogen, naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweegbrengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en u zelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden.
4: Door
1: overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar ze zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. Hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bidden wij. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O moeder van het woord, die ons zo lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen. En dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
5: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse-nous pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Tweede smart van Maria. De vlucht naar Egypte. woord van God. De engel des Heeren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede.

0: zagen worden. Dit pasgeboren kind van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij het slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, gij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen die in onze harten woont, want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
1: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De derde smart van de maagd Maria, de pijn in het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren zij stom verbaasd. En zijn moeder zei tot hem: Mijn kind, waarom heb je ons dit

0: aan gedaan. Zie hoe je vader en ik geleden hebben bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen, hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.
1: Ter
0: overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien. En de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voeden en het geduld dat jij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
2: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Mère de miséricorde,
0: Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei, dokters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen, gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen, val op ons. En naar de heuvels bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd, van streek is. Bidden wel. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet, opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen, die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons, we vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Mais délivre nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Vijfde smart van Maria. De maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Kleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen zijn discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
1: Voor een andere meditatie.
0: Ter overweging. De maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvarië. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen, opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof ze zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uur door in groot lijden, te meer dat hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Bidden we, moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u. Geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
2: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Mais délivre-nous du mal.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie, Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie, Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt Jezus van het lichaam van Jezus in haar armen. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef aan Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, het angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging, laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Die kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde. Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen draagt vrucht in eeuwig geluk.
1: Prions.
0: Bidden we.
1: Maria,
0: moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen, om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen, door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
1: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie,
1: pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zevende smart van Maria. De maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer.
1: De overweging.
0: De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was. Want, zo dachten zij, het was voorbij met hem op wie zij hadden vertrouwd. Maria begeleidt het lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ikzelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen, voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u, bescherm ons en steun ons altijd.
2: Nous faisons recours à toi, protège-nous et soutiens-nous toujours.
0: Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef hun, Jezus, het licht van de wereld.
2: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Mais délivre-nous du mal.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria bidt voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
1: Cœur profondément douloureux, immaculé de la Vierge Marie,
2: priez pour nous.
0: Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique.
0: Beste luisteraars van Radio Maria België. We willen jullie eraan herinneren dat in Kébéo de Rozenkrans een speciale plaats innam in de gebeden tijdens de verschijningen en in de boodschap zelf van de Maagd Maria aan de drie zienders. Meer in het bijzonder herinnerde ze aan de Rozenkrans van de Zeven Smarten. Volgens haar boodschap aan Marie-Claire in 1982 is het doel van deze rozenkrans ons te helpen mediteren over het lijden van Jezus en de grote smarten van zijn moeder om harten te helpen zich te bekeren. Wij danken u voor dit gebed dat we zojuist samen hebben gebeden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dit was de Rozenkrans van Zeven Smarten die we gebeden hebben met, samen met Radio Maria in Kébéo, Rwanda.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

En beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze muziekuitzending. Vandaag gaan we de Heer loven. En we gaan de Heer loven door verschillende liederen te laten horen. En we starten met een bekende hymne, How Great is Our God, hoe groot is onze God. Een hymne dat vele jongeren kennen, beste luisteraars, dat al jaren wordt gezongen op lofprijzingavonden en zo verder. How Great is Our God. Deze versie, dit lied, werd eerder geschreven door Chris Tomlin. En deze versie, akoestische versie, is ingezongen door Genevieve Linkowski.

En beste luisteraars, het volgende lied, wel, daar gaat u de melodie misschien wel van herkennen. Het is zo, ja, misschien gaan er sommigen van jullie als het lied begint zeggen van oei, er moet daar een technisch probleem zijn bij Radio Maria. Wel, dat is absoluut niet zo. Maar de melodie dat u zo dadelijk gaat horen, komt uit een lied tot Onze Lieve Vrouw. Wel, dat kan wel goed zijn dat u die volledig herkent. Na de muziek vertellen we daar meer over. We gaan er eerst naar luisteren. Dit lied is Maria Vogliamo Amarti, een versie van Bernardina Bertarelli. Prachtig lied tot Onze Lieve Vrouw. Misschien is het goed dat ik al wat vertaal uit de tekst van dat lied. Maria, u bent dicht bij ons. U verandert elke angst in zekerheid. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben. Je kroon van rozen, dat willen wij zijn. Een kroon van kinderen, allemaal voor jou. Allemaal van jou. Je aanwezigheid in de wereld keert terug door ons heen als een lofzang zonder einde. Maria, we zijn allemaal van jou en we willen je lief hebben. En dat zingt Bernardina in dit prachtig lied Maria Vogliamo Amarti.

U hoort het prachtig lied Maria Vogliamo Amarti van Bernardina Bertarelli. En nee, dus geen technisch probleem, geen jingle van Radio Maria dat zomaar ertussen kwam. Maar eigenlijk wel het lied dat, ja, de muziek waarvan wij ons gebaseerd hebben om onze welkomstjingle te maken, beste luisteraars, uit een lied tot onze lieve vrouw. Een prachtig lied die, als u dat wenst, we regelmatig wel zullen afspelen hier op Radio Maria. En dan gaan we verder, beste luisteraars, met een lied. Een lied van Matt Marvan. Hij zingt, laten we Jezus aanbidden. Adorons Jésus.

Azza, La Mirada, hef je ogen op. Dat is de titel van de officiële hymne voor het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje. En ook al is dat bezoek al voorbij, stel ik voor dat we luisteren naar deze prachtige hymne.

En het lied dat we nu gaan horen, beste luisteraars, is van de groep Cela. Een klassieker kunnen we al bijna zeggen. Ik zal er zijn.

Waar u mij ook leidt, daar zal ik gaan. Dat zingt Christine DiMarco in het mooie loflied Wherever You Lead. Waar u mij ook heen leidt.

En ja, beste luisteraars van Radio Maria, is het alweer tijd om deze uitzending af te sluiten. En dat doen we met een gezongen litanie. Litanie van de Heilige. En dit is eigenlijk een beetje een Congolese versie van een gezongen litanie. Deze wordt gebracht door de Chemin Neuf. En met dit langer gebedslied, litanie op muziek, eindigen we deze aflevering. Tot volgende week.

0: Van harte welkom, lieve luisteraars van Radio Maria. Het is nu exact 3 uur. Het is het uur dat Christus op Goede Vrijdag zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden wij u samen met u, de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Toen ik de Heer vroeg om zo goed te zijn, een blik op een zekere ziel te werpen, die alleen tegen vele moeilijkheden aan het vechten was, liet de Heer mij in een ogenblik weten dat alle mensen als stof onder zijn voeten zijn. Maak je geen zorgen. Je ziet dat ze uit zichzelf niets kunnen doen. Als ik ze toesta om schijnbaar te triomferen, doe ik dat omwille van mijn ondoorgrondelijke besluiten. Ik ervoer grote vrede toen ik zag hoe alle dingen door de Heer besloten zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug naar dit kroontje van de barmhartigheid. Ik lees u graag nog een klein stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En het is 2 maart 1938 en ze schrijft: tijdens de heilige mis zag ik Jezus uitgestrekt op het kruis. Hij zei tegen mij: mijn leerlingen, heb grote liefde voor degene die de oorzaak zijn van je lijden. Doe goed aan degene die je haten. Ik antwoordde: o mijn meester, u ziet heel goed dat ik geen liefde voor ze voel en dat kwelt mij. Jezus antwoordde: het ligt niet altijd in je macht om zeggenschap te hebben over je gevoelens. Dat je liefde hebt, zul je hieraan herkennen. Als je, nadat je overlast en tegenspraak hebt ondervonden, je vrede niet verliest, maar voor degene die je hebben laten lijden bidt en ze het goede toewenst. Tijdens de meditatie leerde ik dat ik mij zo diep mogelijk in het hart van Jezus moet verbergen. Over zijn bitter lijden moet mediteren en in de gevoelens van zijn goddelijk hart, dat vol van barmhartigheid voor zondaren is, moet doordringen. Ik zal mijzelf op ieder ogenblik ontledigen om barmhartigheid voor hen te verkrijgen en door de wil van God leven.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 6, voorbereiding op de maatschappij. Toen viel de klap. Fribbel had gelogen. Ik zat in een heel andere club. Mijn naam was meer dan eens voorgekomen op een bord waarop ik nooit gekeken had. Met mijn clubverzuim had ik een ernstig misdrijf gepleegd. De straf was een pak ransel, toegediend door het hoofd van de kol, in de aanwezigheid van de voltallige kolpres. Tegen dit hoofd, een roodharige, pokdallige jongen met een naam als Borridge of Porridge, kan ik geen wrok voelen. Voor hem was het een routinezaak. Maar ik moet hem een naam geven in verband met de clou van deze geschiedenis. De afgezant, een iets wat lagere blad dan het hoofd zelf, die mij ontbood voor de strafoefening, probeerde mij het gruwzame van mijn misdaad te doen inzien met de woorden: "Wie ben jij? Niemand. Wie is Porridge? De belangrijkste persoon die er is." Ik vond toen, en vind nog altijd, dat dit niet erg ter zake was. Hij had mij twee uitstekende lessen kunnen voorhouden. Hij had kunnen zeggen: "We zullen je leren nooit op informatie uit de tweede hand te vertrouwen, als die ook uit de eerste hand te krijgen is." Een heel nuttige moraal. En hij had kunnen zeggen: "Hoe kwam je erbij dat een blot geen leugenaar kan zijn? Maar wie ben jij? Niemand. Hoe waar dat ook mag zijn, lijkt mij nogal irrelevant. Impliciet betekent het dat ik club zou hebben verzuimd uit arrogantie of uit verzet. En ik vraag mij nog altijd af of de spreker zelf geloofde wat hij zei. Vond hij het nu echt aannemelijk dat een volkomen hulpeloze vreemdeling, nieuwkomer in een samenleving die geregeerd werd door een onweerstaanbare klasse, van wiens gunsten al zijn kans op geluk afhing, al in de eerste week meent zijn tong te moeten uitsteken naar de belangrijkste persoon die er is? In mijn latere leven ben ik dit probleem heel vaak tegengekomen. Wat bedoelt een bepaald type examinator als hij zegt: "Zulk werk inleveren is een belediging voor de examinatoren"? Vindt hij werkelijk dat de gesjeesde kandidaat hem beledigd heeft? Nog een probleem is de vraag welk aandeel Fribbel had in mijn kleine catastrofe. Wilde hij mij een poets pakken? Had hij mijn broer nog iets betaald te zetten? Of was hij gewoon, wat ik nu het waarschijnlijkst vind, zoals onze voorouders het noemden, een rettel? Een klepmaaier die heel de dag gedachteloos, bijna willoos, juiste en onjuiste informatie uit zijn mond laat stromen. Sommigen denken misschien dat hij, wat zijn motieven oorspronkelijk ook geweest mogen zijn, zich had kunnen melden om te bekennen wat zijn rol was geweest toen hij zag wat mij boven het hoofd hing. Maar dat lag niet erg voor de hand. Hij was maar een heel kleine blad. Hij was nog bezig omhoog te komen langs de sociale ladder. Burridge stond bijna even ver boven Fribbel als Fribbel boven mij. Door zich te melden zou Fribbel zijn sociale rang in gevaar hebben gebracht. En dat in een gemeenschap waar sociale opklimming het enige belangrijke was. De school is een voorbereiding op de maatschappij. Om Wyvern recht te doen, moet ik erbij zeggen dat Fribbel een naar onze maatstaven niet erg gelukkig voorbeeld van blotschap was. Hij had
tegen de regels der galanterie gezondigd, op een manier die, zo zegt mijn broer, in zijn dagen niet aanvaardbaar was geweest. Ik zei daar straks dat de taarts op verzoek en niet onder dwang werkten. Maar Fribbel gebruikte wel degelijk een heel trimester lang alle bevoegdheden die hij als prefect bezat om een jongen te kwellen, laten we zeggen Parsley, die zijn aanzoek had afgewezen. Dit was niet moeilijk voor Fribbel. Met de talloze regeltjes die een jongerejaars bijna zonder het te weten kon overtreden, kon een prefect ervoor zorgen dat een gegeven jongen altijd in overtreding was. Terwijl, dankzij het knechtjesbestel, ook gemakkelijk te regelen viel dat hij op geen enkel uur van de dag vrij was. Zo leerde Parsley wat het betekende zelfs maar een lagere blut af te wijzen. Deze geschiedenis zou indrukwekkender zijn als Parsley een deugdzame jongen was geweest en als hij geweigerd had op ethische gronden. Helaas was hij een kapperstoel die alle ruggen past. Was in de dagen van mijn broer de mooiste jongen bij uitstek geweest en was nu zowat over zijn bloeitijd heen. Fribbel was voor hem de grens. Maar Fribbels pogingen tot dwang waren de enige in hun soort die mij ooit ter oren zijn gekomen. Over het geheel bezien, en als je bedenkt wat een verleiding al die voorrechten en vleierij voor een adolescent zijn, waren onze bluts nog niet zo kwaad. De count was zelfs vriendelijk. De parrot was alleen maar een grote dwaas. Erger niet. Yards of Face, zo werd hij ook wel genoemd. Stopfish, volgens sommigen een vredaard, hield er zelfs ethische principes op na. In zijn jonge jaren was hij, zo hoorde ik, door velen als taart begeerd, maar hij had de eer aan zichzelf gehouden. Leuk om te zien, maar je hebt nooit iets aan hem. Een vroom ventje, zo werd er op Wyvern over hem geoordeeld. Het moeilijkste verdedigen is misschien Tennyson. Zijn winkeldieverij kon ons weinig schelen. Sommigen vonden het wel gochem van hem, als hij uit de stad kwam met meer dassen en sokken dan waarvoor hij betaald had. Vervelender vonden wij zijn favoriete straf voor ons het gepeupel. Een clip. Bij de schoolleiding had hij niettemin naar waarheid kunnen aanvoeren dat dit gewoon een draai om de oren was. Daarbij zou hij dan niet hebben gezegd dat het slachtoffer met zijn linkeroor, linkerslaap en linkerwang bijna, net niet helemaal, tegen een deurpost moest gaan staan en dan een oplawaai van rechts kreeg. Er werd ook verholen gemopperd als hij een pleincrickettoernooi organiseerde. En ik geloof dat deelname hieraan verplicht was, al dan niet expliciet. Inschrijfgeld ophaalde en dan geen toernooi hield en ook niets terugbetaalde. Maar u zult zich herinneren dat dit de Marconi-tijd was. En het prefectschap is een voorbereiding op de maatschappij. En één ding moeten we ze allemaal nageven. Ook deze Tennyson. Ze waren nooit dronken. Ik kreeg te horen dat hun voorgangers een jaar voor mijn komst soms midden op de dag zeer dronken door de gangen van het huis liepen. In feite kwam ik in het huis, hoe raar het een volwassene ook in de oren zou hebben geklonken, juist op een moment dat er een geest van vastberaden morele herbewapening heerste. Dat was de strekking van een reeks toespraken die we in mijn eerste week van de prefects te horen kregen in de House-bibliotheek.
Met een overvloed aan dreigementen werd ons duidelijk gemaakt dat wij voorwaarts moesten, of opwaarts, of in welke richting zedenhervormers hun decadente publiek ook maar hebben willen. Tennyson was groots bij die gelegenheid. Hij had een fraaie bas en zong solo in het koor. Ik kende een van zijn darts. Mogen ze allen rusten in vrede. Hun lot was harder dan het meest rancuneuze knechtje hun zou hebben toegewenst. De meesten werden opgeslokt door Ieper en Somme. Zij waren gelukkig zolang hun goede dagen duurden. Mijn afranseling door die buistige porridge was op zichzelf geen verschrikking. Het probleem was wel, denk ik, dat ik nu, dankzij Fribbel, opgevallen was. Ik was het gevaarlijke soort nieuwe jongen dat club verzuimde. Ik denk althans dat dit wel de voornaamste reden moet zijn geweest waarom Tennyson een hekel aan mij had. Er moeten nog meer redenen zijn geweest. Ik was groot voor mijn leeftijd, een lange slungel, en dat neemt je niet in voor je meerderen. Bij het sporten hadden ze ook niets aan mij. Wat vooral niet deugde, was mijn gezicht. Ik ben iemand van het type dat te horen krijgt: en haal die blik van je gezicht. Zie hier opnieuw hoezeer het leven een mengeling van recht en onrecht is. Ongetwijfeld heb ik in verwaande of boze buien

geven. Voor de Bloods het belangrijkste middel om zonder in overtreding te komen het leven voor de jongerejaars tot een afmatting te maken. Het systeem verschilt per school. Op sommige scholen heeft een bepaalde Blood een bepaald knechtje. Zo gaat het meestal in schoolverhalen. Het wordt soms voorgesteld als, wat het voor zover ik weet soms ook inderdaad is, een vruchtbare verstandhouding als van ridder tot schildknaap. Waarbij dienstverlening door de ene partij beloond wordt met een zekere steun en bescherming door de andere. Maar wat dit systeem ook voor verdiensten mag hebben, wij ervoeren die niet op Wyvern. Bij ons was het knechtjesbestel zo onpersoonlijk als de arbeidsmarkt in het Victoriaanse Engeland. Ook in dat opzicht was het kool een voorbereiding op de maatschappij. Alle jongens onder een bepaalde leeftijd vormden een arbeidsfonds dat gemeenschappelijk bezit was van alle Bloods. Wilde een Bloods zijn OTC-uniform eens laten borstelen of zijn schoenen laten poetsen of zijn studeerkamer laten doen, dan riep hij. We kwamen dan allemaal aanhollen en natuurlijk droeg de Blood het werk op aan de jongen die hij het minste mocht. Dat uniform kostte uren. En daarna moest je je eigen uniform nog doen. Dit was de meest gehate opdracht. Schoenen poetsen was op zichzelf niet zo vervelend, maar wel onder de gegeven omstandigheden. Het viel in een uur dat van cruciaal belang was voor een jongen als ik, die een beurs had en in een hogere klas was geplaatst en het met de uiterste inspanning maar net kon bijbenen. Zo kon het succes van een dag weer eens afhangen van de kostbare 40 minuten tussen het ontbijt en de ochtendlessen, als je met andere jongens van jouw jaar de opgegeven vertaalthema's doornam. Dit kon alleen als je aan de schoenpoetserij wist te ontkomen. Natuurlijk kost het poetsen van een paar schoenen geen 40 minuten. Maar je tijd ging heen met in de rij staan bij het schoenenhok, samen met andere knechtjes, om te wachten op je beurt met de borstels en de schoensmeer. De hele aanblik van die kelder, het donker, de geur en voor het grootste deel van het jaar de ijzige kou, kan ik mij nog levendig herinneren. U moet natuurlijk niet denken dat wij in die tijden van overvloed een tekort aan dienstpersoneel hadden. Er waren twee officiële bootboys die door de huismeester betaald werden voor het poetsen van alle laarzen en schoenen. Aan het eind van een trimester kregen zij van iedereen, ook van ons, knechtjes, die dagelijks zowel hun eigen schoenen als die van de Bloods hadden gepoetst, een fooi voor bewezen diensten. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Om redenen die alle Engelse lezers zullen begrijpen, anderen krijgen er in het volgende hoofdstuk iets over te horen, vind ik het vernederend en beschamend hier te moeten melden dat het knechtjesbestel mij op den duur ging tegenstaan. Echte voorstanders van de public school zullen mij niet geloven als ik zeg dat ik moe was. Maar dat was ik. Hondsmoe. Trekpaardsmoe. Bijna zo moe als een kind in een fabriek. Naast het knechtjeswerk was er nog veel meer dat hiertoe bijdroeg. Ik was groot en wellicht uit mijn krachten gegroeid. Mijn werk in de klas ging bijna boven mijn kunnen. Ik had in deze tijd veel narigheid met mijn gebit, met veel nachten van schreeuwende pijn. Ik herinner mij niet ooit, behalve in de loopgraven aan het front, en ook daar niet altijd, zo schrijnend en voortdurend vermoeid te zijn geweest als op Wyvern. O, die meedogenloze dageraad, de gruwel van het ontwaken, de onafzienbare woestijn van uren voordat het weer bedtijd was. En bedenk ook dat een schooldag zelfs zonder knechtjesdienst nauwelijks ontspanning biedt voor een jongen die niet van sport houdt. Gaat hij van het klaslokaal naar het sportveld, dan betekent dat alleen dat het werk waarvoor hij nog een zekere interesse kan opbrengen, wordt afgewisseld met werk waarvoor hij dat niet kan, waarbij mislukking nog strenger gestraft wordt en waarbij hij, wat het ergste is, moet doen alsof het hem interesseert. Dit doen alsof, deze voortdurende namaakbelangstelling voor dingen die voor mij het toppunt van verveling waren, was geloof ik nog het meest afmattende. Als u zich even wilt voorstellen dat u 13 weken achtereen dag en nacht gevangen zit, ongewapend, in een genootschap van fanatieke golfspelers, of speelt u golf, neem dan vissers, theosofen, bimetallisten of Duitse studenten met een voorliefde voor autobiografie, die allemaal een revolver bij zich hebben en waarschijnlijk op u zullen schieten zodra de indruk ontstaat dat een conversatie u niet meer boeit, dan heeft u een idee van mijn leven op school. Zelfs de stoere Cahabucca in Fribon deinsde terug voor zo'n lot. Want sport en pikante avonturen waren de enige gespreksonderwerpen en geen van beide interesseerde mij. Maar ik moest voor beide zaken een schijn van interesse ophouden. Want naar een public school ga je nu juist om een normale, gezonde, gezellige jongen te worden, om je blik naar buiten te richten. Excentriciteit wordt streng gestraft. U moet hieruit niet concluderen dat de meeste jongens het sporten fijner vonden dan ik. Voor tientallen jongens was het vanzelfsprekend dat je bofte wanneer je niet naar clubs hoefde. Om vrijaf te krijgen van clubs had je de handtekening van de huismeester nodig. En deze onbeduidende Merovingische krabbel liet zich wel nabootsen. Een handige vervalser, ik kende iemand van dit gilde, kon zich een regelmatige aanvulling op zijn zakgeld verschaffen met het vervaardigen en verkopen van valse handtekeningen. Dat eindeloze praten over sport had 3 oorzaken. Ten eerste, een echt, zij het niet erg praktisch gericht, enthousiasme van het soort dat de massa's naar het stadion drijft. Zelf spelen wilden er niet velen, maar er waren wel velen die wilden kijken om plaatsvervangend te delen in de overwinning van de kool of huisploeg.
Ten tweede werd dit natuurlijk gevoel zorgvuldig aangewakkerd door alle bluts en bijna alle masters. Lauwheid in deze was de grootste zonde die je kon begaan. Enthousiasme moest dus indien aanwezig worden overdreven en gespeeld indien afwezig. Bij cricketwedstrijden liepen lagere bluts op het publiek te letten om iedere matheid bij het applaus te signaleren en te straffen. Het doet denken aan de voorzorgsmaatregelen die genomen werden als keizer Nero zou gaan zingen. Want het hele Bloddery-gebouw zou natuurlijk ineenstorten als de bluts op sportieve wijze gingen sporten voor de ontspanning. Er dienden toeschouwers en erepodia te zijn. En dit brengt ons bij de derde oorzaak. Voor jongens die nog geen blut waren, maar die wel atletisch waren aangelegd, was sport in wezen een moyen de parvenir. Ontspanning was het voor hen evenmin als voor mij. Zij gingen naar het sportveld, niet zoals een man naar zijn tennisclub gaat, maar zoals toneelgekke meisjes naar een auditie gaan, angstig en gespannen, verscheurd door duizelingwekkende hoop en misselijkmakende vrees, zonder gemoedsrust, tot het moment waarop ze de aandacht trekken die misschien hun eerste stap op de maatschappelijke ladder betekent. En ook dan niet gerust, want stilstand is achteruitgang. In feite had de georganiseerde en verplichte sport ervoor gezorgd dat in mijn tijd het spelelement bijna geheel uit het schoolleven verdwenen was. Er was geen tijd om, in de eigenlijke zin van het woord, te spelen. De rivaliteit was te hevig, de beloning te schitterend, de hel der mislukking te erg. Ongeveer de enige jongen die speelde, maar niet bij de sporten, was onze Ierse graaf. Hij vormde dan ook een uitzondering op alle regels. Niet doordat hij een graaf was, maar doordat hij een ontembare Ier was, anarchist van nature, door geen maatschappij klein te krijgen. In zijn eerste trimester rookte hij al een pijp. Hij ging wel eens op vreemde nachtelijke expedities naar een naburige stad. Niet om de vrouwen, denk ik, maar om wat onschuldig keetschoppen, om onder het janghagel te verkeren en om het avontuur. Hij droeg altijd een revolver. Dat herinner ik mij nog goed, want hij had de hebbelijkheid om één patroonkamer te vullen en dan je studeervertrek binnen te komen en de rest van het magazijn op je leeg te schieten. Als dat het juiste woord is. Zodat je leven ervan afhing of hij goed telde. Ik vond destijds en vind nog steeds dat dit, in tegenstelling tot het knechtjeswerk, iets was waartegen geen verstandige jongen bezwaar kon maken. Hij tartte hiermee zowel masters als bluts. Het was volkomen nutteloos en hij had geen kwade bedoelingen. Ik mocht die Ballygunion wel. Ook hij vond de dood in Frankrijk. Ik geloof niet dat hij het ooit tot bloed heeft gebracht. Was dat wel gebeurd, dan zou het hem niet eens zijn opgevallen. Hij gaf niets om ereplaatsen of maatschappelijk succes. Hij doorliep het kool, maar schonk er geen enkele aandacht aan. Ook Popsy, een leuk roodharig meisje, werkster op de privéafdeling, mag denk ik wel gerekend worden tot de spelbevorderende elementen. Als Popsy gevangen werd en lijfelijk ons deel van het huis werd binnengedragen, door de count, als ik het goed heb, was zij een en al gegichel en gekrijs.
Zij was te verstandig om haar eer te verliezen aan een blut. Maar er gingen geruchten dat zij, wanneer hij haar op de juiste plaats en tijd trof, wel eens tot het geven van bepaalde anatomische lessen te bewegen was. Misschien was dit gelogen. Ik heb nog nauwelijks een master genoemd. Eén zeer geliefde en vereerde master zal in het volgende hoofdstuk optreden. Over anderen valt nauwelijks iets te zeggen dat het vermelden waard is. Ouders kunnen zich moeilijk voorstellen, en masters misschien nog moeilijker, hoe onbelangrijk de meeste masters zijn in het schoolleven. Van het goed en het kwaad dat een schooljongen wordt aangedaan, doen zij over het algemeen maar weinig en weten zij nog minder. Onze eigen huismeester moet een rechtschapen mens zijn geweest, want hij gaf ons uitstekend te eten. Voor de rest behandelde hij zijn huis op een edelmoedige, niet nieuwsgierige manier. Soms deed hij 's avonds laat een ronde over de slaapzalen. Maar altijd met zware voetstappen en nadat hij bij een deur even gekucht had. Hij was geen gluurder en geen spelbreker, deze eerlijke man. Leven en laten leven. Ik raakte meer en meer vermoeid en ging Wyvern haten. Ik had geen oog voor het eigenlijke kwaad dat de school mij deed. Geleidelijk leerde ik er pedant te worden. Dat wil zeggen, intellectueel pedant. Ofwel, iemand die in de slechte zin van het woord geleerd doet. Maar dit komt in een volgend hoofdstuk ter sprake. Aan het slot van dit hoofdstuk moet ik herhalen, want dit was de algemene indruk die Wyvern bij ons heeft achtergelaten, dat ik vermoeid was. Bewustzijn werd het grootste kwaad. Slaap het hoogste goed. Te kunnen liggen, buiten bereik van stemgeluiden te zijn. Niet langer te hoeven veinzen, grijnzen, sluipen en wegduiken. Daarop richtte zich alle verlangen. Was er morgen maar niet weer een dag, kon het slapen maar eeuwig duren. Beste luisteraar, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We gaan verder met het lezen uit het boek Verrast door vreugde. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 7, Licht en schaduw. Geen enkele toestand, hoe ellendig ook, is geheel zonder troostende omstandigheid. Goldsmith. Alsjeblieft, zult u zeggen, deze man heeft zich opgeworpen als verdediger van godsdienst en moraal en zie hem nu een heel hoofdstuk schrijven over zijn school als haard van oneerbare liefde, zonder een woord over het gruwelijke van die zonde. Maar dit heeft twee redenen. De ene krijgt u voor het einde van dit hoofdstuk te horen. De andere is dat, zoals ik al eerder zei, de zonde in kwestie een van de twee is, gokken is de andere, die voor mij geen enkele verleiding inhouden. Ik wil mij wachten voor zinloze scheldtredes tegen vijanden met wie ik nooit in gevecht ben geweest. Dat wil dus zeggen dat je al dat andere kwaad waarover je het zo uitvoerig geschreven hebt. Inderdaad, ja. En mooi is anders. Maar het doet momenteel niet ter sprake. Ik moet nu vertellen hoe ik op Wyvern pedant werd. Toen ik er binnenkwam, was ik nog nooit op de gedachte gekomen dat ik met mijn persoonlijke voorkeur voor tamelijk goede boeken, voor Wagner, voor mythologie, misschien wel enigszins verheven was boven mensen die alleen maar tijdschriften lazen en alleen maar luisterden naar ragtime-muziek, die toen in de mode was. Dit zou ongeloofwaardig klinken als ik er niet bij zei dat ik voor dit soort verwaandheid behoed was gebleven door pure onwetendheid. Ian Hay heeft eens een beeld geschilderd van de lezende minderheid op een public school, waarin de jongens het over G.B.S. en G.K.C. hadden, op de manier waarop andere jongens stiekem rookten. Beide soorten werden gedreven door hetzelfde verlangen naar een verboden vrucht en naar de grote mensenstatus. En ik neem aan dat het soort jongens dat hij beschrijft wel uit Chelsea of Oxford of Cambridge konden komen, waar ze thuis over de eigentijdse literatuur hoorden spreken. Maar ik zat in een heel andere situatie. Ik was bijvoorbeeld een groot Shaw-lezer toen ik op Wyvern kwam. Maar ik had nooit vermoed dat Shaw-lezen iets was om trots op te zijn. Shaw was gewoon één auteur, naast vele anderen, in de boekenkasten van mijn vader. Ik ging hem lezen omdat er in zijn Dramatic Opinions heel wat over Wagner stond. En die naam alleen al lokte mij. Vervolgens las ik het meeste van wat we verder van Shaw hadden staan. Maar zijn reputatie in de literaire wereld was mij niet bekend en interesseerde mij niet. Ik wist niet dat er een literaire wereld bestond. Mijn vader vertelde me dat Shaw een kwakzalver was, maar dat er wel wat te lachen viel in John Bull's Other Iceland. Zo ging het met alles wat ik las. Niemand, godzijdank, had het lezen bij mij ooit bewonderd of aangemoedigd. William Morris werd door mijn vader om onverklaarbare redenen altijd aangeduid als dat wisselpainter, die fluitschilder. Ik kon op Chartres wel met mezelf ingenomen zijn, ongetwijfeld was ik dat, omdat ik goed in Latijn was. Dit gold hier als verdienstelijk. Maar het officiële onderwijs hield zich op heilzame afstand van Engelse literatuur, zodat de mogelijkheid van ijdelheid mij op dat punt onthouden werd. Ik had nog nooit van mijn leven een verhaal, een gedicht of een kritiek in mijn eigen taal gelezen, anders dan omdat de eerste paar bladzijden mij bevielen.
Ik wist natuurlijk wel dat de meeste andere mensen, jong en oud, niets gaven om de boeken die ik las. Een heel klein aantal genoegens kon ik met mijn vader delen. Een iets groter aantal met mijn broer. Afgezien hiervan waren er geen contactpunten. En dit accepteerde ik als een soort natuurwet. Als ik er al ooit over nadacht, gaf het mij, geloof ik, een licht gevoel, niet van verhevenheid, maar van minderwaardigheid. Het was zo vanzelfsprekend dat een veelgelezen nieuwe roman een volwassener, normaler, wereldwijzer soort lectuur was dan wat ik allemaal las. Een zekere schaamte of schuchterheid raakte verbonden met alles waarin je een diep en persoonlijk genoegen vond. Toen ik op het kool kwam, was ik veel meer geneigd mij voor mijn literaire voorkeuren te verontschuldigen dan er prat op te gaan. Maar deze onschuld ging verloren. Hij werd al vanaf het begin een beetje ondergraven door alles wat mijn klasseleraar begon te vertellen over de glorieën der literatuur. Ik werd eindelijk ingewijd in het gevaarlijke geheim dat anderen hier, net als ik, enormous bliss, reusachtige zaligheid hadden gevonden en gek van schoonheid waren geweest. Bij de andere groentjes van mijn jaar ontmoette ik bovendien een paar jongens die van de Dragon School in Oxford kwamen, waar zojuist Naomi Michison als tiener haar eerste toneelstuk geschreven had. En ook van hen kreeg ik vaak de indruk dat er een wereld bestond waarvan ik nog nooit had gedroomd. Een wereld waarin bijvoorbeeld poëzie een openlijk en algemeen aanvaard verschijnsel was. Zoals sport en liefdesavontuurtjes dat op Wyvern waren. Ja, een wereld waarin het genoegen schep in zulke dingen bijna een verdienste was. Ik voelde mij zoals Siegfried bij zijn eerste vermoedens dat hij niet de zoon van Mime was. Mijn smaak was blijkbaar onze smaak. Als ik tenminste de wijk kon ontmoeten bij wie dit onze hoorde. En was het onze smaak dan, via een gevaarlijke gedachtensprong, misschien ook wel goede smaak of de juiste smaak? Want deze gedachtensprong betekent een soort zondeval. Zodra goede smaak van zichzelf weet, gaat er iets van het goede verloren. Het is dan echter nog niet noodzakelijk ook de volgende trede af te dalen, door over te gaan tot minachting van de barbaren die deze smaak niet delen. Helaas deed ik dit wel. Tot dat moment was ik op Wyvern wel steeds ongelukkiger geworden, maar had ik mij ook bijna geschaamd voor mijn ongelukkigheid en bleef ik bereid om, als ik de kans maar kreeg, de Olympiërs te bewonderen. Was ik nog steeds een beetje geïmponeerd, meer beduusd dan rancuneus. U moet bedenken dat ik tegenover het Wyvern-ethos machteloos stond. Er geen partij tegen kon kiezen, want er was geen tegenpartij. Een kaal ik stond tegenover iets wat nu eenmaal de wereld scheen te zijn. Maar zodra dat ik een wij werd, hoe vaag ook, en Wyvern niet meer de wereld, maar een wereld was, veranderde alles. Het was nu mogelijk om, althans in gedachten, terug te slaan. Ik herinner mij nog wat misschien wel precies het moment van deze verandering was. Er stond een prefect voor me. Zijn naam was Blug of Club of zoiets, die mij het een of ander bevel in mijn gezicht boerde.
Het boeren was niet beledigend bedoeld. Een knechtje kan men evenmin beledigen als een dier. Gesteld dat Bulp een gedachte aan mijn reactie had gewijd, dan zou hij hebben aangenomen dat ik zijn oprispingen wel grappig vond. Wat mij over de drempel van pure pedanterie trok, was zijn gezicht. De bolle wangen, de dikke vochtige hanglip, het dorperse mengsel van suf en sluw. De boerenbummel, dacht ik. De heikneuter, de lompe donder. Ik ben blij dat ik hem niet ben. Al zou ik al zijn macht en privileges hebben. Ik was pedant geworden. Een highbrow. Het interessante is dat het schoolsysteem op deze manier precies geleid had tot dat wat het in zijn advertenties beloofde te voorkomen of te genezen. U dient namelijk te begrijpen, als u zelf nooit in deze traditie ondergedompeld bent geweest, dat het er allemaal om begonnen was de malligheid bij de kleinere jongens eruit te slaan en ze hun plaats te wijzen. Als de jongere jaars niet als knechtjes moesten dienen, zei mijn broer eens, dan zouden ze onuitstaanbaar worden. Vandaar dat ik een paar bladzijden geleden zei me te schamen voor de bekentenis dat ik nogal moe werd van het eindeloze knechtjeswerk. Als je dit zegt, zal iedere echte verdediger van het systeem ogenblikkelijk een diagnose hebben. En deze diagnose luidt altijd eender. Aha, roepen ze dan. Dus dat is de moeilijkheid. Meneer voelt zich te goed om de schoenen van zijn meerdere te poetsen. Kun je nagaan hoe hard het nodig is dat jij als knechtje dient. Dit systeem is er om jongetjes zoals jij van hun verwaandheid te genezen. Dat het ongenoegen van een knechtje ook andere oorzaken zou kunnen hebben dan dat hij zich te goed voelt, zal ik niet willen toegeven. Kennelijk hoef je het geval slechts naar het leven der volwassenen te transponeren om te zien hoe logisch het allemaal is. Als er een VIP in je buurt woont die de bevoegdheid heeft om op ieder tijdstip buiten je kantooruren iedere dienst van je te vragen die jij wil, als je op een zomeravond moe van je werk thuiskomt met nog meer werk om voor de volgende dag voor te bereiden en dan mee moet naar de golfbaan om zijn caddy te zijn tot het donker wordt, als hij je tenslotte zonder bedankje laat gaan met een koffer vol kleren die je de volgende ochtend voor het ontbijt geborsteld en gereinigd moet terugbezorgen en een grote mand met vuil linnengoed dat je vrouw moet wassen en verstellen, en als je onder dit regime niet altijd volmaakt gelukkig en tevreden bent, wat zou de oorzaak dan anders kunnen zijn dan dat je verwaand bent? Niets toch? Want ieder vergrijp dat een eerstejaar leerling pleegt moet bijna per definitie voortkomen uit brutaliteit of verzet. En ongelukkig zijn, ja zelfs een tekort aan wild enthousiasme, is een vergrijp. De bouwers van de Wyvernse hiërarchie waren zich blijkbaar voortdurend bewust van een groot gevaar. Het leek hun vanzelfsprekend dat je de zaak niet op zijn beloop kon laten. Want anders zouden jongens van 19, die in de regionale rugbyploeg speelden en als bokser voor hun school uitkwamen, overal worden neergeslagen en op hun huid gezeten worden door jongens van 13. En dat zou immers een zeer stuitend schouwspel zijn. Er moest daarom een zorgvuldig uitgedacht systeem worden ingevoerd om de sterke tegen de zwakke te beschermen. De hechte
corporatie van oude rotten tegen het troepje nieuwelingen, die vreemden zijn voor elkaar en voor iedereen. De arme, bibberende leeuwen tegen de woeste en verscheurende schapen. Hier schuilt natuurlijk wel enige waarheid in. Jonge jongens kunnen onbeschoft zijn. Een half uur gezelschap van een Frans jongetje van 13 zal de meeste mensen het gevoel geven dat er toch wel iets te zeggen valt voor het knechtjesbestel. Toch ontkom ik niet aan de gedachte dat de grotere jongens zich ook wel hadden kunnen handhaven zonder alle gecompliceerde garanties, schouderklopjes en aanmoediging die zij van de autoriteiten kregen. Want deze autoriteiten, niet tevreden met het uitroeien van malligheid bij de schapen, waren natuurlijk steeds in de weer met het zaaien en opkweken van een minstens zo'n grote hoeveelheid malligheid bij de leeuwen. Macht en privileges en een juichend publiek bij hun sportwedstrijden. Zou de jongensnatuur hier niet zonder enige hulp al het nodige en meer dan het nodige hebben gedaan?

We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiend verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met de Zusters van Liefde te Kortemark. De hymne kan u vinden op pagina 703. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1126.

Mogen de Heer u overvloedig doen toenemen in de liefde voor elkaar en voor allen, zoals ook onze liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt in heiligheid voor het aanschijn van God onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen.

0: zijn toevlucht neemt niet in de steek, bidden wij nederig tot hem.
1: Heer onze God, verhoor ons.
2: Christus, onze Heer, bron van alle licht, laat uw kerk steeds duidelijker haar opdracht zien, aan alle volken het mysterie te verkondigen van uw mens geworden liefde.

0: van de kerk in uw dienst en help hen zelf te doen wat zij aan anderen voorhouden. Neem de zonde van verdeeldheid weg en maak een eind aan oorlog en tweedracht. Want door uw bloed hebt gij de wereld vrede geschonken.
1: Heer, onze God, verhoor ons.
0: Schenk uw hulp aan de gehuwden, zodat zij steeds beter uw liefde voor de kerk uitbeelden.
1: Heer, onze God, verhoor ons.
0: Vergeef de overledenen hun zonden en geef hun in uw barmhartigheid een plaats te midden van de heiligen.

0: Blijf bij ons, Heer Jezus, want het wordt avond en de dag loopt een einde. Wees met ons onderweg. Laat ons hart brandend zijn en versterk onze hoop, zodat we u samen met onze broeders en zusters herkennen in de schriften en in het breken van het brood. Gij die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het Romeins Martyrologium. 18 augustus, de vijfde dag na de nieuwe maan. Te Praeneste in Latium in Italië, de heilige Agapitus, martelaar. In Utica in Afrika, in het huidige Tunesië, de heilige martelaren van Massa Candida, die talrijker waren dan de vissen die de apostelen in genet hadden gevangen en die trouw bleven aan hun bisschop Quadratus, terwijl zij samen Christus als zoon van God beleden, ondergingen zij moedig de dood. Te Myra in Lycië, in het huidige Turkije, de heilige Leo, martelaar. Te Rome aan de Via Labicana, de heilige Helena, de moeder van keizer Constantijn, die zich in het bijzonder erop toelegde om de behoeftigen te helpen en om kerken te betreden na zich vroom onder de massa te hebben gemengd. Nadat zij naar Jeruzalem was gepelgrimeerd om op zoek te gaan naar de plaatsen van Christus' geboorte, lijden en verrijzenis, eerde zij de kribbe en het kruis van de Heer met eerbiedwaardige basilieken. Te Metz in Frankrijk, de heilige Firminus, bisschop. In Bithynië in het huidige Turkije, het overlijden van de heilige Makarius, de gegomenos van het klooster van Pilicete, die onder keizer Leo de Vijfde veel te lijden had om zijn verdediging van de heilige beeltenissen.

0: De wijsheid van Jezus Sira. Vele roemvolle werken heeft de Heer tot stand gebracht. Zijn grootheid is van voor alle tijden. Tot in eeuwigheid blijft hun nageslacht. Hun roem wordt niet uitgewist. Hun lichamen zijn in vrede begraven en hun naam leeft van generatie op generatie. Van hun wijsheid zullen de volken vergalen en de bijeenkomst zal hun lof verkondigen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Wij prijzen uw barmhartigheid, Heer. Gij die ons onophoudelijk steun laat vinden in de gedachtenis van uw heiligen. En wij vragen u ootmoedig dat wij de bescherming mogen ondervinden van hen die wij gedenken. Door Christus onze Heer.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag in het bijzonder stilstaan bij het hoogfeest van onze lieve vrouw ten hemel opneming. En dat op 15 augustus natuurlijk werd gevierd. De Heilige Vader is daarvoor opnieuw naar Castel Gandolfo afgereisd om daar in de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova de heilige mis op te dragen. En zoals beloofd gaan we zeker luisteren naar de homilie. Verder willen we het ook hebben over een boodschap die de paus stuurde gericht aan de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. En gaan wij beginnen deze aflevering met opnieuw aandacht te geven aan de situatie van vluchtelingen en migranten. Ja, we hebben recent nog maar het hele gebeuren in Ceuta gezien. Wat Spaans grondgebied is, het grenst aan Marokko, waar heel wat jonge mannen geprobeerd hebben om de grens te bestormen en Europa te bereiken, waar nu velen gestrand zitten in een heel moeilijke situatie. Daar wordt van alles over gezegd en geschreven. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen, veronderstellen we. Maar hoe dan ook, de Heilige Vader heeft tijdens zijn pontificaat verschillende keren opgeroepen om aandacht te hebben voor de problematieken van vluchtelingen en migranten. We denken maar bijvoorbeeld aan zijn apostolische reis naar Spanje, waar hij ook een bezoek heeft gebracht aan de Canarische eilanden, dat ook plaatsen heeft waar mensen naartoe gaan, voornamelijk afkomstig dan uit Afrika, om een nieuwe toekomst te zoeken voor zichzelf, voor hun kinderen. Vaak hele gevaarlijke situaties trotseren om daar te geraken. Niet weinigen verliezen daarbij ook het leven. En dat is een absolute tragedie waar paus Franciscus reeds uitgebreid aandacht voor gevraagd heeft, onder meer door zijn bezoeken aan Lampedusa en aan Lesbos in de tijd van zijn pontificaat. Wel, we zien dat paus Leo XIV eigenlijk die opdracht ook wel ter harte neemt en ook in zijn pontificaat regelmatig aandacht vraagt hiervoor. Op zondag 27 september aanstaande zullen wij voor de 112e keer de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling vieren. Ja, 112 keer dus dat deze reeds werd gevierd in de kerk. En het thema is zelfs maar één van deze kinderen. Een verwijzing naar het Heilig Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 18, vers 10. De paus schrijft het volgende. Dierbare broeders en zusters, jaar na jaar nodigt de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling ons uit om onze aandacht te richten op verschillende aspecten van het complexe migratiefenomeen. Voor deze 112e dag vestigt het thema zelfs maar één van deze kinderen onze aandacht op minderjarigen die rechtstreeks betrokken zijn bij de ervaring van migratie en vlucht. Op de zorg voor hen en op de belofte van de Heer dat wie ook maar een van deze kinderen in mijn naam opneemt, mij opneemt. Ontheem de minderjarigen een complexe realiteit van kwetsbaarheid. Minderjarigen zijn het meest kwetsbaar binnen de wereldwijde migratiestromen. Het zijn concrete gezichten, unieke verhalen, die een beroep doen op ons geweten. Elk jaar worden miljoenen kinderen en jongeren gedwongen hun thuisland te verlaten, als gevolg van oorlogen, armoede, geweld, milieurampen en andere tragedies. En helaas blijft hun aantal toenemen. De economische, politieke en militaire verantwoordelijkheden voor deze ramp zijn enorm. Het lijden houdt niet op bij de vlucht zelf. Er zijn zeer jonge kinderen die hun ouders, broers, zussen en vrienden hebben verloren en getuigen zijn geweest van onbeschrijfelijk geweld. Anderen die lange tijd van hun familie gescheiden zijn geweest, proberen zich weer bij hen te voegen en leven ondertussen in de angst. Helaas blijft hun aantal ook toenemen. Het lijden houdt dus niet op bij de vlucht zelf. Er zijn zeer jonge kinderen die hun ouders, broers en zussen verliezen. Anderen die lange tijd van hun familie gescheiden zijn geweest en dus leven in de angst van die afwezigheid. Daarnaast zijn er minderjarigen die de reis samen met hun ouders maken, maar daarbij worden blootgesteld aan extreme en traumatische omstandigheden. Ten slotte mogen we de tragische situatie niet vergeten van diegenen die door terugkeermaatregelen van hun ouders worden gescheiden. En dit toch al dramatische scenario voegen zich nog een aantal andere tragedies toe. De sterfgevallen langs de migratieroutes, mensenhandel en uitbuiting, de recrutering van minderjarigen voor inzet in gewapende conflicten, seksueel geweld, gedwongen huwelijken en de gruweldaden die tijdens de reis worden ondergaan of gezien. Op te veel manieren wordt hun waardigheid met voeten getreden. Paus Franciscus herinnerde er in zijn boodschap voor de Werelddag van de Migranten en de Vluchtelingen van 2017 aan, gewijd aan het thema minderjarige, kwetsbare en stemloze migranten, dat zij drie keer zo weerloos zijn. Omdat ze minderjarig zijn, omdat ze vreemdelingen zijn en omdat ze hulpeloos zijn wanneer ze om verschillende redenen gedwongen worden ver van hun geboorteland te leven, gescheiden van hun naasten. Toch ontbreekt te midden van al die duisternis het licht van de solidariteit niet. Mensen, gezinnen, maatschappelijke instellingen en kerkelijke gemeenschappen kiezen ervoor om niet de andere kant op te kijken, verwijzend naar het heilige evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 10, versen 29 tot 37. Laten wij denken aan de gezinnen die de deuren van hun huizen openen om deze kinderen de warmte van hun thuis te geven. Aan de opvoeders in de opvangcentra, aan de vrijwilligers en hulpverleners die zich elke dag onderweg in onze steden inzetten voor de genezing van de onzichtbare wonden van deze kleintjes. Met hun inzet getuigen zij dat liefde onverschilligheid kan overwinnen. Gezien deze dramatische realiteit gaan mijn gedachten uit naar een woord van Jezus dat het geweten van ieder van ons ten diepste aanspreekt. Wie ook maar één kind als dit in mijn naam opneemt, neemt mij op. Verwijzend naar het heilig evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vers 5. Het is geen kwestie van cijfers of statistieken. Het evangelie nodigt ons uit om geen berekeningen te maken, zelfs niet voor één enkel kind. Elk kind, elke mens bezit een oneindige waardigheid. Het is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Verwijzend naar het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 26. Het is de aanwezigheid van de Heer. Tegenover elk minderjarig kind dat migreert, zijn wij geroepen tot een daad van menselijkheid en geloof. In het kind kunnen wij immers de Heer verwelkomen en ontmoeten. Deze oproep wordt nog dringender in het licht van de andere uitspraak van de Heer in het evangelie volgens Matteüs. Ik was een vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen. Hoofdstuk 25, vers 35. Helaas worden migrerende minderjarigen gemakkelijker onzichtbaar gemaakt, omdat ze geen volwassenen hebben die hen beschermen en ondersteunen. Het is noodzakelijk om in de landen van herkomst in te grijpen, om de mogelijke oorzaken die hen tot vluchten dwingen weg te nemen. En daarnaast bescherming en opvang te bieden in de doorreis- en aankomstlanden. De kreet van de ontheemde minderjarigen stijgt vandaag op naar God, net zoals die welke wij horen in het boek Exodus. Ik heb gezien, ik heb het leed van mijn volk in Egypte gezien, en ik heb de kreet gehoord, die hun onderdrukkers uit hun keel rukken, want ik ken hun zorgen, en ik ben nedergedaald om hen te bevrijden. God luistert en roept om hen te bevrijden, krachtig een beroep op het geweten en het handelen van ieder van ons, zoals hij dat bij Mozes had gedaan. We mogen niet onverschillig blijven, noch wennen aan zoveel leed. Zelfs slechts één van deze kinderen roept ons op in ons persoonlijk leven om onze ogen en ons hart te openen voor een diepgaand luisteren naar de geschiedenis, naar de angsten en dromen van elk van hen, en om die afstand te overwinnen die de mens reduceert tot een statistisch gegeven dat ons niet rechtstreeks aangaat. Het is een uitnodiging om het kind te erkennen in zijn waardigheid, nog voor zijn status als migrant, en om zijn fundamentele rechten te beschermen. Het recht op leven, op onderwijs, op een levensstandaard die hem in staat stelt zich volledig te ontplooien en te ontwikkelen op fysiek, mentaal, spiritueel, moreel en sociaal vlak. Zelfs een van deze kinderen roept ons op om binnen het kerkelijk leven gastvrijheid te veranderen van een abstract begrip in een vaste pastorale praktijk. We mogen ons niet beperken tot het delegeren van deze taak aan instellingen of verenigingen met een specifiek charisma. Geconfronteerd met de concrete gezichten die ons dagelijks aanspreken, wordt de hele christelijke gemeenschap opgeroepen om hen als haar eigen kinderen te beschouwen en zich dicht bij het concrete levensverhaal van ieder van hen te plaatsen. We moeten de christelijke gemeenschappen aanmoedigen om vluchtelingen en migranten te integreren en te waarderen als volwaardige leden van de kerkelijke familie. Door nieuwe, educatieve en spirituele trajecten te bevorderen. Ook op maat gemaakte, die verder gaan dan de logica van louter bijstand. Het is met name van fundamenteel belang om eenzaamheid, isolatie en afwijzing te voorkomen. die niet zelden ook de kinderen van migranten treffen, en om ontmoetings- en integratieprocessen te bevorderen, waarin de lokale jongeren en de jonge migranten elkaar kunnen versterken op een weg van wederzijds respect, solidariteit en vriendschap. Zelfs een van deze kinderen herinnert ons er vanuit het perspectief van de verschillende religies aan dat de kwetsbaarheid van kinderen geen confessionele grenzen kent en ons verenigt in een gedeelde humanitaire en spirituele verantwoordelijkheid. Dit vormt een vruchtbare bodem voor een concrete interreligieuze dialoog waarin gelovigen, puttend uit hun eigen gevoel voor transcendentie, samenwerken om vangnetten te weven. Geloofsgemeenschappen worden opgeroepen om ruimtes te creëren waarin elk meisje en elke jongen wordt gerespecteerd en gewaardeerd in zijn of haar culturele identiteit, waardoor het risico op radicalisering door extremistische groeperingen wordt voorkomen. Een minderjarige beschermen betekent uiteindelijk het bewaren van de goddelijke stempel die in hem of haar is ingeprent. Zelfs als het maar om één van deze kinderen gaat, roept de context van de maatschappelijke instellingen ons op om het beginsel van het belang van het kind opnieuw te bevestigen. Zowel publieke als particuliere instellingen zijn verplicht om de bescherming en de waardigheid van elk afzonderlijk kind en elk afzonderlijke jongere centraal te stellen. Dit houdt in dat er doeltreffende wettelijke beschermingsmaatregelen moeten worden genomen, waarbij gezinshereniging wordt bevorderd en de trauma's van scheiding worden voorkomen. Er is dringend behoefte aan een verandering van perspectief. Het zwaartepunt van het debat moet worden verlegd van louter het begeer van migratiestromen naar de volledige en onmiddellijke bescherming van de mensenrechten, door een gecoördineerde, solidaire en doeltreffende aanpak te hanteren die bescherming, opvang en reële integratiemogelijkheden kan garanderen voor wie emigreert. Laten we de migrerende en vluchtelingenkinderen toevertrouwen aan de moederlijke bescherming van de Allerheiligste Maagd Maria, die samen met de heilige Jozef en de nog kind zijnde Jezus de wreedheid van het geweld van Herodes en het drama van de ballingschap in Egypte heeft meegemaakt. Mogen zij hun stappen begeleiden, onze gemeenschappen helpen om levende en geloofwaardige tekenen van het evangelie te worden. Getekend in het Vaticaan op 11 augustus, liturgische gedachtenis van de heilige Clara van Assisi. De boodschap van Paus Leo XIV en dat dus voor de 112e Werelddag voor migranten en vluchtelingen die op zondag 27 september zal worden gevierd met als thema zelfs maar één van deze kinderen. Een bijzondere oproep dus om aandacht te hebben voor migranten en vluchtelingen, zeer zeker, maar in het bijzonder voor minderjarigen. Hoeveel van deze kinderen komen terecht in situaties die hen slachtoffer maken van tal van vormen van misbruik, van geweld, de dingen die ze onderweg zien die diepe trauma's veroorzaken, dingen waar kinderen van die leeftijd, waar eigenlijk niemand mee zou mogen geconfronteerd worden, maar zeer zeker niet kinderen die nog opgroeiende zijn. Een oproep voor ons allen om dat zeker niet over te laten aan instellingen met specifieke charisma's, zegt de paus, maar om ons werkelijk aangesproken te weten en te helpen daar waar het kan. De paus heeft een boodschap gestuurd aan kardinaal Arthur Roke, de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, en dat ter gelegenheid van een liturgische conferentie die plaats had in Mount Angel Abbey in Oregon, in de Verenigde Staten. En de paus schreef daar het volgende. Ik stuur u en allen die bijeen zijn in de Mount Angel Abbey in Oregon de hartelijkste groeten, nu u het belangrijke onderwerp van de liturgische vorming van Gods volk bespreekt. In zijn apostolische brief Desiderio Desideravi, waarin de schoonheid van de theologische en spirituele diepgang van de liturgie wordt beschreven, benadrukte paus Franciscus de noodzaak van een zorgvuldige en voortdurende vorming van zowel geestelijken als leken om het liturgische leven van de universele kerk nieuw leven in te blazen. Later herinnerde hij ons eraan dat dit soort vorming geen specialisatie is voor een handjevol deskundigen, maar veel eer een innerlijke houding van het hele volk van God. Ik zou u daarom willen aanmoedigen om concrete wegen te verkennen voor liturgische vorming op elk niveau binnen het lichaam van Christus. Tegelijkertijd mogen we niet voorbijgaan aan de prioriteit van de vorming van diegenen die, krachtens het sacrament van de priesterwijding, geroepen zijn om mystagogen te zijn, dat wil zeggen om de gelovigen bij de hand te nemen en hen te begeleiden in hun kennis van de heilige mysteries. De eerste concrete mogelijkheden voor liturgische vorming doen zich voor in onze vaste gewoonte om elke zondag samen te komen om de Eucharistie te vieren. Deze vieringen zijn verankerd in het jaarlijkse ritme van het liturgisch jaar, met het paasmysterie als middelpunt. Daarom is het van essentieel belang dat deze vieringen ook een diepgaande, vormende werking hebben en een steeds dieper begrip van de ars celebrandi bevorderen, dat niet alleen door de celebrant van de liturgie tot uitdrukking wordt gebracht, maar ook door de gehele samenkomst. Op deze wijze zullen katholieken door middel van de juiste vorming en eerbiedige eredienst zowel voor de liturgie als door de liturgie worden gevormd. Bovendien moeten wij, om de waardige viering van de heilige mysteriën te bevorderen, de noodzaak van trouw aan de goedgekeurde teksten en instructies benadrukken. In mijn recente catechese over de constitutie over de heilige liturgie Sacro Sanctum Concilium heb ik de aandacht gevestigd op het respect dat allen die geroepen zijn om de viering van de goddelijke mysteriën voor te bereiden, en priesters in het bijzonder, dit respect moeten betonen jegens de riten die door de heilige paus Paulus VI en de heilige paus Johannes Paulus II zijn afgekondigd. Het is van essentieel belang dat dit respect voortkomt uit een innerlijke houding van openheid en vertrouwen in God, waarbij nederigheid tegenover zijn grootheid en oprechte trouw aan de kerkelijke gemeenschap tot uiting komen. Met deze gedachten vertrouw ik uw beraadslagingen toe aan de heilige maagd Maria, zetel van de wijsheid, en verleen ik u en allen die bij deze bijeenkomst aanwezig zijn graag mijn apostolische zegen als teken van wijsheid en vrede in de Heer. Getekend in het Vaticaan, 29 juni 2026. Een brief dus die nu bekend gemaakt wordt, die de paus heeft geschreven naar aanleiding van deze samenkomst over de liturgie en vooral de liturgische hervormingen die werden doorgevoerd door het Tweede Vaticaans Concilie. De Heilige Vader roept dus een ieder die een rol inneemt in de heilige liturgie op om de goedgekeurde teksten die in het missaal staan te respecteren en dus zelf geen zaken gaan uitvinden. Geen lezingen gebruiken die niet uit de Heilige Schrift komen, of die niet goedgekeurd zijn door de kerk. Geen fantasieën, geen bijvoegsels, maar gewoon het volgen van het missaal. En zeer zeker voor zij die geroepen zijn om op een of andere manier een rol in te nemen in de heilige liturgie, die zullen zeker ook weten dat het missaal een grote rijkdom aanbiedt voor zij die ervoor openstaan. Een duidelijke boodschap van Paus Leo XIV aan de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, in het bijzonder tijdens zijn aanwezigheid daar in Oregon. Zometeen, dierbare luisteraars, gaan wij luisteren naar de homilie die Paus Leo XIV heeft uitgesproken op zaterdag 15 augustus. En dan hebben wij natuurlijk het mooie hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria gevierd. De paus is daarbij afgereisd naar Castel Gandolfo, u weet wel, het buitenverblijf van de pausen. Nu, Paus Leo XIV die maakt er ook heel graag gebruik van. Iedere dinsdag gaat hij naar daar om er even tussenuit te gaan uit zijn drukke agenda. En hij heeft natuurlijk ook enige weken, een 3-4 weken doorgebracht in Castel Gandolfo bij wijze van echte vakantie. Nu is hij natuurlijk ook teruggekeerd naar het Vaticaan en weer die drukke agenda. Maar voor het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten hemel opneming is hij opnieuw naar Castel Gandolfo afgereisd om daar de heilige mis op te dragen in de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova. We gaan daar zo meteen naar de homilie kunnen luisteren. Eerst bidden wij samen met de Heilige Vader het Angelus. Laten we heel in het bijzonder alle kinderen die gevlucht zijn, die onderweg zijn, die als migrant ergens terechtgekomen zijn, laten wij voor hen bidden en hen toevertrouwen aan de moederlijke voorspraak van de heilige maagd Maria. Daarna komen we graag bij u terug en zullen we luisteren naar de homilie van de paus.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae,
4: et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Ed habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Es hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de homilie van paus Leo XIV, gegeven tijdens het vieren van de Eucharistie ter gelegenheid van het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria.
3: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
2: Dierbare broeders en zusters, met grote vreugde vier ik ook dit jaar samen met jullie het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria. Het leergezag van de kerk leert ons dat Maria, na afloop van haar aardse leven, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid is opgenomen en wijst ons in dit mysterie op de vervulling van de volheid van genade die God haar bij haar onbevlekte ontvangenis heeft geschonken. Daarom wordt zij in vele kunstwerken aan het einde van haar aardse leven afgebeeld als een prachtige jonge vrouw die zich lichamelijk van de aarde naar het hemelse gewelf verheft. Deze zijn geïnspireerd op de scène die wordt beschreven in de passage uit de Openbaring die we in de eerste lezing hebben gehoord. Een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten. Wat betekent dat in het hart van Maria de hemel en de aarde, de tijd en de eeuwigheid samenkomen? Dit beeld lijkt op het eerste gezicht in tegenspraak met de ervaring van wat het verstrijken van de jaren in ons teweegbrengt. Met het ouder worden wordt ons lichaam immers niet leniger, maar zwaarder. De huid wordt niet frisser, maar vertoont tekenen van ouderdom. Het haar krijgt geen kleur en glans, maar wordt grijs en vervolgens wit. Wat hebben wij dan gemeen met de prachtige jonge vrouw die wij op de altaarstukken van onze altaren afgebeeld zien? Om dit te begrijpen moeten we de twee tekenen die we hebben genoemd met elkaar in verband brengen. Het onvergankelijke lichaam van de moeder van God en haar onbevlekte hart. Het is namelijk de zuiverheid van de ziel die bij Maria, net als bij ons, door Gods genade de hele persoon verlicht en verheerlijkt en haar naar de hemelse glorie voert. De verheerlijking van Maria in ziel en lichaam leert ons dat onze ware schoonheid niet bestaat in het verbergen van de tekenen van het verstrijken van de tijd, maar in het tonen van de tekenen van de oneindige liefde die ook in ons vlees zijn ingeprent. Zo nodigt zij ons uit om veel van de esthetische normen die overwegend hedonistisch en consumptiegericht zijn te herzien, die de wereld ons oplegt en die het risico met zich meebrengen ons gevangen te houden in zware conditioneringen, waardoor we kostbare energie verspillen aan wat er niet echt toe doet en niet voor altijd blijft bestaan. In het dagelijks leven kunnen wij mensen tegenkomen wier gezicht getekend is door de jaren en door lijden, maar die toch in staat zijn om rust, welwillendheid en vrede om zich heen uit te stralen. Terwijl we weer anderen kunnen zien die uiterlijk misschien aantrekkelijk zijn, maar van binnen hard en koud. En het is gemakkelijk te begrijpen waar de ware schoonheid ligt en waar er daarentegen nog behoefte is aan bekering, vergeving en genezing. Als we de goddelijke schoonheid waar wij door omringd zijn en waarvoor we bestemd zijn werkelijk willen ontdekken en koesteren en deze om ons heen willen verspreiden, dan moeten wij leren deze te herkennen in het tedere aangezicht van een kind, net zo goed als in de rimpels van een bejaarde. In de levendigheid van een jongere, net zo goed als in de bedaardheid van een volwassene. In de feestelijke versieringen, net zo goed als in de kledij en de werktuigen. We moeten luisteren naar de unieke liefdesverhalen die elk van deze werkelijkheden ons vertelt. En daarin kleine stukjes hemel herkennen. Liefde is de mooiste versiering van de mens. De liefde die verheerlijkt, transformeert, veredelt, naar boven tilt. Die ons licht, vrij en dicht bij God maakt, zelfs te midden van de wisselvalligheden van het leven. De heilige paus Paulus VI zei, toen hij nadacht over het mysterie van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria, dat wij, om de betekenis daarvan te begrijpen, de termen die we in de aardse taal gebruiken tot superlatieven en absoluten moeten verheffen om ons op kleine schaal een beeld te vormen van het eeuwige. En met betrekking tot deze ontmoeting in de moeder van God tussen het oneindige en het eindige, schreef Paus Franciscus, Maria is degene die een grot voor dieren weet te veranderen in het huis van Jezus, met enkele armoedige doeken en een berg aan tederheid. Het wonder dat Maria, het meisje uit Nazareth, in haar onschuldige hart heeft beleefd en dat haar naar de hemelse glorie heeft geleid, is een samenkomst van uitersten, zoals zij zelf getuigt in de geïnspireerde woorden van het Magnificat, die we in het Evangelie hebben gehoord. In deze lofzang spreekt de moeder van de hemel door middel van de nederige uitingen van haar geloof op eenvoudige wijze tot ons over grootse mysteries. Over God die in haar mens wordt om de mensen te redden. Over de eeuwige die zich in haar in de tijd openbaart om ook voor ons de weg naar de eeuwigheid te heropenen. En ons tegelijkertijd in haar hoedanigheid van nederige dienstmaagd de kleine dimensie waarin, zoals de heilige paus Paulus VI zei, ook wij de Heer kunnen ontmoeten. De verhevenheid van het mysterie dat wij vieren hoeven we dus niet ver weg te zoeken. We kunnen die ontmoeten waar ware naastenliefde heerst. In de ogen van een vader en een moeder die na een werkdag naar huis terugkeren, moe, maar blij om bij hun kinderen te zijn. In de gezichten van grootvaders en grootmoeders die ondanks de kwalen van de ouderdom weer onverwachte energie opdoen bij de zorg voor hun kleinkinderen. Of ook in de inzet van jongeren die ernaar streven oprecht en eerlijk op te groeien en die zelfs bereid zijn tegen de stroom in te gaan ten opzichte van wat iedereen doet. En tenslotte in het werk van zoveel mannen en vrouwen die dagelijks met geloof en toewijding bijdragen aan het brengen van een stukje hemel op aarde en de aarde naar de hemel. Dierbaren, het prachtige gelaat van de ten hemel opneming is uniek. Het overstijgt elke mogelijke voorstelling en toch is het ons tegelijkertijd bekend. Het is dat van de mensen die naast ons staan, ook op dit moment, van de broeders en zusters met wie wij in het geloof de dagelijkse offergave van ons leven delen. En daarom herkent de gemeenschap van gelovigen zichzelf in de vrouw uit de openbaring van Johannes en beschrijft het Tweede Vaticaans Concilie Maria als het beeld en het begin van de kerk, een teken van zekere hoop en troost. In haar heilige menselijkheid, door de genade van God, is ook de onze aanwezig. Ook wij zijn daarin aanwezig, geroepen om dezelfde volheid van leven te beleven en in dezelfde glorie te delen. De heilige Augustinus sprak over de verrijzenis van Christus en riep de christenen van zijn tijd op om deze tot kompas en referentiepunt van hun bestaan te maken. Hij zei, Christus is verrezen om nooit meer te sterven. Verander van koers, volg het licht. Begin je op te richten vanaf dezelfde plek waar hij is opgestaan. Laten wij zijn oproep ter harte nemen. laten wij het licht van de verrezenen volgen en indien nodig van koers veranderen. Laten we dat vooral vandaag doen, met onze blik gericht op Maria, die God in ziel en lichaam met glorie heeft gekroond en die Hij ons heeft geschonken als moeder, als gids, als reisgenote en beschermster op de weg naar de hemel. Een prachtige homilie van paus Leo XIV, en dat ter gelegenheid van het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria, dat wij op 15 augustus hebben gevierd. We zijn aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

de Heilige Vader, aartsbisschop Angelo Acatino, benoemd tot apostolische nuncius in Colombia. Aartsbisschop Gabor Pinter is benoemd tot apostolische nuncius van het Koninkrijk van Tonga. Monsieur Michel Proux is benoemd tot apostolisch administrator van Edmonton in Canada. En de professoren Umberto Lungo, Francesco Cesareo en Anna Baranska, afkomstig uit respectievelijk Italië, de Verenigde Staten en Polen, zijn benoemd tot leden van de Pauselijke Commissie voor Historische Wetenschappen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren. Graag tot een volgende keer. We blijven u op de hoogte houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en graag tot dan.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag lezen we een passage uit het Evangelie van de heilige Marcus, hoofdstuk 5, versen 25 tot en met 34. Er was een vrouw bij die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters en alles uitgegeven wat ze had, en er geen baat bij gevonden. Ze was er eerder op achteruit gegaan. Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. Want, dacht ze, als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden. Meteen droogde de bron van haar bloed op en ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen. Maar Jezus, die zelf meteen voelde dat er een kracht van hem was uitgegaan, draaide zich in de menigte om en zei: "Wie heeft mijn kleren aangeraakt?" Zijn leerlingen zeiden tegen hem: "U ziet hoe de menigte tegen u opdringt en u zegt: wie heeft mij aangeraakt?" Maar hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had. De vrouw werd bang en begon te beven omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Ze kwam naar voren, wierp zich voor zijn voeten en vertelde hem de hele waarheid. Maar hij zei haar: "Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede en blijf van uw kwaal verlost."

verhaal dat we vandaag hebben gelezen is het verhaal van een zieke vrouw, een verontreinigde vrouw. Volgens de Joodse traditie moest deze vrouw gereinigd worden en werd ze beschouwd als onrein. En dit gedurende 12 jaren. Dat is dan ook het grootste lijden dat die vrouw heeft meegemaakt. Ze werd niet meegeteld. Ze was van geen belang. Ze leed eronder dat ze eigenlijk buitengesloten werd. En ze heeft heel veel gedaan voor haar eigen gezondheid. Ze zoekt de hulp van doktoren. Ze zoekt de hulp van allerlei mensen. Ze legt haar vertrouwen in het menselijke. En natuurlijk is dat niet slecht. We moeten ook de hulp ontvangen die mensen aan ons kunnen geven, vaak gestuurd door God en de goddelijke voorzienigheid. Maar de les die wij vandaag in het evangelie krijgen, is er een van vertrouwen. Waar gaat ons eerste vertrouwen naartoe? Leggen wij onze hoop en ons vertrouwen op het menselijke en op de medemens? Of leggen we onze hoop en vertrouwen in de eerste plaats op God? En het is ook daarom dat Jezus zich laat zien zoals hij handelt in het evangelie van vandaag. Want die vrouw denkt, ik moet de kleren aanraken van Jezus en dan zal ik wel genezen. Die vrouw raakt de kleren aan en wat staat er in het evangelie? Jezus voelt dat er een kracht van hem weggaat. Natuurlijk, Jezus wist heel goed waarom die kracht van hem wegging. Jezus wist heel goed wie er was genezen. Maar hij wenste dat dit ook openbaar werd gemaakt. Beter nog, dat die vrouw ervoor uitkwam. Dat zij eigenlijk durfde getuigen van haar geloof en vertrouwen, die ze uiteindelijk heeft gesteld in God en niet meer alleen in de mens. En dat is voor ons een les. God op de eerste plaats zetten. En vanuit God vertrouwen hebben, ook in onze medemens, maar eerst en vooral omdat God hen kan sturen tot ons. Jezus leert vandaag niet dat we geen vertrouwen zouden moeten hebben, bijvoorbeeld in de geneeskunde. Het tegendeel is eigenlijk waar. Maar wie heeft ons de geneeskunde gegeven? Ja, zeker, dat komt ook door onderzoeken die de mensen hebben gedaan. Maar wie laat het toe dat het allemaal gebeurt? Wie laat het toe dat men tot inzicht komt van hoe de natuur werkt, hoe de schepping werkt, hoe God alles heeft geschapen? En dus ons eerste vertrouwen, onze eerste hoop, moet gaan op Jezus. Moet gaan naar God zelf. En die vrouw heeft dat eindelijk geleerd. En dan zit er eigenlijk nog een detail in het verhaal. Er staat dat die vrouw al 12 jaren ziek is. 12 jaar lijdt zij aan haar kwaal. 12 staat, als het gaat over leeftijd, symbool om tot volwassenheid te komen. Waar volwassenheid wordt gevierd in de Joodse gemeenschap op 12 jaar. Men is dan groot en oud en wijs genoeg om de Tora te lezen. Men is dan eindelijk tot de leeftijd gekomen dat men het woord van God kan ontvangen, begrijpen en ermee leven. En dus als die vrouw 12 jaar onrein is geweest, dan wordt het nu tijd dat zij haar vertrouwen stelt op God. En dus ze komt daardoor tot een zekere geestelijke volwassenheid om het woord van God te kunnen ontvangen. En Jezus wil dat die vrouw dat ook tot uitdrukking brengt. Wie heeft mij aangeraakt? Wie heeft mijn kleren aangeraakt? En die vrouw moet antwoorden, ik was het. Ze werpt zichzelf op haar knieën en geeft toe dat zij degene was die vertrouwen had op God. Jezus zegt haar tot slot nog, mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Eindelijk beseft ze na 12 jaar dat haar grootste vertrouwen gericht moet zijn op God. En dat dat haar redding is. Redding, natuurlijk lichamelijk, een genezing, maar zeker ook geestelijk.
voor ons vandaag een les om onszelf misschien de vraag te stellen: op wie stel ik mijn vertrouwen? Naar wie gaat mijn vertrouwen uit? En laten we ook nog even kort stilstaan bij het andere detail dat verborgen zit in dit verhaal. Wanneer die vrouw zegt: ik wil de kleren van Jezus aanraken, dan wordt er eigenlijk gezegd dat zij de zoom van het kleed van Jezus wil aanraken. En die zoom is een deel van het kleed dat in de traditie van het volk van Israël diende om te denken aan God. De zoom van een kleed was er, als men dat aanraakte, dacht men: ah ja, ik moet God op de eerste plaats in mijn leven stellen. Of beter nog, ik moet denken aan de geboden die God ons heeft gegeven. Aan ons volk, of vandaag bijvoorbeeld aan de kerk. Ik moet denken aan die geboden en zo leven om dichter bij God te komen. Het begin van het vertrouwen ligt hem ook in het aanvaarden dat God iets aan ons heeft gegeven en zelfs iets van ons vraagt. Op het eerste zicht kan dat soms moeilijk lijken, maar men haalt er alleen maar vreugde, vrede en kracht uit. En dat moeten we vandaag begrijpen. Door God een plaats te geven in ons leven, de eerste plaats, en volledig op hem te vertrouwen. En zo hebben we gelezen in het Evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 5, versen 25 tot en met 34. We lezen nogmaals. Er was een vrouw bij die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters en alles uitgegeven wat ze had en er geen baat bij gevonden. Ze was er eerder op achteruit gegaan. Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. Want, dacht ze, als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden. Meteen droogde de bron van haar bloed op en ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen. Maar Jezus, die zelf meteen voelde dat er een kracht van hem was uitgegaan, draaide zich in de menigte om en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet hoe de menigte tegen u opdringt en u zegt: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had. De vrouw werd bang en begon te beven omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Ze kwam naar voren, wierp zich voor zijn voeten en vertelde hem de hele waarheid. Maar hij zei haar: mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede en blijf van uw kwaal verlost.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

Uit het evangelie volgens Matteüs, het 19e hoofdstuk. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde: Waarom vraag je mij naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor uw vader en moeder. En ook, heb uw naaste lief als uzelf. De jonge man zei, daar houd ik mij aan. Wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem, als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jonge man ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Dit is het woord van God.

Goede vrienden, in het evangelie van vandaag lezen we dat een jonge man naar Jezus toekomt en hem vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. Hij heeft het doel voor ogen, het eeuwige leven. Hij kent ook de traditie. Goed is wat in de wet geschreven staat. Hij hoopt dat hij het eeuwige leven zou krijgen, omdat hij zich aan alle regels houdt. Jezus antwoordt op zijn vraag dat er maar één goed is. Jezus doelt op de Vader die in de hemel is en laat de jongeman zien dat alleen God echt goed is. Dit is het begin van het gesprek. En dan legt Jezus hem uit dat hij zich aan de geboden moet houden als hij het leven wil binnengaan. De geboden van God volgen is de goede weg voor het leven. Misschien voelde de jonge man wel een innerlijke onrust. Ook vandaag zijn veel mensen en veel jongeren ongerust en op zoek naar echte antwoorden op levensvragen en om oriëntatie te vinden in moeilijke tijden. Jongeren zijn bang dat ze geen toekomst mogen hebben. Naar het woord van God, maar het woord van God geeft ons licht in onze tijd. En dit licht, deze woorden, moeten wij doorgeven. Wij mogen niet aarzelen, want de nood is groot. Elke ontmoeting is een gelegenheid om de hoop door te geven. De jonge man in het evangelie kan niet buiten de regels omdenken. Misschien voelt hij dat dit niet genoeg is of zoekt hij andere regels. Of wil hij enkel gerustgesteld worden. Maar het eeuwig leven kan je niet verwerven door eigen verdiensten. Moeilijk te begrijpen voor ons mensen vandaag in een wereld waar alles draait om eigen verdiensten, succes, behaalde doelen en winst. De orthodoxe aartspriester Michel Evdokimov schreef: in de 20e eeuw deed zich de ondervoeding van het hart bitter voelen. De verzwakking van het hart kan het gevolg zijn van de moderne tendens om alles te laten bepalen door efficiëntie. De verwijdering van het hart gaat gepaard met de teloorgang van de tederheid in een harde wereld gericht op winst en de jacht op geld. Zussen en broers, het eeuwig leven betekent voor alles kiezen om Jezus te volgen, niet jezelf en niet je rijkdom. En Jezus voegt er geen ander gebod aan toe. Hij zegt alleen: als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Een hoog ideaal, maar het gaat om ons hart. Ons hart is onverdeeld goed wanneer we lief hebben en ons door de Heer laten lief hebben. Want de liefde voor God boven alles doet ons onze rijkdom aan de armen uitdelen. De heilige Franciscus is er het grote voorbeeld van. Een rijke jonge man die zich niet schaamt om alles terug te geven aan zijn aardse vader, om zijn vader in de hemel lief te hebben. De jonge man uit het evangelie gaat verdrietig weg. Hij wil zijn rijkdom niet loslaten. Vindt de jonge man het moeilijk om helemaal op God te vertrouwen? Franciscus leefde als hij alles had achtergelaten in de vreugde van het evangelie, zonder er iets aan toe te voegen. Hij vertrouwde zijn leven
en dat van zijn broers volledig toe aan Gods liefde. Laten we dit evangelie in ons hart groeien en bidden we voor onze arme broers en zussen en om vrede.

Heer, vandaag bidden we in het bijzonder voor Henri Huygens van de Amici, onze vriend van vele jaren, die op 12 augustus overleden is. Hij heeft zich vol enthousiasme ingezet in onze gemeenschap en hij had een grote levensvreugde. Heer, neem hem op in uw rijk van vrede en liefde.

Voor uw schepping, Heer, die in deze zomer zo bedreigd wordt door natuurrampen, aardbevingen en oorlog. Voor alle mensen die lijden of gestorven zijn. Voor wie alles verloren heeft.

voor wie geen thuis heeft en voor wie op de vlucht is. Heer, schenk hen hoop en help ons allen om te bouwen aan vrede en gerechtigheid.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons zegen ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos niet van het. Wij bidden u, Heer, ondersteun en bescherm ons. Red wie in moeilijkheden verkeert. Richt wie gevallen is weer op. Toon u aan wie in nood is. Genees wie ziek is. Leid wie dwaalt. Verzadig wie honger heeft. Bevrijd wie gevangen is. Verhef wie zwak is. Bemoedig wie bang is. Laat alle volkeren erkennen dat u de enige God bent, dat Jezus uw Zoon is en dat wij uw volk zijn, de kudde die u wijdt, door onze Heer Jezus Christus,

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Luisteraars in de kerk leeft. Vandaag kan u verder luisteren naar het gesprek met Père Jean Baudouin, monnik in de Syrische woestijn in het Mar Jacob-klooster, waar hij sinds 15 jaar leeft. Maar van oorsprong is hij Belg. Hij heeft ons al verteld over de kloostergemeenschap die in 1994 door moeder Agnes is opgericht. En ik ga hem nu vragen of hij hun gemeenschap een beetje kan omschrijven. En hoe groot is jullie gemeenschap? Ja, misschien wat vertellen over de verschillende monniken en monialen?
1: Dus wij zijn met 8 monialen. We hebben 2 monniken. En ook een monnik die zich aan het voorbereiden is. En ook verschillende oblaten die met ons samenwonen. Dus die niet het habit dragen, maar die wel het dagelijkse leven meemaken met ons.
0: Oké. Okay. Ja. En zo het dagelijkse leven, hoe ziet dat eruit bij jullie? Een gemiddelde dag in het klooster?
1: Vandaag bijvoorbeeld hebben een gemiddelde dag. Dus de dag is verdeeld tussen gebed, liturgisch gebed. Dus we hebben de matines, het ochtendgebed. We hebben de dagelijkse misviering en we hebben de vespers. In de vasten is dat meer. En dan hebben we ook nog 2 uur gebed in stilte. En daarnaast hebben we werk, dus we werken. En daarnaast hebben we ook een tijd van recreatie s'avonds. En we hebben ook, nu sinds de zomermaanden, dus hebben we veel bezoekers ook.
0: Is dat, hoe zou ik het zeggen, jullie belangrijkste apostolaat? Bezoekers ontvangen die willen meeleven en die zo spiritualiteit willen verdiepen?
1: Dat is een belangrijk deel van ons apostolaat. Wij zijn dus een contemplatief klooster. We gaan niet naar buiten. Dus ons apostolaat ligt vooral ook in het gebed.
0: Ja.
1: Maar ook, wij ontvangen ook mensen die, ik ben toegekomen, die echt op willen een antwoord vinden op bepaalde vragen. En daar maken we dat wel dat proberen we dan ook echt die mensen volledig op te volgen als ze hier zijn. En die kunnen dan bijvoorbeeld een periode blijven en weggaan. Of langer blijven. Of misschien zelfs maar een week. Dus dat is een deel van ons apostolaat ook.
0: Mm-hmm. Ja. Zoals u zelf eigenlijk daar ooit ontvangen bent.
1: Ja, inderdaad.
0: Het feit dat u zelf priester bent geworden, kwam dat voor u samen met de roeping tot het kloosterleven? Of is dat later gekomen?
1: Ik heb nooit actief het priesterschap opgezocht, denk ik. Ik dacht wel, ik ga mij klaarmaken voor als ze mij roepen. Dus in die zin heb ik me voorbereid.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben, hoe moet ik het zeggen? Mijn eerste roeping is monnik. En ik dien nu ook de sacramenten. En als het nodig is, ook in de plaatselijke kerk kan ik dienen. Maar mijn eerste roeping is monnik.
0: Oké, ja. Dus u heeft, hoe zou ik het zeggen, voor u was het meteen wel duidelijk dat u een religieus leven wilde leiden. U heeft nooit gedacht over bijvoorbeeld in België naar het seminarie te gaan of zo. U was echt heel specifiek daar geroepen.
1: Het was het is de liefde tot deze plaats die mij hier gebracht heeft. Het feit ook dat moeder Agnes mijn spirituele moeder is. Die zoektocht naar de innerlijke zoektocht naar Christus die in ons woont, die mij geroepen heeft.
0: Mm-hmm. Wilt u daar ook nog wat meer over vertellen? Over de spiritualiteit van jullie religieuze leven. Dus u zegt de spiritualiteit van moeder Agnes. U vertelde al over Johannes van het Kruis. Zij is zelf karmelites. Dus ik ga ervan uit dat de karmel ook wel een belangrijke rol speelt in jullie spiritualiteit.
1: Ja, Johannes van het Kruis speelt een heel belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Vooral de bestijging van de berg Karmel. Die dus beschrijft hoe een ziel, als de ziel het wenst, de berg Karmel kan opstijgen om zo tot eenheid met God na te streven. En dat hij dus een nacht moet doorgaan.

0: Dus het kloosterleven is niet een plezierreis. Vaak wordt het beschreven als een dagelijkse martelaarschap. Want het is niet evident om samen te leven met anderen. Mm-hmm. Dus dan heeft Johannes van Kruis ook een wegwijs. Wanneer hij de Nederlandse termen niet, de precautions geeft over hoe men hoort te wandelen in het klooster als men veilig wil wandelen. En dus dat zijn heel belangrijke principes in ons dagelijkse leven. Om dus het doel niet uit het oog te verliezen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus het is ook gebaseerd op... Johannes van Kruis heeft een samenvatting gemaakt, kunnen we eigenlijk zeggen, van de lering van de woestijnvaders over het waken over de gedachten, over altijd bezig blijven, om zo de gedachten niet... te zeggen, om het gevecht tegen de gedachten niet, dat de gedachten ons niet overweldigen, is het werk heel erg belangrijk. Om zo dus die innerlijke vrede na te streven, waardoor de Heilige Geest dus zich kan nestelen in een ziel. Dus het is een gevecht. Veel mystieke schrijvers spreken over dus de spiritual warfare.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus dat zijn het kort het doel dat we nastreven. Dus de eenheid van de ziel met God in een cenobitisch leven, maar wel met een anachoretisch karakter. Dat wil zeggen dat dus, we leven samen, maar iedereen is wel geroepen om zijn eigen gevecht na te streven met de hulp van de spirituele leider. Het is vooral een gevecht tegen de gedachten. En dat gaat terug op de oude monastieke teksten. En de principes van Johannes van de Kruis gaan ons heel nauw aan het hart, omdat hij een heel klare kijk geeft op hoe ons wapenen in dit spiritueel gevecht.
1: Mm-hmm. Ja. Zijn er voor u naast Johannes van het Kruis ook nog bepaalde, ja, u spreekt al over de woestijnvaders, bepaalde figuren die leidend zijn?
0: Ik heb een heel speciale liefde voor koning Boudewijn.
1: Oké, ja. En uw naam is ook Frère Jean Baudouin, geen toeval.
0: Ja.
1: U heeft dat gekozen?
0: Ja, ik heb die naam gekozen. Hij heeft mij geleerd om van mijn land te houden. En toen ik zijn biografie heb gelezen, ben ik heel erg gecharmeerd geweest door zijn persoonlijkheid. En door de liefde die hij had voor zijn land. En het is voor mij een vriend in de hemel, ik ga het zo zeggen. En een vader in de hemel, ik ga het zo zeggen.
1: Oké. Okay. En u zegt, ja, de liefde voor zijn land treft mij. En dat is een liefde die u deelt, want u woont in Syrië, maar u heeft nog een grote liefde voor...
0: Vaak als je je land verlaat, heb je meer liefde voor je land dan als je in je land woont.
1: Een persoonlijke vraag dan. Is het een offer voor u geweest om België achter te laten?
0: Niet echt, denk ik. Want het was een keuze van het hart. Dus natuurlijk, als je België dan bezoekt, is het heel moeilijk om alles om terug te keren. Maar na enkele dagen is dat... En dat is ook mooi dat het moeilijk is, want dat toont dan ook dat de liefde echt is.
1: Ja. Biedt u dan ook voor ons land?
0: Ik denk het wel.
1: Ja.
0: Ja, ik... misschien niet echt helemaal actief elke dag dat ik eraan denk, maar ik ben echt enorm beginnen houden van mijn land. En het is echt dankzij koning Boudewijn, denk ik, dat ik die liefde... want dat wordt ons niet meer aangeleerd om van ons land te houden.
1: Mm-hmm.
0: Als ik jong was, heb ik nooit iemand zelden iemand ontmoet die echt dacht van, weet je, ik ben Belg en ik hou echt van mijn land. Terwijl dat eigenlijk heel erg belangrijk is. Als ik niet mijn roots ken, kan ik ook niet echt lief hebben. En nou, dus het is belangrijk ook om, het is belangrijk om in het reine te komen met onszelf, om anderen te kunnen liefhebben en met onze eigen geschiedenis. En ons land is daar een heel grote, it's a big part of this story. Als ik van mijn land hou, van mijn roots houd, ben ik ook vrijer om lief te hebben, denk ik.
1: Ja, over uw roots gesproken. U zei, toen ik in 2010 vertrok naar Syrië, heeft mijn familie mij uitgewuifd. Hoe was het voor hun eigenlijk, die ja, radicale keuze die u toch op jonge leeftijd gemaakt heeft? Hè? Waren ze blij of waren ze terughoudend? Of hoe keek ze daarnaar?
0: Nee, ik heb het grote geluk om een heel mooie familie te hebben die mij allemaal gezegend hebben in mijn keuze. Ja. En het is moeilijk voor hen. En als ik hen hoor, is het moeilijk voor mij, maar ergens verstaan, het is te zeggen, zonder het helemaal te begrijpen, klopt het allemaal.
1: Oké, ja. Dus zij hebben uw keuze altijd ondersteund.
0: Ja.
1: Mooi. U sprak ook daar straks over een icoon. Het icoon dat moeder Agnes heeft gerestaureerd en dat eigenlijk een beetje mee aan de grondslag ligt van het klooster. Hebben de iconen binnen jullie ritus een belangrijke plaats en binnen jullie spiritualiteit?
0: In de Byzantijnse ritus is de icoon heel erg belangrijk. Er is ook de lange iconenoorlog geweest, de iconoclastenoorlog. Tussen de 7e en de 9e eeuw, als ik me goed herinner, hier in het oosten. En dat was in het kort, dat ging over het feit, mogen we Christus en de heiligen en Maria, onze lieve vrouw, afbeelden of niet? Want het Oude Testament mocht men niks afbeelden die goddelijks was. Alleen mocht men cherubijnen tekenen. Dus daarmee in de tempel van Salomon had je alleen maar cherubijnen. Maar dus na die hele kwestie is het duidelijk geworden dat Christus is het beeld van God dat we niet zien. Hij is mens geworden, dus in die zin mogen we hem afbeelden. Dus we vereren de iconen. Te zeggen, we geven eer niet aan het hout, maar aan Christus die we dus zien in de icoon. Dus de icoon is in die zin, wordt in de spiritualiteit zo omschreven, een venster naar de hemel, waar ik eigenlijk de hemel contempleer. Via het hout en de figuur die erop geschilderd is. Dus in die zin is de icoon heel mooi. Wij schilderen hier ook iconen in het klooster. We hebben Moeder Agnes is iconograaf en een andere zuster is ook heel sterk. We hebben nu net een heel grote icoon van Johannes de Doper geschilderd. En nog een andere grote icoon. Dus de iconen zijn heel belangrijk in deze ritus. Vooral omdat ze zo hebben moeten strijden om opdat het toegelaten zou worden om dus iconen te vereren.
1: Op jullie website zag ik ook een icoon van de heilige Jacobus. Maar over welke Jacobus gaat het eigenlijk? Want in het Engels staat er St. James the Persian en in het Frans staat er Saint-Jacques le Mutilé. Maar welke Jacobus is dat eigenlijk?
0: Ja, het is dezelfde Jacobus. Hij is uit Perzië en hij is mutilé en même temps. Hij is ook gemutilé. Dus in het kort, het is een Perzische heilige die gestorven is in 421. Die in 29 stukken is gehakt omdat hij Christus niet wilde verloochenen. En hij was heel bekend in deze regio. Op de iconen wordt hij beschilderd op een paard. Met een rode kap van het bloed van het martelaarschap. En hij doodt de Satan met een speer. Dat zijn de megalomartelaren in de Byzantijnse ritus. Met onder andere de heilige Georgios of Demetrios of nog anderen. Zij worden zo afgebeeld omdat ze heel erg veel hebben geleden voor hun liefde voor Christus. Dus ze zijn de grote onder de martelaren in de Byzantijnse kalender. Zijn feest is op 27 november. En voilà, dus hij, is heel, hij was heel bekend in deze regio en de eerste monniken van ons klooster hebben hem dus gekozen als patroonheilige.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in de Kerk Leeft, waar we momenteel in gesprek zijn met Père Jean Baudouin, monnik in het Mariacoub-klooster in Syrië. Père Jean, het is sinds vele jaren oorlog nu in Syrië. We hebben hier onlangs bij Radio Maria ook Syrische vluchtelingen te gast gehad, christenen die veel te lijden hebben gehad onder de oorlog in jullie land. Hebben jullie in het klooster eigenlijk al problemen ervaren?
1: Ja, wij persoonlijk een beetje, maar niet heel veel. Maar natuurlijk, als de doctrine die de ISIS heeft gevolgd uitgevoerd wordt, dan lopen de christenen veel gevaar.
0: Ja. En voorlopig is het momenteel redelijk stabiel in de regio waar jullie zitten?
1: Ja, in onze regio is het stabiel. Uh-huh. In onze regio is het voorlopig stabiel sinds ongeveer 2016.
0: Uh-huh. Ja.
1: Ja. Er zijn nog regio's waar het moeilijk is, maar onze regio is... We krijgen trouwens bezoekers ook, niet veel, maar ook uit het buitenland.
0: Ja. Ik wou ook nog een vraag stellen over jullie habit. Ja, ik zie u voor mij. U heeft iets of een hoofddeksel met een kruis op. Hoe heet dat hoofddeksel? En is dat voor de monniken van jullie... Is dat eigen aan het monastieke leven in jullie regio? Of is dat specifiek voor jullie gemeenschap?
1: Dat is dit hoofddeksel is eigen aan de Byzantijnse ritus. Mm-hmm. Je hebt verschillende maten. Ik draag een kleine maat, maar 8 centimeter. Maar je hebt er ook die misschien zelf 12 of 13 centimeter zijn en die precies een kleine kroon vormen. Dus dat wordt gebruikt in de plaatselijke ritus. Voor de rest hebben wij dus een habit die geïnspireerd is vooral op de kleuren van de karmel. We hebben ook het scapulario en een klein... Kukulos die het kapje is. En dus dat heeft als symboliek dat, zoals Sint Paulus zegt, kijk niet meer achterom, kijk enkel vooruit. En als je de Woestijnvaders leest, dan spreken die over het feit, als je dat kapje draagt, dat de onschuld is van de kleine kinderen. We hebben ook een riem, die bijvoorbeeld de riem was van Johannes de Doper of de heilige Elias die met een riem rondliep. En onze kleur is eigenlijk niet echt donkerbruin, maar roodbruin. Dat gaat terug op Adam, die werd dus gevormd is uit de aarde, de rode vruchtbare aarde. Want Adam is gevormd uit de Adama in het Hebreeuws, die de vruchtbare grond is. Dus ik ben uit de aarde gevormd als zoon van Adam. En ook Johannes de Doper en de heilige Elias droegen kamelenhaar. Dus het is kort bij het kamelenhaar. In de winter hebben wij een soort... Niet iedereen draagt dat hier, maar... We hebben een soort kap uit kamelenhaar. Dat houdt heel erg warm. En het is ook ergens in de zin om... zoals Johannes de Doper, Christus is voorgegaan bij zijn eerste komst, dat we klaar willen zijn om Christus te ontvangen bij zijn tweede komst.
0: Jullie leven in die verwachting, ook in jullie klooster van de tweede komst van Christus?
1: Maar ik denk dat sinds dat evangelie geschreven is, dat alle christenen in verwachting zijn van de komst en de wederkomst van Christus. Mm-hmm. En Christus heeft tekens gegeven over wat moet voorafgaan aan zijn tweede komst. En als we die tekens nuchter één na één bekijken, kunnen we misschien stellen dat het niet meer zo ver vandaan is.
0: Welke tekens zijn dat?
1: Bijvoorbeeld, er zal een tijd komen waar de liefde koud is. Er zal een tijd komen waar het goede kwaad genoemd wordt en het kwade goed genoemd wordt. Daniel spreekt over het feit dat de wetten zullen omgedraaid worden. Het is te zeggen, vandaag zijn er zonden die tegen de eeuwige wet van de Heer gepleegd worden en die als goed worden voorgesteld. Die als juist worden voorgesteld. Die als rechten van de mens worden voorgesteld. Er zijn veel passages die spreken over het geduld van de Heer, want hij wil dat geen enkele ziel verloren gaat. er is een tijd dat hij zal terugkomen.
0: U sprak al over uw familie. Heeft u ook nog contact met vrienden uit uw jeugd eigenlijk? En hoe keken zij naar uw keuze?
1: Ja, te weinig. Ik heb fantastische vrienden. We bellen ook af en toe. En als ik in België was, heb ik ze allemaal kunnen zien. Het is misschien hetzelfde. Ze voelen dat het klopt, denk ik, ergens. Misschien verstaan ze het niet volledig. Maar ze zien mij te graag om mij niet mijn weg te laten gaan.
0: Ja.
1: Maar ze lijden er ook onder. Voilà.
0: Ja. Ja, dat wil ik wel geloven. Ja. Het is toch een soort van offer, hè, voor de familie. Om een geliefde zo, en de vrienden, om een geliefde zo ver te hebben en niet in de nabijheid. Ja.
1: Ja. Syrië is geen makkelijk. Het is niet als bijvoorbeeld Oostenrijk of Polen, die niet zo ver vandaan is.
0: Zeker. Wat waren voor u de grootste obstakels, is misschien een groot woord, maar de grootste aanpassingen toen u binnenging in een klooster, ten eerste, en ten tweede in Syrië? Wat zijn de dingen die voor u het moeilijkste waren?
1: Hier kan alles morgen ook. Morgen. Dus als je iets wil plannen, is het niet altijd evident. Stress is niet echt een woord dat de mensen hier echt kennen. Nu, met de oorlog is er wel veel stress gekomen door de angst en door de miserie en door de... Het is echt een heel mooi land en een heel mooie bevolking. En we blijven altijd verbaasd dat doorheen al die miserie, dat de mensen hier blijven glimlachen en blij zijn. Natuurlijk, het is zeker niet perfect. Er zijn heel veel eigenschappen die moeilijk zijn. Daaraan moet je je dan ook aanpassen. En dat is, ik denk dat ik altijd in België ga blijven. Ik ga niet volledig snappen wat dat misschien ook goed is. Ik ben te laat gekomen om volledig Syriër te worden. En dat hoeft ook niet. Het is een heel mooi land en ik hou van dit land.
0: Ja. Ja, het is toch ook wel een ascetisch leven dat jullie leiden. Was dat moeilijk voor u? Of ligt dat wel een beetje in lijn met, hoe zou ik het zeggen, uw radicale persoonlijkheid, in de zin van, dit is nu waar het verlangen van mijn hart ligt en hier wil ik ook alles voor achterlaten?
1: Het is natuurlijk redelijk ascetisch. Het is koud in de winter, het is heel warm in de zomer. Er valt helemaal niks te doen om jezelf te... to divert yourself with something. Je kan niet zomaar de tv nemen of je telefoon nemen.
0: Geen afleiding.
1: Alles is gelimiteerd. Ja. En dus, in die zin kan het ofwel... Ofwel kun je er gek van worden, ofwel kun je het paradijs inzien. Dus want hoe minder dat je hebt, hoe meer dat je ook open staat om misschien te proeven van de essentie. En bijvoorbeeld de mooiste dagen die wij hier hebben zijn de volledige stille dagen, als we retraite houden, waarbij we dan ook proberen echt volledig stil te zijn. En dan wordt onze dag gewoon simpelweg gevuld door werk, gebed en stilte en studie. En ja, als je dat zo 3-4 dagen doet, heb je echt het gevoel dat je in het paradijs bent. Het is heel raar ook bijvoorbeeld. Deze ochtend waren we zijn een kerk aan het uitbreiden. Dus we zijn aan het graven. Dus in plaats van een kleine, hoe noemt dat, bulldozer te gaan halen, zijn we dat met de hand aan het doen. En we waren ons zo aan het afvragen van, het is toch vreemd hoeveel vreugde er is. En met een drill boor de grond uit te kappen en in een tractor de aarde te werpen. Dus de meest simpele dingen geven vaak, voor mij dan toch, de meeste vreugde. Dus voor mij is het eigenlijk niet ascetisch.
0: Okay.
1: Maar ik zou misschien veel meer ascetisch moeten leven. Dat kan ook natuurlijk.
0: Nee. Ja, het is een mooi voorbeeld eigenlijk, hè, hoe dat men...
1: Iets er is alles in de wereld, maar ja. er is veel te veel.
0: Ja.
1: En hoe mooi is het om zo... We hebben hier schapen bijvoorbeeld. Als ik zo s'avonds naar die schapen kijk, denk ik van wauw. Dat is zo mooi, hè. Of we hebben hier een visvijver. We hebben wel een grote put. We hebben dat gevuld met water en we hebben wat vissen daarin gegooid. En zo ja, met plastic afgerand, omdat de aarde niet zou, dus het water zou drinken. En we geven water uit die vistank aan de bomen. Dus dat is dan zo water die rijk is door de vuiligheid van de vissen. Dat is goed voor de plantages. Ja, als je even naar die visvijver gaat en je ziet hoe mooi dat alles is. Ja, eigenlijk heb je alles met heel weinig, denk ik dan.
0: Ja. Als u nu terugblikt over op de periode waar we het aan het begin van dit gesprek over hadden, voor u eigenlijk Christus ontmoet had en nu... U zei toen was ik niet gelukkig. Bent u nu op een heel andere manier gelukkig dan toen?
1: Ja, ik kan zeggen dat ik gelukkig ben.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het laatste deel van ons gesprek met Père Jean Baudouin, monnik in Syrië, maar Belg van afkomst. Père Jean, aan het einde zou ik u ook nog geloofsvragen willen stellen. Wie is Jezus voor u, de persoon voor wie u alles achtergelaten heeft?
1: In de mis is er een bepaald moment, net voor de credo, waarbij de priester zegt: Ya Rabbi, ya mukhallisi wa munqizi wa hayati. Jezus, wacht hoor, ya Rabbi. Hij zegt: Uhibbuka ya Rabbi, ya munqizi. Uhibbuka ya Rabbi, ya munqizi. Ik ben nu even vergeten. Hij zegt, dus de priester zegt drie keer: Ik zie u graag, Heer, mijn redder. Ik ben vergeten. Maar alles komt erop neer dat Jezus is eigenlijk, hoe moet ik het zeggen? Hij is onze Heer, hij is onze grootste vriend, hij is onze God. Het is volgens mij het mooiste dat er is om met de Heer te kunnen samenleven. We vinden echt onszelf en er zijn veel moeilijke dagen. De Heer heeft niet beloofd. Hij zegt in Matthäus, op het einde van Matthäus 6, dus denk niet aan morgen, want de moeilijkheden van vandaag zijn genoeg. En de morgen zal voor zichzelf zorgen. Eigenlijk zegt hij niet de moeilijkheden. Hij zegt in het Grieks de slechtheid. The evil of today is sufficient. Dus dat wil zeggen dat er elke dag wel evil zal zijn. Maar dat is ook om ons te kronen. Dus er zijn moeilijke dagen. Er is verschil tussen... we kunnen verdrietig zijn of moeilijke dingen meemaken. Maar wel innerlijke vrede hebben. En als je zo rondvraagt aan de mensen... Naar wat ben je op zoek? Dan denk ik dat de meeste mensen zullen antwoorden naar vrede. Dus in die zin, Jezus is degene die vrede geeft. Mijn vrede geef ik.
0: Daarnet, toen u in de in liturgische taal aan het spreken was, welke taal was u aan het spreken?
1: Ja, nee, dat was Arabisch.
0: Ah, dat was Arabisch, ik dacht het, ja. Dus maar u kent
1: ik
0: ook...
1: Dat als u dat zal uitzenden, dan zullen ze goed met mij lachen. Want,
0: nee, maar u spreekt dus wel Arabisch.
1: Ik ben volledig mijn tekst vergeten. Ja, gisteren had ik bijvoorbeeld mijn eerste misviering hier in het plaatselijke dorpje. Ja. Meestal doe ik de misviering hier, maar de pastoor had... dus heb ik gisteren de mis dus in het Arabisch gedaan. En ik blijf Arabisch bijleren, ik had zo zeggen. Het is een taal die moeilijk is, maar dus beetje bij beetje.
0: Ja. En wat is de voertaal bij jullie in het klooster onderling?
1: En met dat we dus veel buitenlanders zijn, is het vooral Frans, maar ook Arabisch.
0: Ja. Een vraag die ik zeker nog wil stellen, want wij zijn van Radio Maria. Wat is de plaats van ons Lieve Vrouw in jullie klooster en ook in uw persoonlijk leven?
1: In de Byzantijnse ritus gaat er heel veel eer uit naar onze Lieve Vrouw. Heel veel. Er zijn speciale gebeden die gebeden worden aan onze Lieve Vrouw. En ook dagelijks wordt ze herdacht in de verschillende liturgische gebeden. Dus onze Heilige Maria is degene die ons naar Jezus brengt. En dat is ook mijn persoonlijke ervaring geweest. Dus denk ik via haar dat ik Jezus heb leren kennen. En zij is ook mijn moeder die mij naar Jezus leidt. En in ons klooster heeft zij een heel belangrijke plaats.
0: Ik wil u heel hartelijk danken, Frère Jean Baudouin, voor dit mooie gesprek. Ik vroeg me af of u tenslotte nog een woord wilt richten naar de luisteraars hier in België. Een land waar geloof toch wel wat op de achtergrond verdwenen is, op het eerste zicht. Is er nog iets dat u wilt zeggen aan de luisteraars? Of misschien iets dat u zou willen zeggen aan uw
2: aan uzelf, toen u nog een jonge puber was en de zin van het leven niet vond?
1: Wat mij troost is dat, bijvoorbeeld als ik u zie, ik ben van mijn generatie, dat ik denk dat u, met dat je bij Radio Maria werkt, wel erg gelovig moet zijn. Dus, is dat zo?
2: Dat ik echt gelovig ben. Ja, dat is wel een, hoe zou ik het zeggen, dat is een vereiste. We zijn hier samengebracht niet omwille van onze journalistieke kwaliteiten, die zijn er later dan bijgekomen, maar in de eerste plaats omwille van ons geloof wel, ja.
1: Ja, dat geeft me heel veel troost. Dus niet omdat alles lijkt in te storten rondom ons. Elia zei, ik ben de enige profeet. En hij zei, nee, er zijn 7000 die de knie niet hebben gebogen voor Baal. Dus België heeft heel veel gegeven aan de kerk en de kerkgeschiedenis. Proportioneel is het niet logisch. Het is een veel te klein land om zoveel te hebben gegeven en zoveel heiligen te hebben gekend. Dus de Heer houdt van België. De Heer, er zijn heel veel heiligen boven die voor België zorgen. Wat denk ik ook belangrijk is om ons niet te laten meedijen met de tijdsgeest die soms gevaarlijk wordt. Die soms zo tegen de Heer is, waardoor dat we, ik weet niet of dat controversiële, moet ik het zeggen, thema's zijn in België vandaag de dag, maar zoveel duizenden baby's die sterven in de buik van de moeder en als mensenrecht worden voorgesteld. Ik zal maar zwijgen over andere controversiële thema's, maar ik denk dat je ze wel in je hoofd kan aanvullen. Ik denk dat we moeten oppassen laten we terugkeren naar de Heer die Hij heeft alles zo mooi gemaakt en alles zo goed gemaakt. En hij houdt van ons zoals dat we zijn. Hij wil niet dat we veranderen. Hij wil niet dat we iets veranderen. Hij wil gewoon dat we, hoe we zijn, naar hem komen. In onze poverheid, in onze miserie. Hij ziet ons graag zoals we zijn.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorstin. Gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We waren aangekomen aan het laatste hoofdstuk eigenlijk van het leven van de heilige pater Maximiliaan. Het moment waarop hij wordt opgesloten in het concentratiekamp van Auschwitz, waar hij de gruwelijkste martelingen, vernederingen zal ondergaan, op weg naar het moment waarop hij zijn ultiem liefdesoffer zou kunnen brengen. Wanneer hij zijn leven geeft voor een ander, en die ander is iemand die hij niet eens kent. Het is een beetje een donkere periode, zeg maar tegelijkertijd vreugdevol. Omdat voor een heilige, en zeker voor iemand zoals pater Maximiliaan, dit moment het mooiste moment wordt. Het moment waarop hij tot het ultieme toe, door het geven van zijn leven, kan tonen hoezeer hij God, en in het bijzonder ook onze lieve vrouw, lief heeft. Op de derde dag kwam kolonel Fritsch naar blok 17 waarin de nieuwelingen zaten. Hij liet de gevangenen verzamelen en beval dan: "Vooruit, priester Gespuis, kom met mij mee." Sidderend van angst volgden ze hem en werden naar de barak gebracht waar de keuken was van het blok en het commando voor de dwangarbeid voor de streek Babice was ondergebracht. Hier stonden de geestelijken uren te wachten en werden dan eindelijk, rammelend van de honger, aan de betreurenswaardige zorgen van de afdelingschef Kot overgeleverd. Deze Kot was een bloeddorstig individu, berucht om zijn geraffineerde vreedheid. De overdracht geschiedde met de volgende woorden: "Heer, neem deze nutteloze wezens en parasieten van de samenleving en leer hen hoe ze moeten werken." Smalend nam God zijn nieuwe slachtoffers over en zei: "Laat mij maar begaan, ik ken mijn vak." De eerstvolgende dagen werd pater Maximiliaan als trekpaard te werk gesteld, om met een handwagen stenen en gruis te vervoeren voor de bouw van een nieuwe muur rond het crematorium. Het was een afmattende arbeid, omdat de gevangenen, zowel met volle lading als met de lege wagen, altijd hard moesten lopen om de stokslagen en kolfstoten van de wachten te ontgaan, die op elk 10 meter langs de weg stonden opgesteld. Dit werk duurde slechts enkele dagen. Begin juni werden pater Maximiliaan en zijn makkers door de beul Kot naar Babice gezonden, ongeveer 4 kilometer van blok 17. Het werk bestond nu in het zagen en transporteren van boomstammen en takkenbossen. Ook hier bestond dezelfde werktucht. Imlaufschritt, onder bedreiging van kolfstoten en zweepslagen. Hier beleefde pater Maximiliaan een ware kruisweg die 2 weken duurde. Hem werden opzettelijk vrachten hout op de schouders geladen die 2-3 maal zo zwaar wogen als die van de anderen. Met deze vracht moest de afgetobde en zwakke man langs hobbelige wegen, vol met stenen en kuilen, zijn lijdensweg volgen. Telkens als hij wilde rusten, werd hij geslagen met geweerkolven of stokken, zodat zijn makkers, die hem wankelend en bloedend zagen neerzijgen onder zijn last, hem trachten te helpen. Pater Maximiliaan sloeg echter glimlachend hun aanbod af. "Nee, stel u niet bloot aan het gevaar zelf geslagen te worden om mijnentwil. De onbevlekte helpt mij. Ik zal het alleen wel doen." Een andere getuige, de heer Kosielniak, geeft ons hier een beeld van pater Maximiliaans innerlijke zielensterkte in deze voor hem zo folterende dagen.
Het toont ons hoe pater Kolbe zijn Gethsemane-stonden door innig godsvertrouwen had overwonnen en het bange, zwakke lichaam tot heldhaftige kracht had opgeheven. Het was sacramentsdag, 12 juni 1941. Het kamp genoot een paar uren rust, daar de SS-mannen verlof hadden om de stad in te gaan. Na het zogenaamde middagmaal verzocht een vriend mij om mee te gaan naar de barakken 18 en 19, waar hij enkele priesters en leken kende uit ons transport. Daar zouden we over wat anders kunnen praten, om het leed van het kamp te vergeten. Hier werd mij een gevangene voorgesteld die ik nog niet kende. Zijn blik was uiterst rustig, zijn houding bescheiden en vredig, zodat hij de aandacht trok van allen. Ik vernam wie hij was. Pater Kolbe, de stichter van Jipokalanov, de grote missionaris van Japan. Ik bekeek hem eerst met een tikje nieuwsgierigheid. We waren vuil, zaten vol slijk, gekleed in lompen en haast zonder enig menselijk uiterlijk. Om niet de aandacht te trekken van andere gevangenen namen wij plaats op de stenen van het in aanbouw zijnde blok 17. Onze vriend Kolbe begon zacht te spreken over het feest van het Heilig Sacrament, over Gods erbarmende goedheid en hoe hij ons door lijden beproeft om ons voor te bereiden tot een beter leven. Hij spoorde ons aan vol te houden in verdraagzaamheid, daar de beproeving toch eenmaal zou eindigen, terwijl het hemelsloon eeuwig duurt. Gods rechtvaardigheid kent haar uur, en daarom mogen wij nooit moedeloos worden, zei hij. Wij luisterden aandachtig en vergaten een ogenblik alle leed, de versmading en de foltering van ons ellendig bestaan. Kijk, zei Kolbe, wij zijn immers sterker dan onze beulen. Zij kunnen onze ziel niet doden, noch onze waardigheid van katholiek en pool vernietigen. Wij buigen niet, maar volharden. Nooit zal de angst een Poolse ziel kunnen knechten. En als wij moeten sterven, zullen wij de dood ingaan. Rein en rustig en gelaten in volle overgave aan Gods heilige raadsbesluiten. Zo sprak pater Maximiaan ons toe, een ware zoon van Sint Franciscus, groot priester, later held en martelaar, die zijn leven vrijwillig offerde voor het leven van een lotgenoot. Geestelijk gesterkt gingen wij naar onze afdelingen terug. Diezelfde professor Kosielniak, die, zoals wij al schreven, schilder was, completeert zijn getuigenis als volgt. Op verzoek van pater Maximiaan tekende ik met potlood twee afbeeldingen. Eén van Christus en één van onze lieve vrouw, die de dienaar Gods steeds bij zich droeg, waardoor hij groot gevaar liep nog zwaardere kastijdingen te moeten ondergaan als het hoofd van het kamp hierachter kwam. Als de dienaar Gods de prentjes kwijt was geraakt, vroeg hij mij weer andere te maken en dat deed ik. Die conferenties van hem hielden ons niet alleen geestelijk op de been, maar toonden ons ook welk een groot geloof hij bezat. Wij zeiden onder elkaar dat hij werkelijk een heldhaftige belijder van Christus was. Ook de ongelovigen waren vol bewondering en lof voor de rust en de geestelijke evenwichtigheid van pater Kolbe.

De kampleiders vonden er blijkbaar genoegen in dat hun persoon en optreden aan de gevangenen angst en vrees inboezemden. Misschien was het juist daarom dat de onverstoorbare kalmte van pater Maximiliaan de bloeddorstige kot immer meer ophitste eerder dan hem te bedaren en dat deze hem uitkoos tot speelbal van zijn verbitterde wreedheid. In verband hiermee hebben wij een getuigenis van de heer Gajovnicek, die, hoewel hij pater Maximiliaan vaker ontmoette, hem niet kende, want in het kamp waren de mannen maar nummers. Eens was ik met andere gevangenen bezig mest uit een kuil te halen, om die over de velden te verspreiden. Een van mijn medegevangenen stond hoger. De mest beneden gooide ik tot zijn hoogte, hij nam ze weer op en gooide ze verder naar buiten. Plotseling kwam er een bewaker met een hond en vroeg aan de gevangene waarom hij zo weinig mest tegelijk op zijn vork nam. Even later begon hij hem te slaan en de hond tegen hem op te hitsen. De hond vloog op hem af en beet hem. De arme gevangene behield zijn wonderlijke kalmte. Hij uitte zelfs geen enkele klacht. Wij hoorden het gesprek met de Duitser. De gevangene zei hem ronduit dat hij priester was. Toen begon de bruut nog meer tegen hem te razen. Na zijn dood heb ik pas gehoord dat die arme gevangene pater Maximiliaan zelf was. De eerwaarde heer Zweda vertelt nog iets ergers. Op een dag treiterde God hem met zichtbaar genot en met wellust als van een roofvogel die zijn prooi langzaam tergt en verscheurt. Hij zelf laadde nu op de zwakke schouders van pater Kolbe zware stukken hout die hij met bijzondere zorg uitkoos en beval hem vervolgens hard te lopen. Toen pater Kolbe struikelde, trapte hij hem in het gezicht en op de buik en sloeg hem met een stok, terwijl hij van verbeten razernij huilde. Zo, je hebt geen zin om te werken, hè, huichelaar? Nu zal ik je wel leren wat werken is. Tijdens de middagrust beval hij pater Kolbe, onder veel vloeken en schelden, zich lang uit op een boomstam uit te strekken. Dan riep hij een van zijn sterkste beulen en liet hem 50 geeselslagen aan zijn slachtoffer toedienen. Pater Kolbe verroerde zich niet meer. Hij werd in de modder geworpen en met hout en takken bedekt. Toen men 's avonds naar het kamp terugkeerde, was pater Kolbe zo uitgeput dat hij gedragen moest worden door zijn lijdensmakkers. De volgende dag kon hij niet naar het werk gaan. Hij werd naar de verpleegkamer gebracht en daar verwees men hem naar het hospitaal met de diagnose longontsteking en volslagen uitputting. De getuige Sienkiewicz voegt er nog enkele bijzonderheden aan toe. Ik zat met pater Maximiliaan in hetzelfde vertrek. Gedurende enkele weken sliepen wij naast elkaar, totdat hij naar het hospitaal van het kamp werd overgebracht. Ik zag hoe hij een kruisteken maakte en op zijn knieën bad. Ik waarschuwde hem dat hij zich niet aan de straffen van het hoofd van het blok of van de SS moest blootstellen. Hij antwoordde mij: slaap, jongen, want er staat je zwaar werk te wachten en daarom moet je rusten. En ik, nu al oud, ik zal voor jullie bidden. Ik ben hier gekomen om samen met jullie het trieste lot van het kamp te delen. De eerste dagen van zijn verblijf in het kamp werd pater Maximiliaan aan het commando toegewezen, bij wie de priesters en Joden werkten. Zij bouwden het crematorium. Eens zag ik de dienaar Gods een kruiwagen vol kiezel duwen. De kruiwagen was groot, maar het wiel was klein, waardoor het werk nog verzwaard werd. Ik wilde hem helpen, want dit werk ging de menselijke krachten te boven. Ik stelde hem voor wat te rusten,
terwijl ik in zijn plaats enkele kruiwagens kiezel zou halen. Per ongeluk merkte het hoofd dit en omdat wij samen gesproken hadden, kregen we elk 10 stokslagen. Om ons nog belachelijker te maken in de ogen van anderen, moest pater Maximiliaan de kruiwagen vol met kiezel en mij daarbovenop naar de plaats brengen waar de kruiwagen geleegd werd en mij op de kruiwagen terugbrengen waar wij de kiezel moesten opladen. Op de volle kruiwagen moest ik hem een keer en hij mij 2 keer dragen. Zo werkten wij aan die kiezel tot het avondappel. Om mij te troosten, zei me de dienaar Gods: beste Henk, alles wat wij te verduren hebben is voor de onbevlekte. De anderen moeten zien dat wij dienaren zijn van de onbevlekte. In juni 1941 werd de dienaar Gods toegewezen aan het commando van Babitze, waar de beruchte tiran Krot het bevel voerde. Eens werd hij onder het werk door die Krot zo hard afgeranseld dat hij naar de ziekenafdeling moest worden gebracht. De volgende episode stelt nogmaals de sterkte van pater Maximiliaan en zijn gelijkvormigheid aan Gods wil in het volle licht. Het gaat om een volkomen betrouwbaar verhaal van dokter Stemmler, een van de getuigen, zoals wij zagen, die het meeste contact met pater Maximiliaan in het kamp Auschwitz had. Ik herinner mij niet goed of het einde juni of begin juli 1941 was. Na het gewone avondappel gebeurde er zoiets vreselijks dat ik vandaag nog rillingen krijg als ik eraan denk. Doodop en rammelend van de honger keerde ik terug naar mijn blok 8, toen plotseling een bewaker voor mij stond die mij wat toebrulde en mij onder bedreiging met een knuppel naar een plaats bracht waar 2 rijen gevangenen in carré opgesteld stonden te wachten. Zij joegen ons toen naar blok 28, dat we zeggen het ziekenhuis. Daar moesten wij helpen de lijken naar het crematorium te dragen. Heel wat jaren had ik al achter de rug en ofschoon ik ook in de Eerste Wereldoorlog heb meegevochten, had ik nog nooit een lijk aangeraakt. Die avond werd aan mij en aan een andere gevangene opgedragen 2 lijken in een soort bak te leggen, waarvan ik mij herinnerde dat de slagers die gebruiken om de varkens af te schrappen. Ik stond voor de eerste dode. Het was een jonge man, helemaal naakt, de buik gescheurd, de benen vol bloed, de handen op zijn rug gebonden, een opgezette hals en zijn gelaat verried duidelijk de smartelijke doodstrijd. En ik was niet in staat om 1 stap voorwaarts te doen. De bewaker brulde en als een echo hoorde ik een rustige stem: laten we hem opnemen, broeder. In een fractie van een seconde leek mij dat ik die stem kende. Met diepe afkeer nam ik het lijk bij zijn bebloede benen en mijn makker tilde het op bij zijn schouders en zo legden wij het in die bak. Toen namen wij het tweede, legden het ernaast en droegen de droeve last naar het crematorium gelegen bij het commando van het kamp. Ik was verschrikkelijk ontdaan. De kracht in mijn armen werd steeds minder, de sandalen vielen van mijn voeten. Ik dacht dat het veel beter zou geweest zijn als ik zelf in die lugubere bak vervoerd werd. En plotseling hoorde ik achter mij de rustige en ontroerde stem van mijn makker: Heilige Maria, bid voor ons. Het was alsof een elektrische shock door mijn ledematen ging. Ik voelde mij plotseling sterk. En nu kon ik met kracht dat soort baar dragen. We kwamen bij het crematorium, een laag bouwsel met plat dak en een hoge schoorsteen waaruit een afschuwelijke lucht kwam die door de wind verdreven werd. Daar moest men de lijken op elkaar stapelen nadat men aan de bewaker het nummer geroepen had dat met een soort stift op de borst geschreven was. Een fout kon fatale gevolgen hebben.
Een familie zou het overlijdensbericht van een dierbare kunnen ontvangen terwijl deze nog in leven was. Daarna moesten wij de verbranding bijwonen van die griezelige katafalk. Zij bestond in een groot rooster dat boven de vlammen in beweging werd gebracht en waarop de lijken van de arme gevangenen van het kamp verbrand werden. Ik was als waanzinnig, onbewust. We gingen terug, ik en mijn makker. Ik trilde over heel mijn lijf. Mijn benen waren verstijfd. Zachtjes duwde mijn makker de bak vooruit en daardoor ook mij. Nauwelijks waren wij over de drempel van het crematorium of ik hoorde de duidelijke en zachte stem zeggen: Requiem aeternam, dona eis, domine. Weer kwam mij die stem niet onbekend voor. Hij ging door en murmelde: Et verbum caro factum est. Wie was hij? Het was de minder broeder van Jipokalanov, pater Maximiliaan Kolbe.

Onze eerwaarde heer Zweda getuigt als volgt. Ik was toen juist verpleger in de afdeling voor besmettelijke ziekten van het kamp. Zodra ik wist dat pater Kolbe in het hospitaal lag, ging ik hem opzoeken. Hij was bij bewustzijn. Zijn aangezicht was vol schrammen en blauwe plekken. Zijn ogen stonden mat en uitgedoofd, terwijl zijn tong verstijfd was door een brandende koorts. Spreken kon hij niet. Ik had hem zo graag naar mijn afdeling over laten brengen, maar kon het niet gedaan krijgen. Ik beval hem daarom dringend aan in de goede zorgen van een vertrouwd verpleger.

Pater Kolbe werd daarom naar de zaal van de besmettelijke ziekten overgebracht tussen de patiënten die verdacht werden van tyfus. Nu werd het makkelijker voor mij om hem op te zoeken. Zijn bed stond vlak naast de deur van de zaal. Aan iedere gestorvene die uitgedragen werd, gaf Pater Kolbe zijn zegen en de absolutie onder voorwaarden. Voor de zieken was hij een echte zielenherder. Hij vertelde hun uit zijn rijke leven vol ervaring, hoorde biecht, bad gezamenlijke gebeden voor, beurde de moedelozen op en hield korte toespraken over de onbevlekte, die hij lief had als een kind. In de duisternis kwamen de gevangenen bij hem om te biechten of om een woord van troost te bedelen. Wanneer ik na mijn dagtaak bij hem kwam, drukte hij mij telkens aan zijn hart, troostte mij en wees me dan steeds op de onbevlekte, zeggende: zij is de ware troosteres der bedroefden, zij verhoort allen en helpt allen. Eens bracht ik hem een kop opgespaarde thee om hem blij te maken, maar wat stond ik verbaasd toen hij die weigerde aan te nemen met de verontschuldiging: waarom zou ik een uitzondering maken? De anderen hebben er ook geen. Onder de zieken werd hij steeds meer geliefd en allen noemden hem onze kleine pater. Gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis werd hem door de voorzienigheid een grote troost bereid. Enkele malen de heilige mis opdragen. We moeten eerlijk toegeven dat wij bij het nagaan van het leven van pater Maximiaan in al zijn details ons dikwijls de vraag gesteld hebben of hij nooit verlangde of probeerde de heilige mis te lezen of de heilige communie te ontvangen. Onze vraag wordt enigszins beantwoord door een bijzonderheid verteld door de getuige Sienkiewicz. We geven haar weer zoals ze in de akten van het proces is opgenomen. Dikwijls ging ik pater Maximiaan opzoeken in het ziekenhuis en kwam daar van zijn lotgenoten te weten dat hij hun harten gestolen had en met de anderen zijn rantsoen levensmiddelen deelde. Zelf zei hij dikwijls dat hij de onbevlekte dankbaar was in het ziekenhuis te zijn, daar de zieken gebed nodig hadden en troost. In die tijd werkte ik bij het commando van de Boenawerke. Daar ik ginds bij de burgerarbeiders van Auschwitz het vertrouwen gewonnen had, kreeg ik van hen geld en brood. Eens bracht ik 400 mark en 30 medailles mee. De dienaar Gods verdeelde het geld onder de gevangenen, zegende de medailles en gaf ze weg. Eens bracht ik een doosje hosties mee, die ik van juffrouw Kanya gekregen had. Pater Maximiaan celebreerde in het grootste geheim, dit weet ik zeker, 2 maal de heilige mis tussen de barakken. Ongeveer 30 man waren erbij tegenwoordig en ontvingen uit zijn handen de heilige communie. Hij hield ook toespraakjes waarin hij ons opwekte te bidden en ons toe te vertrouwen aan God en de Allerheiligste Maagd. Toen ik bij de Boenawerke werkzaam was, kreeg ik van de burgers wel eens levensmiddelen, maar het was heel moeilijk om die in het kamp te krijgen, want bij de ingang werden wij streng onderzocht. Ik vertrouwde de zaak toe aan pater Maximiaan en vertelde hem dus dat ik wel levensmiddelen naar het kamp zou willen smokkelen, maar dat ik erg bang was voor het onderzoek aan de ingang van het lager. Toen zei hij mij: stel je onder bescherming van de onbevlekte. Ik zal bidden en zij zal je helpen. Geïnspireerd door het geloof in de hulp van de onbevlekte moeder van God, begon ik levensmiddelen het kamp in te smokkelen, en dat lukte prachtig. Eens had ik een brood van 2 kilo onder mijn plunje en onder de windsels om mijn voeten 1 kilo spek. Aan het hek werd ik nauwkeurig gefouilleerd door de SS, maar zij merkten niets. Toen ik dit aan de dienaar Gods vertelde, zei hij mij: vertrouw je toe aan de onbevlekte en zij zal je nog vaker haar genade laten zien. Hoe heldhaftig het was in Auschwitz de heilige mis op te dragen, wordt onderstreept door

dezelfde Sienkiewicz, die verzekert dat priesters die gedurfd hadden de heilige mis op te dragen of sacramenten toe te dienen, voor straf naar de Steinbunker moesten, waar ze werden neergeschoten. De voorgaande getuigenverklaringen worden bevestigd door de volgende van dokter Stemmler. Rond het einde van juli 1941 ontmoette ik pater Maximiliaan opnieuw in blok 20, want beiden waren we ziek. Hij lag op de onderste brits, vlak bij de deur. Ik lag tegenover hem naast de bekende socialistische schrijver Barlitsky. Dat pater Kolbe daar ook lag, kwam ik te horen op het kantoor van advocaat Pozariski, rechtskundig adviseur van de Schrijversbond. Op het voorbeeld van anderen sloop ook ik 's nachts naar het bed van pater Kolbe. Het was een ontroerende ontmoeting. We spraken heel even over hetgeen we beiden gezien hadden bij dat verschrikkelijke crematorium, en toen werden we stil. Ik bleef kijken naar zijn uitgeteerd gelaat, zonder baard, moeilijk te herkennen. Alleen zijn ogen, die meer dan ooit glinsterden, verraden dat hij koorts had. Ik wilde hem niet vermoeien, ofschoon ik hem zoveel wilde zeggen. Maar hij moedigde mij aan en het liep uit op een biecht. Ik zat vol verdriet en wanhoop. Ik wilde leven. Zijn woorden waren diepzinnig en eenvoudig tegelijk. Hij spoorde mij aan veel vertrouwen te hebben in de overwinning van het goede. De haat is geen scheppende kracht. Alleen de liefde is scheppende kracht, fluisterde hij, terwijl hij stevig mijn hand in zijn hete hand drukte. De smarten zullen ons niet doen buigen, maar moeten ons steeds helpen sterk te staan. Samen met de offers van anderen zijn ze nodig, opdat degenen die overblijven gelukkig zijn. Hij greep mijn hand steeds vaster en wat hij zei over Gods barmhartigheid gaf mij moed. Maar zijn woorden waarmee hij mij aanspoorde de onderdrukker te vergeven en kwaad met goed te vergelden, maakten mij opstandig. De daaropvolgende nachten sloop ik weer naar zijn brits. We zeiden dezelfde woorden. Gedurende de nacht wees ik ook de weg aan anderen die naar wat sterkte en troost snakten die onze godsdienst ons schenkt. Tot de dag aanbrak dat ik hem voor het laatst zag. Het hoofd van het blokhospitaal was dikwijls een prooi aan waanzinnige woedeuitbarstingen. Met een cynische lach liep hij dan van het ene bed naar het andere, beelde zich in arts te zijn, nam de koorts op, maar keek niet naar de thermometer. Hij bekeek enkel het gelaat van de gevangenen. Hij, de smid, zocht naar gezichten van intellectuelen. Dat dwergachtig kereltje haatte allen die volgens hun uiterlijk wel eens ontwikkelde mensen zouden kunnen zijn. Op die dag gooide hij pater Maximiliaan en mij het ziekenhuis uit. In de mening dat wij kleren zouden krijgen en ons een nieuw blok zou worden aangewezen, bleven wij tussen de blokken 21 en 22 wachten. Ik stond tegen een muur, hij tegen een andere. Hij bleef mij aankijken alsof hij wat wilde zeggen. Toen de bewaker afgeleid werd, profiteerde ik van de gelegenheid en ging naar hem toe. Hij greep mijn hand stevig vast en zei met duidelijke stem: "Ik beveel u aan in de bescherming van de onbevlekte." Nauwelijks had hij deze woorden uitgesproken of een schreeuw van de bewaker deed mij weer naar mijn plaats hollen. Ik bleef naar pater Maximiaan kijken. Het was de laatste keer, en zo is hij in mijn herinnering tot op heden gebleven. Zijn hoofd een weinig gebogen, de hoofdharen geschoren, lichte tekens van kaalhoofdigheid, diepe oogkassen met ogen gloeiend als karbonkels, een regelmatige neus,
nog meer ingevallen wangen met een baard van een paar weken, jonge lippen, licht geopend tot een vergevende glimlach. Uit het te korte plunje staken twee armen, vel overbeen, en twee benen die verschrikkelijk mager waren. Zij riepen mijn nummer. Ik moest gaan. Tot ziens, riep ik pater Maximiliaan toe. Hij bleef mij volgen met zijn blik en zijn glimlach. Het zijn bewogen stukken uit het leven van pater Maximiliaan. Gruwelijke getuigenissen van gruwelijke gebeurtenissen. Wat we gehoord hebben, bijvoorbeeld wat er gebeurd is bij dat crematorium, het is voor ons als mensen zeer moeilijk om ons in te beelden wat het moet geweest zijn. Maar in die diepe duisternis, waarin de mensen van het kamp van Auschwitz zich bevonden, en ja, een duisternis die zowel voor de gevangenen een feit was, in hun lijden, in hun moeilijkheden, als voor de bewakers en de verantwoordelijken in hun haat en in hun woede. In die duisternis scheen het licht van God in de figuur van pater Kolbe. En dat is hetgene wat wij mogen ontdekken in deze weergave van zijn leven. Het licht van Jezus Christus brandend in een eenvoudige man, in een Franciscaan, in de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Een volgende keer gaan we verder en gaan we langzamerhand toekomen naar het moment waarop hij zijn ultieme liefdesoffer zal brengen, waarbij hij zijn leven zal geven voor een ander. En ook daar zullen we in dit programma getuigen van kunnen zijn. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Dan lezen we u verder uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 351. En wij lezen samen de brief van Jacobus, hoofdstukken 3 tot en met 5. De brief aan de Colossenzen, hoofdstukken 1 en 2. En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 7 tot en met 9. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn vandaag dag 351. Dat wil zeggen dat wij deze dag meegerekend nog 15 dagen te gaan hebben. En dan zullen wij de volledige Heilige Schrift gelezen hebben. Vandaag is het tijd om de laatste hoofdstukken te lezen uit de brief van Jacobus. Te beginnen aan de brief aan de Colossenzen en natuurlijk ook nog enkele versen te lezen uit het boek Spreuken. Morgen beginnen wij dan aan de brieven van de heilige Petrus. Laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De brief van Jacobus, hoofdstuk 3. De macht van de tong. Broeders en zusters, laat niet zovelen onder u leraar zijn. U weet toch dat wij er alleen maar strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij allen struikelen vele malen. Wie in zijn spreken nooit misdoet, is een volmaakt mens, in staat zichzelf geheel in toom te houden. Wij hoeven een paard slechts een bit in de mond te doen om het hele dier te besturen en in de hand te hebben. Of denk aan een schip. Hoe groot het ook is, en al wordt het door hevige winden voortgedreven, toch wordt het door een heel klein roer gewend, zoals de stuurman het wil. Ook de tong is maar een klein deel van ons lichaam. Toch slaat zij een hoge toon aan. Bedenk hoe weinig vuur er nodig is om een groot bos in brand te steken. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Van onze lichaamsdelen kan alleen de tong het hele lichaam bezoedelen en ons levensrad in vlam zetten, zelf in vlam gezet door de hel. Wilde beesten, vogels, reptielen, vissen, elke diersoort wordt getemd of is al getemd door het menselijk geslacht. Maar de tong kan geen mens temmen, dat rusteloos kwaad vol dodelijk vergif. Met haar zegenen wij onze Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen, die naar Gods gelijkenis zijn geschapen. Uit dezelfde mond komen zegen en vloek. Dit mag niet zo zijn, broeders en zusters. Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en brak water opwellen. Draagt een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen? Evenmin geeft een zilte bron zoet water. De wijsheid van boven. Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan, moet hij dat waarmaken door een voortreffelijke levenswandel, door daden van wijze zachtmoedigheid. Maar als u in uw hart bittere jaloezie en eerzucht koestert, laat dan de grootspraak achterwege, die in strijd is met de waarheid. Die wijsheid komt niet van boven, ze is aards, ongeestelijk, ja, duivels. Want waar jaloezie en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan. De wijsheid van boven is voor alles zuiver, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en aan vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht. De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Hoofdstuk 4. Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort? Toch alleen uit uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten. U begeert wat u niet hebt. U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen. Dan gaat u vechten en strijden. U hebt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat u krijgt uit te geven voor uw eigen hartstochten. Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. Of meent u dat de schrift zonder reden zegt? Vol naijver verlangt hij naar de geest die hij in ons liet wonen. Des te rijker is dan ook de genade die hij ons geeft.
volgens het woord van de schrift. God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dus aan God, bied weerstand aan de duivel, en hij zal voor u vluchten. Nader tot God, en hij zal u naderen. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, wijfelaars. Erken uw ellende, treur en ween. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren. Verneder u voor de Heer en hij zal u verheffen. Broeders en zusters, spreek geen kwaad van elkaar. Wie kwaad spreekt van zijn broeder of hem veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. Als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar werpt u zich op als haar rechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die de macht heeft om te redden en in het verderf te storten. Maar u, wie bent u, dat u over uw naaste oordeelt? De gevaren van de rijkdom. En nu u die zegt, vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Wij zullen er een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U weet niet eens wat de dag van morgen zal brengen. Wat is uw leven? Een nevel die een ogenblik verschijnt om weldra te verdwijnen. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zullen wij in leven zijn en dit of dat doen. In plaats daarvan loopt u te bluffen en overmoedig op te scheppen. Al die opschepperij is verkeerd. Wie goed zou kunnen doen, maar het nalaat, doet zonde. Hoofdstuk 5. En nu u die rijk bent, huil en jammer om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot. Uw mooie kleren zijn door motten verteerd. Uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. Schatten hebt u verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoor, het loon dat u hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, roept luid. En de kreten van uw oogsters zijn doordrongen tot de oren van de Heer der Heerscharen. U hebt op aarde gezwelgd en gebrast. U hebt uzelf vet gemest voor de dag van de slachting. U hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord. Hij heeft geen verweer tegen u. Aansporing tot geduld. Heb dus geduld, broeders en zusters, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat in de herfst en het voorjaar de regen valt. U moet ook geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is dichtbij. Broeders en zusters, klaag elkaar niet aan. Anders valt u zelf onder het oordeel. Denk eraan, de rechter staat al voor de deur. Broeders en zusters, neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van de Heer. Wij prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben stand gehouden. U hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job. En u hebt het einde gezien dat de Heer hem bereid heeft, want hij is rijk aan barmhartigheid en ontferming. Voor alles, broeders en zusters, leg geen eden af. Zweer niet bij de hemel of bij de aarde, of waarbij dan ook. Uw ja zij ja, en uw nee zij nee. Dan zult u niet onder Gods oordeel vallen. De kracht van het gebed. Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand opgewekt?
Laat hij een loflied zingen. Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Beleid daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat u genezing vindt. Het vurig gebed van een rechtvaardige bereikt veel. Elia was ook maar een mens, net als wij. Maar toen hij met aandrang bad dat het niet zou regenen, viel er geen regen op het land, 3 jaar en 6 maanden lang. Hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht voort. Broeders en zusters, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander hem tot inkeer brengt, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg laat terugkeren, diens ziel zal redden van de dood en tal van zonden zal bedekken. De brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1. Schrijver, lezers, groet. Van Paulus, door de wil van God, apostel van Christus Jezus, en onze broeder Timotheus, aan de heiligen van Colosse, onze broeders in het geloof en in Christus. Genade voor u en vrede vanwege God, onze Vader. Dankzegging en gebed. Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank, telkens als wij voor u bidden. We hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u alle heiligen toedraagt, omwille van de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. U hebt daarvan gehoord toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te groeien, evenals bij u, sinds de dag dat u gehoord hebt van Gods genade en haar hebt leren kennen in haar waarheid. Zo hebt u het geleerd van Epaphras, onze geliefde medewerker, die een trouwe dienaar is van Christus in ons plaats. Van hem hebben wij uw liefde in de geest vernomen. Vanaf de dag waarop wij dit hebben gehoord, blijven wij dan ook onophoudelijk voor u bidden. Wij smeken God u alle wijsheid en geestelijk inzicht te schenken, zodat u zijn wil volledig verstaat en een leven leidt dat de Heer waardig is en hem in alles behaagt, zodat u op allerlei gebied vrucht draagt door goede werken en groeit in de waarachtige kennis van God. Moge u door zijn heerlijke kracht gesterkt worden om alles uit te houden en alles te verdragen. Door Christus met God verzoend. Zeg met vreugde dank aan de Vader, die u in staat heeft gesteld om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want in hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles, en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft heel de volheid willen wonen, om door hem alles met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten.
om alle wezens in de hemel en op de aarde door hem te verzoenen. Ook u was vroeger van God vervreemd en hem vijandig gezind door uw slechte daden. Maar nu heeft God u met zich verzoend in Christus' sterfelijk lichaam, door de dood. Want hij wil dat u als heilige mensen voor hem zult verschijnen, smetteloos en onberispelijk. Maar dan moet u wel vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan heel de schepping onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. De dienst van de apostel. Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk. Haar dienaar ben ik geworden krachtens de taak die mij door God is gegeven met het oog op u, om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid, om het geheim te verkondigen dat verborgen was, van alle eeuwigheid en alle generaties af, maar dat nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim onder de heidenvolken bekend willen maken. En het luidt: Christus, de hoop op de heerlijkheid, is in u. Hem verkondigen wij, wanneer wij iedereen vermanen en onderrichten, met alle wijsheid die ons gegeven is, om iedereen zonder onderscheid in Christus tot volmaaktheid te brengen. Daarvoor span ik mij in, zwoeg ik met zijn kracht die machtig in mij werkt. Hoofdstuk 2. Want u moet weten welke zware strijd ik te voeren heb voor u en voor de mensen in Laodicea, en voor zoveel die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Al mijn moeite is erop gericht dat zij goede moed houden en innig in liefde verbonden blijven, en zo komen tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim, Christus namelijk, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Ik zeg u dit om te voorkomen dat men u met mooie redeneringen van de wijs brengt. Al ben ik naar het lichaam afwezig, in de geest ben ik bij u. En ik zie met vreugde dat u eendrachtig steunt op uw geloof in Christus. Met Christus gestorven en verrezen. Daar u Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet u ook leven in gemeenschap met hem, in hem geworteld, op hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl u overvloeit van dankbaarheid. Wees op uw hoede, let erop dat niemand van u zich laat meeslepen door waardeloze, bedriegelijke theorieën, die steunen op menselijke tradities, op de machten van de kosmos, maar niet op Christus. Want in Christus woont lijfelijk de Godheid in heel haar volheid, en in hem, die het hoofd is van alle heerschappijen en machten, bent u vervuld van die volheid. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar door het afleggen van het lichaam van de zonde, door de besnijdenis van Christus. In de doop bent u met hem begraven, maar ook met hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God, die hem uit de doden liet opstaan. Ook u, die dood was door uw overtredingen en als onbesnedenen leefde, heeft God weer levend gemaakt met hem. Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven. Hij heeft de oorkonde met al haar bepalingen, die in ons nadeel was en tegen ons getuigde, verscheurd. Hij heeft haar uit ons midden weggenomen en aan het kruis genageld. Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend
hen openlijk aan de kaak gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis. Laat niemand aanmerkingen op u maken in zaken eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan of sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van de komende dingen. De werkelijkheid behoort aan Christus. Trek u niets aan van een veroordeling door iemand die voldoening vindt in zelfkastijding, in engelenverering en het doorvorsen van zijn visioenen. En zonder reden prat gaat op zijn aardse manier van denken. Zo iemand houdt zich niet aan het hoofd, waarvan het hele lichaam door gewrichten en spieren gesteund en bijeengehouden zijn goddelijke groei ontvangt. Als u met Christus gestorven bent en bevrijd bent van de machten van de kosmos, waarom laat u zich dan verordeningen opleggen, alsof u nog in die wereld leeft? Niet aanraken, niet proeven, niet vastpakken. En dit alles betreft dingen die door het gebruik vergaan. Louter menselijke voorschriften en leringen. Of schoon zo'n zelfgemaakte religie, met haar zelfkastijding en minachting voor het lichaam, voor wijsheid moet doorgaan, is zij van geen waarde, omdat zij alleen gericht is op zelfbevrediging. Spreuken hoofdstuk 30, versen 7 tot en met 9. Twee dingen vraag ik u. Weiger mij die niet voordat ik sterf. Houd valsheid en leugen ver van mij. Geef mij geen armoede of rijkdom. Laat mij van het brood genieten dat mijn rantsoen is, zodat ik niet verzadigd raak en u ga verloochenen en ga zeggen, wie is de Heer? Zodat ik niet arm word en ga stelen en de naam van mijn God geweld aandoe.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 351 en we hebben zo net samen gelezen de brief van Jacobus, hoofdstukken 3 tot en met 5, de brief aan de Colossenzen, hoofdstukken 1 en 2, en Spreuken, hoofdstuk 30, versen 7 tot en met 9. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Augustinus. De apostel schrijft ons voor om ons te verheugen, maar in de Heer, niet in de wereld. Want zoals de schrift zegt, wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. Jacobus hoofdstuk 4 vers 4. Zoals echter geen mens twee heren dienen kan, zo kan ook niemand zich tegelijk in de Heer en in de wereld verheugen. Laat dus de vreugde in de Heer de overhand hebben, totdat de vreugde in de wereld ten einde gaat. Laat de vreugde in de Heer steeds vermeerderen, en de vreugde in de wereld steeds minder worden, totdat die ophoudt. Dat wil niet zeggen dat wij ons niet verheugen mogen terwijl wij in deze wereld zijn, maar dat wij ons al in de Heer verheugen, terwijl wij nog in deze wereld zijn. Zo, beste luisteraars, zijn wij weer aan het einde gekomen van een leesdag. Morgen dan zijn wij dag 352. En dan is het tijd om samen te lezen de eerste brief van Petrus, hoofdstukken 1 en 2. De brief aan de Colossenzen, hoofdstukken 3 en 4. En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 10 tot en met 14. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jozua, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 24. Jozua, de zoon van Noen, stuurde vanuit Sittim twee verkenners uit met de opdracht: ga het land verkennen, met name Jericho. Zij gingen op weg en kwamen in het huis van een hoer, die Rachab heette. Daar bleven zij slapen. De koning van Jericho werd gewaarschuwd: er zijn hier vannacht enkele Israëlieten aangekomen om het land te verkennen. Daarop liet de koning van Jericho tegen Rachab zeggen: lever de mannen uit die bij u hun intrek hebben ingenomen, want ze hebben de bedoeling het land te verkennen. Maar de vrouw bracht de beide mannen naar een schuilplaats en antwoordde toen: ja, die mannen zijn wel bij mij geweest, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Tegen donker, vlak voordat de stadspoort dichtging, zijn ze weggegaan. Waarheen, weet ik niet. Maar als u ze onmiddellijk achterna gaat, haalt u ze nog wel in. Ze had hen op het dak gebracht en verborgen onder het vlas dat daar op rekken te drogen ging. Daarop gingen ze de verkenners achterna in de richting van de doorwaadbare plaatsen in de Jordaan. Zodra de achtervolgers de stad uit waren, werd de poort weer gesloten. Nog voordat de mannen waren gaan slapen, kwam de vrouw bij hen op het dak en zei: ik weet dat de Heer jullie het land heeft gegeven. De angst voor jullie heeft ons overvallen en alle bewoners van het land sidderen voor jullie. We hebben gehoord dat de Heer bij de uittocht uit Egypte de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd en dat jullie in het Overjordaanse de twee koningen van de Amorieten, Sichon en Og, aan de vernietiging gewijd hebben. Toen wij dat hoorden, is de schrik ons om het hart geslagen en heeft niemand nog de moed gehad iets tegen jullie te ondernemen. Werkelijk, de Heer, jullie God, is God in de hemel boven en op de aarde beneden. Zweer nu bij de Heer dat jullie je over mijn familie zullen ontfermen, zoals ik mij over jullie ontfermd heb. Dan weet ik zeker dat ik jullie kan vertrouwen, dat je mijn vader en moeder, mijn broers en zussen en al het hunne in leven zult laten en ons van de dood zult redden. De mannen antwoordden: wij staan met ons leven borg voor jullie. Als jij onze plannen niet verraadt, zullen wij jou onze dankbaarheid en trouw bewijzen wanneer de Heer het land aan ons heeft overgeleverd. Toen liet zij hen aan een touw door het raam naar beneden zakken. Haar huis stond namelijk tegen de stadsmuur, zodat zij in de muur woonde. Ze zei nog tegen hen: ga de bergen in, dan zullen de achtervolgers jullie niet vinden. Houd je daar 3 dagen schuil tot zij terug zijn, dan kun je verder gaan. Daarop zeiden de mannen: we zullen ons houden aan de belofte die je van ons gevraagd hebt. Als wij het land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het raam binden, waardoor je ons naar beneden hebt gelaten, en je vader en je moeder en je broers en met heel je familie bij je in huis brengen. Als iemand uit je huis de straat opgaat, komt zijn bloed op zijn eigen hoofd. Wij dragen dan geen verantwoording. Wij zijn wel verantwoordelijk als men de hand slaat aan iemand die bij je in huis is. Maar als je onze plannen verraadt, zijn wij ontslagen van de belofte die je van ons gevraagd hebt. Zij antwoordde: dat is afgesproken. Ze liet hen gaan en bond de rode koord aan het raam. De mannen trokken de bergen in en bleven daar 3 dagen, tot de achtervolgers teruggekeerd waren. Die achtervolgers hadden op alle wegen gezocht en niets gevonden. Toen kwamen de beide mannen uit de bergen naar beneden, staken de Jordaan over en kwamen bij Jozua, de zoon van Noen. Ze vertelden wat hun was overkomen en zeiden: de Heer heeft ons het land in handen gegeven. De bewoners zijn nu al doodsbang voor ons.

Joshua, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 17. De volgende ochtend vertrokken Joshua en de Israëlieten uit Sittim. Ze bereikten de Jordaan en overnachten daar voordat zij de rivier overstaken. De derde dag gingen de schrijvers het kamp door en gaven het volk het bevel: als u ziet dat de Levitische priesters de ark van het verbond van de Heer uw God optillen, ga er dan achteraan. Maar bewaar een afstand van 2000 el en kom niet dichterbij. U zult dan zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nog nooit geweest. Joshua zei tegen het volk: heilig u, want morgen zal de Heer wonderbare dingen bij u doen. Tegen de priesters zei Joshua: draag de ark van het verbond voor het volk uit. Daarop droegen zij de ark van het verbond voor het volk uit. En de Heer sprak tot Joshua: vanaf nu zal ik zorgen dat u hoog in aanzien komt bij de Israëlieten. Zij moeten weten dat ik met u ben zoals ik met Mozes ben geweest. Daarom moet u de priesters die de ark van het verbond dragen het bevel geven: als u aan de oever van de Jordaan komt, ga dan in de rivier staan. Toen zei Joshua tegen de Israëlieten: kom luisteren naar wat de Heer uw God u te zeggen heeft. En Joshua zei: nu zult u ondervinden dat de levende God bij u is en dat hij de Kanaïten, Hittiten,

aankwamen en hun voet in het water zetten, de Jordaan treedt in de oogsttijd overal buiten zijn oevers, bleef stroomopwaarts het water staan. In de verte bij de stad Adam, in de omgeving van Saretan, rees het op als een muur. En het water dat wegstroomde naar de zee van Araba, de Zoutzee, werd er volkomen van afgesneden. Zo trok het volk bij Jericho de rivier door. Terwijl de Israëlieten over de droge bedding trokken, stonden de priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen midden in de Jordaan. En zij bleven op de droge bedding staan tot heel het volk de Jordaan was overgetrokken.

Jozua. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 24. Toen het volk de Jordaan was overgestoken, sprak de Heer tot Jozua: Zoek 12 mannen uit, van iedere stam 1, en geef hun deze opdracht. Haal 12 stenen uit de Jordaan, van de plek waar de voeten van de priesters hebben gestaan. Breng ze naar deze kant en leg ze op de plaats waar vannacht uw kamp staat. Daarop riep Jozua de 12 mannen die hij uit de Israëlieten had laten aanwijzen bijeen, 1 uit iedere stam.

en zei tegen hen: Ga de Jordaan in tot bij de ark van de Heer uw God en neem ieder een steen op uw schouder, om daarmee een gedenkteken op te richten. Als uw kinderen later vragen, wat betekenen die stenen? Dan moet u zeggen, die betekenen dat de Jordaan voor de ark van het verbond van de Heer is afgesneden. Bij de overtocht is de Jordaan afgesneden. Daarom zijn deze stenen voor de Israëlieten een blijvend gedenkteken. De Israëlieten deden wat Jozua hun opdroeg. Zoals de Heer aan Jozua had opgedragen, haalden ze 12 stenen uit het midden van de Jordaan, brachten die naar het kamp en legden ze daar neer. 12 stenen heeft Jozua midden in de Jordaan laten liggen, op de plek waar de voeten van de priesters gestaan hadden die de ark van het verbond droegen. Ze liggen daar vandaag nog. De priesters die de ark van het verbond droegen, bleven midden in de Jordaan staan tot alles uitgevoerd was wat Jozua, in opdracht van de Heer en overeenkomstig zijn aanstelling door Mozes, aan het volk had bevolen. Het volk trok haastig naar de overkant. Toen het volk aan de overkant was, trokken ook de priesters met de ark van de Heer voor de ogen van het volk naar de andere oever. De strijdbare mannen van Ruben, Gad en de halve stam Manasse waren aan de spits van de Israëlieten de rivier overgestoken, zoals Mozes bevolen had. Met ongeveer 40.000 gewapende mannen waren ze langs de ark van de Heer de rivier overgestoken, om in de vlakte van Jericho de strijd te beginnen. Die dag heeft de Heer Jozua bij alle Israëlieten zo zeer in aanzien laten stijgen dat ze voor hem evenveel ontzag kregen als voor Mozes tijdens zijn leven. En de Heer sprak tot Jozua: Zeg dat de priesters die de ark met de verbondsakte dragen uit de Jordaan komen. Jozua zei dus tegen de priesters: Kom uit de Jordaan. Toen trokken de priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen uit het midden van de Jordaan weg. En nauwelijks hadden de voetzolen van de priesters het droge bereikt of het water van de Jordaan hervatte zijn loop en trad weer buiten zijn oevers. Op de 10e dag van de eerste maand is het volk van de Jordaan weggetrokken. Zij sloegen hun kamp op bij Gilgal, aan de oostgrens van Jericho. De 12 stenen die zij uit de Jordaan hadden meegenomen, stelde Jozua op bij de Gilgal. En hij zei tegen de Israëlieten: Als uw kinderen later aan hun vader vragen, wat betekenen die stenen? Dan moet u uw kinderen deze uitleg geven. Hier is Israël over de droge bedding van de Jordaan getrokken. De Heer jullie God heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd tot jullie de andere oever bereikt hadden, zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd tot wij er doorheen waren. Daardoor zullen alle volken van de aarde weten hoe machtig de hand van de Heer jullie God is, en zullen jullie altijd ontzag voor hem hebben.

Jozua. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 15. Toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan en de koningen van de Kanaïten in de kuststreek hoorden dat de Heer de Jordaan voor de Israëlieten had drooggelegd, totdat zij naar de overkant getrokken waren, schrokken zij. Ze hadden geen moed meer om nog tegen de Israëlieten te vechten. In die tijd sprak de Heer tot Jozua: u moet stenen messen maken om de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer te besnijden. Jozua liet dus stenen messen maken en besneed de Israëlieten bij de voorhuidenheuvel. De reden waarom Jozua hen besneed was deze: alle strijdbare mannen die uit Egypte waren getrokken, waren tijdens de tocht uit Egypte onderweg in de woestijn gestorven. Bij het vertrek uit Egypte was heel het volk wel besneden, maar allen die onderweg in de woestijn waren geboren, waren niet besneden. 40 jaar lang immers hadden de Israëlieten in de woestijn gezworven, totdat niemand meer in leven was van al de strijdbare mannen die uit Egypte waren vertrokken en die niet naar de stem van de Heer hadden geluisterd. De Heer had gezworen dat deze mannen niet het land dat overvloeit van melk en honing zouden zien dat hij aan hun vaderen onder ede had beloofd. De Heer had hun zonen in hun plaats gesteld en deze zonen liet Jozua nu besnijden. Zij waren nog onbesneden omdat men ze onderweg niet besneden had. Nadat alle mannen besneden waren, bleven zij in het kamp tot zij waren genezen. En de Heer sprak tot Jozua: vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom heet die plaats Gilgal, tot op de dag van vandaag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij Pasen op de 14e dag van de maand, in de avond in de vlakte van Jericho. En de dag na Pasen, juist op die dag, aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan dat uit het land zelf afkomstig was. De volgende dag hield het manna op. Ze konden nu eten wat het land opbracht. Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer. Gedurende dat jaar aten zij datgene wat Kanaan opbracht. Toen Jozua in de omgeving van Jericho was, zag hij plotseling een man voor zich staan met een getrokken zwaard in zijn hand. Hij ging op hem af en vroeg: bent u van ons of van de vijand? De man antwoordde: geen van beide. Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Ik ben zojuist gekomen. Toen wierp Jozua zich vol eerbied ter aarde en vroeg: wat komt mijn heer zijn dienaar zeggen? De aanvoerder van het leger van de Heer antwoordde: doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilig. En Jozua deed het.

Joshua, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 27. Intussen had Jericho zijn poorten gesloten, en ze bleven gesloten uit angst voor de Israëlieten. Niemand kon de stad in of uit. Toen sprak de Heer tot Joshua: Ik lever Jericho, zijn koning en zijn soldaten aan u uit. U moet met alle weerbare mannen één keer om de stad trekken, 6 dagen lang. Daarbij moeten 7 priesters met 7 ramshoorns voor de ark uitgaan. Op de 7e dag moet u 7 keer om de stad trekken, terwijl de priesters op de hoorns blazen. Als dan de ramshoorns geblazen worden en u het signaal hoort, moet het hele volk uit alle macht beginnen te schreeuwen. Dan stort de stadsmuur in en moet het volk naar boven klimmen, ieder recht voor zich uit. Toen riep Joshua, de zoon van Nun, de priesters en zei hun: Neem de ark van het verbond op en laat 7 priesters met 7 ramshoorns voor de ark uitgaan. Tegen het volk zei hij: Trek rond de stad en de gewapende mannen moeten voor de ark van de Heer uitgaan. Zodra Joshua dit gezegd had, trokken 7 priesters voor de Heer uit en bliezen op 7 ramshoorns. De ark van het verbond van de Heer kwam achter hen aan. De gewapende mannen liepen voor de priesters die de hoorns bliezen. De overigen liepen achter de ark. Tijdens de hele tocht werd er op de hoorns geblazen. Joshua had het volk opgedragen: U mag niet roepen en u niet laten horen. Er mag geen geluid over uw lippen komen tot de dag waarop ik beveel om te schreeuwen. Dan moet u schreeuwen. Hij liet de ark van de Heer 1 keer rond de stad dragen. Daarna keerde men terug naar het kamp om er de nacht door te brengen. In alle vroegte stond Joshua op. De priesters namen de ark van de Heer. De 7 priesters met de 7 ramshoorns gingen voor de ark van de Heer uit, terwijl zij voortdurend op de hoorns bliezen. De gewapende mannen liepen voor hen uit. De overigen liepen achter de ark. En tijdens de hele tocht werd er op de hoorns geblazen. Ook de 2e dag trokken zij 1 keer om de stad. Daarna keerden zij terug in het kamp. Zo deden zij 6 dagen achtereen. In de ochtend van de 7e dag, bij het aanbreken van de dag, trokken zij op de voorgeschreven wijze 7 keer om de stad. En toen de priesters de 7e keer op de ramshoorns bliezen, zei Joshua tegen het volk: Nu schreeuwen, de Heer levert de stad aan u uit. De stad, met alles wat erin is, moet voor de Heer aan de vernietiging gewijd worden. Alleen de hoer Rahab en iedereen die bij haar in huis is, mag in leven blijven, omdat zij de verkenners die wij gestuurd hadden heeft verborgen. Blijf dus af van wat aan de vernietiging gewijd is, anders valt u zelf ook onder de vernietiging. Als u er iets van wegneemt, valt het kamp van Israël onder de vernietiging en stort u het in het ongeluk. Het goud en het zilver en alle voorwerpen van brons of ijzer zijn voor de Heer bestemd. Zij moeten bij de schat van de Heer gevoegd worden. Toen begon het volk te schreeuwen en werden de hoorns geblazen. Bij het schallen van de hoorns begon het volk uit alle macht te schreeuwen. De muur stortte in. Het volk klom naar boven, ieder recht voor zich uit, en zij veroverden de stad. Alles in de stad wijden zij aan de vernietiging. Mannen en vrouwen, kinderen en grijsaards, runderen, schapen en ezels. Alles een prooi voor het zwaard. Tegen de 2 mannen die het land hadden verkend, had Joshua gezegd: Ga naar het huis van Rahab en haal de vrouw met al haar familieleden eruit, zoals u haar onder ede beloofd hebt. De verkenners gingen dus daarheen en brachten Rahab, haar vader en moeder, haar broers en overige familieleden met al hun verwanten de stad uit. Zij wezen hun verblijfplaats aan buiten het kamp van Israël. De stad, met alles wat erin was, staken zij in brand.
al het goud en het zilver. En de voorwerpen van brons en ijzer voegden zij bij de schat van het huis van de Heer. Rachab, met heel haar ouderlijk huis, iedereen die bij haar hoorde, liet Jozua in leven. Zij wonen in Israël, tot op de dag van vandaag, omdat Rachab de mannen had verborgen die Jozua had uitgezonden om Jericho te verkennen. Bij die gelegenheid heeft Jozua gezworen: vervloek bij de Heer de man die het waagt om deze stad Jericho te herbouwen. De fundamenten die hij legt kosten hem zijn oudste zoon, de poorten die hij opricht zijn jongste. En de Heer was met Jozua. Zijn roem ging door heel het land.

Jozua. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 26. Maar de Israëlieten eigden zich toe wat aan de vernietiging gewijd was. Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Serach uit de stam Juda, nam iets van deze verboden goederen, en daarom werd de Heer toornig op de Israëlieten. Nu stuurde Jozua vanuit Jericho enkele mannen naar Ai bij Bet-Awen, ten oosten van Bethel, met de opdracht: ga de streek verkennen. De mannen trokken uit om Ai te verkennen. En bij hun terugkeer berichten zij aan Jozua: u hoeft niet met het hele leger uit te trekken. 2.000 of 3.000 man is genoeg om Ai te veroveren. Het is niet nodig dat het hele volk uitrukt. Zo talrijk zijn ze niet. Ze trokken er dus met 3.000 mannen heen. Maar die gingen voor de mannen van Ai op de vlucht. De mannen van Ai doden er ongeveer 36. Zij achtervolgden de Israëlieten van de stadspoort tot de steengroeven en zij versloegen hen op de helling. Het volk werd bang en moedeloos. Jozua scheurde zijn kleren en wierp zich samen met de oudsten van Israël voor de ark van de Heer op de grond. Zij strooiden stof op hun hoofd en bleven tot de avond op de grond liggen. En Jozua bad: ach, Heer God, u hebt ons toch niet over de Jordaan laten oversteken om uw volk uit te leveren aan de Amorieten en om ons te vernietigen. Hadden wij maar besloten om aan de overkant van de Jordaan te blijven. Ik bid u, Heer, wat moet ik zeggen, nu Israël voor zijn vijanden op de vlucht is geslagen? Als de Kanaïten en de andere bewoners van dit land dit horen, zullen zij van alle kanten op ons afkomen en onze naam wegvegen uit dit land. Wat moet u nu om uw naam hoog te houden? Toen sprak de Heer tot Jozua: sta op. Waarom ligt u daar op uw gezicht? Israël heeft gezondigd. Het verbond dat ik hun heb opgelegd, hebben zij geschonden. Zij hebben iets weggenomen van de goederen die aan de vernietiging zijn gewijd. Zij hebben ervan gestolen en dat bij hun eigen bezit gelegd. Nu kunnen zij voor hun vijanden geen stand houden en slaan ze voor hen op de vlucht, omdat ze aan de vernietiging gewijd zijn. Ik zal niet meer met u zijn als u niet vernietigt wat aan de vernietiging gewijd is. Sta op, heilig het volk, en zeg hun: heilig u voor morgen, want zo spreekt de Heer, de God van Israël. Er zijn verboden goederen bij u, Israël. U kunt niet standhouden tegen uw vijanden voordat u die verwijderd hebt. Morgen moet u naar voren komen, stam na stam. En de stam die de Heer aanwijst, moet naar voren komen, geslacht na geslacht. En het geslacht dat de Heer aanwijst, moet naar voren komen, familie na familie. En de familie die de Heer aanwijst, moet naar voren komen, man na man. En de man die als schuldige wordt aangewezen, zal met al zijn bezit worden verbrand, want hij heeft het verbond met de Heer geschonden en een schanddaad in Israël begaan. De volgende ochtend liet Jozua Israël stam na stam naar voren komen, en de stam Juda werd aangewezen. Toen liet hij de geslachten van Juda naar voren komen, en het geslacht Serach werd aangewezen. Daarop liet hij het geslacht van Serach man na man naar voren komen, en Zabdi werd aangewezen. Daarop liet hij de familie van Zabdi man na man naar voren komen, en Achan werd aangewezen, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Serach uit de stam Juda. Jozua zei tegen Achan: mijn zoon, geef eer aan de Heer, de God van Israël, en breng hem gulden. Vertel mij wat je gedaan hebt, zonder iets te verbergen. En Achan antwoordde: het is waar, ik heb gezondigd tegen de Heer, de God van Israël. Zo is het gegaan. Ik zag bij de buit een mantel van siniar, een mooi stuk, 200 sikkel zilver en een gouden staaf van 50 sikkel. Ik wilde ze graag hebben en ik nam ze mee,
Ze zijn verstopt in de grond onder mijn tent. Het zilver ligt eronderop. Op bevel van Joshua gingen enkele mannen onmiddellijk naar de tent. En inderdaad, het was daar verstopt. En het zilver lag eronderop. Ze haalden alles uit de tent, brachten het bij Joshua en bij de Israëlieten en legden het voor de Heer neer. Toen liet Joshua Achan, de zoon van Serach, grijpen met het zilver, de mantel en de staaf goud, met zijn zonen en dochters, met zijn runderen, ezels en kleinvee, met zijn tent en al zijn bezittingen. Heel Israël was erbij. Zij voerden hen naar het Achordal. En Joshua sprak: omdat jij ons in het ongeluk hebt gestort, stort de Heer jou vandaag in het ongeluk. En heel Israël stenigde hen. Zij verbrandden hen en wierpen stenen naar hen. Daarna richtten zij boven hen een grote steenhoop op, die er vandaag nog ligt. Toen bedaarde de hevige toorn van de Heer. Daarom heet die plaats nu nog het Achordal.

Joshua. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 35. De Heer sprak tot Joshua: wees niet bang, aarzel niet. Trek nu met alle gewapende mannen op tegen Ai. Ik lever de koning van Ai met zijn volk, zijn stad en zijn gebied aan u uit. U moet Ai en zijn koning op dezelfde wijze behandelen als Jericho en zijn koning. Maar de buit en het vee kunt u zelf houden. Leg aan de andere kant van de stad een hinderlaag. Daarop maakte Joshua zich met het leger gereed om tegen Ai uit te rukken. Hij zocht 30.000 soldaten uit en stuurde die 's nachts op weg. Met de opdracht: ga aan de andere kant van de stad in hinderlaag liggen, maar niet te ver van de stad, zodat je steeds tot mijn beschikking staat. Ik zal zelf met de hoofdmacht op de stad afgaan. En wanneer zij een uitval doen, net als de vorige keer, dan vluchten wij. Zij zullen denken: de Israëlieten vluchten weer, net als de vorige keer. Dan zullen zij ons achtervolgen, en zo lokken wij hen van de stad weg, terwijl wij voor hen vluchten. Komen jullie uit de hinderlaag tevoorschijn en bezetten de stad. De Heer uw God zal haar aan je uitleveren. Zodra jullie de stad bezet hebben, moet je die in brand steken, zoals de Heer bevolen heeft. Dat is de opdracht die ik jullie geef. Zo stuurde Joshua hen op weg. Ze gingen naar de plaats van de hinderlaag en bleven daar tussen Bethel en Ai, ten westen van Ai. Maar Joshua bleef die nacht met de hoofdmacht in het kamp. De volgende ochtend inspecteerde Joshua het volk en hij trok naar Ai. Hij zelf en de oudsten van Israël gingen voorop. Met heel de hoofdmacht trok hij op tot dicht bij de stad en nam stelling ten noorden van Ai, zodat de dal tussen hen en de stad lag. Ongeveer 5000 man had hij een hinderlaag gelegd tussen Bethel en Ai, ten westen van Ai. Zo had hij het volk opgesteld: de hoofdmacht in het noorden van Ai en de troepen in hinderlaag ten westen ervan. Joshua trok in de nacht door de vallei. Toen de koning van Ai dat de volgende morgen zag, haastte hij zich om met heel zijn leger de mannen van de stad tegen Israël een uitval te doen op het terrein voor de vallei. Hij wist niet dat er aan de andere kant van de stad een hinderlaag was gelegd. Joshua en de Israëlieten lieten zich door hen terugdrijven en vluchten in de richting van de woestijn. Toen moedigden ook degenen die nog in de stad waren elkaar luidschreeuwend aan om Joshua te achtervolgen. Zo lieten zij zich uit de stad weglokken. Er was in Ai en Bethel geen man meer over. Iedereen deed mee aan de achtervolging van Israël. Zo lieten zij, door Israël te achtervolgen, de stad onverdedigd achter. Toen sprak de Heer tot Joshua: steek uw kromzwaard uit naar Ai. Ik lever de stad aan u over. En Joshua stak zijn kromzwaard uit naar Ai. Zodra hij zijn hand uitstak, kwamen de troepen uit de hinderlaag tevoorschijn, stormden op de stad af, namen haar in en staken haar onmiddellijk in brand. Toen de mannen van Ai omkeken, zagen zij de rook van de stad naar de hemel opstijgen. Op dat moment konden zij geen kant meer uit. Het leger, dat in de richting van de woestijn was gevlucht, had zich tegen zijn achtervolgers gekeerd. Want toen Joshua en heel Israël gezien hadden dat de troepen uit de hinderlaag de stad hadden ingenomen en dat de rook van de stad opsteeg, hadden zij zich omgekeerd en waren ze tegen de mannen van Ai in de aanval gegaan. De anderen waren uit de stad tegen hen opgerukt, zodat ze van twee kanten door de Israëlieten werden aangevallen. Deze sloegen zo verschrikkelijk op hen in dat er geen mens ontkwam of ontsnapte. De koning van Ai kregen ze levend in handen en ze brachten hem bij Joshua. Nadat de Israëlieten alle inwoners van Ai buiten in de woestijn, waar ze hen eerst achtervolgd hadden, tot de laatste man toe hadden gedood, keerden zij terug naar Ai en doodden ook daar iedereen. In totaal kwamen er op die dag 12.000 mensen om, mannen en vrouwen, heel de bevolking van Ai.
Jozua trok zijn kromzwaard niet terug voordat hij alle inwoners van Ai aan de vernietiging gewijd had. Wel maakten de Israëlieten zich meester van het vee en de overige buit van de stad, zoals de Heer aan Jozua had bevolen. Ten slotte liet Jozua Ai platbranden en maakte hij tot een puinhoop, een ruïne, die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan. De koning van Ai liet hij aan een paal ophangen. 'S Avonds, bij zonsondergang, gaf Jozua het bevel om het lijk van de paal af te nemen. Men wierp het voor de ingang van de stadspoort en stapelde er een grote hoop stenen op. Die ligt er tot op vandaag. Toen bouwde Jozua op de Ebal een altaar voor de Heer, de God van Israël. Een altaar van onbehouwen stenen, zoals Mozes, de dienaar van de Heer, aan de Israëlieten had voorgeschreven en zoals in de wet van Mozes geschreven staat. Ze droegen er brand en slachtoffers op aan de Heer. Toen liet Jozua daar op stenen een afschrift maken van de wet die Mozes voor de Israëlieten had opgeschreven. Heel Israël, vreemdelingen zowel als geboren Israëlieten, met de oudsten, schrijvers en rechters, stond aan weerskanten van de ark tegenover de Levitische priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen. De ene helft aan de kant van de Gerizim, de andere helft aan de kant van Ebal. Dat had Mozes, de dienaar van de Heer, vroeger bepaald voor de zegening van het volk Israël. Daarop las Jozua hardop de wet voor woord, de zegeningen en de vervloekingen, precies zoals het in het boek van de wet geschreven staat. Geen enkel woord dat Mozes had geschreven werd door Jozua niet voorgelezen voor de gemeente van Israël. Ook de vrouwen, de kinderen en de vreemdelingen die met hen meetrokken, waren daarbij.

Joshua, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 27. Toen de berichten hierover bekend werden bij de overige koningen aan de overkant van de Jordaan, in het bergland, in het laagland, en langs heel de kust van de Grote Zee tot aan de Libanon, bij de Hethieten, de Amorieten, de Shiwieten en de Jebusieten, de Kanaïten en de Perzizieten, sloten ze zich aaneen om gezamenlijk oorlog te voeren tegen Joshua en de Israëlieten. Ook de bewoners van Gibeon hadden gehoord hoe Joshua tegen Jericho en Ai was opgetreden. Ze namen hun toevlucht tot een list. Afgezanten van hen gingen op weg, met versleten voederzakken op hun ezels, met versleten, gebarsten en gelapte wijnzakken. Aan hun voeten hadden ze versleten en gelapte sandalen. Ze droegen versleten kleren en hun proviant was uitgedroogd en verkruimeld. Zo kwamen ze naar Joshua in het kamp bij Gilgal en zeiden tegen hem en de Israëlieten: "Wij komen uit een ver land. Wilt u een verbond met ons sluiten?" Maar de Israëlieten antwoordden de Shiwieten: "Misschien woont u vlak bij ons en dan kunnen wij onmogelijk een verbond met u sluiten." Toen zeiden ze tegen Joshua: "Wij willen uw dienaren zijn." Joshua vroeg daarop: "Wie bent u? En waar komt u vandaan?" Zij antwoordden: "Uit een ver land zijn uw dienaren gekomen, omwille van de naam van de Heer uw God. We hebben alles gehoord wat hij gedaan heeft in Egypte, en hoe hij de twee Amoritische koningen in het Overjordaanse behandeld heeft. Sichon, de koning van Gesbon, en Och, de koning van Bassan uit Astarot. Daarom hebben onze leiders en onze landgenoten tegen ons gezegd: neem proviant mee voor onderweg, ga naar hen toe en zeg hun: wij willen uw dienaren zijn. Wilt u een verbond met ons sluiten? Hier is ons brood. Het was warm toen we het als proviant van huis meenamen en naar u op weg gingen, en kijk eens hoe uitgedroogd en verkruimeld het is. Hier zijn onze wijnzakken. Ze waren nieuw toen wij ze vulden. Nu zitten ze vol barsten. En kijk eens naar onze kleren en onze sandalen. Ze zijn volkomen versleten door de verre tocht." Toen namen de Israëlieten iets van hun proviant aan, zonder daarbij de Heer te raadplegen. Zo sloot Joshua vriendschap met hen, en hij beloofde bij verdrag hen in leven te laten. De leiders van de gemeente bekrachtigden dat met een eed. 3 dagen na het sluiten van het verbond hoorden de Israëlieten dat de Shiwieten vlak bij hen woonden, te midden van hen. Toen de Israëlieten namelijk verder trokken, bereikten ze al na 3 dagen hun steden: Gibeon, Kefira, Beeroth, Kirgat, Jearim. Toch doodden de Israëlieten de bewoners niet, vanwege de eed waarmee de leiders van de gemeente zich tegenover de Heer, de God van Israël, gebonden hadden. Toen de gemeente tegen de leiders morde, antwoordden zij: "We hebben ons tegenover de Heer, de God van Israël, door een eed gebonden. We mogen hen niet aanvallen. Laat ons zo met hen doen. We sparen hun leven. Dan halen we ons geen toorn op de hals vanwege de eed die wij gezworen hebben." De leiders zeiden: "Ze zullen in leven blijven." En het gebeurde zoals de leiders over hen hadden gezegd. Zij werden houthakkers en waterdragers voor heel de gemeente. Joshua liet de Shiwieten bij zich roepen en zei: "Waarom hebt u ons bedrogen door te zeggen: wij wonen heel ver weg, terwijl u vlak bij ons woont? Wees daarom vervloekt. U zult nooit iets anders zijn dan slaven, houthakkers en waterdragers voor het huis van mijn God." Zij antwoordden: "Uw dienaren hadden vernomen dat de Heer uw God aan zijn dienaar Mozes beloofd had u heel het land te geven en alle bewoners uit te roeien. Wij werden toen doodsbang voor u en daarom hebben wij dat gedaan. Nu zijn wij in uw macht. Doe met ons wat u goed en rechtvaardig lijkt." Joshua was hun terwille. Hij redde hen uit de handen van de Israëlieten, zodat zij hen niet doodden. Bij die gelegenheid stelde hij hen aan als houthakkers en waterdragers voor de gemeente en voor het altaar van de Heer, voor de plaats die hij zou uitkiezen.
dat zijn ze tot op de dag van vandaag.

Jozua. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 43. Adonisek, de koning van Jeruzalem, hoorde dat Jozua Ai had ingenomen en aan de vernietiging had gewijd, en het dus op dezelfde manier had behandeld als Jericho en zijn koning, en dat de inwoners van Gibeon vriendschap met de Israëlieten hadden gesloten, zodat ze in hun gebied konden blijven. Zo ontstond er grote paniek, want Gibeon was een grote stad, even groot als een koningsstad, groter dan Ai, en het beschikte over dappere soldaten. Daarom zond Adonisek, de koning van Jeruzalem, aan Hogam, de koning van Hebron, aan Piram, de koning van Garmut, aan Gavia, de koning van Lachis, en aan Debir, de koning van Eglon, deze boodschap. Kom mij helpen om Gibeon te verslaan, want het heeft vriendschap gesloten met Jozua en de Israëlieten. Daarop trokken de vijf Amoritische koningen gezamenlijk op: de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Garmut, de koning van Lachis en de koning van Eglon, ieder met zijn leger. Zij belegerden Gibeon en deden aanvallen op de stad. Toen stuurden de inwoners van Gibeon een boodschap naar Jozua in het kamp bij Gilal. Laat uw dienaar niet in de steek. Kom met spoed naar ons toe en bevrijd ons. Help ons, want de Amoritische koningen van het bergland zijn gezamenlijk tegen ons opgerukt. Daarop trok Jozua vanuit Gilal op, met heel het leger

voor omgekomen waren, liet de Heer uit de hemel grote stenen op hen neerhagelen, die hen doden. Dat duurde tot Azeka toe. Er stierven er meer door de hagelstenen dan de Israëlieten met het zwaard konden doden. Op die dag, toen de Heer de Amorieten aan de Israëlieten uitleverde, heeft Jozua tot de Heer gesproken en hij heeft in aanwezigheid van de Israëlieten gezegd: Zon, sta stil boven Gibeon, en jij, maan, boven Achalons dal. En de zon stond stil en de maan bleef staan, terwijl het volk zijn vijand afstrafte. Zo staat het geschreven in het boek van de rechtvaardigen. De zon bleef midden aan de hemel staan en haastte zich niet onder te gaan, bijna een hele dag. Nooit eerder, en ook later niet, is er een dag geweest waarop de Heer zo naar de stem van een mens heeft geluisterd. Werkelijk, het was de Heer die voor Israël vocht. Toen keert Jozua met alle Israëlieten terug naar het kamp bij Gilal. De vijf koningen die op de vlucht waren geslagen, verborgen zich in een grot bij Makeda. Men berichtte Jozua: De vijf koningen zijn gevonden. Ze zitten in een grot bij Makeda. Toen zei Jozua: Rol dan grote stenen voor de ingang van de grot en zet er wachtposten bij. Maar blijf de vijand achtervolgen, vernietig hun achterhoede en geef hun geen kans om hun steden te bereiken. De Heer heeft hen aan u uitgeleverd. Nadat Jozua en de Israëlieten de Amorieten een verpletterende nederlaag hadden toegebracht en de vluchtelingen die waren ontkomen hun versterkte steden bereikt hadden, keerde heel het volk veilig naar Jozua terug, in het kamp bij Makeda. Niemand durfde nog iets tegen de Israëlieten te ondernemen. Toen beval Jozua: Maak de ingang van de grot vrij en breng de vijf koningen uit de grot bij mij. Zij brachten dus de vijf koningen uit de grot bij hem: de koning van Jeruzalem, de koning van Gebron, de koning van Garmut, de koning van Lachish en de koning van Eglon. Toen men die koningen bij Jozua gebracht had, liet hij alle Israëlieten bijeenroepen en sprak tot de aanvoerders van de soldaten die met hem meegetrokken waren: Kom hier en zet uw voet op de nek van deze koningen. Zij kwamen en zetten hun voet op hun nek. Toen zei Jozua: Wees niet bang of ontsteld, blijf moedig en sterk. Zo zal de Heer doen met alle vijanden tegen wie u oorlog moet voeren. Daarop liet Jozua de koningen doodslaan en aan vijf palen ophangen. Daar bleven ze hangen tot de avond. Tegen zonsondergang nam men hen op bevel van Jozua van de palen af, wierp hen in de grot waar ze zich verborgen hadden en stapelde grote stenen voor de opening van de grot. Die liggen er tot op de dag van vandaag. Ook Makeda heeft Jozua op die dag ingenomen. Hij joeg stad en koning over de kling, wijdde hen en alle levende wezens in de stad aan de vernietiging en liet niemand ontkomen. De koning van Makeda behandelde hij op dezelfde wijze als de koning van Jericho. Vanuit Makeda trok Jozua met heel Israël naar Libna en viel de stad aan. En de Heer leverde ook haar met haar koning aan Israël uit. Jozua joeg de stad met aller levende wezens over de kling en liet niemand ontkomen. Haar koning behandelde hij op dezelfde wijze als de koning van Jericho. Vanuit Libna trok Jozua met heel Israël naar Lachish. Hij belegerde en bestormde de stad. En de Heer leverde Lachish uit aan Israël. Jozua nam de stad op de tweede dag in en doodde iedereen die in de stad leefde, met het zwaard, zoals hij met Libna gedaan had. Horam, de koning van Gezer, was uitgerukt om Lachish te bevrijden. Maar Jozua versloeg ook hem en zijn leger. Niemand ontkwam. Vanuit Lachish
trok Jozua met heel Israël

naar Eglon. Zij belegerden en bestormden de stad, namen haar nog dezelfde dag in en vernietigden haar door het zwaard. Jozua wijdde op dezelfde dag iedereen die in de stad leefde aan de vernietiging, zoals hij het ook bij Lachish gedaan had. Vanuit Eglon trok Jozua met heel Israël naar Hebron. Zij bestormden de stad, namen haar in en vernietigden haar door het zwaard. Haar koning, haar onderhorige steden en iedereen die in de stad leefde, Jozua liet niemand ontkomen, net als bij Eglon. Hij wijdde de stad en iedereen die in de stad leefde aan de vernietiging. Toen keerde Jozua zich met heel Israël tegen Debir. Hij bestormde de stad en veroverde haar, evenals de onderhorige steden, en nam de koning gevangen. Zij vernietigden hen door het zwaard en wijdden iedereen die in de stad leefde aan de vernietiging. Niemand ontkwam. Zoals hij Hebron en Libna en hun koningen behandeld had, zo behandelde Jozua ook Debir en zijn koning. Zo veroverde Jozua het hele land, het bergland, de Negeb, het laagland en de duinstreek, en hij doodde alle koningen. Hij liet niemand ontkomen en alles wat leefde wijdde hij aan de vernietiging, zoals de Heer, de God van Israël, had bevolen. Jozua versloeg hen, van Kades Barnea tot Gaza, heel Gozen tot Gibeon toe. Van al die koningen en hun gebieden heeft Jozua zich met één slag meester gemaakt, want de Heer, de God van Israël, vocht voor Israël. Ten slotte keerde Jozua met heel Israël naar het kamp bij Gilal terug.

Joshua, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 23. Toen Gabin, de koning van Hazor, dit alles hoorde, zond hij gezanten naar Jobab, de koning van Madon, naar de koning van Simron, naar de koning van Aksaf, en naar de koningen in het noorden, in het gebergte, in de Araba ten zuiden van Kinarot, in het laagland en in het heuvelland van Dor bij de zee, naar de Kanaïten in het oosten en het westen, naar de Amorieten, Hethieten, Perizieten en Jebusieten in het gebergte en naar de Shiwieten aan de voet van Hermon in het gebied van Mispa. Vervolgens rukten zij met al hun troepen uit een leger zo talrijk als de zandkorrels aan het strand van de zee, met een grote menigte paarden en strijdwagens. Al deze koningen verzamelden zich en sloegen samen hun kamp op bij de wateren van Merom om de strijd met Israël aan te gaan. De Heer sprak tot Joshua: "Wees niet bang voor hen. Morgen, om deze tijd, lever ik hen allen verslagen aan Israël uit. U moet de pezen van hun paarden doorsnijden en hun strijdwagens in het vuur verbranden." Onverwacht rukte Joshua met heel zijn leger tegen hen op, bij de wateren van Merom. Hij overviel hen. En de Heer leverde hen aan Israël uit. Zij versloegen hen en achtervolgden hen tot Groot Sidon, tot Misrifot, Maïm en tot de vlakte van Mispa in het oosten. Zij versloegen hen en lieten niemand ontsnappen. Joshua behandelde hen zoals de Heer had bevolen. Hij sneed hun paarden de pezen door en hij verbrandde hun strijdwagens in het vuur. Op de terugweg veroverde Joshua Hazor en doodde de koning met het zwaard. Vroeger heerste Hazor over al die koninkrijken. De Israëlieten doodden iedereen die in de stad leefde en wijdden hen aan de vernietiging. Geen sterveling bleef over en Joshua stak Hazor in brand. Alle steden van die koningen en hun koninkrijken heeft Joshua veroverd. Hij doodde iedereen met het zwaard en wijdde ze aan de vernietiging, overeenkomstig het bevel van Mozes, de dienaar van de Heer. Geen van die steden echter, die nog overeind staand op hun heuvels, is door Israël in brand gestoken. Joshua heeft alleen Hazor in brand gestoken. De hele buit van die steden en het vee hebben de Israëlieten voor hun eigen gebruik gehouden. Maar alle mensen hebben zij gedood met het zwaard, zodat er geen sterveling overbleef. Mozes had de opdracht van de Heer doorgegeven aan Joshua en deze heeft alles uitgevoerd. Niets heeft hij achterwege gelaten van wat de Heer aan Mozes had opgedragen. Zo veroverde Joshua heel het land. Het bergland, de hele Negeb met heel Gozen, het laagland, de Araba en de bergen van Israël met hun uitlopers. Vanuit het kale gebergte dat oploopt naar Seir tot Baal Gad in de Libanonvlakte aan de voeten van de Hermon. Al hun koningen nam hij gevangen en hij liet hen doden. Lange tijd heeft Joshua tegen al die koningen oorlog moeten voeren. Behalve de Shiwieten van Gibeon sloot niemand vriendschap met de Israëlieten. Alles hebben ze met geweld moeten veroveren. De Heer had het zo beschikt dat de koningen hardnekkig oorlog bleven voeren tegen Israël. Zij moesten hen genadeloos uitroeien om hen aan de vernietiging te wijden, zoals de Heer aan Mozes had bevolen. In die tijd trok Joshua er ook op uit om de Enakieten in de gebergte in Hebron, Debir en Anak en in heel het bergland van Juda en Israël uit te roeien. Hij wijdde hen en hun steden aan de vernietiging, zodat er in het gebied van de Israëlieten geen Enakieten meer over waren. Alleen in Gaza, in Gad en in Asdod waren er nog. Zo veroverde Joshua heel het land, overeenkomstig de belofte van de Heer aan Mozes, en hij verdeelde het bezit over Israël,
volgens de stammen. Toen was het rustig in het land, omdat er geen oorlog meer was.

0: was.
1: Jozua, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 24. Dit zijn de koningen van het land, die door de Israëlieten zijn verslagen, en van wie zij het gebied aan de overkant van de Jordaan in bezit hebben genomen, van de Arnon tot de Hermon en heel Araba in het oosten. Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon woonde en heerste over een gebied dat begint bij Aroer aan de rand van Arnon in haar middenloop over half Gilead tot aan de Jabok, de grens van de Ammonieten, en over de Araba van de oostelijke oever van het meer van Kinneret tot de oostkust van het meer van de Araba, de Zoutzee, in de richting van Bet Gashesimot en in het zuiden tot aan de voet van Pisga. Verder het gebied van Och, de koning van Bassan, een van de laatste Rafaïten die in Astaroth en Edrei woonde, en heerste over het Hermongebergte, over Salka en heel Bassan, tot aan het gebied van de Gesuriten en de Makkakiten, en over half Gilead tot aan het gebied van Sichon, de koning van Gesbon. Toen Mozes, de dienaar van de Heer, en de Israëlieten hen hadden verslagen, heeft Mozes dit gebied in bezit gegeven aan de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse. Dit zijn de koningen van het land, die door Jozua en de Israëlieten ten westen van de Jordaan verslagen zijn, van Baalgat in de Libanonvlakte tot het kale gebergte dat oploopt naar Seir. Jozua verdeelde dat land als eigendom onder de stammen van Israël, in het bergland, in het laagland, in de Araba, in de duinstreek, de woestijn en de Negeb, het gebied van de Hethieten, de Amorieten, de Kanaïten, de Perizieten, de Shiwieten en de Jebusieten. De koning van Jericho, 1. De koning van Ai bij Betel, 1. De koning van Jeruzalem, 1. De koning van Hebron, 1. De koning van Jarmut, 1. De koning van Lakis, 1. De koning van Eglon, 1. De koning van Gezer, 1. De koning van Debir, 1. De koning van Geder, 1. De koning van Gorma, 1. De koning van Arad, 1. De koning van Libna, 1. De koning van Adulam, 1. De koning van Makeda, 1. De koning van Betel, 1. De koning van Tapuach, 1. De koning van Gefer, 1. De koning van Afek, 1. De koning van Saron, 1. De koning van Madon, 1. De koning van Hazor, 1. De koning van Simron Meron, 1. De koning van Aksaf, 1. De koning van Taanak, 1. De koning van Megiddo, 1. De koning van Kedes, 1. De koning van Jokneam bij de Karmel, 1. De koning van Dor bij de heuvel van Dor, 1. En de koning van Goyim bij Gilgal, 1. De koning van Tirsa, 1. Totaal aantal koningen, 31.

Jozua, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 33. Toen Jozua oud en hoog bejaard geworden was, sprak de Heer tot hem: U bent nu oud en hoog bejaard, en toch is er nog een groot deel van het land dat veroverd moet worden. Het zijn de volgende gebieden: alle districten van de Filistijnen en heel het gebied van de Gezorieten, de streek vanaf de rivier aan de oostzijde van Egypte tot het gebied van Ekron, in het noorden, dat bij Canaan gerekend wordt, de 5 Filistijnse vorstendommen, die van Gaza, Asdod, Askelon, Gat en Ekron, en het gebied van de Awieten, in het zuiden. Verder het gebied van de Kanaïten, vanaf Meara, dat bij Sidon hoort, tot aan Afek en tot aan de grens met de Amorieten. Dan het gebied van de Giblieten, de oostelijke Libanon, vanaf Baalgat aan de voet van Hermon, tot aan de weg naar Hamat. Al de bewoners van het bergland, van de Libanon tot Misrefot, Maïm aan de zee. Alle Sidoniërs zal ik voor de Israëlieten verdrijven. Wijs dit land maar door het lot als erfdeel aan Israël toe, zoals ik heb bevolen. Verdeel het dus en geef het in bezit aan de 9 stammen en aan de halve stam Manasse. De Manassieten, de Rubenieten en de Gadieten hadden ten oosten van de Jordaan al een gebied in bezit dat Mozes, de dienaar van de Heer, hun had gegeven. Vanaf Aroer, aan de oever van de Arnon, de stad aan de middenloop van de rivier, heel de hoogvlakte tussen Medeba en Dibon, met de steden van Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon regeerde, tot aan het gebied van de Ammonieten, Gilead en het gebied van de Gezorieten en Maakatieten, verder heel de Hermon en heel de Bassan tot Salka, heel het koninkrijk van Och van Bassan, die in Astaroth en Edrei regeerde, en die een van de laatste Rafaïten was. Deze koningen had Mozes verslagen en verdreven. Maar de Israëlieten hebben de Gezorieten en de Maakatieten niet verdreven, zodat die tot op de dag van vandaag in het gebied van Israël wonen. Alleen aan de stam Levi had Mozes geen bezit toegewezen. Wat men aan de Heer, de God van Israël, als offer brengt, is hun bezit, zoals hij beloofd heeft. Aan de geslachten van de stam Ruben heeft Mozes het volgende gebied gegeven: vanaf Aroer, aan de oever van de Arnon, de stad aan de middenloop van de rivier, de hoogvlakte rond Medeba. Gesbon met al de onderhorige steden op de hoogvlakte, Dibon, Bamot, Baal, Bet Baal Meon, Gaza, Kedemot, Mefaat, Kirchataim, Zibma en Serat Gassachar op de berg in de vlakte, Bet Peor, de hellingen van de Pisga en Bet Gagasimot, al de steden op de hoogvlakte, heel het rijk van Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon regeerde en die door Mozes verslagen was, evenals zijn legeraanvoerders, de Midjanistische stamhoofden, Ewi, Rekem, Soer, Goer en Reba, die daar als vazallen van Sichon woonden. Tot de slachtoffers behoorde ook de waarzegger Bileam, de zoon van Beor, die de Israëlieten met het zwaard hadden gedood. De grens van het gebied van de Rubenieten werd gevormd door de Jordaan. Dit was het bezit van de geslachten van de Rubenieten, met steden en bijhorende dorpen. Aan de geslachten van de stam Gad had Mozes het volgende gebied gegeven: Jazer en al de steden van Gilead, en de helft van het gebied van de Ammonieten tot Aroer bij Rabba, van Gesbon tot Ramat Chamispe en Betonim en van Machanaim tot het gebied van Libnir, in de vlakte Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot en Safon, het andere deel van het rijk van Sichon, de koning van Gesbon.
De grens werd gevormd door de oostelijke oever van de Jordaan tot het meer van Kinneret. Dit was het bezit van de Gadieten, met steden en bijbehorende dorpen, naar hun geslachten. Aan de geslachten van de halve stam Manasse had Mozes het volgende gebied gegeven. Heel Bassan, vanaf Machanaim, heel het koninkrijk van Och, de koning van Bassan, met alle dorpen van Gaïr, die daar liggen, 60 steden, de helft van Gilead, met Astaroth en Edrei, de koningssteden van Och van Bassan. Dit behoorde aan de nakomelingen van Makir, de zoon van Manasse, en wel aan de helft van de Makirieten naar hun geslachten. In de vlakte van Moab, in het Overjordaanse, ten oosten van Jericho, had Mozes deze hun gebieden toegewezen. Aan de stam van Levi had Mozes geen bezit gegeven. De Heer, de God van Israël, is hun bezit, zoals hij beloofd heeft.

Jozua, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 15. Dit zijn de gebieden die de Israëlieten in Kanaan hebben ontvangen en die de priester Eleazar en Jozua, de zoon van Noen, met de familiehoofden van de Israëlitische stammen hun hebben toegewezen. Door het lot werd het hun eigendom, zoals de Heer door Mozes voor de 9,5 stam had bepaald. Aan 2,5 stam had Mozes reeds een grondgebied gegeven in het Overjordaanse. Aan de Levieten had hij geen grondbezit gegeven. Maar Ephraim en Manasse, de zonen van Jozef, golden als twee stammen. De Levieten kregen geen erfdeel, maar alleen steden om in te wonen en weidegrond voor hun vee. Bij het verdelen van het land hebben de Israëlieten de voorschriften van de Heer aan Mozes in acht genomen. Toen kwamen de zonen van Juda bij Jozua in Gilal. En Caleb, de zoon van Jefune, de Keniziet, zei tegen hem: "U weet nog wel wat de Heer in Kades Barnea tegen Mozes, de man van God, over mij en u gezegd heeft? Toen ik 40 jaar was, heeft Mozes, de dienaar van de Heer, mij vanuit Kades Barnea uitgezonden om dit land te verkennen, en ik heb hem nauwkeurig verslag uitgebracht. Mijn broeders, die mij op die tocht vergezelden, hebben toen het volk de moed ontnomen, maar ik ben trouw gebleven aan de Heer, mijn God." Op die dag heeft Mozes gezworen: "Het land dat uw voet heeft betreden zal voor altijd het bezit zijn van u en uw zonen, want u bent trouw gebleven aan de Heer, mijn God. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gelaten, zoals hij beloofd heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heer deze belofte aan Mozes heeft gedaan, toen Israël nog rondtrok in de woestijn. Vandaag ben ik 85 jaar en nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes mij uitstuurde. Mijn kracht is nog even groot als toen, in de strijd of waar dan ook. Geef mij daarom het bergland dat de Heer toen beloofd heeft. U hebt toen zelf gehoord dat daar Enakieten wonen en dat er grote versterkte steden zijn. Maar de Heer zal mij wel bijstaan, zodat ik hen kan verdrijven zoals hij beloofd heeft." Toen zegende Jozua Caleb, de zoon van Jefune, en gaf hem Hebron in bezit. Zo is Hebron tot op de dag van vandaag het bezit gebleven van Caleb, de zoon van Jefune, de Keniziet, omdat hij trouw is geweest aan de Heer, de God van Israël. Hebron heette vroeger Kirjat Arba, naar de grootste man van de Enakieten. Het was rustig in het land, er was geen oorlog meer.